Welkom terug, dames en heren, in het Prinsenpark, waar de invallers al naar buiten aan het druppelen zijn. Er zijn er nog een aantal bezig van Slovan om zich op te warmen. Zo maken we ons stilaan op voor deel 2 van deze PSG tegen Slovan Bratislava. Een eenrichtingswedstrijd tot dusver, allemaal richting dat doel daar, richting de ultras van Parijs. Richting de Eiffeltoren die in de achtergrond staat. 3-0, dat is de ruststand. Dat is allemaal zeer logisch te noemen, zeker als je kijkt naar de statistieken. 72% balbezit voor PSG, gekoppeld aan 21 doelpogingen in die eerste helft. 7 tussen de palen. Daar heeft Slovan dan amper iets tegenover kunnen zetten. Het is een sport met ondertussen 2 snelheden als je dit soort wedstrijd bekijkt. 3 doelpogingen voor de Slovaken, waarvan eentje tussen de palen. Dat was die vrije trap van Barseguian. Zonder enig probleem voor Safonov. Zo maken we ons op, dat zijn omstandigheden om straks die tweede helft aan te vatten. Ferran Torres, zijn schoenen worden geïnspecteerd. Dan heeft hij dan een probleem. Daar lijkt het wel op. Ik denk dat hij toch de test heeft doorstaan. Beetje vrevel, beetje opwinding. In de catacombe. Nicola Balakin die daar even moeilijk deed. Maar Torres heeft al kunnen scoren. Met die schoenen. De 3-0 kwam op zijn naam en daar spurten ze terug het veld op. Gretig als ze zijn. Gretig als ze waren in die eerste helft. Een lijn die ze zeker en vast ook willen doortrekken. In die tweede helft. 2 ex-Barça-spelers onder elkaar. Zijn de mannen van de doelpunten. Met Dro Fernandes staat er nog eentje tussen de lijnen. Die kan misschien straks ook nog een doelpunt meepikken. 2 goals en 1 assist voor deze Ousmane Dembélé. De man van de match tot dusver. En hij is, door 2 keer te kunnen scoren, ook voorbij David Trezeguet op de all-time ranking van Franse topschutters in de Champions League. Zit nu aan 30 goals in 79 matchen. Mijlenver verwijderd nog van de absolute recordhouder, dat is Karim Benzema. Die had er 90 gemaakt. Mbappé zit al aan 71. Thierry Henry gestrand op 50. En Griezmann is dan de vierde. Met 44. Dat is iemand die hij eventueel nog kan bijhalen. Al zal hij straf uit de hoek moeten komen. Maar hij heeft nog tijd natuurlijk. Dembélé is nog maar 29. En dus vooral de laatste seizoenen. Aan dat doelpunt totaal kunnen werken. Zit nu aan 20 goals in de Champions League voor PSG. En counting. Akliouche. Met eerste actie. Torres inhouden, plaatsen. En zo beginnen we deze tweede helft. Met waar we de eerste hadden neergelegd. Met gevaar voor PSG. Met een doelpunt voor Ferran Torres. 4-0. Ook voor hem zijn tweede. Heerlijk geplaatst, goede feins. En dan de hoek kunnen uitkiezen. Ferran Torres, de nieuwe ster aan het firmament hier in Parijs. Met zijn tweede van de avond. Slovan, hapklare brok. Ideaal om die slechte seizoenstart door te spoelen. Om er snel ook komaf mee te maken.
aannemen, trappen. Hij doet het allemaal simpel lijken, maar dat is het allerminst natuurlijk. Goeie actie van Akliouche. Een aflegger voor Torres, die wel nog wat werk had. Akliouche die daar ook even moest gaan duiken om niet de bal te blokkeren. Dat lukte allemaal. En zo 4 tegen 0. PSG dat al meteen met een statement gaat komen. En op deze eerste speeldag. Want we gaan er toch vanuit dat er wel nog een aantal doelpunten zullen volgen. Grootste zege ooit in de Champions League. Is een 8-0. Een marge van 8 doelpunten. Liverpool tegen Besiktas op 6 november 2007. Real Madrid tegen Malmö ook 8-0, 8 december 2015. Maier scoorde nog niet zo heel lang geleden 9 doelpunten tegen Dynamo Zagreb. Dat werd toen 9-2, dus een marge van 7 goals. Benieuwd waar PSG op uitkomt. Deze tweede helft. Camara, die krijgt het op zijn heupen. Omdat hij telkens Hakimi voelt bij zijn acties. Ruiz, Hakimi, ja, moet Hakimi natuurlijk ook volgen. Dat is net te moeilijk. Hakimi in zijn aanvallende acties nog niet zuiver genoeg, hoor. Nu, dat is geen verwijt voor een rechtsachter. Ruiz, daar gaat hij opnieuw. Achraf Hakimi met zijn voorzet. Zoeken naar Dembélé. Markovic houdt de wacht. En weet dat die bal snel terug gaat komen. Maar is dezelfde man. Dro Fernandes in de draai voorzetten. Niet ver genoeg. Ruiz ook maar eens trappen. Maar geen goede krul. Niet laag kunnen houden. Fabian Ruiz. Die na de winst op het WK. Even terugkeerde naar zijn geboortedorp. In Andalusia. Naar Los Palacios y Villafranca. Een dorp dat bekend staat om zijn tomaten. Toen hij het WK had gewonnen, werd hij samen met Gavi, die ook uit dat dorp afkomstig is, gehuldigd op het stadhuis. En ze kregen allebei ruim 150 kilo tomaten om mee naar huis te nemen. Wat doe je daar dan mee? Hoor ik u denken, wel, ze hebben die gedoneerd aan goede doelen en arme gezinnen. We zullen ze ongetwijfeld veel gazpacho van hebben gemaakt. Maar toch mooi. Voor die wereldsterren dat ze ook in hun eigen dorp zeker niet vergeten worden. En dat ze daar ook wel nog eens naar terugkeren. En straf dat er twee van dat soort sterren uit hetzelfde kleine dorp komen. Gavi en Fabian Ruiz. Daar is hij opnieuw, de Spanjaard. Dembélé. Zoeken naar Ruiz. Ruiz er doorheen. Nu wel, Fabian Ruiz. Blaast hem naast. En ziet dan ook de vlag de hoogte in. Stond buitenspel bij die paas van Dembélé. Dan is al iets te ver doorgelopen hier. Het is nipt, maar het is correct. En dat had Sandro Cruz goed in de gaten liever. Stond al met de arm de hoogte in. Mogen we dit de waardemeter noemen voor PSG? Zeker en vast niet. Maar het zal hen ongetwijfeld wel deugd doen. Zoals aangegeven na die slechte seizoenstart, die 2 op 9 in de Liga. Dan is dit wel gekomen. En kan dit een moment zijn om door te pakken. De concurrentie is gewaarschuwd, met name Brest, Marseille
En Le Mans. Volgende tegenstanders in de competitie voor PSG. De volgende Champions League match worden misschien wel waardemeters voor de Fransen. Spelen tegen Manchester City en Barcelona. Twee geweldige wedstrijden om naar uit te kijken. Nuno Mendes, daar gaat hij. Ja, gepakt door deze César Blackman. De Panamees kon niet meer volgen. Hij heeft een indrukwekkende startsnelheid natuurlijk, Nuno Mendes. Gaat van 0 naar 30 km per uur in 2,1 seconden. Dat is topsprintermateriaal. Dat hij ook zoveel angst inboezemt voor tegenstanders. Nuno Mendes. Vitinha mag de vrije trap nemen. Voorlopig een rustige avond aan het beleven. Nou, te tekort. Nuno Mendes, Hakimi naar de andere kant. Naar Akliouch, die ruimte heeft om te krullen. En om jongens voorin te zoeken. Fernandes komt er niet aan. En dan is dit weer goed van Suleiman Kamara, sneller dan Vitinha. Maar dan mag hij de bal niet vergeten. Kan hij ook afspelen? Nee, hij wil het zelf forceren. En als je dan die inspanning maakt, dan is het toch zijn gedachtegang. Dan kan je het maar beter ook zelf proberen af te werken. Maar het lukt dus niet in deze situatie. De nieuweling bij Slovan. De jongen die ze wegplukte bij Racing Santander. Maar die heeft wel iets. Hij heeft een actie. Nuno Mendes. Daar gaat hij weer. Dembélé. Mendes. Nu trappen en scoren. Oh. Vlotte, snelle aanval van PSG, maar de vlag opnieuw de hoogte in. Geen feest voor de Portugees. Kijk toch ook even vragen naar de bank, er niet helemaal zeker van. Was het wel degelijk offside? We gaan het proberen te verifiëren. Ja, hier misschien wel in eerste instantie. Dat lijkt wel te kloppen. Te gretig, te vroeg. Dan was er wel nog wat werk dat op de plank lag. Heerlijke combinatie er doorheen. Prachtig afgewerkt ook, maar hij had het snel in het vizier, Luis Enrique. De vlag. Bijna zijn 8e goal in de Champions League. PSV dat nog maar zijn tweede thuismatch van het nieuwe seizoen aan het spelen is trouwens. Dat heeft een bepaalde reden natuurlijk, terwijl er hier een corner komt voor de Parijzenaars. Want de grasmat was bij het begin van het seizoen niet bespeelbaar. Slechte staat van het veld. Omwille van festiviteiten afgelopen zomer. De Stadium Night Sessions, een soort van Franse buitenbar die hier georganiseerd werd. En dan wordt het toch 5-0. Is het niet Ousmane Dembélé die zijn hat-trick lukt? Wel Ferran Torres. Ja, een droomdebuut voor de Spanjaard natuurlijk in de Champions League voor zijn nieuwe club.

voorbij Dominik Takac, die er ferm de pest in heeft. 5 keer al gepasseerd. En we zijn nog geen uur aan het voetballen. Handje vol al voor PSG. La manita, zoals Ferran Torres zou zeggen. Het is nog niet afgelopen. Hier gaan ze opnieuw. Dembélé, volgende assist. Nee, Akliouche, laat hem gewoon liggen. Zeer vreemde afwerking van Magnez Akliouche. Mogen we dit afwerking noemen? Raakt hem met zijn hiel. Duwt die bal zo redelijk ruim naast het doel van Takac. Maar ik ga ervan uit dat dat niet de bedoeling was. Suleiman. De man met de actie. Wil hier voorbij. Zabari Suleiman. Jawel. Slovan Bratislava scoort. Het is de man die er al het meeste naar gezocht heeft. De man die er ook het meeste recht op heeft. Geweldige actie van die Gambiaan op de linkerkant. Voorbij Zabarni. Dat zal hem worden aangevreven. Ilya Zabarni, kijk naar de reactie van de Oekraïner. Hij moest hem loslaten, mocht hem niet meer vastnemen. Was in de 16 en dan vanuit een scherpe hoek weet hij goed af te werken. Krijgt hij die voorbij Safonov. Een streep van Suleiman Kamara, die na 2 goals in de voorrondes tegen Mjölby. Dat was belangrijk. Belangrijker dan dit doelpunt. Maar nu voor de ogen van heel Europa toch dit knappe doelpunt weet te maken. Een doekje voor het bloed. Voor Slovan, voor Yaya Touré. En voor Suleiman Kamara. Terwijl er gewisseld wordt. Ibrahim en Barseguian uitgevoetbald. Mustafic. Een van de jongens die erin komen. Net als Nino Marcelli. En ook Mika Gods gaat komen bij PSG. Net als Luca Digne en Lucas Hernandez. Er wordt aan de boom geschud door beide coaches. En veel werk voor de grafische dienst van de UEFA. Om dit allemaal door uw beeld te laten passeren. Vijf tegen één. Dat zal Safonov niet leuk vinden. Zabarni nog minder. Nuno Mendes. Aanhouden was moeilijk, maar krijgt hem toch bijna bij Rio Fernandes. Die loopt er ook nog tussen. Misschien hij, de man die zo meteen gewisseld wordt voor Mika Gods. Sporar. Daar is hij weer hoor, Kamara. Nu langs Pacho, die pakt hem. Of is het Nuno Mendes? Het was wel degelijk de Portugees. En die kwam volgens Balaki met de juiste tackle. Net voldoende de bal geraakt. We gaan alweer naar de overkant, waar Dembélé zeldzaam balverlies leidt. Kamara leek ervan overtuigd, maar dat heb je dan. Dat gevoel heb je altijd als je wordt neergelegd. Ruiz.

bal naar de buitenkant, naar Torres. Dembélé. Die blijft toch wel gretigheid tonen, hoor. Veinzen, trappen, acties maken, gevaarlijk zijn, assists geven, doelpunten maken. Doet het allemaal vandaag, Ousmane Dembélé. Hier nog eens de tackle van Nuno Mendes. En dan lijkt het het juiste oordeel van Balakin. Safonov, even in niemandsland. Maar nu een Oekraïns-Russische entente die goed

werkt. Zabar niet naar de doelman. Ook Sani Mayulu staat klaar om erin te komen bij PSG. Vier mensen dus. Veel schrijfwerk zo meteen. De wissels die eraan komen bij PSG. Ruiz. Hij mag blijven zitten, Désiré Doué. Dan lijkt dat in deze niet zo erg te vinden. Ze staan wel al even klaar natuurlijk. Bal moet buiten de lijnen zijn. Dat is bij deze het geval. En dan kunnen we gaan schrijven. Kunnen we kijken wie er allemaal gaat afgaan. In eerste instantie Pacho. De machine die vorig jaar elke minuut speelde. Voor Lucas Hernandez. Ook Dembélé naar de kant. Net als Nuno Mendes en Hakimi. Gods in plaats van Dembélé. Dat is ook lekker binnenkomen. Hakimi kijkt nog even aan wie hij de band kwijt moet. Dat is voor Vitinha. Mayulu voor Hakimi, Digne voor Nuno Mendes. Kijken waar Mayulu dan daadwerkelijk gaat voetballen. Nou, niet meteen een rechtsachter, maar gaat daar wel post vatten. En vooral kijken naar Mika Gods. Wat hij vermag bij zijn debuut in de Champions League voor PSG. Speelde natuurlijk al op het kampioenenbal met Ajax. Twee seizoenen terug. Nog nooit gescoord in de Champions League. Dat kan bij PSG wel eens veranderen. Ja, die bal gaat niet buiten, dan wel op deze manier. Goed opgelost door Sandro Kroes. Topmatch hoor, van Ousmane Dembélé. Ruiz, Gods wil. Vitinha naar de buitenkant. Daar is Mika Gods met zijn eerste actie. Zoekt de combinatie met Vitinha. En dan de trap net ernaast. Hoekschop afgedwongen door onze landgenoot. Door de Leuvenaar Mika Gods. De vingertoppen van Takac. Inderdaad voldoende voor een hoekschop. Centrale verdedigers mee met Zabarni en Hernandez. Maar opnieuw kort. Dro Fernandez die goed kwam vragen. Gods terug tot bij Digne. Zo kan hij weer de actie gaan maken. Digne die al stevig onder zijn voeten heeft gekregen van Luis Enrique. Die buiten de selectie werd gelaten voor de match tegen Monaco. Omdat hij onvoldoende laat zien op training. Dat hij het niveau voorlopig niet haalt, wat Enrique wil zien. En dan is hij daar ook redelijk categoriek in. Ook al was Nuno Mendes geschorst. Mayulu krijgt die bal zomaar cadeau van Takac. Geeft hem dan af aan Torres. Geen penalty. Goed druk gezet door Gods. Zo kon Vitinha recupereren. Ruiz Gods nog eens proberen. Toch de paas. Akliouche. En de carambole dan. Via Markovic. Kon Takac die bal uiteindelijk toch klemmen. Lucas Hernandez. Sinds deze zomer ook eigenaar van een club. Klinkt misschien vreemd, maar heeft samen met een investeerdersgroep 90% gekocht van Estrela de Amadora in Portugal. Een investering die hij samen deed met ex-ploegmaats Thomas Müller, Mats Hummels
En Jan Sommer, de doelman van Club Brugge, maakt deel uit van die investeringsgroep. De jongen bij de 40 miljoen heeft neergeteld om die club te kopen. Benieuwd naar wat dan uiteindelijk de beweegreden daarvoor is. Zullen we binnenkort wel te horen krijgen. Torres heeft er nog goestingen. In een vierde bijvoorbeeld. Nou, misschien is het plan van PSG om ook bij deze eerste speeldag meteen op kop te komen in de Champions League. Daar staan ze nu voorlopig gedeeld. Met FC Barcelona. Dat is ook met 5-1 wist te winnen. Nog een kwartmatch. Nog dik 20 minuten afzien voor Slovan. Dat wel zijn doelpunt te pakken heeft. Marcelli. Zet de actie op met die andere invaller, met Mustafić. Sandro Kroes, even balbezit zowaar op de helft van PSG. Martinez. Ja, kijk, het is een best kritisch publiek.

Camara. Van op de rechterkant. Opgehouden door Digne. Foutief. Dus vrije trap voor Slovan. Luca Digne terug thuis. Een stevig parcours gereden. Begon in Lille aan zijn carrière, dan in 2013 al gekocht door PSG. Maar na twee seizoenen uitgeleend aan Roma, verkocht aan Barcelona. Dan twee jaar, ook Everton, vier jaar. Aston Villa sinds 2022. De laatste Champions League match met PSG dateert van 2014. Een invalbeurt tegen Ajax. Marcelli probeerde het overzichtelijk te doen. Dribbel gestuurd door Mika Gods, die zich op gang trekt. Overname Vitinha. Even de hiërarchie in werking. Dro Fernandes blijft op de been en levert meteen in voor Gods. Als hij kan komen, is hij razend gevaarlijk. Is wel helemaal alleen. Mika Gods, dus even temporiseren, even inhouden. Terugspelen tot bij Vitinha. Zal toch ook nog altijd vlinders in de buik hebben, Mika Gods. In die eerste match, die eerste momenten voor PSG. En hopen dat hij snel ook dat eerste doelpunt kan maken. Heeft al een assist te pakken in de competitie. Dat is al een begin. Akliouš. Die wil ook graag scoren. Had daar al de kansen voor. Nog zo iemand die zijn eerste wil maken. Ruiz altijd aanspeelbaar. Majulu. In de rol dus van Ashraf Hakimi. Mee voorin dus. Vitinha.

De controle voor PSG. Het is wachten op de volgende versnelling. Kliwis, goed vrijgemaakt, maar niet gevonden door Dro Fernandes. Nu wel, en gepakt door Sandro Kroes, die nog even probeerde om aan te geven dat hij de bal speelde, maar dat was hoegenaamd niet het geval. Ferran Torres mag naar de kant, mag gaan uitblazen. Een topmatch gespeeld, hat-trick gelukt. Perfecte avond voor Torres. De WK-winnaar. Met dat doelpunt in de finale. En kijk naar zijn ex-schoonvader. Luis Enrique. Best tevreden met de prestatie van Ferran. De brede glimlach. Heeft nu meer doelpunten gemaakt in de Champions League dan Luis Enrique. Zit nu aan 21. Luis Enrique stond op 19. Zal daar ook blijven staan. En hoop natuurlijk dat er voor Ferran Torres nog een aantal zullen bijkomen. Wat dat betreft. Majulu. Ruiz. Zeldzaam technische fout. Beetje vermoeidheid. Dat er is ingeslopen. Beraldo. De nieuwe man dus. Centrale verdediger. Een van de jongens die de contracten hebben verlengd. Voor de match tegen Monaco. Dat doet PSG vaak. Bij de eerste thuismatch van het seizoen werden die jongens ook aangekondigd. Die contractverlengingen. Voor bijvoorbeeld ook João Neves. Voor Fabian Ruiz. Voor deze Seni Majulu. En dus ook voor Lucas Beraldo. De meerderheid ligt vast tot 2031. Ruiz net iets minder lang. Ze maken dus ook werk van de toekomst. Vitinha Beraldo. Hij mag zich mee gaan uitleven op middenveld. In principe een centrale verdediger. Digne. De dublure dus dit seizoen voor Nuno Mendes. Hier Beraldo goed doordraaien. Althans, dat was de bedoeling. Maar Camara prima ertussen. Sterk. Takac. Nu is het kotsbeu. Nou, die ballen zijn richting worden uitgestuurd. Dan heeft hij geen zin meer in. Gods. Krijgt de fout niet mee, maar geen erg. Goeie defensieve actie. En dit lijkt me toch wel een fout van Pokorny. Maar voordeel weer PSG. En Gods, snel weer te been. Man van maar liefst 17 goals en 15 assists. Vorig jaar bij Ajax. Geweldige cijfers. Ruiz, uithalen maar. Op zoek naar de leidersplaats. Als ze nog één keer kunnen scoren, gaan ze voorbij Barça in het klassement. Barça is een van de volgende tegenstanders. Eerst City, dan Barça. Daarna ook mooie affiches hoor, tegen Villarreal, Roma, Aston Villa, Como. En afsluiten tegen Galatasaray. Weer een stevig parcours voor PSG. Dat toch eens moet gaan praten met de kalendermanager, met de mensen van de loting. Dan is dat moeilijk natuurlijk. Het leek me buitenspel van Sporar. Maar de actie gaat door. En dan is Safonov daar nog met een goede redding op Mustafić. Of deze Marcelli liever. Dat is wel degelijk offside. Maar deze ook de bevestiging. Dat is iets te duidelijk. De buitenspelval die prima openklapte.

PSG zit ondertussen aan 30 doelpogingen.

naar voren. Speelt in de loop van Gods. En dan kan hij kijken, kan hij een actie maken. Majulu met de trap. Recht in de handen van Takac. Gods die hem graag had teruggewild. Bij Ajax liep alles langs hem natuurlijk. Hij was de go-to guy. Met PSG loopt er nog zo'n aantal tussen. Stevige botsing daar met Digne. Die kwaad is op Beraldo, die daar in de weg liep. En wel de man van de fout, Luca Digne. Maar kan hij daar niet al te veel aan doen natuurlijk. Yaya Touré gaat nog eens wisselen. Een paar jonge frisse koppen erin. Sporaar naar de kant. Ook César Martínez, of Christian Martínez, wordt uit zijn lijden verlost. Veel moeten lopen, veel lopen zonder bal. En dan krijgen we Arthur Gaidos. En Alexei Maros. De rest niet echt de ronkende namen natuurlijk. Maar als 21 jeugdproduct. Dat aan het doorkomen is bij Slovan. Schot van Majulu opnieuw. Iedereen meer en meer dichtbij komt. Maar te centraal voor Takac. Hij heeft al moeilijker ballen moeten pakken. Deze avond.

Vorige campagne van Slovan. Ik wil toch eerst even deze tegenaanval gaan volgen. Met Marcelli. Met Camara. Dan kan er van alles gebeuren. Dat beseft Digne. En verdedigt er prima op.

Vorige campagne van Slovan begon ook met een 5-1 nederlaag. Op bezoek bij Celtic. Nadien ook verloren van City 0-4. Op Girona 2-0. Dynamo Zagreb, Milan, Atletico, Stuttgart, Bayern. Allemaal ploegen die te sterk waren voor de Slovaken. En er zaten een aantal ploegen tussen waar ze, of waar je verwacht dat ze wel een kans tegen hebben. Bijvoorbeeld in Celtic. Als je dan kijkt naar de loting van dit seizoen met Stuttgart, Roma, LASK, Betis, Shakhtar, Lille, Inter. Ook niet de grote ploegen, de grote namen. Toch niet allemaal. Zou het dan dit seizoen wel lukken om eens iets te rapen? Een punt of meer? Al die ploegen zullen het idee hebben, wij mogen tegen Slovan. Dan zal de motivatie nog net iets hoger zijn en wordt het moeilijker voor de Slovaken om iets te forceren. Op zoek dus naar een soort van historie. Het is 21 jaar geleden dat de Slovaakse ploeg een Champions League match heeft kunnen winnen. En het is ook nog maar één keer gebeurd. Art Media Bratislava. Parijse publiek liever is zich aan het amuseren. Eindelijk nog eens een zege. Het is van de Supercup tegen Aston Villa geleden dat ze nog eens een match wisten te winnen. Dus dan betekent dat wel iets. Terwijl Vitinha je zomaar de bal weggeeft. Camara. Goeie redding, Safonov. Bijna was hij er weer. Die Dekselse Gambiaan. Suleiman Camara. Toch een naam om te onthouden liever. Iemand met een actie, met een schot, met lef. Met goede voeten vooral. Ook dit doet hij prima. Kappen en trappen. Safonov deed dat voor de fotografen, onder meer. Ja, Touré is zich aan het opwinden tegen de vierde ref. En ik denk dat hij gelijk had. Dat Slovan die één woord niet heeft gekregen. Dat soort details, daar is hij zich in aan het verliezen. Maar dat is in het heetst van de strijd. In een match, dan zit je in een focus. Hij zal wel hameren op het feit dat ze hier hebben kunnen scoren. En dat moet ook gezegd dat ze het zeker niet slecht hebben gedaan in defensief opzicht. Ook al verraadt deze stand dat het kaas met gaten was. Dat was het hoegenaamd niet. Het zat hier en daar ook mee bij PSG. Het waren geen wereldgoals. Maar gewoon de bevestiging van wat we al wisten, dat PSG een paar maten te groot is voor dit soort ploegen. Nou, dat is goed van de nieuwe man, van Guidos. Even die bal komen roven. Takac, zeer tegen zijn zin, weer in de problemen gebracht. Lucas Hernandez brengt de bal terug. Geraken ze van eigen speelhelft. Mustafić zoekt naar Camara. Weet wie de bepalende man is bij Slovan. Overstapjes meegeven met Blackman. En dan dien je met het blok en de hoekschop voor Slovan. Eerste corner in de match voor de Slovaken. Ja, Luca Digne, nu dat wel prima deed. Dan kunnen die grote jongens eens mee naar voren. Hoeveel blijven erachter? Of stuurt Touré ze allemaal mee? Wij
wegdraaiende hoekschop. En dan blijft die bal daar hangen. Is Mustafić de man die uiteindelijk ook op de bal kan trappen. Maar hij kraakt zijn poging. Met zijn linker zat ook veel meer in, hoor. Parijse publiek tevreden.

0: benieuwd ook wanneer er een beslissing komt over de toekomst van het Parc des Princes. Terwijl Dro Fernandes zich nog eens kan doorzetten, lang geleden. En dat we hem nog eens zagen. Goeie actie weer, Akliouche. Aanname prima. En dan wordt die bal overgezet. Is het wel nog een corner voor Mika Gods. Opnieuw kort. Al die corners gaan kort bij PSG. Behalve die ene op dat doelpunt van Ferran Torres. Hier Dro Fernandes. Hopen dat iemand kan raken. En dat is wel degelijk het geval. Met wat uitstel is er toch Fabian Ruiz. Die er 6-1 van maakt. En PSG zo naar de leiding trapt in de Champions League. Zoals het een titelverdediger betaamt, gaan ze ook op deze eerste speeldag meteen weer aan kop. Voorlopig dan toch, want morgen nog wedstrijden natuurlijk. Fabian Ruiz, een aantal keren gevaarlijk geweest in deze wedstrijd. Deze weet hij wel af te werken. Weer een goede actie. Na een korte corner, Dro Fernandes, slecht wegwerken achterin. En dan is de Ruiz die afstraft. Die hem proper in de hoek plaatst. En die PSG dus op 6-1 heeft getrapt. Dat besef is aan het binnencijpelen bij deze Yaya Touré. Je hebt er medelijden mee. Met de coach van Slovan Bratislava. Zijn debuut op Champions League niveau. Is eentje waar hij niet al te happy op gaat terugkijken. Maar goed. Je kon het ook wel verwachten dat het hier een zware nederlaag zou kunnen worden voor Slovan. En dat is uiteindelijk ook gebleken. De klasse bij PSG is veel en veel te groot. Kijk maar eens naar deze defensieve actie. Van Seni Majulu, dat is geen rechtsachter. Maar dus, het stadion renoveren of een nieuw exemplaar neerpoten. De situatie zat muurvast tot de verkiezingen in Parijs. Een nieuwe burgemeester hebben aangeduid. Althans, dat hebben de Parijzenaars gedaan. Geen Anne Hidalgo meer. Die weigerde om het stadion aan PSG te verkopen. Waardoor PSG op zoek was naar gronden buiten de stad. Vinden de supporters natuurlijk niet zo leuk. Nu heeft de nieuwe burgemeester Emmanuel Grégoire laten weten dat hij toch weer opnieuw wil onderhandelen. En dat er een renovatie mogelijk kan zijn. Maar dan wordt dat ook wel niet evident. Deze tempel ligt boven de periferiek. Majulu en Gods. Bijna. Er zijn veel factoren om rekening mee te houden. Voor de architecten. Torres kijkt even mee op het beeld. Aan de kant voor Mika Gods. Maar de leidersweg voor Slovan Bratislava zit er bijna op. Toegevoegde tijd 2 minuten. Minstens. Zo gaat dat. PSG heeft de doelpunten netjes verdeeld. 3 in de eerste, 3 in de tweede. En 1 hoogtepunt voor Slovan. De goal van Suleiman Kamara. Marcelli, ook maar eens proberen. Nou, waarom niet? De invaller. Spaanse doelpunten in de tweede helft. Doelpunten van wereldkampioenen. Dat is het verschil met Slovan. Dan lopen er geen rond. Akliouche loopt zich te pletter. Maros. Goed van Zabarni. Die zal toch geprikkeld zijn na die tegengoal. Corner kort genomen. Sandro Kroes, veel te lage bal. En zo kan Gods eens uitbreken. Wil hij dat doen samen met Vitinha? Holt hij zich bal vast, komt er goed uit. Mika Gods. Ja, die versnelling op die eerste meters is toch best indrukwekkend. Ja, dat is toch een fout, meneer de ref. Foute tackle van Marcelli. Denk niet dat hij veel bal had. Maar het passeert. Ook de omstandigheden zijn er niet meer naar voor Mikola Balakin om nog voor een vrije trap te fluiten. Die toegevoegde tijd, die seconden zijn weggetikt. En dan gaan we er hier ook een einde aan maken aan deze PSG tegen Slovan Bratislava. Dat gebeurt op dit eigenste moment. Die eindigt op 6-1. Veel respect van Yaya Touré richting Luis Enrique, maar zeker en vast ook omgekeerd voor Luis Enrique. Niet evident natuurlijk voor Touré om te debuteren in het huis van de tweevoudige Champions League winnaar. Het huis van de uitredende Champions League winnaar. Ferran Torres mag de matchbal mee naar huis nemen. Hij heeft zijn hat-trick kunnen maken. Matvei Safonov heeft toch een doelpunt moeten incasseren. Proficiateert Camara daarmee. Dat was een zeldzaam hoogtepunt vanwege Slovan Bratislava. PSG heeft geen enkele moeite gehad om Slovan aan de kant te zetten. En heeft zichzelf zo naar een vlotte en frank en vrije 6-1 overwinning kunnen voetballen. Je ziet de doelpuntenmakers op de pancarte. De wereldkampioenen en Ousmane Dembélé. Zij hebben voor deze 6-1 kunnen zorgen.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: PSG heeft zo op een hele mooie manier zijn campagne, zijn nieuwe campagne ingezet, kracht bijgezet en meteen ook even onderstreept dat ze vast van plan zijn om hetzelfde te doen als de voorbije twee seizoenen. Ze staan alweer op kop in de Champions League in een voorlopige eerste speeldag. We hebben de grootste zegen geboekt tot dusver in deze nieuwe campagne en hebben alweer 6 keer kunnen scoren. De records kunnen weer gebroken worden, daar kijken we nu al naar uit. We kijken nu ook al uit naar de volgende match tegen Man City en tegen Barcelona. Dat zal veel meer een test worden voor de jongens van Luis Enrique. We hebben ervan genoten van het frivole voetbal van PSG. En ik hoop u met mij. Graag tot de volgende.

0: Liefhebbers van de Champions League, een hele goede avond. Hartelijk welkom op wedstrijddag 2 van speeldag 1. Gisteren zijn er al 21 goals gevallen in 6 wedstrijden. En daarnet om 7 uur ook al 10 goals in 2 wedstrijden. En met Sporting Clube de Portugal en Galatasaray staan nu ook weer 2 aanvallende ploegen tegenover elkaar. Ze hebben samen al zo'n 700 Europese wedstrijden gespeeld. Maar het is nog maar de eerste keer in hun geschiedenis dat ze de degens kruisen. Dat doen ze hier in het prachtige José Alvalade stadion dat weer goed gevuld is. 52.000 toeschouwers kunnen erin in deze groene kuip op 1,6 of 1,7 kilometer van het stadion van Benfica, de grote aards- en stadsrivaal. Sporting kwam wel niet als kampioen naar het kampioenenbal dit seizoen. Het werd tweede op 6 punten van FC Porto, dat gisteren met 0-2 verloor van Manchester City. En Galatasaray werd afgelopen seizoen voor de 4e keer op rij landskampioen en staat voor de 4e keer in 5 seizoenen in de Champions League. 19e keer in totaal. Het staat in de eigen competitie op kop met 10 op 12. Maar ook Sporting verloor 2 punten op de openingsspeeldag en moet alweer achtervolgen op FC Porto, dat ongeslagen is. Die twee teams nemen het hier zo dadelijk op tegen elkaar in een fantastische sfeer van José Alvalade.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Het stadion kraait van de pret met het kampioenenbal weer in Lissabon, hier in groen en wit. U ziet het, de fans zijn er helemaal klaar voor. Het is een graad of 20 in Lissabon. Zij zijn nog... Het is nog maar 7:55 daar in Lissabon, bij ons 8:55. Het is een uurtje vroeger, maar het voelt aan als zomer in Lissabon. En dat zullen de teams hier ook geweten hebben. Zweten zullen ze zeker doen. En zeker wat hun spelstijl betreft zal dat wel nadrukkelijk te zien zijn. Het is een beetje afwachten hoe het met Sporting is gesteld. Want daar zijn toch wel een aantal sterkhouders weg. Zoals Morten Hulmans, Diomande, Trincao, Santos en Quenda. Die zijn allemaal voor grof geld verkocht naar het buitenland. En dat betekent dat ze hebben moeten opnieuw zoeken naar nieuwe spelers. Die hebben ze ook gevonden. U heeft misschien al opgemerkt dat daar geen Zeno de Bast mee het veld op kwam in de wedstrijd. Shirt. De Bast die zit op de bank. Hij speelde wel afgelopen weekend en zorgde voor een pre-assist van een van de twee doelpunten van Sporting tegen Nacional. De eilandbewoners die op bezoek kwamen en met 2-0 werden afgedroogd. En hier is het vruchteloos zoeken naar Victor Osimhen. Die is geblesseerd. En wie er nog niet bij is, is de goede grote aankoop natuurlijk van deze zomer van Galatasaray. Rafael Leao, 27-jarige, die van AC Milan is overgekomen, is nog niet klaar voor een basisplaats in de Champions League. Hij heeft 22 minuten gespeeld afgelopen weekend tegen Başakşehir. Een wedstrijd die Galatasaray met 2-3 heeft gewonnen. Dit is de topschutter van Galatasaray, Luis Suarez, de 28-jarige Colombiaan. Die alweer scoorde afgelopen weekend en zo zijn 4e maakte. Het was wel van op de stip, maar dat maakt in principe niet uit. U zag daar de grote, sterke Davinson Sanchez, de 30-jarige Colombiaan, in het centrum van de verdediging. En over die verdediging moeten we het straks nog wel even hebben. Want in de opwarming hebben we daar toch iets opvallend gezien bij Galatasaray. Terwijl we gaan kijken naar de opstelling van Sporting Clube de Portugal. Met Rui Silva in doel, dan Vajanidis in, op de rechtsachter. Quaresma centraal met Ignacio en daarnaast Araujo. En dan op het middenveld Dumbia, Altimira, Guilherme en Guini. En dan voorin hebben we Suarez, maar daar zat nog Salazar tussen. Hier zitten de spelers allemaal netjes op een rij en op een wedstrijdblad. Vajanidis en Quaresma, dat zijn de mannen die nieuw in de ploeg zijn ten opzichte van afgelopen weekend. Ook Guilherme moet daar aan toegevoegd worden, de rechtsbuiten, maar hij zou van links starten. En dit is Leroy Sané, tweede seizoen voor Galatasaray. En het scheidsrechterstrio komt uit Noorwegen. Hoofdscheidsrechter is... Nee, we zien hier al onmiddellijk Bram van Driessen als VAR en assistent VAR. Maar Espen Eskoas is de scheidsrechter. One minute silence. Ik neem aan dat dat voor het overlijden is van de koning van Noorwegen. Misschien wel. In Galatasaray's doel staat Shakir natuurlijk. Dan de verdediging met Salah, Sanchez, Elmani en Jacobs. Middenveld met Batrakov, de nieuwe man uit Moskou. Torreira en Sara. En dan voorin Yunus, Baris en Sané. Dus geen Leao onmiddellijk in de spits of op de flanken. Bij afwezigheid van... Osimhen, die zich blesseerde nadat hij had gescoord. Maar wel dus Baris Yilmaz, deze man. 210 wedstrijden en 37 keer gescoord al voor zijn ploeg. Een minuut stilte voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Het lijkt allemaal ver van ons bed, maar het is een gevolg van de klimaatverandering natuurlijk. En dat voelen wij dus ook elk jaar meer en meer. En deze Noorse scheidsrechter Espen Eskoas, die is ook min of meer in de rouw naar aanleiding van het overlijden van koning Harald, die vandaag is begraven. De fans van Sporting gaan het clublied nog aanheffen bij het begin van deze wedstrijd. My Way van Frank Sinatra en Paul Anka, maar dan in een Portugese versie. En Eskoas wil misschien dat lied nog wel eens helemaal horen. Aftrap is voor Galatasaray. Terwijl de fans traditioneel de eerste minuut nog vol zingen in het José Alvalade Stadion.

Voilà, dat is het clublied. Traditioneel is het zo dat ze nog een stukje in de wedstrijd dat lied doorzingen. En dat is altijd wel indrukwekkend. Dat deden ze afgelopen weekend ook tegen Nationaal. 2-0 overwinning, zoals gezegd. Shakir op zoek naar een vrije man. Heel Galatasaray op zoek naar een vrije man. Ze zijn nog niet aan de overkant geweest of over de middenlijn. Dat doen ze nu wel. Maar die bal komt snel terug. Met Sané. En dan ruimte zoeken aan de rechterkant bij Roland Salai. Ah, goed weggelopen. En een overtreding. Dat is Yilmaz die werd aangetrapt. Door de aanvoerder. Gonzalo Inacio. Die gebaart zich van kromme naas. Gaan we zien wat daar aan is. Ja, een duwfoutje. En dan blesseert de aanvaller van Galatasaray zich eigenlijk zelf iets meer. Ja, die kaart die Buruk vraagt, dat is overdreven, zou ik zeggen. Hier zien we Rui Borges, de coach van Sporting, met zijn staf. En dus kan Galatasaray voor het eerst voor doel komen met Sarra, die de vrije trap mag nemen. Gabriel Sarra, gevaarlijk! En het zag er gevaarlijker uit dan het uiteindelijk was. Davinson Sanchez kwam inkoppen. En die bal bleef hangen tussen zijn hoofd en het hoofd van de aanvoerder. En dat wordt een hoekschop, nemen we aan. Inacio was de man die er het laatst aankwam. Opvolger van Hielmand als aanvoerder van Sporting. Eén keer de trap. Die gaat een eind over Salai. Ook aan Buruk. Vier keer op rij. Kampioen met Galatasaray. En deed dat ook één keer met Başakşehir. Ploeg die zijn huidige ploeg opzij zette dus afgelopen weekend. Opening niet gevonden aan de linkerkant. Salai terug tot bij Sanchez. Jacobs centraal, die speelt ook vaak op linksachter. Maar een hoop geblesseerden bij Galatasaray, want Osimhen is er maar één van. Lemina is ook geblesseerd en Singo ook. Dat zijn toch basisspelers bij de Turken. Gün naar de buitenkant. En goed verdedigd daar door Vagianikis. Beetje verrassing dat die Vagianidis daar op rechtsachter speelt. Dat was afgelopen weekend Fresneda. Yilmaz moet even wachten op de botsende bal. Weggezet door Eduardo Quaresma. Geen familie van Ricardo. De man van de Trivela. Van Sporting en de Portugese nationale ploeg. En Porto uiteindelijk nooit voor Benfica gespeeld. Deworp voor Galatasaray. Die gaat heel ver. En weggehaald centraal door Altimira. Die van Betis is overgekomen voor 18 miljoen. Nieuwe inworp. Kijken waar die voeten terechtkomen. Binnen of buiten de lijn kunnen we niet zien. En dan gaat hij binnen. Of niet. In tweede instantie. Of niet. De scheidsrechter gaat fluiten en geeft het doelpunt dan toch. Signaal bij de Noorse scheidsrechter Espen Eskås. En Torreira is de man die scoort. En dan moeten we kijken in welke fase dat precies is gebeurd. Maar Galatasaray 0-1 voor bij Sporting na 5,5 minuut. Na twee verre inworpen. Dat zien we hier.
En dan bijna een own goal. En dan is die bal over de lijn geweest. Maar wie heeft het doelpunt gemaakt? Ging hij hier al over de lijn of hier? Ik neem aan dat het in tweede instantie was dat die bal over de lijn ging. Ja, en dan is het misschien zelfs toch Gonçalo Inácio die ze maakt. Want kijk, hij komt er met het lichaam nog aan. Ging die bal tussen de palen geweest zijn? Moeilijk te zeggen van hier. In ieder geval Galatasaray op voorsprong vrij vroeg. Met Lucas Torreira als mogelijke doelpuntenmaker. Dat moet nog even geverifieerd worden. En Sporting in problemen. Nieuwe overtreding. Maar we spelen voort deze keer. Sara met een pogingje met rechts. Maar Sporting echt wel in de problemen. Heel vroeg in de wedstrijd. Ik zei het eerder al, ze hebben heel wat personeel verloren. En de vraag is hoe ze voor de dag komen met de nieuwe mensen. Salazar komt er niet aan. Quaresma. Balverlies, maar dat valt mee. Maar het is allemaal wat aanmächtig bij de Portugezen. Geen overtreding. Shakir. Op een slechte strook van het veld. Dat is beter te zien als de grote rechthoek getoond wordt of in beeld komt. Dat hadden we gezien in de opwarming. En wat daar opvallend aan was, was dat Galatasaray in die opwarming net voor de wedstrijd nog eens een aantal standaard situaties ging inoefenen. Maar standaard situaties om uit te verdedigen. Daar zijn ze dus kennelijk beducht op, de Turken. Nou, voorlopig is Sporting nog niet aan de andere kant van het veld geweest. Maar de eerste kans voor Galatasaray was meteen prijs. Torreira er nu even naast, de doelpuntenmaker. Salai. Sané. Naar de buitenkant zou het moeten. Nog een tussenstation. En dan nu naar de buitenkant, maar alles dicht. Centraal, Sara. Dat ging even vlot. Bal bijna kwijtgespeeld nu. Maar nog altijd Galatasaray dat hier de wet dicteert in de eerste 10 minuten. Salai. Diepe bal. Niet binnengehouden door Doumbia. Issa Doumbia, een van de nieuwe mannen van Venezia. Gehaald voor 20 miljoen. Sara. Diepe bal komt er niet aan. Komt er ook niet uit. Een bal van Jacobs. Silva. En druk van Galatasaray. Ze laten Sporting niet uitvoetballen, maar nu kunnen ze misschien eruit komen.

de aanvoerder. Die in principe op het wedstrijdblad stond op de rechts buitenpositie. Nieuwe overtreding. Deze keer van Luis Suarez. Ja, goal line technologie. Technologie. Bal is er duidelijk achter. Maar het ging even heel snel. Ja, het is met een gelukje toch dat Torreira die bal meekrijgt. En dan via het lichaam van de aanvoerder Gonçalo Inácio over Rui Silva. Goeie bal. Agun naar de buitenkant. Sara opnieuw. Salai, die rechtsachter, stond daar nu centraal. Dus veel beweging bij Galatasaray. Jacobs. Dat is te moeilijk voor Yılmaz. Maar dat is de man, Sara, die we in de gaten moeten houden. Dat is de man die het uitzet, het spel. Samen met Torreira op het middenveld. Torreira eerder defensief. Sara met de offensieve bedoelingen. Sporting heeft wel offensieve bedoelingen, maar heeft hij nog niet kunnen tonen. Yılmaz, Torreira. Het ging even goed, even snel, maar de fout op Vadianidis. Het was overigens niet Torreira, het was Alexei Batrakov, een van de nieuwe mannen van Galatasaray. Een Rus, zowaar, die bij Lokomotiv Moskou werd weggekocht. Diepe bal maar weer. Maar geen goeie. Sporting heeft moeite om in het spel te komen. Verlengd door Batrakov. Inácio naar de buitenkant. Genny. Balletje binnendoor wordt onderschept. Lijf aan lijf gevechten daar. Inácio met Yılmaz.

Die Vagianidis die heeft ook 2 minuten bij Sint-Truiden gespeeld. Maar even kijken naar de aanval hier van Galatasaray. Met Sara opnieuw. Sané glijdt even weg. Ignacio zit hem op de huid. Salai terug naar het centrum. Torreira. Gevaar even geweken voor Sporting, maar balbezit levert dat niet op. Sanchez. Ja, in het balverlies kunnen ze niet profiteren, de Portugezen. Daarnet balverlies, maar ze zijn hem dan zelf meteen weer kwijt. Het was even Doumbia die de bal verloor. Ja, nuttige speler daar voorin, Yilmaz. Blijft lopen, is een goed aanspeelpunt, maakt zich sterk, weegt op die verdediging.

Eerste kwartier is verlopen en Sporting is nergens. Salai naar de buitenkant. Batrakov. En een nieuwe hoekschop via Altimira. Alexei

Batrakov, een naam als een mitraillet. En Torreira zegt: op mijn witte kop mag je hem geven. Gabriel Sara, daar komt die corner. En weer Inacio ertussen. Deze keer niet in eigen doel.

Jacobs, ook van de andere kant gaat hij die bal heel ver gooien. Die loopt als het ware met die bal in het veld. Geen overtreding gefloten door de Noorse scheidsrechter op de doelman. Kan Sporting nu eens uitbreken? Het publiek wil dat zo graag. Aan de rechterkant, die bal is weer niet goed. Makkelijk opgevangen door Erin Elmeli. Ja, daar ziet u het. 0 op het rekest voor Sporting. En 4 pogingen, waarvan 3 op doel voor de bezoekers. In de laatste 5 UEFA-wedstrijden hebben ze nog niet gewonnen van Portugese teams. Maar in de laatste 39 Europese wedstrijden hebben ze ook niet gescoord. Dus dat is opnieuw het geval. Ze hebben altijd gescoord in 40 wedstrijden op rij. Shakir

Guilherme. Aan de linkerkant, 20-jarige Braziliaan. Van West Ham overgekomen in januari. Ook daar werd iemand anders verwacht. Flavio Gonçalves. Een 19-jarige. Die zijn naam aan het maken is in Sporting. Dit leek me buitenspel, maar Araujo mag die bal nog voorzetten. En komt er dan een schot? Komt er een goal? Er komt een goal, maar de vlag gaat toch de hoogte in. Dat duurde heel lang. Zij hadden het nog niet gezien, maar de Noor heeft gewacht. En ze gaan het even verifiëren bij Bram van Driessen. Onder andere, maar dit leek me al buitenspel te zijn. Van Maxi Araujo. Dit niet. Maar dan toch weer goed afgewerkt door Luis Suarez, de Colombiaan. Die zegt, oké jongens, even wachten. Maar wel degelijk buitenspel. Het kan Sporting misschien wat energie geven, wat hoop geven, wat moed geven. Dat lijkt zo te gaan worden met Rodrigo Salazar. Die goed doortackelt op Ismael Jacobs. Doumbia. Jenny Katamo, de 25-jarige Mozambicaan. Publiek produceert weer evenveel decibels als in de eerste 30 seconden toen ze het clublied zongen. Nu even minder natuurlijk. Maar het komt opnieuw. Het komt terug. Ze beginnen de duels te winnen, maar intussen wel een overtreding gemaakt weer. En de Noor wijst alles heel gedecideerd af. Espen Eskos. Het was Eren Elmali die een tik kreeg op de vreef.

Yılmaz. Even de schijnbeweging. Ah, goed werk. En dan het uitvoetballen. Komt dat ervan? Moet wat sneller voor het Portugese publiek. Maar ze lijken de wedstrijd over te nemen.

type bal is Inacio. En de doelman Shakir was heel ver uitgekomen. Dat valt goed mee voor Galatasaray. Maar dat lijkt me ook wel weer een overtreding. Voor een gele kaart zou dat wel mogen, ja. Voet vooruit in de onderbuik van Torreira. Of was het alweer Yilmaz? Nee, het is Patrakov. Oh la la. Ja, minstens geel. Altimira. Voet vooruit, stuts in de onderbuik van de Rus gezet. Speler van Betis Sevilla geweest. Maar die vorig seizoen wat wedstrijden speelde nadat Amrabat op de Afrika Cup zat en daarna geblesseerd terugkwam.

Gele kaart gevallen, dus hij moet niet van het veld. Moet geen minuut wachten ook. Daar zitten de fans van Galatasaray. Uit alle hoeken van de wereld komen die aangevlogen. Dus ook in Lissabon zitten er wel. Chimbom-fans. Sané met balverlies. Altimira. Sarah levert in. Ignacio centraal, dat was met wat risico, maar dan toch goed opgevangen. Doumbia achteruit. Wat balbezit voor Sporting. Ja, dat was moeilijk. Suarez probeerde er wat snelheid in te krijgen in die actie. Er zat ook wat risico in. En deze Geni Katamo kon daar moeilijk iets mee doen. De backs van Galatasaray schuiven hoog op tot aan de middenlijn. En de centrale verdedigers gaan heel wijd. En daartussen staat de nationale doelman van Turkije, Shakir, die hier aangelopen wordt. Ja, een overtreding natuurlijk wel. En het is een vermaning. Hij mag van geluk spreken. De Colombiaan en landgenoot van Davinson Sanchez, die gaat hier eigenlijk onnodig in op Ugurcan Shakir. Ja, schouder, maar die schouder in de rug gezet. Totaal onnodig. Dus hij wilde laten zien, kijk, we zijn hier nog. Geen goede trap. Duim gaat de lucht in, maar goed was dat allerminst.

Guilherme, bijna met balverlies. Het was Doumbia. Guilherme is naar de andere kant gelopen. Sporting met balbezit, met Doumbia. Daar is ruimte aan de linkerkant. Salazar meegeven met Araujo, daar de voorzet. Ah, knal, kan er niet uitkomen, misschien in tweede instantie. En dan gaat hij toch binnen. Het was heel moeilijk om die bal binnen te krijgen. Maar hij gaat er wel in. Jenny Katamo, de 25-jarige Mozambicaan. Met 1 goal en 3 assists dit seizoen. Krijgt heel weinig ruimte, heel weinig tijd. Maar met zijn linker prikt hij binnen. De gelijkmaker is er. En ja, en dat zat er aan te komen. Want Sporting had de wedstrijd weer in handen genomen. Ging nadrukkelijker drukken. Nadrukkelijker balbezit. Dit is goed werk. Dan Doumbia. Allemaal naar binnen. Behalve deze man. Araujo. Niet goed weggewerkt. En dan vanuit de kluts. Heel weinig tijd. Draaien. Even wachten. Trappen tussen heel veel benen. In het hoekje gelegd. En zo Sporting op gelijke hoogte. En dat er doelpunten zouden vallen, dat wisten we. Hoeveel, dat weten we nog niet. Maar het zouden er wel eens een pak kunnen zijn. We zijn vertrokken. Nou, Sporting is misschien vertrokken. Hij moet opletten, de spits Luis Suarez. Is ijverig, dat wel. Is gemotiveerd, dat zeker ook. En dit is dan een aanvallende fout aan de andere kant van die andere spits. Ook hij is ijverig en gemotiveerd. Maar ze telen allebei uit. Vlag is in de lucht gegaan. Ja, dat was even schrikken toch? Maar inderdaad, ja, geen klein beetje. Het was Erin El Mali die liep te molenwieken. En liep aan te geven dat de spits van Sporting een paar metertjes buiten spel liep. José Alvalade in vuur en vlam. Maar daar is Galatasaray met een nieuwe uitbraak. Met Sané aan de linkerkant meegeven. Agun. Batrakov. Gevaar geweken of niet. Salai met een botsend schotje. Niet te moeilijk voor Rui Silva. Ja, geen onaangename wedstrijd. Inacio. Salai moet opletten. Balletje maakte een vreemde stuit. Nee, geen overtreding. Wat theater.

En weer Galatasaray dat meer balbezit heeft. Het is een wedstrijd in fase. Eerste kwartier was voor Galatasaray, het tweede voor Sporting. Is het derde kwartier opnieuw voor de Turken. Sanchez. Jacobs. Batrakov terug. Agun. Iets te hard. En een misverstand met de flank. Ja, dit was Rodrigo Salazar die ging duiken. Dat is het universele gebaar voor duiken. Lijkt eerder paardje springen. Maar kreeg een vermaning van de scheidsrechter. Dat deed hij goed. Dat is terecht. Georgios Vadjanidis. Ik zei het al, 2 minuten gespeeld bij Sint-Truiden in 2021. In de Crocky Cup tegen Lokeren Temse. Voor de rest zat hij daar op de bank. Sanchez. Goed gelezen door Quaresma. Goed gewerkt ook. En dat zien ze graag in Alvalade. Agun. Torreira. Agun. Sané, Agun, Salai. En weer terug. En een jagend Sporting, maar het is jagen op een verloren bal, zo lijkt het wel. Een ongrijpbare bal. Sara. Agun. Nu aan de rechterkant en zorgt daarvoor gevaar. Maar goed, onderschept door Quaresma opnieuw. Eduard.

Gun. Geen kwaaie poging. Guilherme, die hebben nog niet te veel gezien. Heeft het moeilijk. Is ook van de flank naar binnen gekomen. En Salazar op de linksbuiten. Sanchez draait weer om zijn as. Sara ingeleverd. Goed werk van Jacobs die mee diep stoorde en bleef storen. Ismaël Jacobs, de Duitser, 27 intussen. Niet de best van Doumbia.

Sanchez, Salah. Sané gaat op de bal staan, is hem kwijt en kunnen ze dan weer aanvallen? Nee, de Turken zitten er heel snel op en kunnen nu uitbreken met Sané. Maar opnieuw is hij de bal kwijt, een tweede malen. Wat rommelig langs beide kanten. Batrakov herstelt. Herstelt de rust. Sara. Hij geeft een paar moeilijke ballen al. Gabriel Sara. Ja, het zijn de bezoekers die efficiënter zijn, accurater zijn. Maar het is echt een wedstrijd in fases. Altimira. Opnieuw de Spanjaard. En de linksachter Maxi Araujo van Sporting. Die loopt daar nu centraal. Gaat de diepte opzoeken. Dat is zijn kwaliteit. Daar is hij. Maar Shakir met een beetje schrik moet ik zeggen. Leek me niet helemaal zeker, maar bleef gewoon zitten. En dat was de beste optie. Sané aan de overkant. Ruimte gezien centraal. Agun. Yilmaz. Agun niet, maar Sané wel met zijn linker. Even aannemen, dan draaien. Ja, grote mogelijkheid voor Galatasaray. Goed uitgevoetbald. En hier had hij hem tussen de palen moeten steken, altijd. Die kwaliteit heeft hij natuurlijk, Leroy Sané. Maar draait die bal net aan de verkeerde kant van de paal. Het had het potentieel, dat schot, om een wondermooie goal te worden. Maar het werd niks. Sanchez even met een applaus voor zijn keeper, die rustig bleef toen Maxi Araujo daar voor hem opdook. Zoveel rust straalt er toch ook niet uit van Shakir.

Torreira. Diepe bal. Ja, het gaat wel hard. Geen overtreding. Espinescas stond op de juiste plaats. Of moet ik zeggen, de juiste plaat. Een A met zo'n bolletje erop. Een diacritisch teken. En in het Noors wordt dat dan O. Sanchez. Sané. Bal weer kwijt. Dat is al vaker gebeurd. Maar ook Sporting geeft hem zomaar weg. Kijk, Shakir, dat is toch geen baken van zekerheid, zou ik zeggen. Maar goed. Batrakov. Salahi. Rui Silva was ver uitgekomen. Hij moet terugsprinten. En meevoetballen.

Altimiri. Hij heeft altijd de neiging om Altamira te zeggen naar de grotten. Maar het is wel degelijk Sergi Altimiri, Altimira. Voilà, daar heb je het al. Salazar. Dumbia. Salazar. Goede sfeer in het stadion. Het eerste kwartier was dat een stukje minder. Toen geloofden ze er niet echt in. Maar de spelers hebben dat geloof er weer in gebukt. Araujo. Salazar. Quaresma probeerde diep te steken, maar wachtte daar dan toch mee. En kijk vooraan, de man met het verband aan de rechterarm. Dat is de linksachter van Sporting. Maxi Araujo. Daar is hij weer. Goed balletje. Bleef wel steken. Tussen de benen van Torreira. Dumbia met twee voeten vooruit die paas geven. Dat was wat moeilijk. Gleed weg. Het is toch een on-goal geworden. Gonzalo Inacio. Het is niet het doelpunt van Torreira. Wat we al hadden gedacht. Maar wel degelijk Inacio die de bal tegen het lichaam had gekregen. En de UEFA gaat ervan uit dat die bal niet was binnengegaan. Op normale manier. Vandaar dus een on-goal. Wie ze gemist heeft, moet ze nog maar eens herbekijken. Er kwam doellijntechnologie aan te pas. Salai, diepe bal. En daar moet Rui Silva ver uit zijn doel komen. Want de verdediging had zich verkeken op Yilmaz. Dan maar een lange bal. Luis Suarez. Nou, geen overtreding, nee. Sanchez is een beer van een vent. En Suarez en Sanchez, zijn landgenoten, kennen elkaar. En hij probeerde opnieuw de Colombiaanse aanvaller om een fout te versieren. Moet echt beginnen opletten daarmee. El Mali. Een van de drie Turken bij Galatasaray. En even Quaresma die een gat in de lucht trapte. En Inacio van pure zinsverbijstering trapte hij de bal maar weg. Stevig duel, maar hij gaat net iets te snel liggen. Luis Suarez, naamgenoot van de legendarische Uruguayanse spits. Sanchez. En wie krijgt daar nu de gele kaart? Ze gaan botsen, maar het is de Portugees die geel krijgt. Ja, de Colombiaan die geel krijgt, maar in Portugees loondienst. Ja. Het is een beetje te veel geweest, Luis Suarez. Dat moet hij zelf nu toch ook gaan beseffen. Die beuk tegen Shakir was al overbodig. Zich laten vallen, dat moest hij ook niet doen. Ja, en dan trapt hij misschien wel wat ongelukkig op de Achillespees van Sanchez. Krijgt daar ook nog een arm in het gezicht, maar het is wel degelijk de overtreding van deze man. En ik zou toch maar ophouden met mekkeren mocht ik Suarez zijn. Want ik heb niet de indruk dat Espen Escoas
zomaar die dingen gaat laten gaan. En een nieuwe overtreding. Ja, ze zijn gefrustreerd, de Portugezen. En ze moeten daarmee opletten. Natuurlijk, de fans springen daar vol op. Goeie actie van Galatasaray. Maar prima onderschept door Guilherme. Deze bal is niet goed. Te veel slechte passes bij Sporting om veel gevaar te creëren. Jenny Catamo met goal in de 27e minuut. Nadat Inacio een on-goal maakte. Heel vroeg in de wedstrijd.

minuten. 2 minuten erbij met Sané. Met nog een actie voor Galatasaray. Gaan ze de eerste helft beëindigen zoals ze hem begonnen waren? Met gevaar creëren. Araujo moet zich reppen. En opnieuw balverlies van Sané. Ja, dit is goed gevoetbald. Van Suárez. En Doumbia krijgt die bal niet goed genoeg mee. En dan gaat Suárez ook vragen, moet daar niet voor gefloten worden? Ze zijn gefrustreerd, de Portugezen, maar ze zullen dat toch wel een beetje moeten kanaliseren. En het is niet slecht dat de rust eraan komt. Ik zou zeggen, als je naar de kleedkamers gaat, zeg niets tegen de scheidsrechter. Want er zou nog wel eens een kaart kunnen vallen. En Luis Suárez heeft die gele al beet. Het zou bijzonder dom zijn mocht hij zich nu laten vangen aan een tweede wegens protest. Maar ik heb de indruk dat hij zich niet gaat kunnen houden. Shakir met nog een minuut extra. En balverlies van Shakir. Ruimte voor Suárez. Het schot niet goed genoeg om Shakir te verslaan. Maar de doelman van de Turken blaakt niet van zelfvertrouwen. Dat hebben we al eerder gezien. Maar daar is Galatasaray weer met nog een halve minuut te spelen. Sané. Salai. Op zeker spelen, denkt Ismaël Jacobs. En Shakir die probeert Yılmaz nog te bereiken. Dat lukt nog zo waar. Yılmaz, opletten in de laatste seconde van die eerste helft. Agun. Vanuit stand nu. Yılmaz. Agun. We zitten al over de 2 minuten extra. Torreira. Scheidsrechter kijkt. De aanval gaat voort. Agun. Met voorzet. De kopslag. Appel voor Hens. En de tegenaanval mag niet uitgevoerd worden van deze Espen Eskas. En ze zijn kwaad op de Noor. Dat zijn ze al een hele tijd. Maar ze moeten gewoon rustig worden. Deze man moet vooral rustig worden. Zodat hij opnieuw kan scoren. Ja, dit is Shakir. Niet de beste hoor. Balletje breed. Moeilijk om vanuit die hoek heel veel gevaar te creëren. En Rui Borges moet zijn mannen even kalmeren. Kijken wat die tweede helft brengt. 1-1 in de eerste. Heel sterk begonnen van Galatasaray. Sporting nam dan over en Galatasaray nam dan weer over in het laatste kwart. Het wordt nog een pittige en misschien wel zeer verhitte tweede helft. We maken ons daarvoor op. Over een kwartiertje zijn we terug bij jullie vanuit het José Alvalade Stadion in Lissabon.

Welkom terug in het José Alvalade stadion in Lissabon. De tussenstand tussen Sporting Clube de Portugal en Galatasaray is 1 tegen 1. En als we eens kijken naar de statistieken zien we dat Galatasaray, de bezoekers, het meeste aantal aanvallen hebben uitgevoerd. 12 keer met 7 doelpogingen die eruit zijn voortgekomen. Slechts 1 doelpunt. Dus efficiëntie is het voorlopig niet bij Galatasaray, maar wel accuraat wat passing betreft, want daar 90%. En bij Sporting is dat allemaal een beetje minder, 81% accuratesse en 38% balbezit. Maar het was een wedstrijd die bijzonder slecht op gang kwam voor Sporting, met een doelpunt in minuut 6 na een fase waarbij je afvroeg, heeft deze man gescoord? Maar dat was niet het geval. Lucas Torreira had de bal richting doel gefrommeld. Terwijl we kijken naar Rafael Leao, die op de bank zit bij Galatasaray. Naast Renato Naga. Maar Torreira frommelde de bal in doel, zo leek het. Die bleek bij nader inzien toch van het lichaam te komen van Gonçalo Inácio, de aanvoerder van Sporting. En dan kreeg hij het doelpunt achter zijn naam, een own goal. Eén wedstrijd gelijk gespeeld in de competitie Sporting en dan 4 keer op rij gewonnen. En dus op een tweede plaats achter Porto, dat gisteren dus al speelde. Galatasaray heeft ook punten verloren, maar staat wel op kop met 10 op 12. En zo hard het gaat tijdens de wedstrijd, zo gemoedelijk kunnen ze spreken in de onderbrekingen, zagen we tussen Leroy Sané en Salazar. Nou, die laatste die heeft in Duitsland gevoetbald, dus die zal een mondje Deutsch reden. Sporting klaar voor de tweede helft. Of niet klaar voor de tweede helft, want wat is daar gebeurd? Wat is daar aan de hand met de centrale verdediger? Is dat Quaresma die daar is blijven zitten? Toch niet zo'n situatie als bij Borussia Dortmund. Ja, die voelt zich echt niet goed. En dus zijn ze niet klaar voor deze tweede helft. Wat is er aan de hand met de centrale verdediger? Er was er al een aan het opwarmen. Een Zeno de Bast. Die dus gepasseerd werd. Ja, dat is de maaginhoud even ledigen op het veld. Hij kan het niet geloven, de trainer Rui Borges. Misschien was hij al ziek voor de wedstrijd. En dus is het de kans voor de Bast om weer in de ploeg te komen. Hij speelde wel al afgelopen weekend. Nadat hij vorig seizoen 35 wedstrijden langs de kant had gestaan. Op de derde speeldag eind augustus toch alles ingevallen. Maar Eduardo Quaresma, die is misselijk en die is ziek. En dan zou ik zeggen, verlos die jongen uit zijn lijden, want hij blijft braken. Hij blijft zijn maaginhoud op het veld storten. Ja, het is goed, zegt hij. We kunnen spelen, jongens. Ik ben van een vervelend stukje sinaasappel af. Van tijdens de rust. Ik denk nu niet dat ze dat nog eten. Zo kwartjes sinaasappel. Het is toch van een andere tijd. Waar we toch met enige nostalgie aan terug mogen denken, toch.
Net zoals het soppen van de noppen in of op de veldjes die altijd verzopen waren in het meetjesland. Voilà, we zijn vertrokken en we zitten in Lissabon voor de tweede helft in Sporting tegen Galatasaray. We gaan kijken of Quaresma sterk genoeg op de benen staat om die tweede helft goed door te maken. Kijken op of Sporting in het geheel sterk genoeg staat om Galatasaray af te houden. Balverlies is er in ieder geval al heel snel en de Turken kunnen overnemen.

0: Sonny. Torreira. Sanchez. Salai.
1: Ja, die bal was bedoeld om veel verder te gaan.

Galatasaray heeft een iets beter gemiddelde in Europese wedstrijden dan Sporting. Maar is nooit zo ver geraakt als Sporting. Want vorig seizoen konden de Portugezen het schoppen tot in de kwartfinale. Verloren daar van Arsenal. Met één doelpunt verschil uiteindelijk. Maar als je dan kijkt naar wie er toen op het veld stond en wie er nu op staat, dan is dat toch wel een verschil. Morten Hjulmans voor 40 miljoen verkocht aan Atletico. Diomande 40 miljoen aan Forest. 40 miljoen ook voor Trincao, betaald door Al Ahly. En dan was er nog Quenda, 50 miljoen, betaald door Chelsea. En Alisson Santos, 16,5 miljoen. Door Napoli betaald. Maar het waren vooral Hjulmand, Diomande en Trincao die basisspeler waren tegen Arsenal. Die zijn er dus niet meer bij. Nou, goed werk van Quaresma. Die is dus hersteld. Jenny. Goeie actie en eerste dreiging vanwege de thuisploeg in de tweede helft. Probeerde die bal tot bij Luis Suarez te krijgen, maar de tackle van El Mali, die was goed. Corner met Salazar. Bal blijft hangen. Nieuwe poging voor de Uruguayan. En goed gevoetbald. Geen balletje terug tot bij de keeper, maar wel gewoon breed, zodanig dat de aanval weer kan ingeleid worden. Altimira, achteruit. Inacio. Luis Guillerme. In de eerste helft niet vaak gezien. De jonge Braziliaan. Vagianidis. Salazar. Altimira. Inacio. Type bal, die kwam goed. Tot bij Jenny. Maar dan. Ah, stond toch buitenspel. Doelpuntenmaker in de eerste helft. Maar hier een beetje te snel vertrokken. Of de pas een fractie te laat gegeven. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar Jenny Katamo mocht niet doorgaan. Afgevlacht voor buitenspel. 7 doelpogingen voor Galatasaray. In heel veel aanvallen in die eerste helft. Veel minder voor Sporting. Maar nu dan weer een fout van de doelman van Shakir. Dat is niet de eerste keer. En dan vragen ze om toch nog even te gaan luisteren en kijken bij de VAR. Hij heeft de bal. Maar het zag er wel slimmielig uit. Ja, de hele eerste helft had je wel al de indruk dat de doelman van Galatasaray niet geweldig staat te keepen. En dan is Aaron Kunda er nog niet opgekomen. Oh, flinke beuk van Vagianidis. Aaron Kunda, de Australier, die scoorde tegen Shakir op het WK. Daar heeft hij misschien nog wel nachtmerries van. Van dat hele WK dan. Guillerme. Altimira. Vagianidis. Overtreding. En de kaart voor Galatasaray. Het begint zo wel stilaan aan te tikken.
Erin El Mali kwam te laat. En het hordenlopen is moeilijk als de horde mee beweegt.

Sporting kan voor doel komen. Maar dit is niet geweldig gedaan. Maar de bal is binnengebleven? Nee, toch niet. Salazar die ging er nog achteraan. Er staat wel redelijk wat wind, ziet u. Ja, dat zijn de vingertoppen toch wel van de doelman. Jazeker. Als hij dan over de achterlijn is, zou het dan toch een corner moeten zijn. Nee dus. Geen interventie van Bram van Driessen. Rui Silva. Dat is met wat meer présence, zou ik zeggen.

Prima meegegeven. Guilherme meegeven met Luis Suarez. En dat moet hem dan worden. Suarez wacht te lang. En de bal gaat op de stip. De bal gaat op de stip. Hij gaat luisteren. Espen Eskaas, de Noorse scheidsrechter, op bevestiging van zijn beslissing. Maar hij wachtte wel een beetje te lang. Suarez, goed meegegeven door Doumbia. En hier die laatste tik. Oef, is dat een penalty? Ja, het is een duw in de nek. Een duw in de nek van Jacob. Nou, hij trapt zelf tegen Jacobs aan. Ismaël Jacobs. Hij was redelijk overtuigd en heel snel overtuigd, moet ik zeggen. En als die penalty er niet gaat komen, dan gaat Luis Suarez het helemaal krijgen. Hij trapt tegen de voet van Ismaël Jacobs. Had daar wel een duw in de nek gekregen, dat zagen we niet op dit beeld. Okan Buruk is overtuigd dat er niks aan de hand was. De man die met Galatasaray Real Madrid versloeg. Jaren geleden. Bram van Driessen moet aan de bak samen met Christian Dingert. Die ook op het WK video assistant referee was. Dat duurt wel lang. En deze man wacht op een fout. Check over. Maar dan zouden we graag zien wat het is. Ja, het is een penalty. Jacobs lichaamstaal verried wat het probleem was. De penalty wordt gegeven. Zeer tegen de zin van deze coach. Ik kan hem wel ergens begrijpen. Want in die herhaling zag je dat Suarez tegen Jacobs aanliep. Maar wat er bovenaan gebeurde, de duw in de nek, dat was misschien de reden. Shakir maakt zich op. 1 tegen 1, 56e minuut. Buruk is nog altijd boos op Eskaas. En Luis Suarez, die kan Sporting op voorsprong brengen. Maar kijk eens, ja, ze gaan nog wat mekkeren. Yilmaz moet achteruit geduwd worden. Allemaal niet goed voor de concentratie. En het was al, het was niet Yilmaz, het was Torreira. De andere Canari. Suarez. Binnen. Met een beetje geluk. Want Shakir zat in de goede hoek. Maar wel goed en hard getrapt. In de hoek. 2-1. De voorsprong voor Sporting. Galatasaray zal zich miskend en benadeeld voelen. De Portugezen staan voor het eerst in deze wedstrijd. En Ismaël Jacobs, die denkt er het zijne van. Topschutter geweest vorig seizoen bij Sporting met 28 goals. Wat zeg ik? In de Primera Liga met 28 goals. En een paar seizoenen geleden in de tweede Spaanse klasse met 27 stuks. Ah, prima getrapt hoor. Hard, zuiver en in het hoekje. En de trainer is er geen die dat soort situaties aan kan. Rui Borges, die bekijkt dat soort situaties niet. Bebe, toe. Sané gewisseld en Leao komt erop. En hoort u dat? Van 2008 tot 2018 speelde hij voor Sporting. Had hier een ander welkom verwacht, maar het is een fluitconcert geworden. Leao voor 38 miljoen gehaald bij Milan. Alweer een grote aankoop voor Galatasaray. Turkije is de derde grootste uitgever in Europa. Na Engeland met 1,4 miljard.
En Italië met 479 miljoen. En dan Turkije, de zevende ploeg in Europa. De zevende competitie, moet ik zeggen. En ook Trossard en Lukaku maken deel uit van die gekte in Turkije. En Leao kon er wel nog wat om lachen. Maar hij gaat elke keer weer uitgefloten worden als hij aan de bal komt. Op een manier een beetje jammer toch, kind van het huis. Dit is goed meegenomen door Suárez. Nu meegeven, Suárez doet het zelf. Zelfzuchtig meegeven met Guilherme aan die linkerkant. Ik had het niet gezien, geeft hij aan, maar hij had het moeten voelen. Guilherme gelooft daar geen fluit van. Salazar meegeven en dan had hij het zeker moeten zien. Flauwekul dat je hem niet gezien had. Spitsen hebben daar nog extra tastharen voor. Voelsprieten. Of tastharen zoals de naakte molrat. Batrakov. Agun. Diepe bal. En geen kwaaien. Maar Yilmaz kan er te weinig mee doen. Geen buitenspel. Had het een beetje meer meegezeten, dan had hij misschien die bal nog tot bij de inlopende Batrakov kunnen krijgen. Rui Silva met rust aan de bal. El Mali.

duidelijke overtreding. En een gele kaart had hier eigenlijk ook gekund. Maar Eskaz wil de Turken niet te veel straffen. Zo lijkt het wel. Vrijtrap Sporting, 63e minuut. Met Rodrigo Salazar. Oh, wat een goal! Wat een streep van de Uruguayaan. En zo de 3-1 op het bord. Geweldige trap van Rodrigo Salazar. De 27-jarige Uruguayaan. Die van Braga is overgekomen. Shakir heeft iets gezien, maar wat het precies was, dat weet hij nog altijd niet. Het was een streep, een bom, een raket van Salazar. En dan toch de afscheiding voor Sporting. Graag nog eens een herhaling van een wondermooie trap. Een wondermooie vrije trap, keihard. Binnenkant voet, goed gedraaid. Onmogelijk om die te pakken. Ging niet helemaal in het hoekje, maar de snelheid waarmee dat live ging, dat was geweldig. 18 miljoen hebben ze ervoor betaald. En Batrakov, de Rus, die mag naar de kant en in zijn plaats gaat Dennis Gül, die tot in september nog voor Porto speelde. Die komt erin. Gül is een aanvaller. Een centervoor eigenlijk. En dat betekent dat Yilmaz zijn plaats op de flank gaat innemen. Leao, goed de bal veroverd. En Sporting heeft dat toch maar helemaal gedraaid in die tweede helft. Nadat ze toch de mindere waren in de eerste. Salazar met het overzicht. Daar is Maxi Araujo. Araujo goed gekapt. Dumbia krijgt hem tot bij Araujo, maar die heeft een overtreding begaan. En Flavio González gaat er ook in komen voor de flank. 19 jaar is dat voor Guilherme. Of is het Salazar die naar de kant gaat? Jawel, de doelpuntenmaker. Geweldige knal en geweldig doelpunt. Maar de wissel stond wellicht al op het bord van de trainer. De omhelzing is er niet minder onder. Of nog niet minder door. Flavio González. Een jongen van het huis.

Rui Silva tart af en toe het lot, zou ik zeggen. Geen overtreding. Jenny. Maar Sanchez zit er goed tussen. Gaat wel makkelijk liggen.

zichzelf en dan meegeven. Dat was de bedoeling. Maar goed, verdedigd. De poort ging dicht. En altijd weer Sanchez als poortwachter. Gatekeeper. Silva. Leao, excuus. Torreira. Sara. Ook niet te veel meer gezien in die tweede helft. In de eerste helft was dat toch de metronoom van Galatasaray. Dit is een goede voorzet. Gevaarlijk ook. Prima bal naar de buitenkant. Daar is Guilherme. Die mag eens op doel afgaan van Luis Suarez. Maar het afwerken is niet bepaald indrukwekkend. Niet makkelijk ook op die manier. Maar kijk eens aan. Hoe Sporting steeds weer de bal opeist. En bevriest.

Nu balverlies. Gül. Sarah. Buitenkant is ruimte. Ah, het duurt veel te lang. Gonçalves. Guinea. Twee man centraal. En Galatasaray laat begaan, laat komen. Is het vat af bij de Turken. Wat scheelt er? Nog 20 minuten te gaan.

Quaresma. Even op de doel. Krijgt gelukkig een duwtje in de rug. En is nog aan het naheigen. Maar het is al een wonder dat hij die tweede helft kan spelen. Nadat hij zijn hele maaginhoud had omgekeerd. Nog voor het beginsignaal van de tweede helft. En dat betekent dus dat de Bast gewoon weer op de bank moest. Geen knal à la Lille twee seizoenen geleden. Dat was ook de openingswedstrijd van Sporting. Tegen Kairat Almaty vorig jaar was het ook een openingswedstrijd met een overwinning in het eigen Alvalade stadion. Dus dat wordt hier 3-3. Altamiri. Araujo, Altamiri! Geweldige aanname. En de poging strandt in de handen van Shakir. En ik denk nog altijd aan de grotten van Altamira. Want de man heet Altimira. Ignacio. Araujo. Nee, hij is net niet goed genoeg. Was wel indrukwekkend hoe hij eraan begon. Luis Suarez. El Mali. Het ligt stil bij Galatasaray. Torreira, ruimte aan de rechterkant. Zit daar iets in voor de Turken? Met Yılmaz van op de flank. Yılmaz sleept er een corner uit. Baris Alper Yılmaz zorgt ervoor dat Galatasaray weer even kan opschuiven. 20 minuten nog. Indraaiende corner, weggehaald door Ignacio. Wie anders? De aanvoerder staat pal daar centraal in de verdediging. Leao, aanname. Gaat makkelijk voorbij Maxi. En dan het schot vanuit de tweede lijn. Er gaat een eind over. Gabriel Sara. Dubbele wissel. Ioannidis, een nieuwe Griek, komt erin. Terwijl Suarez naar de kant moet. Hij scoorde van op de stip. Nadat hij zelf tegen de grond was gegaan. En ook Doumbia naar de kant voor Andersen. Silas Andersen, de Deen. En Fotis Ioannidis, de Griek. Doumbia krijgt felicitaties van Rui Borges. Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Misschien niet zo opvallend, maar toch degelijk. De man die Venezia naar de Serie A bracht, maar zelf niet meeging. Dat was al meteen Andersen. Hier is hij, de Deen. Met... Heeft hij scheenbeschermers aan? Dat zijn zo waarschijnlijk twee houten lepeltjes die erin zitten. Die je normaal bij een ijsje krijgt. Afgezakte kousen. Lekker jaren 80.
Nou, toch gevaarlijk in deze dagen.

Zeg het nog maar eens. Geen Lemina, geen Osimhen, geen Singo. Dat zijn toch drie basisspelers bij Galatasaray. Dat scheelt een slok op een borrel. En met Osimhen heb je een extra wapen. Voor als je in de verdrukking zit. Lange bal naar Osimhen. En die doet er wel iets mee. Overtreding van Guilherme. En een tweede keer dat Galatasaray voor doel komt in een paar minuten tijd. Met Gabriel Sara met de vrije trap. Niet helemaal goed weggehaald. Rui Silva met één vuist. Maar hij krijgt overtreding mee. Leek mij nogthans dat hij gewoon slecht is neergekomen. Ja, ging zelf naar die bal. De aanvaller deed niks. Gül beschermde zichzelf. Tweede keeper van de bank, maar de tweede keeper van de nationale ploeg die blijft gewoon staan. De eerste is Diogo Costa van Porto. En ze krijgen dus een nieuwe bondscoach. Enfin, die hebben ze al in Portugal. Jorge Jesus, 72 jaar intussen. Flamboyante ex-trainer van Benfica. Benieuwd wat hij nog aan intensiteit kan laten zien. Jesus. In 2013 of zoiets moet dat geweest zijn. Toen was hij in topvorm. Dat was toen Witzel bij Benfica speelde. En de voer bij Porto. Die periode.

En zou Rafael Leao na de wedstrijd toch applaus krijgen van het publiek van Sporting? Voor zijn clubliefde die hem 10 jaar hier in Alvalade hield. Nou ja, 10 jaar in Alvalade, ook in het jeugdcentrum natuurlijk. Silas Andersen blijft goed op de been. Inacio. Araujo is weer aan het rennen gegaan, maar Sanchez. Sleutel op de deur. Dan zou je dat niet zeggen bij 3-1. Maar de vrije trap, daar kon hij niks aan doen. De strafschop, daar kon hij ook niets aan doen. Misschien dat doelpunt van Jenny. Deze man dus. Geen overtreding.

Gaat Galatasaray het nog spannend maken in die laatste 10 minuten? Dan is het nu tijd ongeveer om te gaan scoren. Maar wij Belgen weten dat we in de 82e minuut kunnen beginnen aan de wedstrijd en die dan toch nog winnen. Gül met de gele kaart. Ja, dat is nauwelijks te zien als daar geen beschermers onder zitten.

Nou, als ze eronder zitten, dan zijn die mini. Dubbele wissel nog bij Galatasaray. Ik denk dat Naga er nog op zal komen. Of is het Hugo Tchoukwe? En de Bast. Die stond daar net nog niet bij. Leao gaat zich niet bepaald sympathiek maken. Voor zover hij dat al was. Ioannidis. Een van de twee Grieken. Bij Sporting. 2 jaar geleden overgekomen van Panathinaikos. Torreira. Yilmaz. Agun. Goed balletje. En een overtreding zou ik zeggen. Ja, ja, natuurlijk wel. Maxi Araujo hing aan deze Yilmaz. Ja, hangen, dat is misschien een groot woord. Maar er waren 2 armen bij betrokken, links en rechts. En een gele kaart voor Buruk. Die had het al bond gemaakt bij de penalty. Wilde ongetwijfeld ook een gele kaart voor Maxi Araujo. Vrije trap met wie anders dan Gabriel Sara. Die bal kan heel snel voor doel komen. En dan is het een kwestie van goed deviëren. Maar ook een kwestie van goed uitkomen, denkt Rui Silva. En goed weggepegeld door de lange Silas Andersen. En ja, prima werk van de doelman. Jarenlang stond daar Rui Patricio in doel bij Sporting. Deze Rui Silva doet het ook goed. De Bast komt erin en een nieuwe rechtsachter. En ja, deze man, eigenlijk al een klein wonder dat hij de tweede helft kon spelen. Want die was misselijk nog voor het eerste fluitsignaal van de tweede helft. Quaresma en Vagianidis die gaan eraf. De Bast en Fresneda die komen erop. Deze man werd op rechtsachter verwacht en deze man werd centraal in de verdediging verwacht. De Bast op speeldag 3 van de Primera Liga zijn return gemaakt bij Sporting na veel blessureleed. Sara, Agun en Torreira gaan eruit aan de kant van de Turken. Met de nieuwe aankoop Hugo Tchoukwu. Die erin gaat komen. En dan wat problemen met de nummers. Naga komt er ook in good old Gundogan. Deze Naga is ook bekend in Portugal. En deze man is overal bekend natuurlijk. İlkay Gündoğan. Landgenoot van Jacobs. Nou, goed van Leao. Maar het blijft fluitconcert. Fluitconcert blijft zijn deel.

Hugo Tchoukou. Komt van Burnley. Werd door Chelsea gekocht voor 15 miljoen. En dan uitgeleend aan Southampton en Burnley. En nu dus Galatasaray. Dat was even de grote teen van Davinson Sanchez. Het balbezit van de Turken is met 10% gezakt. Nee, zoveel niet. Maar wel behoorlijk en opmerkelijk. Ja, de gele kaart wilde hij voor Maxi Araujo. En dat was een gebaartje te veel voor de arbitrage. En hij kreeg er zelf een onder de neus geduwd. Ook aan Buruk. 86e minuut, weer een lange inworp, maar dat was een slechte eigenlijk. Salai probeert er nog iets van te maken. Moet je hem dan zelf nog voorbrengen ook? Nee. Laat het dan El Mali. Naga. Renato Naga naar zijn landgenoot. Rafa Leao. En hij blijft lachen. De Portugees. Nou, hij kikt er misschien wel op. El Mali houdt het kort. Salai naar de tweede paal. En het is Yilmaz die de aanvoerdersband heeft overgenomen. Van Agun. Yunus Agun. Drie minuten nog. En daar zitten de doelpuntenmakers. Eigenlijk heeft niemand van Galatasaray een doelpunt gemaakt. Ook Torreira niet. Stond eerst even op het scorebord, maar dat is gewijzigd na ingrijpen van de VAR. Of herbekijken van de beelden. On goal van Inacio. Leao. Voorzet is te ver. Hongelach. Maar dat duurt niet lang. Daar is Yilmaz. Ja, prima gevoetbald. Dat was Andersen opnieuw. Hugo Tchoukou. Rui en een zegengebaar al bij Maxi Araujo. Ja, toch opmerkelijk. Die 3-1 voor Sporting tegen Galatasaray. De Turken na het WK opnieuw slecht gestart. Al zitten er niet zoveel Turken meer in natuurlijk. Gün. Shakir, deze Yilmaz. Maar die heeft het ook opgegeven. Heeft het moeten afleggen. Van op die flank tegen Araujo. En Sporting speelt de volgende wedstrijd uit bij Lens. Dan thuis tegen LASK. Shakhtar uit. Man U thuis. Roma uit. Barça thuis. En City, Manchester City uit. Dat zijn zware wedstrijden, maar deze drie punter zet hen wel al op goede weg. Galatasaray moet thuis starten tegen Barcelona. Dan Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK, Feyenoord en PSG. En dan zitten we al na nieuwjaar.

De Bast. Knieblessure, bovenbeenblessure, 35 wedstrijden aan de kant gestaan vorig seizoen. De saga van het WK kent u allemaal. In de derde speeldag van dit seizoen kon hij weer zijn eerste wedstrijd spelen, afgelopen weekend opnieuw. En nu dus weer minuten voor onze landgenoot. Nog altijd maar 22. Met een broer die bij de RSCA Futures zijn debuut heeft gemaakt. Nieuwe fout van Naga. Ja, hij is niet gekalmeerd. Dan zal dat wellicht ook niet zijn na de wedstrijd. Onmiddellijk na de wedstrijd. Buruk. Vier keer kampioen op rij. Maar dit is waar hij toch wel meer uit wil halen. Leao. Naga. Overtreding.

Leao. Een strakke voorzet. En daar zat Andersen nog tussen, dacht ik. Hielmaas. Goed zijn lichaam gezet. Voorzet is een stuk minder. Nog 2 minuten. Galatasaray. Een optater in de eerste wedstrijd. En Sporting gaat voor het 3e seizoen op rij zijn openingswedstrijd winnen. 2 jaar geleden tegen Lille. Met die vlam van De Bast. Vorig jaar Kairat Almaty. En nu dus Galatasaray. En dat is toch redelijk verrassend te noemen. En wordt het nog 4-1. Het kan zomaar. Dan moet alles goed zitten. En dat is niet het geval.

0: Geen blij weerzien met Rafael Leao. Geen blij weerzien voor Rafael Leao. Ja, dat moeten ze ook laten. Dat is helemaal niet meer nodig. De drie punten zitten in de zak. Een kaart kan je alleen maar nadeel opleveren in de loop van het toernooi. Of van de competitie, want een toernooi is het dus tijdelijk niet. De Champions League, wel een lang uitgesponnen competitie. Die goed is gestart voor Sporting. Nog een corner in de toegevoegde tijd van de toegevoegde tijd. De Noor laat nog even spelen, maar buiten beeld is daar weer iets gebeurd. En dan geeft hij opnieuw een gele kaart. Gonçalves is jong en wat overmoedig. Hij moet zijn temperament een beetje bewaren en bewaken. Bal weggezet en dat is het einde van de eerste wedstrijd voor Sporting. Nee, er komt toch nog een voorzet. Nu wordt het einde gefloten. Sporting wint met 3-1 van Galatasaray. Het kwam na 6 minuten al op achterstand, maar heeft zich in de wedstrijd teruggeknokt. En uiteindelijk nog met afscheiding gewonnen tegen Galatasaray. Voor het derde jaar op rij wint het zijn openingswedstrijd in de Champions League. 2 jaar geleden tegen Lille, vorig jaar tegen Kairat Almaty en nu dus met 3-1 tegen Galatasaray. Dat wel speelde zonder Osimhen, zonder Medina en een aantal andere spelers. Maar goed, een goede zaak voor de Portugezen die 3 punten al op zak hebben en naar Lens kunnen gaan met veel rust.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Nou, deze man kan het niet geloven. Dat was even Ismaël Jacobs die nog zag. Hij was de man die aan de basis lag van de penalty die er volgens Boeruk, Okan Boeruk, geen was. Heel veel discussie daarover en de VAR die moest tussenkomen. Maar intussen wel bevestigd natuurlijk. En dat betekent dus dat die penalty omgezet werd door Luis Suarez. Balbezit was wel voor de Turken, maar de winst, de 3-1 winst gaat naar Sporting. Blijft dus in eigen huis. Rafael Leao werd uitgefloten bij zijn terugkeer naar zijn oude stal. Dat is een beetje jammer. Maar verder een hele goede prestatie van Sporting Clube de Portugal. En een goede prestatie ook van de supporters die al van bij het begin aan het zingen waren. Tot een volgende keer bij de Champions League. Een hele goede avond.

0: Hele goede avond, dames en heren. Dit is de MHP Arena van Stuttgart. En vandaag begint ook Stuttgart aan zijn league face in de Champions League. De eerste speeldag en een thuismatch, dat is altijd lekker. Ze spelen tegen Viking. En Viking is een nieuwkomer in de Champions League. Ploeg uit Noorwegen. En niet alleen dat, de kampioen uit Noorwegen. Want dat is niet Bodø Glimt. Dat is wel degelijk Viking uit Stavanger. En vandaar Viking meteen naar de playoffronde, waar ze Dynamo Zagreb hebben uitgeschakeld en hun plaatsje hebben verdiend in deze league face. Zoals gezegd, voor het eerst. En dus een dubbele Noorse bezetting in deze league face van de Champions League. Want zoals u weet heeft ook Bodø Glimt zich via Union en NEC kunnen plaatsen voor de league face. Stuttgart, dat voor een tweede keer Champions League speelt op 3 jaar. Dat is op zich al opvallend. En 2 keer onder Sebastian Heunes, die hier heel goed aan het werken is in Stuttgart. Eerste thuisopdracht. Ze hebben er nog nooit eentje gewonnen van hun eerste opdrachten. Wie weet gebeurt dat vanavond tegen Viking.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Het geloof is groot hier in Stuttgart dat het beter zal lukken dan in die vorige Champions League campagne, waarin ze slechts 26e werden. Het scheelde uiteindelijk maar 1 puntje. Ze hebben 10 punten verzameld. 3 keer gewonnen, 4 keer verloren en 1 keertje gelijk. En vooral dat ene gelijke spel thuis tegen Sparta Praag, hun eerste thuismatch, die is uiteindelijk beslissend en belangrijk gebleken. Want daardoor kwamen ze dus dat puntje tekort. Eindigde toen, zoals gezegd, 26e op 1 punt van Club Brugge. Dat was de laatste ploeg die zich wel kon kwalificeren voor de tussenronde. Maar we zijn nu 2 seizoenen later. En het parcours voor Stuttgart ziet er al bij al deftig uit. Met thuismatchen tegen Viking, tegen Atletico Madrid, tegen Lille en tegen Club Brugge. En uitmatchen bij Slovan Bratislava, Galatasaray, Inter en PSV. Daar zitten een paar grote namen in, maar geen echte kanonnen. Geen Man City, geen Barcelona, geen Real Madrid. En misschien ook belangrijk, geen enkele Engelse tegenstander voor Stuttgart. En voor Viking uit Stavanger is het een nieuwe ervaring. Oké, ze hebben dit liedje al eens gehoord in die playoffronde, in die dubbele confrontatie met Dynamo Zagreb. Maar dit is toch een eerste keer waarin het niet uitmaakt of je verliest eigenlijk. En dat zeggen ook de coaches, want het zijn er 2 bij Viking, toch opvallend. Bjarte Orsheim en Morten Jensen hebben een duo-job als manager van Viking. En zijn dat al jaren heel goed aan het doen. Op dit moment trouwens op een 2e plek. Op 3 puntjes van de leider. En dat is opnieuw Bodø Glimt. De ploeg van Stuttgart ziet er volgens de UEFA zo uit. Maar dat moet je toch een beetje anders zien. Volgens de Duitse pers spelen ze met 3 achterin. Jeltsch, Chabot en Mittelstedt. Leeuweling en Führig op de zijkanten. Preumel en Schiele centraal. En dan Undaf en El Canous als dubbele 10 in steun van Demirovic. 2 wissels in vergelijking met de winnende match tegen Köln van afgelopen weekend. 4-1 zegen trouwens op de 2e speeldag voor Köln. Demirovic speelt in de plek van Pejcinovic, de nieuwe aankoop van Wolfsburg gekomen. En op de rechterkant Leeuweling in plaats van Wagnerman. De 2 captains Undaf en Tripic. Tripic, afkomstig uit Kroatië, maar al heel vroeg naar Noorwegen getrokken. En u ziet daar een bekende man, Jesper Daland. Die heeft nog een aantal jaren bij Cercle gespeeld. En ook op het middenveld met Björdal staat een speler die ooit in België heeft gevoetbald. 2 seizoenen bij Zulte Waregem. En ook dat ziet er dan zo uit met Tripic en Björdal in steun van diepe spits Petter Christiansen. Dat is een Deen. Dat lijkt wel de mode te zijn bij die goede Noorse ploegen om een stevige Deen te kopen voor voorin. Met Heug, die vorig seizoen toch heel goed speelde voor Bodo Glimt. Even geduld, nog niet meteen wachten. Want de Noorse koning is vandaag ten grave gedragen. Koning Harald.
2: Ladies and gentlemen,
0: dus een minuutje stilte is gepast.
2: His Majesty King Harald, the 5th of Norway, who passed away today, who passed away on the 28th of August. His state funeral took place today in Norway. King Harald was a deeply respected and beloved figure and a lifelong supporter of Norwegian sport. As we honor his life and his many years of service to Norway, we kindly ask everyone in the stadium to join us in a moment of silence in his memory.
3: Und liebe Fußballfans, da möchten wir Sie auch noch um einen Moment der Stille bitten, in Gedenken an die Opfer der Tragödie, die sich Ende August in Nepal ereignet hat.
2: Wir ber også at deres tanker går til minne om offrene fra tragedien som fant sted i Nepal i slutten av august.
3: Vielen Dank.
0: Opnieuw. In elke wedstrijd trouwens de slachtoffers van die verschrikkelijke natuurramp in Nepal. Die toch ook herdacht worden door de UEFA. En omdat het een Noorse tegenstander is, koning Harald ook even we kijken uit naar Ermedin Demirovic. Hij stond eigenlijk op vertrekken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de komst van Pejcinovic. Maar vandaag een eerste Champions League wedstrijd en hij krijgt de voorkeur. Iets meer ervaring natuurlijk, de jonge Pejcinovic. Voor heel veel geld van Wolfsburg is gekomen. 25 miljoen, dat is niet niks. Zeker niet voor een Duitse club. Maar u weet, Wolfsburg gedegradeerd naar de tweede Bundesliga. En die hebben dus ook wat centen nodig. En een paar grote kanonnen dus vertrokken daar. Daland met het hoofd ertussen. Nee, het was niet Daland. Het was Askildsen. Hier is Jesper Daland. Kreeg afgelopen weekend een rode kaart. In de competitiewedstrijd tegen Sandefjord. En Sandefjord is nu niet meteen een hoogvlieger. En vandaar de achterstand op Bodo Glimt. Gestegen van 1 naar 3 punten. Voorzet is te hoog en makkelijk gepakt door Østbø. Ervaren doelman. 35 jaar al. Hier ziet u Sebastian Heunes die het zo goed doet met Stuttgart. Nu al jarenlang. 2 keer Champions League gehaald. 1 keer via een 2e plek. En 1 keer dus vorig seizoen via een 4e plek in de Bundesliga. Ook Twee bekerfinales, waarvan eentje gewonnen, eentje verloren tegen, hoe kan het ook anders, Bayern. En vorig seizoen toch ook nog achtste finales in de Europa League. Toen werden ze uitgeschakeld door FC Porto. Dus allemaal goede cijfers voor Heunes en Stuttgart. Leeuweling speelt wel degelijk wat hoger. Daar ziet u Bjarte Arsheim. Zijn collega Morten Jensen zit daar dus ook. Een duo-job sinds 2021. En al drie keer een contractverlenging gekregen. Dus om maar te zeggen dat ze het uitstekend doen. Ja, sommige van die rouwbanden zitten niet echt strak. Overtreding van Jeltsch. Komt daar serieus hard in de rug. Even kijken, Trippic duidelijk als eerste. Ja, eigenlijk een lelijke overtreding. Mag eigenlijk geel zijn voor Finn Jeltsch. Nee, het is niet de elleboog, maar het was wel vuil eigenlijk. Twee wedstrijden tegelijkertijd. Zoals gisteren ook, om 7:15. De andere is de wedstrijd van Barcelona tegen Feyenoord. Goed van Chabot om achteruit te spelen. Bredlo blijft heel kalm. Uspe met de lange bal. Hij ging daar even met zijn hand naartoe, had ik de indruk. Ja, Bredlo, die wat rust predikt. Wel heel lang wacht, maar die van Viking willen niet komen. Dat moet ook niet, is niet verplicht.

Dorland zit daar goed tussen. En zo schiet het niet echt op voor Stuttgart in deze beginfase. Schiele probeert het ook op gang te trekken. Het zit allemaal vast. Maar ja, Jeltsch wacht ook te lang. Stuttgart dat 3 wedstrijden al speelde dit seizoen. Een bekermatch bij Hansa Rostock. Dat is een derde klasser. Rostock verloor met 0-4 thuis van dit Stuttgart. Met een hat-trick van Pejcinovic. Dan was er de eerste speeldag in de Bundesliga. 5-1 pandoering bij Bayern. Onvermijdelijk zou je bijna zeggen. En op speeldag 2 herpakte Stuttgart zich al meteen met een 4-1 zege tegen Köln. Maar het is niet van de poes. Het programma van Stuttgart, want ze spelen voor de internationale break ook nog tegen Hoffenheim en Dortmund. Dit lijkt op buitenspel, maar voorlopig mag er doorgegaan worden. Demirovic, ja, en dan toch gevlagd nog voor hij afwerkt. Ook gefloten. Het leek duidelijk, om eerlijk te zijn. In eerste instantie was er al buitenspel en dan nog een keertje dus. Die vlag mag gerust de hoogte ingaan. Heunes snapt het niet goed. Ja, het enige wat hij niet snapt is waarom het zo lang duurt. Eer de vlag de hoogte in gaat. Het was 2 keer buitenspel. Christiansen gaat erachteraan, maar Bredlo is eerst. Een afwachtend Viking. Spelen net als Bodø/Glimt op een kunstgrasveld. Hun thuiswedstrijden. Niet al te groot dat stadion. Plaats voor 15.000 mensen hier in deze arena. Kunnen er 60.000 in. En nu een overtredingje van Zlatko Tripic. De dribbel van Leeuweling komt er niet helemaal uit. Het wordt hersteld door Jeltsch. Elkanus. Doorgetikt door Prömel. Ja, Mittelstedt gaat dan ook wat hoger spelen. Hij in principe de derde centrale verdediger. U ziet hem daar links bewegen op de linkerflank van Stuttgart. Nu staat hij weer terug op zijn plek. En daar heeft hij even de bal. Max Mittelstedt. Had zich heel even de linksachterpositie van de Duitse nationale ploeg toegeëigend op het EK in eigen land. Maar is toch uit beeld verdwenen eigenlijk. En dat is een overtreding, dat zou geel mogen zijn. Want dat is Stiller die de counter bewust heeft tegengehouden. Nou, en dan een dikke knipoog voor scheidsrechter Nenad Minaković uit Servië. Maar het was heel bewust hoor. Dit was al een overtreding. En dan, ja dat zien we niet meer. Gaat daar een counter komen. En die komt er dus niet door de overtreding. Vurig. Oeh, bal kwijt. Gevaarlijk, maar hij krijgt hulp van Mittelstedt. Chabot. Boendaf komt diep terug om de bal te raken. Want dat is hem nog niet al te vaak overkomen in de beginfase. Dan maar eens een lange bal proberen. Over het hoofd van Mittelstedt die diep was gegaan. En Uspe met een lel naar voren.
kan zelfs nog doorgekopt worden door Björdal. Een duimpje van El Canous. Maar het lukte net niet. Ingooi met Henrik Hegheim. En daar plots wat ruimte. Bal schuin achteruit in één keer. Dat is zeker niet slecht geprobeerd. Christopher Askildsen. Daar zijn ze. Met hun bijtjes. Het olijke duel. Ja, die rug van Preumel was wel nodig hoor. Want Askildsen. Ik had toch de indruk dat hij tussen de palen ging belanden. Die volley. En nu de kopbal ook niet slecht gedaan. Henrik Björdal. En toch twee keer dreiging vanwege Viking. Nou, opnieuw slordig. Opnieuw balverlies. Het is wel een ingooi voor Stuttgart blijkbaar.

keeperbal. Vurig kan er net niet bij. Nog eens kijken naar de koppel van Henrik Björdo. En de redding van Bredlo. Het was net niet hard genoeg. Of net niet naar de hoek genoeg. Die koppel. En nu een overtreding van dezelfde Björdo. En u hoort het publiek. Maar ook die van Viking. Doen lustig mee. Met wat minder weliswaar. Maar de VfV wordt aangemoedigd. Want ja, voorlopig kunnen ze deze wedstrijd zeker nog niet naar hun hand zetten. Chris Vurig met de vrije trap. Veel inlopende mensen, maar ook een doelman, Özbe. Met twee vuisten, stevig. Mittelstedt. Daar geen risico nemen. Dat doet Stiller ook niet. En hier plots wat ruimte. Achterlijn opzoeken. En dan Daland die hem wegwerkt. En ik denk dat de vraag van Vurig terecht is. Waarom komt er niemand naar de eerste zone gelopen? Ze waren met z'n drieën. Niemand die echt bewoog. En de counter nu met Haugen.

Indertussen van Stiller. Jeltsch krijgt de bal nog bij Leeuweling. Maar toch behoorlijk wat afval, mag je zeggen, in dat spel van Stuttgart. Balverlies, zeg maar. Vurig. Dat is een goede, snelle combinatie met El Canous. Probeert het spel een beetje te versnellen. Staat nu vrij aan de zijkant, maar Prummel wil die lange bal niet trappen. Stiller doet dat dan wel. Maar nu is er al een verdediger in de buurt met Heikheim. El Canous. Ja, met de hak weggewerkt door Joe Bell. Dat is een Nieuw-Zeelander. Die in Engeland is geboren en getogen. Speelde 64 minuten tegen België. Deze Joe Bell. Op het afgelopen WK. 5-1 zegen. Voor de Belgen, dat weet u wellicht nog. Hoendaf wil hem tussendoor steken. Intussen is er een hoofdblessure. Minakovic heeft dat niet in de gaten, maar Stiller staat ook alweer. Dus zo ernstig was het nu ook weer niet. Goeie druk van El Canous. Er wordt afgeteld. Dat doet hij wel, Minakovic. Chabot kopt hem weg. Stiller even. Oh, knappe beweging alweer van El Canous. En dan deze paas is heel wat minder. Ja, ze komen niet tot kansen op deze manier. Hier is Bel. En de lange bal. En dat is geen buitenspel. En dus kan Christiansen doorlopen. Moet misschien wachten op steun. Bal achteruit gelegd. Askildsen. En opnieuw Bredlo. Ja, niet perfect uitgespeeld door Viking. Maar één lange bal. En kijk, hij vertrekt op eigen helft. Dus zeker geen buitenspel van Peter Christiansen. En uiteindelijk deze poging van Askildsen. Niet al te moeilijk voor doelman Bredlo. Maar het is toch al een keer of 2-3 in 17 minuten. Dat Viking zijn neus aan het venster steekt.

Ze hebben echt wel eens een doelkans nodig, Stuttgart. Want op deze manier wordt het alleen maar een nerveuze bedoeling. Goed van Führig, maar ook goed verdedigd door Stensnes. Dat klinkt Noors, Stensnes, maar het is een Australier. In Brisbane geboren. Gianni met zijn voornaam. Maar wel degelijk Noorse roots. Dat verraadt zijn achternaam. Maar voorlopig, nee, aanvallend. Geen Undaf, geen Demirovic. Die zijn, of die komen niet in het spel voor voorlopig. Undaf, misschien nu. Leeuweling die zich wat centraal ging mengen in de strijd. Jamie Leeuweling met een voorzet, tweede paal. Daar is veel volk, Stensnes bijvoorbeeld. En dan gaat hij via de knie van Hegheim in de handen van Özbe. Alweer geen doelkans echt.

En dan zie je wat Viking van plan is. Met die snelle counters, snelle lange bal. Op vooral Peter Christiansen. Dat is geen grote spits, maar wel een snelle. Vurig. Geen 1-2. Breumel moet alweer achteruit. De laatste zonnestralen zijn er hier in dit stadion. En misschien het doelpunt, jawel. Demirovic op aangeven van Stiller. En dan schiet de Bosnier de eerste kans voor Stuttgart gewoon binnen. Buitenkant voet via de onderkant van de lat. Dat zal Stuttgart wat meer vertrouwen geven misschien. Ik denk niet dat er sprake is van buitenspel van Stiller. Even kijken. Begint bij Chabot. Nee, geen buitenspel van Vurig. En nu op het randje. Ze zullen het herbekijken, maar ik denk dat het in orde is. Stiller schuin achteruit en dan buitenkantje voet. Hermedin Demirovic. Ja, typische spitsenafwerking. En dan is voorlopig de keuze van Heunis voor Demirovic gerechtvaardigd. Voilà, een vuistje. En dus geen buitenspel. Dat is wel duidelijk. Maar het was dus de eerste kans echt voor Stuttgart. Nu hoeft Viking zich geen al te grote zorgen te maken. Want tegen Dynamo Zagreb in die play-offs 2 keer op achterstand gekomen. In beide wedstrijden. Eentje gelijk en eentje gewonnen. El Kanous zoekt een gaatje. Vindt dat niet. El Kanous. Opletten, geblazen. Dit is een kans alweer. Een overtreding intussen, maar Tripic mag door. Christiansen is op komst. Tripic, het staat 1-1. Weer zo'n counter. Opnieuw veel te weinig volk achterin bij Stuttgart. En anderhalve minuut ongeveer na de 1-0 staat het 1-1. En dit is absoluut niet de eerste kans voor Viking. Begon bij dat afgeblokte schot van El Kanous. En dan met z'n tweeën ertussen. En dan zien we ook Björkdal. Ja, dat is een overtreding van Chabot. Maar Tripic mag door. Daar komt Christiansen om zijn hulp te bieden. Maar het hoeft niet. Want Zlatko Tripic, ooit aangekomen bij Viking toen ze nog in tweede klasse speelden in 2018. Nu op het hoogste niveau, het allerhoogste niveau, de Champions League. Zlatko Tripic met de eerste goal van Viking in de Champions League. Dat net de captain die moet scoren is heel mooi. Hij maakte er zowel in de heen als in de terugmatch eentje tegen Dynamo. Intussen Leeuweling. Oh, wat is dat? Dat was geen doelpoging en dat was geen voorzet.

Zlatko Tripic, die trouwens dit seizoen vooral een assistenkoning is. Hij is de man met de goede traptechniek. In Noorwegen 16 assists in 18 wedstrijden. Heeft er maar eentje gemist in de competitie. En ook 6 doelpunten. Hij heeft er eentje gemist omdat hij geschorst was. Te veel gele kaarten verzameld. Dus dat doet hij ook. In Rijeka geboren. Maar al snel Kroatië verlaten voor Noorwegen. En Viking doet het goed hoor. Nee, die bal lag niet stil. Dat moet opnieuw. Tripic. Ja, en wie gedacht had dat Stuttgart door die voorsprong, die efficiëntie, één kans, één goal, beter zou gaan spelen. Niets is dus minder waar. We hoorden een schreeuw van Chabot, maar er is eigenlijk niks aan de hand. Vurig. En nog eens herhalen, Stuttgart dat in zijn thuiswedstrijden slechts 4 punten pakte op 12 in die vorige campagne 2 seizoenen geleden. En hier is plots een kans en is het opnieuw een doelpunt. Demirovic, 25 minuten gespeeld, Ermedin Demirovic, en opnieuw viseert hij de onderkant van de deklat. Randje buitenspel, maar hij mocht weer doorgaan. Nog eens kijken. Undaf. Ah, nee, het is geen buitenspel. Hier onderin. Haugen is blijven hangen. Of was meegelopen met Leeuweling. En Demirovic hard alweer via de onderkant van de lat. En 2-1. En ze blijven dus bijzonder efficiënt. 2 kansen, 2 doelpunten. VfB Stuttgart. En deze Demirovic, ja, dan moet Heunes toch iets gezien hebben. Ofwel op training, ofwel in zijn invalbeurt tegen Köln. Waar hij 20 minuten gespeeld heeft. En gescoord natuurlijk. Dat telt altijd. Dat hij de voorkeur kreeg op Pejcinovic. En nu al 2 doelpunten gemaakt binnen het half uur.

Ja, het is niet wat Viking verdient. Maar verdedigen is natuurlijk wel de helft van de opdracht. Panikeren zullen ze zeker niet doen. Die Noren, dat heb je al gezien. Spelstijl verandert niet, spelbeeld verandert ook niet. Hier is El Canous, iets te ver van de voet. Die controle. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen 10 minuten. 7 minuten zelfs. Van 1-0 ging het naar 1-1 en dan 2-1. Heunes zal goede dingen gezien hebben, maar toch ook veel mindere. En hetzelfde geldt voor zijn collega's. In meervoud moet altijd spreken bij Viking. Orsheim en Jensen. El Canous. Jeltsch zit ertussen, gaat door. Jeltsch, gehaakt. Oh, krijgt geen overtreding. Dat is vreemd, deze beslissing van Minakovic. Intussen zitten we bij Oendaf. Net in de 16. Daland moet hem gerust laten. Leeuweling. Ja, gerust laten toch. Geen overtreding maken. Bal schiet weer door. Vurig niet, Oendaf ook niet. En dan een uitglijdende Mittelstedt. Mittelstedt achteruitgelegd, vurig. Voorzet vurig, weggekopt, Heckheim. Even alle hens aan dek bij Viking. Leeuweling. Oh, Demirovic. Met de hak. En Haugen zet hem met zijn borst heel rustig terug. Dit leek me een overtreding, hoor. Hij hing aan het shirt. Hij maakt dan ook nog eens een fout. Daarbovenop Zlatko Tripic. Ik versta het wel dat hij verbolgen is. Finn Jeltsch. Intussen verdedigen. Met Vurig en Mittelstedt. Chabot. Frummel. Goed tussen de linies gespeeld naar Oendaf. Leeuweling wordt gestuit.

lange bal. Nee, net iets te ver. Ja, is toch niet slecht geprobeerd. Stiller was de man die diep ging. Dit is niks. Dit is echt geen overtreding. Onvoorstelbaar dat daarvoor gefloten wordt. Het is tegenwoordig de mode. Mittelstedt kijkt. Ja, daar is niks aan. De vlag gaat meteen de lucht in. Het minste contact en verdedigers worden er steeds beter in het veinzen van dat soort contacten. Hier is Leeuweling. Wil buitenom. Leeuweling. Weer veel te hard. Wordt nog teruggekopt. Mooi, kan weghalen. Gevaar nog niet geweken. Daland zat eronder. Haukum kon hem weghalen. En de redding. Nee, niet de redding. Demirovic heeft zijn hat-trick beet. 1, 2, 3. Ermedin Demirovic. Er is nog appel van de verdedigers van Viking. Ik denk dat zij een hens gezien hebben onderwege. Maar voorlopig staat de 3-1 op het bord. Opnieuw Demirovic. Die bal van Leeuweling leek veel te ver. Wordt nog teruggehaald. En dan. De voorzet. Wordt hij nog geraakt door een of andere hand? Oendaf. Het lijkt me toch eerder de heup. Hier zien we het misschien beter. Nee, dat is de heup. En het is niet fameus gekiept door Arild Özbe. Dus deze derde van Demirovic. Ik denk dat hij gewoon gaat blijven staan. Ze zijn er misschien nog eens naar aan het kijken. Op dik 10 minuten heeft hij zijn hat-trick beet. Nou, maar ze is nog niet goedgekeurd. Ze is zeker nog niet goedgekeurd. U weet, een aanvaller, als die de bal met de arm raakt, zelfs al is het per ongeluk, dan mag hij niet tellen als er onmiddellijk wordt gescoord. En dat was hier het geval. Maar was het de arm? Hebben ze sluitend bewijs dat het de arm was? Ik dacht altijd dat daar zo'n chip in de bal zit, maar misschien is dat niet het geval. Oendaf zegt, het was de heup. Scheidsrechter Minakovic moet wachten op een oordeel van Ivan Bebek, de bekende Kroaat. Normaal een referee. Nu de VAR. Het is een doelpunt. Er wordt geen bewijs gevonden dat het hens was. Check over. Het is 3-1. De hat-trick van Demirovic is vervolmaakt.

Zijn eerste drie Champions League doelpunten. Oh nee, sorry, hij had er wel eentje. Hij had er eentje tegen Rode Ster Belgrado in een 5-1 nederlaag, weliswaar. Dat wordt snel alles vergeten, een eereddertje. Dus hij heeft er nu 4 in totaal. Hij stond dus op vertrekken, Demirovic, deze zomer. Maar gelukkig voor Stuttgart is daar niks van in huis gekomen. Hier is hij weer. Oké, een paas is wat moeilijker blijkbaar dan gewoon de afwerking. Tripic op zijn eentje. Wordt afgeblokt door Jelic. Kan nog achteruit. Askilsen. En in de tweede zone liever komt Bredlo die bal pakken. Ja, en overal wordt er gescoord in deze Champions League. Dat is sinds de invoering van die league phase toch echt een opvallende constatering. Heel veel doelpunten. Ploegen spelen vrijelijk. El Canous die zich excuseert voor deze overtreding op Askilsen.

Ik herhaal het nog eens. Ze stonden 2-0 achter bij Dynamo Zagreb en haalde daar nog een 2-2 gelijkspel in de play-offs. Dit Viking. In de terugmatch stonden ze ook 0-1 achter en wonnen ze nog met 3-1. Dus het is geen ploeg die snel opgeeft.

Goendaf. Het is alleszins wat comfortabeler spelen voor Stuttgart met die twee doelpunten voorsprong. Vurig. En ze zullen ook wel beseffen, het doelsaldo kan op de lange duur wel eens heel belangrijk zijn. Dus de voet van het gaspedaal halen, nee, dat hoeft niet. Dit is weer goed. El Kanouzi in één keer. Undaf wil hem plaatsen. Krijgt hem niet tussen de benen van Stensnes. Het was leuk geprobeerd. Dennis Undaf, die nog steeds op zoek is naar een doelpunt dit seizoen. Vorig seizoen in alle competities samen maakte hij er 25. Plus 14 assists. Maar dit seizoen is wat moeilijker voor Undaf. Voorlopig zit hij aan 3 assists. En hij 4. Want hij heeft er 2 gekregen voor vandaag. Er waren er ook 2 in de beker. Ja, voetje te hoog. Dat is vreemd. Dat is vreemd. Preumel wordt bestraft door Minakovic. Dat is gevaarlijk spel, hoor. Van Askildsen. Ja, Preumel heeft gelijk. Grisha Preumel. Terwijl we hier de kans voor Undaf nog eens zien. Toch met links. En dan krijgt hij hem niet voorbij Stensnes. Undaf. Er is een slachtoffer gevallen. Maar Leeuweling mag doorgaan. Jamie Leeuweling buitenom. Leeuweling. Ja, weer iets tussen een schot en een voorzet in. Jamie Leeuweling moet dus leren beslissen. Het is opnieuw vis nog vlees.

De lange bal van Østbø. Christiansen, dat is een overtreding van Chabot. Ging eerst leunen. En vervolgens maakte hij nog een overtreding. Jeff Chabot, half Duitser, half Fransman.

0: Ja, dat is plezanter.
1: 3-1 voorstaan. De schroom afgeworpen. Tripic met een hoge bal. Dat wordt een hoekschop, denk ik. Björdal is daar niet meer aangewezen. Of is het een ingooi? Dat kan ook. We hebben de bal niet zien buiten gaan, om eerlijk te zijn. Dus even afwachten. Het is inderdaad een ingooi. Opnieuw met Zlatko Tripic. Verrassend achteruit. Askildsen wacht te lang. Oendaf, snelle tegenstoot met Elkanous. Elkanous, overtreding Askildsen. En gele kaart zeker, jawel. Nu wel een gele. Het is nog duidelijker het afbreken van een counter. Daar straks trouwens had er ook eentje moeten zijn. Maar Askildsen was nog duidelijker. Elkanous kijkt even en wordt neergehaald. En het was even 2-2, dus. Christopher Askildsen in het boekje van Minakovic, de eerste. Buitenspel. Dan heeft Leeuweling toch niet goed opgelet. Jesper Daland met de lange bal. Tripic wist even niet waar hij de bal kon vinden. Hoendaf. Dat is gevaarlijk. Lanceert Christiansen. Ja. Chabot moet het dan half oplossen. En Bredlo ook. Maar dat was een van de vreemdste terugspeelballen die ik ooit gezien heb. Dennis Hoendaf had zomaar zijn ploeg in geweldige problemen kunnen brengen. Kan oprukken. Bal achteruit is niet goed. Bel kan opruimen. Tikje van Jelch. Die blijft kalm. Het is uiteraard niet de snelste hat-trick in de Champions League. Het is 12 minuten, maar er zijn er snellere.

snelste, Mo Salah. 6 minuten en 12 seconden. Bij, tegen de Rangers liever. 4 jaar geleden. Als invaller dan nog. Het was een fenomeen. In de Premier League, Mohamed Salah. Voorzet net te laag voor Demirovic. Joe Bell. Dat is goed meegegeven. Askildsen. Moeilijk voor Hegheim. Geraakt wel voorbij zijn man. Hegheim kan kijken. Schuin achteruitleg is de bedoeling. Björdal kan er niet bij. Minimum 2 minuutjes gaan we erbij doen in deze eerste helft. Er was een VAR-interventie, dat is waar. En die duurde wel wat voordat het derde doelpunt van Demirovic werd goedgekeurd. Hier Morten Jensen, die zal toch iets moeten vinden voor de tweede helft. Samen met zijn maatje Orsheim. Eens even rondtikken. Ja, Demirovic. Het record van 5 doelpunten in 1 Champions League match. Kan hij misschien evenaren. Voorzet. Oh, Leeuweling. Kwam goed ingelopen, maar kon er net niet bij. Geen slechte voorzet van Dennis Oendaf. Krijgt nog net ook een duwtje, maar geen foutieve duw. En ik denk dat het rustsignaal intussen weer klonken heeft. Minakovic heeft er een einde aan gemaakt aan deze eerste helft. Stuttgart staat voor met 3-1. 3 keer Ermedin Demirovic, die in Hamburg geboren Bosnier. Hij mocht spelen, hij kreeg de voorkeur op Pejcinovic. En het vertrouwen van Sebastian Heunes is zeker en vast niet verraden. Integendeel. Tripic maakte er nog een match van. Maar 3-1, het wordt moeilijk voor Viking om dat nog recht te zetten. Goed, tot over een klein kwartiertje voor helft nummer 2.

Welkom terug, dames en heren, in deze MHP Arena of Stuttgart Arena, zoals het voor de Champions League officieel heet. Want je mag geen sponsors die niet officieel zijn benoemen. We gaan dat toch doen. En de spelers van Stuttgart komen naar buiten. Rond de 20e minuut is het helemaal veranderd voor Stuttgart. Na een moeizaam begin tegen Viking. Drie keer deze man. Ermedin Demirovic, de Bosnier, 28 jaar. En wat zullen ze blij zijn hier in Stuttgart dat hij gebleven is. Er was wel een gelijkmaker onderweg van Tripic. Waardoor blijkt dat Viking wel degelijk tanden heeft. Maar dan nog eens twee keer deze Demirovic. Een draaierpak. Een hat-trick dus. En hebben die Noren dan hier of daar toch nog ambitie? Of gaan ze het op dezelfde manier aanpakken als in de eerste helft? Dat betekent heel vaak op de counter met lange ballen. Op die, ja, toch wel een verdediging die vaak afwezig is, om het zo te zeggen. Staan daar vaak maar met z'n tweeën meer over. Nu op zich vinden we dat niet erg. Veel kansen en veel doelpunten. Op deze manier. Daar ziet u het. Drie Duits-Bosnische doelpunten. En eentje. Oh, hier is Leeuweling. Eerste kans in de tweede helft. Ik wilde net zeggen. Drie Duits-Bosnische doelpunten. En één Kroatisch-Noors. Hegheim moet zich reppen. Nee, het was Stensnes. Hegheim en Stensnes. Die samen de rechterkant van die verdediging van Viking verzorgen. Van Bel om te openen. Tripic. Voorzet Tripic. Tweede paal. Ah, Björdal kreeg er wel zijn hoofd tegen. Maar een ploegmaat bereiken. Nee, dat lukte niet. Orsheim staat aan de zijkant. Ze wisselen elkaar een beetje af. Die twee. Orsheim en Jensen. Weer zo'n lange bal waar Christiansen achter moet. Ja, Preumel is eerst en de ingooi voor Viking. Ja, duidelijk. Preumel goed geprobeerd. Het was tegen zijn voet. En dan een beetje irritant die bal op het veld leggen. De verre ingooi. Ja, goed doorgekopt. En hier de kans. De bal is nog aangeraakt, zegt Björdal. Die bal ploft zomaar voor zijn voet. Na dat duel. Het was Mittelstedt die zijn kopbal niet goed richt. En dan vurig toch nog zijn voet ertussen gekregen. Dat was nodig. Daar komt die corner. Weggewerkt door Demirovic, die ook verdedigend zijn taak doet. Vurig, kan binnenhouden. En wegwerken.
Beetje blind, beetje wild, maar job gedaan. Vurig krijgt een klein tikje, maar de paas was ook niet goed. En dan, ja, Björdal toch teruggevlacht. Het was de assistent. Stiller heeft daar denk ik een klein beetje geluk. Tenzij ik dat verkeerd heb ingeschat, maar hij raakt toch de bal. Je ziet het aan het effect. Raakt amper zijn tegenstander. Ja, Jensen heeft gelijk. Dit is een beetje makkelijk gefloten. Goeie diepe bal. Demirovic kan er net niet bij. Uspe. Er zijn er dus drie met vijf doelpunten in één match. In één Champions League match. Dat is het record waar hij op mikt. Erling Haaland is de recentste. Lionel Messi, uiteraard zou ik bijna zeggen. En Luis Adriano, de Braziliaan, deed het ooit voor Shakhtar. Tegen Bate Borisov. Messi tegen Leverkusen. En Haaland tegen Leipzig. Maar daar zijn we dus nog niet. Daarvoor heeft hij er dus nog twee nodig. Er zijn 18 spelers die er vier hebben gemaakt in één Champions League match. De recentste Anthony Gordon. Vorig seizoen voor Newcastle. Björdal kan zich doorzetten. Goed gedaan. Henrik Björdal. De voorzet richting Christiansen. En die kopt heel mooi in duikvlucht. Maar een beetje te hoog. Het was wel knap gedaan. Beter Christiansen. En weer zo'n stevige prik van Viking Voetbal. Viking FK. Uit Stavanger. Ze doen zeker mee, hoor. Ze worden niet weggeblazen. Stuttgart is alleen bijzonder efficiënt vanavond. En vooral dan Demirovic. Prummel. Stille. Opnieuw Prummel. Chabot. Mittelstedt. Dat is mooi gecombineerd. Vreumel de bal wel kwijt. En dan is hij daar weer. Henrik Björdal. Achteruit. Ze zijn met z'n drieën. Het schot. En dat wijkt nog af. Schot van Henrik Hekheim. Dat was opnieuw een kans voor Viking. En je hoort meteen dat publiek. Twee kansen na elkaar voor de Noor. Dit keer was het de kont van Jelc. Nieuwe corner. Opnieuw met Zlatko Tripic. Ja, je zou zeggen, als je statistiek ziet van het aantal doelkansen, dat het zo wat gelijk zal zijn. Maar er staat wel 3-1. Askildsen was achterin gebleven. Diepe bal, goede bal. Tripic. Meegeven. Björdal wil. Nog met een hakje tot bij Christiansen. Dat lukt niet. En dan de overtreding en een gele kaart voor Peter Christiansen. Dat is dus de tweede in het boekje van Minakovic.
bewust en klassiek een potje lap.

supporters zijn weer wakker. Oh, en een botsing daar. Tobias de Mooi. In het passeren heeft hij stiller geraakt. Oendaf zegt het was tegen de keel. Ja, het was bovenkant borst. Het was inderdaad wel de arm zetten. Wat Mooi deed. Björdal wil daar nog bij komen. Mittelstedt trapt weg. Weer balverlies. Achteruit gelegd door Bel. En Tripic. Kans nummer 3 al in deze tweede helft. Voor Viking. En nu Leeuweling. Op zijn eentje. De terugkeer op de bal. Knappe tackle van Haugen. Geen overtreding. En Björdal. Vaak aan de bal. Krijgt hem niet tot bij een ploegmaat. Mittelstedt uiteindelijk. En Oendaf. En zo kan Stuttgart eruit komen met Vurig. Scheidt ze een beetje in de weg. Maar Stiller loopt er omheen. Oendaf. Leeuwering. Nee, dat lukt niet. Jeltsch. En Mooi. Goeie bal. Askildsen. Even wachten op steun. Tribic. En iedereen weer op positie bij Stuttgart. 10 minuten ver in deze tweede helft. Aangename match. Zeker en vast. Met veel doelkansen.

net Daland ertussen voor de neus van Leeuweling. En dan kan Jesper Daland eruit komen. Joe Bell. In totaal zitten we aan 19 doelkansen. Dat is toch behoorlijk veel. 8 voor Stuttgart en 11 voor Viking. Om maar te zeggen, 3-1 is geen heel goede weerspiegeling van het spelbeeld. Hegheim via Furig de bal buiten. Bevestiging van die gele kaart van daar straks van Christiansen, moet ik zeggen. Mittelstedt moet achteruit. Bredlo. En Vurig. Opnieuw Bredlo. Stensnes wint dat duel. Elkanus. Ja, toch nog erdoor. Oh, gele kaart voor Bel. En eigenlijk meer dan een gele kaart. Je mag niet reageren, maar het is zo ellendig. Iemand die er blijft aanhangen. Eigenlijk zou je iets tussen geel en rood moeten trekken nu. Dit is zo cynisch. Joe Bell. Terecht deze gele kaart. En ja, het is een trekfout. Dus is het maar geel. Maar het was wel bijzonder cynisch, moet ik zeggen. Goed. Stiller en Vurig achter de bal. Alle lijntjes worden getrokken door Minakovic. Ja, ik snap wel deze discussie hoor. Van Sebastian Heunes met de vierde scheidsrechter. De heer Nikolic. Hier is Vurig. Nee, dat is toch. En zowaar een kans gemist door Stuttgart. Efficiëntie gaat een beetje naar beneden. Yes, yes, yes. Demirovic met zijn tweeën eraan. Bel is eerst. Weer zo'n lange bal richting Björdal. Dat is het wapen van Viking blijkbaar in deze tweede helft. Of toch alleszins, dat is het plan. Björdal afzonderen bij Mittelstedt. Oh, Bredlo zit ernaast. En de reddende engel is Jeff Chabot. Askielsen kon er net niet bij, maar wat was dat een geknoei. Preumel, laat hem. Maar ja, Bredlo is er nog niet. En Chabot blijft dan heel kalm. Hij kopt hem in de handen van Bredlo. Stuttgart toch al een paar keer goed weggekomen in deze tweede helft. Vurig moet de bal laten liggen. We gaan wisselen. Aan beide kanten. En luid applaus. Geen 4 of 5 goals, maar wel 3. Ermedin Demirovic.
En Pejčinović in zijn plaats. Ja, je zou voor minder. Heunes met een knuffel. Ook Leeuweling eraf. En in zijn plaats komt vaak nog wel. En ook Viking gaat wisselen. Ik zag daar Botheim al klaarstaan. Ja, die is er al zeker in gekomen, maar ik denk dat het twee wissels zijn. Intussen Hegheim. Daland en Bel zijn eraf. Valkener en Botheim zijn de twee wisselspelers. Henrik Valkener stond op de radar van Wrexham in het championship deze zomer. Er is lang sprake van dat hij naar daar ging gaan, maar is uiteindelijk niet rondgekomen. Tegen 11. Ja, die ene kans die is er nog bijgekomen voor Stuttgart. Stilgevallen, vurig. Ah, goeie 1-2, wilde ik zeggen. Maar Mittelstedt nog. En dan rustig gebleven daarachterin. Christopher Haugen. Ah, een overstapje. Ja. Botheim, dat was niet de beste keuze. En hier is ruimte. Dennis Hoendaf wil een lopje proberen. Ja, niet slecht. Dennis Hoendaf was al aan het kijken. Uit zijn ooghoek zag hij doelman Östbø wat ver uit zijn goal staan. En het is geen erg grote doelman. Maar hij stond alweer terug tussen zijn eigen palen.

bijna vaak Norman voor het eerst. Tobias Mooi met de lange bal. Opnieuw, Christiansen gaat er niet achteraan dit keer. Vurig. Doorzien door Heikheim. En Özbe trapt weg. Nog geen doelpunt in deze tweede helft, ondanks veel doelpogingen. We zijn 20 minuten bezig.

0: goede bal naar Undaf. Krijgt hij hem nog voor de goal?
1: Ja, wel degelijk. Uiteindelijk Hekheim die weghaalt. Pejcinovic kon er zeker niet bij. El Canous bijna.

wat meer controle nu van Stuttgart in deze fase. Laatste minuten. Mini-stormpje van Viking overleeft.

0: Hegheim.
1: Ah, krijgt die bal nog bij Björdal. Biedt zich nu ook weer aan. Björdal zelf even achteruit leggen. Tobias mooi. En opnieuw. Stensnes. Augen. En nu de actie maken. Trippic met de voorzet. Tweede paal. Teruggehaald. En dan moeten ze met heel veel staan te verdedigen. Pejcinovic en El Canoes ook. Met die 16 in. Nog wissels op komst.

0: denk ik via Egeskog.
1: Als ik dat goed gezien heb. Maar nog even wachten, denk ik, met de wissels. Auckland is de tweede. Dat is in principe linksachter, dus die zou wel eens voor Christopher Haugen kunnen komen. Maar eerst deze aanval van Stuttgart volgen. Balverlies Stiller, opgepikt door zijn maatje Preumel.

Erik Botheim. Hij is wat groter ook. En ook twee nieuwe pionnen bij Stuttgart. Terwijl Führig zich probeert door te zetten. Dat lukt niet helemaal. En Bjørndal via Führig die bal bijt. Dan kunnen we wisselen.

Tobias Mooi naar de kant gehaald. En dus Christopher Haugen, zoals verwacht. En Kvia Engeskog en Auckland zijn de nieuwe namen. Jeltsch gaat eraf en ik denk ook Elkanous. Jawel. Dat is dan aan de kant van Stuttgart. Hendricks en Sauer. De twee nieuwe namen. Hendricks. Goed voor een own goal. Afgelopen weekend. De paas van Sauer net niet precies. Er nog wat inkomen natuurlijk. De nieuwkomer van Feyenoord. 15 miljoen gekost, Leo Sauer. Een Slovaak. En hier plots Björdal. Op zijn eentje. Björdal moet het zelf doen. Nog een voorzet. Tweede paal misschien. Ah nee, daar komt hij niet tot een kopkans. Botheim. Die voorzet was te lang onderweg. Ah, wat een gemiste kans voor Viking. En het is niet de eerste keer dat ze een kans laten liggen om er wat beter mee te doen. Maar wel goed verdedigd daarachterin. Dat sowieso. En het wordt nu een hoekschop.

Tripic achter de bal. En ze krijgen er nog eentje. Wild weggetrapt door Pejčinović, maar ja, dat is zijn job. Meekomen verdedigen bij corners tegen. Deze is wat beter, maar moeilijk voor Breedlof. Askildsen zet hem weer naar de buitenkant. Tripic. Even de korte tik van Kvia. Askildsen.

Ja, de zegen op de openingsspeeldag komt dichterbij. Je hoort het aan het publiek. Nog een goed kwartier. Maar ze zijn er nog niet. Björdal laat zich de kaas van het brood eten. Moest wachten tot die bal naar beneden kwam wel. Pejčinović. Vurig. Sauer. Heel energiek ingevallen alleszins. Vagnoman. Zelf proberen of toch achteruit leggen. Sauer. En dan is daar ergens buitenspel gezien.

Führig geraakt er even niet voorbij. Voorbij Christiansen.

dat was alles in één keer. Deze tackle. Kijk, Hendricks, bal en man.

goed van Christiansen. En dan de andere kant zoeken was de bedoeling. Net niet hoog genoeg. Overtreding opnieuw. Ook daar was een luide schreeuw. Voor de impact van Leo Sauer. Even kijken. Ja, een botsing sowieso. Hoeveel geloof zit er eigenlijk nog in bij Viking? Dat ze hier toch nog iets kunnen halen. Ze hebben 2 doelpunten nodig. En het is niet dat ze geen kansen creëren. Maar het is nu wel al even geleden. De wissels hebben er eigenlijk geen goed aan gedaan. De inbreng van Erik Botheim.

heeft al eens een Champions League campagne gespeeld. Botheim. Met Bodo Glimt. Nee, dat was, sorry, dat was geen Champions League. En hij komt wel van Malmö. De grote Noor. Maar enkel Europa League en Conference League gespeeld. Heggheim. Björdal. Askildsen. Dat is allemaal netjes. Van voet tot voet. Via Ekskok. Valkenen. Beetje ruimte voor Via Ekeskok, maar niet veel. En daar staan ze. Die twee. Waldorf en Stadler gewijs. Dit is een goede actie. En dan, waarom? Hij gooit zichzelf naar de grond. Via Ekeskok. Hij was erdoor. Hij had hem achteruit kunnen spelen. Simon Via Ekeskok. Hij was erdoor. Ja, en dan ja, komt hij wel een klein beetje de knie tegen van Chabot. Maar niet veel. Hij had nog controle over de bal. Vreemde keuze. Intussen Heggheim onder de bal. Vurig. Voorzet eruit gehaald van Mittelstedt. We krijgen wel een hoekschop voor Stuttgart. De sjaaltjes worden boven gehaald. 10 minuten nog. En de koppel, nee, die gaat ernaast. Het was een beetje gezichtsbedrog. Pejcinovic, maar ook Chabot kwam daarin gevlogen. Even kijken wie er uiteindelijk heeft gekopt. Ah, toch Chabot. En dan gaat hij gewoon een paar meter ernaast. En Chabot intussen verdedigend zijn werk aan het doen. Björdal, goed gespeeld vandaag. Hendrik Björdal. Daar zullen de supporters van Zultewaregem vier op zijn. De bal blijft binnen van Heggheim. Trippic even op de verkeerde flank voor hem. Stensnes geeft hem diep. En nu? Ja, komt daar maar eens tussen. Vagnoman. Ja, dat zou ook wel eens geel kunnen zijn voor Auckland. Vagnoman mag voorlopig doorgaan. En die bal blijft binnen. Vagnoman achteruit leggen. En dan Auckland die hem in hoekschop tikt. Ja, er was een trekfout. Foutje. Hij liet heel snel weer los. Dat wel. Maar had daardoor een metertje gewonnen.

Zürich met de corner. Kunnen ze het helemaal afmaken? VfB Stuttgart. Voorlopig nog niet. Sauer brengt hem terug. Stond er eentje buiten spel. Christiansen. Met Preumel in de rug. En via Grisha Preumel gaat het een doeltrap worden. Haugen. Een andere Haugen. Komt in de plaats van Heckheim. Ook op de bek. Dit is Herman Haugen. Hij gaat dus op de bank plaatsnemen. Hendrik Heckheim. Naast die andere Haugen, Christopher. Dat was leuk geprobeerd, maar het helpt niet. De wissels zijn op bij Viking. Het zal met dit personeel moeten gebeuren. Terwijl Undaf daar even een klap gekregen heeft in dat duel.

En Amin Eldakil gaat komen. Dus ook nog wat Belgische vertegenwoordiging. Hij komt voor Mittelstedt. Met het nummer 2. Ook de laatste wissel voor Stuttgart. Voor een minuutje of 5. ...24 is hij intussen, de in Bagdad geboren Belg. En een paar minuutjes ingevallen in die bekermatch bij Hansa Rostock, maar in de competitie nog niet mogen spelen. Nu dus een paar minuutjes in de Champions League. In de vorige campagne mocht hij één keertje starten en mocht hij twee keer invallen. Twee seizoenen geleden was dat. Hij mocht starten in die wedstrijd tegen PSG. Die laatste league face match die werd verloren met 1-4. En hier Undaf. Had het helemaal klaar kunnen maken voor Stuttgart. Maar hij schiet hem over de winkelhaak. Was het buitenspel? Maar dat is op het randje. Hij mocht doorgaan. Het was te nipt. En nipt was ook zijn poging. Net over de kruising. Het cijfer enigma wordt die genoemd. Dennis Undaf. Dat hij zoveel scoort. Ook voor de nationale ploeg. Dat heeft vooral met zijn slimheid te maken, zijn positionering. Vindt altijd wel mogelijkheden. De bal is niet buiten, gewoon verder voetballen. En dat doet Askildsen nu. Schiller blijft rustig, Chabot. Ja, en dan is Björdal daaraan geweest. Chabot maakt te veel van zijn oren, volgens Björdal. Was niet al te veel aan. Sauer met z'n vieren. Stuttgart in en rond de 16, 5 zelfs. En een schotje. Pogingje. Grisha Prömmel scoorde afgelopen weekend tegen FC Köln. Vrijdagavond was dat al.

En nog steeds diezelfde stand. Er is niks veranderd sinds de rust. Voor zijn eerste thuismatch in de Champions League ontvangt Viking FC Bayern alweer een Duitse tegenstander. Hagnoman. Hij knalt hem tegen de hakken van Askildsen. En een duwtje van Aldakil. Er mag verder gevoetbald worden. Al is zelfs niet buiten geweest. En Botheim moet sterker zijn. Hij krijgt nu de bal wel bij Björdal. Björdal buitenkant voet. Net niet ver genoeg. En Furich, dat is goed gedaan. En zo... knap van Hendricks om daar nog uit te komen. En hij gaat nu mee. Ramon Hendricks. Hendricks misschien met de vierde? Nee. Zijn passen kwamen net niet uit. En Özbe was er ook op tijd bij die bal.

Maar voor het eerst dus gaat VfB Stuttgart zijn Champions League campagne starten met een overwinning. Hier is Sauer nog, die schiet hem over.

Leo Sauer. Had wat spierproblemen toen hij hier toegekomen is bij Stuttgart. Wat tijd nodig gehad om helemaal fit te geraken. Stensnes goed verdedigd. Vagnoman op de knikker van Auckland. Er is al gefloten. Rustig blijven allemaal, zegt Minakovic. Hij heeft twee keer geel moeten trekken. Meer niet.

Nog een beetje ruimte voor Vurig hier. Op links. Met de voorzet, tweede paal. Hoendaf kan er zeker niet bij. Dan kan er opgeruimd worden. En is Amin Aldakil degene die een overtreding maakt.

0: koeiendriehoek. Vreumel. Ook wat ruimte hier centraal. Pejcinovic legt hem af. Vurig meegeven. Weer Hendricks. Ja, die speelt ook aanvallend goed hoor. Ramon Hendricks. Uit de prachtige gemeente Hendrik Ido Ambacht in Nederland. Ramon Hendricks. Opgepikt bij Feyenoord een paar jaar geleden. Groot feest in Stuttgart. Kunnen ze dat opvrolijken met een vierde? Nee, want hij botst op de paal, Dennis Oendaf. Net nog aan het vertellen hoe onder de indruk ze zijn in Duitsland van zijn cijfers. En dan trapt hij die laatste kans tegen de binnenkant van de paal. Maar het deert hen niet uiteindelijk, want een 3-1 zege. Goed begonnen aan deze Champions League campagne. VfB Stuttgart, een hat-trick van Demirovic in de eerste helft. Een tegendoelpunt van Trippic ook al in de eerste helft. In de tweede helft daarentegen is er helemaal niks meer veranderd. Geen doelpunten meer. Wel een heel aantal kansen, ook voor Viking trouwens. Maar aan die stand van 3-1 is uiteindelijk niks meer gewijzigd. Stuttgart wint zijn eerste opdracht in deze league phase. Het wint van Viking.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En nog even de komende opdrachten. De volgende speeldag voor Viking is thuis tegen Bayern München. En Stuttgart trekt naar Slovan Bratislava. Dus dat is hun volgende opdracht. Stuttgart alleszins goed begonnen. En Viking, wie weet, thuis op dat kunstgras tegen FC Bayern kunnen ze misschien nog beter doen dan vanavond. Dat was het wat mij betreft. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot bij een volgende afspraak voor een Champions League wedstrijd.
2: Niemand houdt ons tegen. Muziek die je pakt. Dit is Gode Zone FM.

0: Een hele goede avond iedereen. Welkom in het Estádio do Dragão. Dan weet u dat we in Portugal zijn bij FC Porto. Want de grote Portugese club, een van de grote drie in Portugal, is terug op het kampioenenbal na een afwezigheid van twee seizoenen waarin het vrede moest nemen met Europa League voetbal. Is het opnieuw tijd voor het allergrootste werk in Europa voor FC Porto, de Champions League. En de eerste wedstrijd van Porto mag er meteen wezen, de landskampioen. Want ook die kwam na een aantal jaar nog eens terug. Na drie seizoenen zonder titel heeft Francesco Farioli Porto weer naar de landstitel geloodst. En de eerste opdrachten bij gevolg in die Champions League. De club van deze voorzitter André Villas-Boas mag er zijn, want niemand minder dan Man City komt over de vloer. Een team dat in het recente verleden de Champions League nog won. En in een iets verder verleden de Champions League finale hier verloor tegen Chelsea. Dus wat dat betreft bewaren de citizens geen goede herinneringen aan FC Porto. Ook al speelden ze zelfs toen natuurlijk niet tegen Porto. Diogo Costa, dat is uiteraard de doelman van FC Porto. En Marciniak, die ziet u. Dat is dadelijk de ref.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Porto komt vandaag niet op volle oorlogsterkte aan de aftrap. Onder andere Vrolt is geblesseerd en Bednarek is nog geschorst. En souveniertje nog van vorig seizoen van de Europa League partij tegen Nottingham Forest. Maar ook City heeft zo zijn probleempjes. Geen Doku, geen O'Reilly. Dadelijk nemen we er de opstellingen wel eventjes bij. Ik kan u zeggen dat van de Champions League finalisten uit 2021, toen City dus hier verloor tegen Chelsea, zijn er maar twee overlevers. Ze starten beide vandaag. Dat zijn Ruben Dias en Phil Foden. Aan sfeer uiteraard geen gebrek in het immer vurige Dragão. 50.000 mensen kunnen hierin. En die zijn allemaal van de partij. Voor het goede weer hoeft u vandaag niet in Porto te zijn. Dat hebt u ook al begrepen. Het regent al geruime tijd. De pijpen stelen. Het goede weer van de voorbije maanden lijkt verdwenen. Maar goed, we krijgen er wel het mooiste voetbal uit Europa voor in de plaats. Dus met die deal kunnen we wel leven. Erling Haaland sinds kort een ander kapsel. Maar doelpunten maken doet hij nog altijd. Zijn 300ste uit zijn carrière afgelopen weekend tegen Coventry. Slechts een 1-0 overwinning. Voor Manchester City dat wel met het maximum van de punten is vertrokken in de Premier League. 9 op 9. Net als Arsenal. En toch is het gevoel bij City anders dan bij de Gunners. De uitredende kampioen Arsenal lijkt om diverse redenen toch wat verder te staan dan Man City, waar er, ja goed, in het post-Guardiola-tijdperk toch nog wat gebouwd moet worden. En dat is niet meer dan logisch. Porto is overigens ook uitstekend begonnen. Als enige club in Portugal 15 op 15 getotaliseerd. En zoals de teams van Farioli betaamt, ze pakken amper doelpunten. Slechts eentje tot dusver afgelopen weekend tegen Moreirense. Ook al is het niet zo dat die teams van Farioli beton gieten dat het geen naam meer heeft. Maar gaat wel altijd uit van een goede organisatie. Die moet er eerst staan en van daaruit kijkt de Italiaan wel verder. Heeft het in ieder geval vorig seizoen prima gedaan. En eigenlijk het seizoen ervoor ook bij Ajax. Ook al ging de titel nog op dramatische wijze naar Eindhoven.

begint het voetbalseizoen toch echt als deze hymne weer klinkt. En in het hoofdtoernooi voor alle duidelijkheid. Want in de playoffronde hoor je die ook al wel. Maar dit is toch het echte werk. De league face van de Champions League. U kent het concept. Het is ondertussen de derde jaargang. De eerste acht plaatsen zich meteen voor de achtste finale. En dan gaat het door tot de 24ste. Die moet naar de tussenronde. De rest valt af. Dit is FC Porto. Geen Froeltjes en Bednarek. Daardoor Varela op het middenveld. En Perez achterin in de tandem met Kiwior. En voorts wel het verwachte elftal met Andres Silva. Teruggekeerd naar het oude nest. Na heel veel omzwervingen. Jeugdproduct van Porto. Hij speerpunt van de ploeg van Francesco Farioli. Want Agueoa, die uitstekende spits van Porto. Die we vorig seizoen toch echt leerden kennen. Die ligt er al sinds februari uit met een kruisbandblessure. Wordt weer ten tonele verwacht. Zo ergens november. Laten we hopen voor hem en Porto. Dat het misschien nog een beetje sneller is, want dat zien we graag bezig. Marciniak, niet de eerste, de beste dus, die naar Porto gevlogen is. En floot in 2023 de Champions League finale nog tussen Inter en City. En daar bewaart City natuurlijk wel goede herinneringen aan, want die won Man City met 1-0. De enige Champions League eindzegen tot dusver. Het elftal van Enzo Maresca. Dat is op drie plaatsen gewijzigd na de wedstrijd van Coventry. Achterin Kusano vooruit. Nunes op rechtsachter op het middenveld. Bouadi die zijn eerste basisplaats beet heeft ten koste van Anderson. En voorin ruimte een DI-plaats voor Foden. Het is wat rotatie, zou je het kunnen noemen. Voorts ook een nieuwkomer Alan voor het eerst in de selectie bij City. De man met rugnummer 47. We gaan beginnen, helaas, met een minuut stilte ter nagedachtenis van de overstromingen van vorige week in Epe.

0: Dat was wel een hele korte minuut
1: van Simon Marciniak. Voor tragische gebeurtenissen. Je kan het moeilijk anders omschrijven. Maar zoals dat ook wel gaat bij dit soort momenten. De wereld, de voetbalwereld in het bijzonder in dit geval, draait gewoon door. En dus gaan we beginnen. Ook voor Porto en Man City aan de league face van voetbalseizoen 2026-2027. Met voor City toch zeker de doelstelling om op het einde van de rit daar in Madrid terecht te komen in het Metropolitano, waar de finale wordt gespeeld. Porto. Ja, wat mag de ambitie zijn van de landskampioen? Ik zou zeggen op zijn minst bij de beste 24 eindigen. En vanaf dan, ja, moet je het een beetje bekijken. Want City weet ook dat je in die tussenronde, als je daarin sukkelt, dat je behoorlijk stevige tegenstand kan ontmoeten. Donnarumma en Margei. De rechtsvoetige links centraal in de defensie, maar is dat natuurlijk wel gewend. Bij Crystal Palace niets anders gedaan. Ook al was dat in een driemans defensie. Uiterst links. Voor relatief weinig geld. Naar Engelse begrippen dan. Weggehaald bij Palace. En daar heeft City al plezier aan beleefd. En dat zal in de toekomst nog wel meer het geval zijn. Gabri Vega met verkeerd inspelen. Farioli heeft zijn volledige kostuum toch een beetje ingeruild voor een trainingspak en de pet. Gaf de interviews voor aanvang van de match nog in een volledig kostuum, omdat dat moest van de club. Uitstekend werk geleverd bij Nice, bij Ajax ook. En vorig seizoen dus bij Porto. Is nog maar 37. En heeft al een mooie carrière uitgebouwd de voorbije jaren. Beloofd voor de toekomst. Gomez meegeven. Komt er niet helemaal uit voor Alberto Costa. De rechtsachter bij FC Porto. Vardiol was hier in het voordeel en wist goed genoeg dat hij hier de overtreding zou krijgen. Je ziet toch nog altijd een beetje Pep Guardiola staan. Gelijkenis blijft wel treffen. Met Enzo Maresca. Vorig seizoen Champions League ervaring met Chelsea. Toen onder andere Barcelona een keer helemaal tureluurd gespeeld. Op Stamford Bridge. Voor Farioli is het zijn debuut. Op het kampioenenbal. Varela, helemaal naar achteren. Tot bij de aanvoerder van Porto. Man die al zijn hele carrière bij deze club speelt. Diogo Costa.

contact voetballen met Kiwior. Die heeft in een recent verleden natuurlijk nog wel wat duels uitgevochten met City. In het shirt van Arsenal. Vorig seizoen verhuurd door de Gunners aan Porto. En nu definitief eigendom van de Draken. Ja, Costa recht toe recht aan richting André Silva. Maar dat was wel moeilijk voor de aanvaller. Boadi, kijk eens. Ging voor de snelste weg richting het vijandelijke doel. Rubén Díaz. Er zijn wel een paar spelers bij City met een verleden in Portugal. Geen enkele bij FC Porto. Rubén Díaz is ex-Benfica. Mateus Nunes, ex-Sporting Club. En Enzo Fernandez, de duurste vogel van allemaal. Net als Rubén Díaz, ex-Benfica. Hier de aanvoerder van City, Rubén Díaz. Klassiek gevalletje daar tegen de zijlijn in het begin van deze wedstrijd. Costa die weet natuurlijk dat hij daar de overtreding voor gaat krijgen. Voorlopig nog niet te veel gebeurd. Balbezit is wel voor City. Maar op de eerste noemenswaardige doelpoging is het nog wachten. Je ziet ook Francesco Farioli, de man met de pet. Hij heeft zijn doelman nog niet in actie gezien. Het is nog aftasten. Typisch begin van een wedstrijd. Ook in de Champions League. Gay tot bij Guardiol. Ja, Porto laat zich zeker niet zomaar doen. Het is niet zo dat City rustig op de helft van Porto kan combineren. Als Porto City kan vastzetten. Proberen ze het wel. Cherki en Bouadi proberen te verleggen tot bij Nunes, maar die draaide zichzelf wat in de knoop. Met de mindere aanname, was ook zeker niet de makkelijkste aanname.

ook hier bij Guardiol. Hij leidt evenwel geen balverlies. William Gomez zat er wel stevig op. Was geen overtreding. Die vorig seizoen het doelpunt van het jaar maakte. Het doelpunt van het seizoen. In Portugal. Deze man. Nog altijd maar 20. Voor 9 miljoen weggeplukt. Een paar jaar geleden bij São Paulo. De kans is niet onbestaande dat dat een van de zoveel wordt. Die Porto voor een veelvoud zal verkopen.

meegepakt door William Gomez. Ja, en ook dat krijgt Farioli er bij elk team in. Waar hij de plak zwaait. Ze gaan allemaal mee in zijn verhaal. Iedereen moet arbeid verrichten. Veel meters. Tegelijkertijd schiet zit hier niet zoveel mee op. Semenyo. Ziet hij dat zondag de eerste topper, de eerste grote affiche van dit seizoen speelt. De Manchester Derby. Ook al is United niet briljant uit de startblokken geschoten, maar het is wel een affiche die eruit springt. En die de mensen in Manchester toch belangrijker zullen vinden dan deze. Ook al is het geen overbodige luxe om hier meteen toch al wat mee te pakken. City heeft al een keer problemen gehad in die league phase. Toen het zich tegen Club Brugge maar op de allerlaatste speeldag kon verzekeren van een plaatsje in de tussenronde toen. Dat willen ze dit seizoen uiteraard vermijden. Maar voorlopig blijft het zoeken. Het is zeker niet alle registers open trekken. Integendeel zou ons ook een beetje verbaasd hebben. Dit is wel een goede bal van Enzo Fernandez. Op Antoine Semenyo. Voorzet bereikt Haaland niet. Enzo Fernandez geeft de aanval meteen een nieuw leven. Met zijn nieuwe compagnon daar op het middenveld. Ayoub Bouadi, 18 jaar. Semenyo. Als Gueye een uitstekende transfer gebleken. En Nunes. Die heeft zijn probleempjes al wel gehad. Wat betreft de blessureleed. Dit seizoen. Daardoor Kuzanov. Op die rechtsachter vaak uitgespeeld. Om het eventjes terug. Met z'n allen dicht tegen de eigen 16 meter. Cherki. Wie vindt er een gaatje? Ja, dat is geen groot cadeau. Van de ene Portugees voor de andere. Ruben Dias voor Matheus Nunes. Inwerpen voor Martin Fernandez. Een van de vele jeugdproducten. Die voortkomen uit Porto. Zoals de andere grote clubs uit Portugal een uitstekende jeugdwerking. In ieder geval veel talent uitvoert, zowel bij Benfica, Porto als Sporting Club. Semenyo, dreigend, maar voorlopig niet gevaarlijk. Mooie balbehandeling van Enzo Fernandez. Kijk eens waar Gueye mee op balbezit komt spelen. Foden leek weg te glijden.
En dus het moment weg. Rosario. Lang in Nederland gezeten bij PSV. En dit ziet er goed uit voor FC Porto. En bijna zelfs een doelpunt voor Gabri Vega. Maar Donnarumma zat er nog net bij. De man die dit seizoen al 3 doelpunten gemaakt heeft voor Porto in de competitie. Maar daar stond Pepe wel in buitenspel. En dus had het doelpunt sowieso niet geteld. Vlag ging uiteindelijk ook de hoogte in. En de beenveeg van Donnarumma was uiteindelijk ook niet nodig. Maar ja, kan je hem niet kwalijk nemen dat hij daar toch even zijn voet nog tegen zit. Want de marges waren klein. Maar een eerste keer opwinding. Net voor het verstrijken van het eerste kwartier. Welk niveau je ook speelt. Het argument van het was mijn eerste overtreding wordt overal gebruikt. Bouwari in verlegenheid gebracht op het middenveld. En dus een omschakelingsmoment voor Porto. Gomez wordt er niet uitgepikt door Vega. En dus nu countermogelijkheden voor City. Het gaat even snel op en neer. We zitten duidelijk in het voordeel. Van de Citizen Semenyo. En zo steekt ook City een eerste keer. Zij het bescheiden. De neus aan het venster. Geen problemen voor Diogo Costa. Semenyo. Slikte zich in zijn eigen dribbel zo leeg.

Costa comfortabel. Met het voetenwerk, zoals heel veel doelmannen tegenwoordig. Zeker niet het sterke punt van de doelman aan de overkant. Ook al wordt daar soms misschien nogal een karikatuur van gemaakt. En wordt dat al te vaak uitgelegd. En de belangrijkste blijft natuurlijk gewoon doelpogingen van de tegenstander onschadelijk maken.

Pepe goed ingespeeld, maar dan loopt het naar de spak. Ik denk dat deze man misschien wel blij is dat Pep Guardiola vertrokken is. Minder in een keurslijf.

gay. Weer zo'n moment waarop City alles en iedereen naar voren brengt. Semenyo wilde absoluut met zijn rechter controleren. Natuurlijk een reflex als rechtsvoetige. Controleren binnenkant links. Waren hier ideaal geweest. En in principe iets makkelijker uit te voeren. Geen overtreding van Rosario, zei Marciniak. Rosario met Farioli samengewerkt bij Nice. En daardoor een mooie transfer gemaakt naar Porto. Toen Farioli hier vorige zomer neerstreek,

serieus doen is. Weer zo'n moment waarbij Porto iedereen terugbrengt. Moet terugbrengen. Dan ziet hij toch even een vrije man vond in de persoon van Phil Foden. Semenyo op maat ingespeeld voor Foden. Dat ziet er allemaal goed uit. Haaland, oh, goede redding. Van Costa, daar was de eerste keer Erling Haaland. Nou, prima combinatiewerk, Semenyo, Foden. En dan schrijf je hem al half op natuurlijk. Als Haaland in stelling gebracht wordt, maar deze keer geen succes met het hoofd, wilde Diogo Costa, denk ik, tegen voets te grazen nemen. Maar het sluitstuk van Porto dacht, nee, deze heb ik nog. Zowat halverwege de eerste helft.

die ondertussen zo'n 70% balbezit. En nu dus ook het voordeel wat betreft de kansen. Het is een duidelijke overtreding van Semenyo. Oh, daar hebben we al wel wat van gehad. Kleine overtredingen voor alle duidelijkheid. Dit soort tikjes. Het is niet dat het over de schreef gaat, verre van. Het is de intensiteit die bij dit soort duels hoort. Pepe probeert zich wat ruimte te verschaffen daar op de middenstrook. Dat was Gabri Vega. Die daar straks een beetje gevaarlijk kon zijn. Ook al was dat vanuit buitenspelpositie. Goed ingespeeld van Cherki. Goed uitgestapt ook van Rubén Díaz.

Foden met zorg tot bij Semenyo. Vardiol. Ja, dat is wel een duidelijke overtreding. Erling Haaland, de grote vriendelijke Noor. Dat was ook wel wat wegglijden. Varela was het, denk ik. Hier in balbezit. De Argentijn.

En Froelt was er afgelopen weekend nog bij. Tegen Morerins. Petnarek uiteraard ook. Die is volledig fit, maar dus gewoon geschorst.

0: hij sinds vorig seizoen bij Porto speelt. En dit ziet er boeiend uit als Rosario daar kan doortikken tot bij Vega. Maar opnieuw een vlak signaal. Eens kijken.
1: Ja.
0: Dat is correct. De infiltratie van Pablo Rosario was net te gretig. Of de paas kwam te laat, zo je wil. Twee doelpogingen, dat was die ene van Semenyo. Die Costa makkelijk oppakken. Met de poging van Haaland had de Portugees wat meer problemen. Hij nog geen werk gehad, Donnarumma. Behalve dan het verwerken van terugspeelballen. Perez tot bij Kivior. De backup centrale verdediger, deze man. Bij FC Porto. Ja, Boadi is het zichzelf wat dat moeilijk aan het maken. Hij graakt er dan toch nog uit. Zegt veel over zijn technische bagage. Dure bagage, dat wel. 95 minuten.

wat ver van de voet van Fernandes. En dus kansen voor City om er misschien wat mee te doen. Cherki moet even pas op de plaats maken. Semenyo. Semenyo. Voorzetten is goed. En Haaland kan opnieuw koppen. Deze keer niet tussen de paal. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn om goed te zijn. Geen Doku dus, die zal ook zeker nog niet tegen Man United spelen. Nog geen datum van zijn potentiële rentree. O'Reilly moet normaal gezien komende zondag wel inzetbaar zijn. Boadi. Die vinden elkaar toch redelijk makkelijk. Enzo Fernandes en Ayoub Boadi. En we vinden dat allemaal misschien nogal makkelijk als je dan zoveel geld gekost hebt. Maar de man is 18 jaar. En hier is Phil Foden, de redding van Costa. Plots ging het wel heel erg makkelijk voor Man City. En het begint nu toch een beetje te kraken bij Porto. Want de jongste 10 minuten, nu toch 3 goede doelpogingen voor Man City. 2 keer Haaland, nu Foden. Maar die gaf Costa nog een kans. Deze Boadi, veel geld gekost, maar toch van Lille naar Man City. Dat is toch in een andere wereld dat je terechtkomt. Gelet op het prijskaartje ook, met redelijk wat druk. Maar redelijk onbevangen. Is niet top afgewerkt, raakt hem niet helemaal goed. Phil Foden. Dat beter. Heerlijke traptechniek. Het was in ieder geval niet goed genoeg om Diogo Costa te kloppen. Gueye dwingt hier echt wel de overtreding af door het goede instappen. Pepe ook niet ongeschonden uit de strijd gekomen. Kwam er met zijn linkerbeen, denk ik, onder de stuts van Gueye terecht. En u ziet dat zijn serieuze noppen die eronder steken. Onvoldoende gekruist. De kopbalpoging van Erling Haaland. Anders had deze man geen kans meer gehad. Hield er misschien ook nog wel een klein beetje rekening mee. Dat Haaland hem tegenvoets wilde nemen. De Portugees nummer 1.

Guardiola. En zo Fernandes kiest een keer voor diepgang. Wordt redelijk makkelijk opgevangen. Porto geniet nu hoe langer hoe minder van het balbezit. Dit is meters buitenspel. Gomez die is boos omdat er handspel begaan werd. Maar ja. Ik was even vergeten dat hij zelf een meter of 3-4 buitenspel stond dus. Dat had even voorrang. Cherki. Oh. Een artiest. Open voetbalveld. Guardiol. Boadi. Een goede aanname. Meteen ook goed inspelen. Dan verlies je natuurlijk amper of geen tijd. En daar is Alato. Costa weer een goede redding. En nog eentje. Semenyo. Nee. Die verliest te veel tijd omdat hij in de knoei zat met het verwerken van die bal. Maar Diogo Costa. Wat een redding ondertussen. Even onderstrepen dat hij een doelman van Champions League niveau is. Ruim een half uur ver. City verdient voorsprong. Handvol goede doelpoging ondertussen ondernomen. Want dit waren een stuk of 3 in 1 keer. Maar dan denk je wel. Dit blijft niet duren. Er staat te veel kwaliteit bij de tegenstander op het terrein. Als je dit soort kansen blijft creëren, dan zal er wel eens eentje in vliegen. Foden. Iemand die Foden aanvalt. Nunes. Hij had ook een conflict daar in zijn hoofd. Hij moet nu de eigen steek gaan oprapen bij Pepe. Die doet dat prima. Via Gabriel Vega gaan we naar Rosario. Ja, die doet dat goed. Verliest weinig tijd. En William Gomez. Semenyo goed mee in de defensie. Hier nog eens die kans. En het begint toch bij Bouadi. En Haaland kan je weinig kwalijk nemen. Het is een echt goede trap. Ook hier tegen voets. Adio Costa, uitstekende redding. Meteen recht om er vervolgens nog eentje. Achter zijn naam te zetten. Het is voorlopig de man van de match, de doelman van Porto. Maar nog wel 2/3 te gaan. Sinds zijn 12e bij de club Diogo Costa. 26 is hij ondertussen. En al een handvol jaar titularis. Bij een van de succesvolste clubs uit Portugal. Porto zit ook al voor de 28e keer de groepsfase of league phase van de Champions League. Alleen Bayern met 30 stuks. En Barcelona en Real Madrid met 31 doen beter. Een habitué. Op dit niveau. Die dus de voorbije 2 seizoenen wel ontbrak.

voetballend vermogen bij City op dat middenveld. Met Bouadi, Fernandes en Cherki. Daar zien die van Porto wel mee af. En al helemaal, als je dit soort slordig balverlies leidt, Semenyo. Cherki is aanspeelbaar. Cherki nog altijd. Liep zich even vast, die is ontgoocheld. Deels in zichzelf, deels in zijn ploegmakkers.

Oh, Gvardiol. Dat is een gele kaart. William Gomez. Die is niet naar hier gekomen om vrienden te maken. Hij speelt zijn rol voor alle duidelijkheid prima. Doet vervelend bij Gvardiol. Gvardiol. Zijn reactie was ook vooral omdat hij goed genoeg weet dat hij daar zelf tekort schoot. Hij heeft zijn eigen fout hier. Hij was er te zeker van dat hij het wel even ging oplossen. Dat was buiten William Gomez gerekend. Zich niet verrassen op die lange bal.

Even schoffelen van Enzo Fernandez. Rosario die de bal even in het gezicht kreeg. Zonder al te veel erg. Kleine aanpassing bij City. Want Margheini ondertussen toch al eventjes rechts in het hart van de defensie. Leek me een overtreding dit wel. Kan ook een momentopname zijn, maar lijkt me toch echt wel een wissel daar in het hart van de defensie bij City. Dat ondertussen echt wel aanspraak maakt op die 0-1. Het enige team dat kansen creëert. En goeie ook. Alleen Diogo Costa. Met voorsprong de beste man bij Porto op dit moment. Houdt de ploeg van Farioli op 0-0. Boadi. Echt niet onder de indruk. Bij zijn eerste basisplaats voor City. Voetbalt rustig mee daar. In de controlekamer van de Citizens. Costa. Hij wil er snel vanaf zijn. Want zat daar in een moeilijke situatie. Dankzij André Silva kan Porto nu misschien toch een beetje opschuiven. En dit zit er ook te veel bij Porto voorlopig in die eerste helft. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat ze veel energie moeten steken in gaten dichtlopen, achter de bal aanhollen. Daardoor missen ze wat frisheid. Eens ze zelf in balbezit komen. Het is zeker geen pletwas Man City vandaag. Maar het is wel duidelijk de bovenliggende partij. En had zeker al op voorsprong kunnen staan. Dus. Duidelijk in controle. Maar voorlopig zonder de voorsprong. Ook deze man valt op. Door zijn bedrijvigheid, zijn nijd ook wel. In positieve zin. Zorgt voor wat gif. Maar zo zijn er wel meerdere bij Porto. Donnarumma, dat zijn ballen die je niet graag toegespeeld krijgt. Gomez probeert mee te geven tot bij Rosario. Maar Guardiol zit er goed tussen. Steekt hem tot bij Semenyo. Heel veel ruimte aan de tweede paal bij Foden. En die krijgt de bal niet. Omdat Fernandez er meer in geloofde. Foden had die bal vooral wat vroeger willen hebben. Rosario. Het was weer zo tussen hangen en wurgen. Het is wel een hoofdblessure daar. Is het Gabri Vega? Oh, een paar keer een stevig duel uitgevochten. Oh. Met Margheini. Ach, krijgt die elleboog vol daar. Tegen de zijkant van het hoofd. Oh. Ja, jongens. Het zal wel zijn dat Gueye geen kwade intenties heeft, maar dit is er toch gewoon over. Dus zo ga je niet in duel. Zo gebruik je je elleboog niet. Wang naar de opwarming, want ja, komt dit nog goed met Gabri Vega? Dat is maar zeer de vraag. Farioli vraagt zich ook af. Ja, hallo. Mag dit zomaar? Elleboog vol tegen het gezicht. Ik hoef het eigenlijk niet meer te zien. En je ziet aan de manier waarop Gabri Vega neerzegt dat het echt niet oké is. Dit is gewoon einde wedstrijd, lijkt me toch. Voor de jonge Spanjaard. Die een van de eerste jonge talenten was die naar Saudi-Arabië ging. Daar aan de zijde van Matteo Dams zelfs de Aziatische Champions League gewonnen heeft. Ook interessant
En die man heeft met weekje wel de videoscheidsrechter van vandaag, die in het nieuwe VAR-center van UEFA in Nyon zit, is Paul van Boekel. Dat is de man die afgelopen zaterdag ook in de VAR-cabine in Zeist zat voor de topper tussen PSV en Ajax. Bij het duel tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman. Ja, je zou denken, als hij dat liet passeren, dan had hij hier al helemaal niet tussen komen.

Dat hadden we niet verwacht toen we hem zagen neergaan. Maar goed, beter zo. En nogmaals, het was vooral onhandig van Gueye. Dat zal heus niet de bedoeling hebben gehad. Om de topschutter van Porto dit seizoen zo te grazen te nemen. Wilde zich zetten, maar dat zag er echt niet goed uit. Dat... Zag er zelfs heel lelijk uit.

En zo ga je toch maar beter niet in duel. Daardoor zullen we nog wel wat minuten toegevoegde tijd krijgen. Tot dusver had het spel eigenlijk niet stilgelegen. Vega weer tussen de lijnen. Kan dadelijk natuurlijk nog een kwartiertje verzorging krijgen indien nodig. Marciniak is een scheidsrechter die veel toelaat. Die graag een vlot verloop van het duel kent. Niet voor het minste geringste fluit. Enzo Fernandez over training Semenyo. Niet slim. Ik denk dat hij er zo ook wel voorbij komt. Eens kijken. Heel veel was er nu ook niet aan de hand. Want het was Costa die eigenlijk contact zocht met Semenyo. Maar gewoon voorbij gelopen werd. Semenyo. Die gewoon goed op de been bleef. Als je het zo bekijkt, makkelijk gefloten. Zo zie je maar. In ieder geval, het ziet er naar uit dat we gaan rusten bij 0 tegen 0. En dat zal City zichzelf toch een beetje kwalijk nemen. Het kan natuurlijk ook nog altijd 1-0 worden. Maar Gomez stond te buitenspel. De doelpogingen van Porto in deze eerste helft hebben stuk voor stuk niet de statistieken gehaald. Want ze zijn er allemaal gekomen nadat ze ondernomen werden naar buitenspelpositie.

Het is misschien tijd voor sommige spelers dat het rusten is. Iedereen weer tot bedaren kan komen. Vardiol moet natuurlijk wel wat uitkijken. Die zijn foutenmarge is tot een minimum beperkt. Want dat is de enige speler die in deze eerste helft al een gele kaart gekregen heeft. Goed, einde van deze eerste helft. Zo nog redelijk wat tumult. Op het einde van die eerste periode. Farioli zal misschien nog even verhaal gaan halen voor die fase met Margei en Gabri Vega. Dat was een van de opmerkelijkste fases uit de eerste helft. Ja, er is daar wel degelijk nog wat tumult bij het ingaan van de spelerstunnel. Maar 0-0 na 45 minuten. Iedereen kan weer wat tot bedaren komen. City had de beste kansen, absoluut. Maar scoorde niet. En dus is het rusten in het Dragao met 0 tegen 0. En belooft het nog een vurige tweede helft te worden. Tot binnen een kwartier voor de tweede helft.

Sydney, welkom in Porto. Voor de tweede helft van Porto tegen Man City. Openingsmatch voor beide teams in de league phase van de Champions League. En de eerste helft was deze man op een bepaald moment even de hoofdrolspeler. Politiebewaking is misschien wat overdreven. Het zal niet voor deze man zijn. Wel om ervoor te zorgen dat daar geen ongewenste gasten plots in de spelerstunnel staan. Maar Marciniak, die wel een beslissing moest nemen bij dat geval met Gueye en Vega. Had wat mij betreft gerust een gele kaart kunnen geven aan Gueye. Die stevig inkwam met de elleboog op het hoofd van Vega. Maar ze bij Porto vooral ontevreden over. Die hadden daar zelfs graag een rode kaart voor gezien, denk ik. Maar goed, belangrijker het voetbal in die eerste helft zelf. City heeft het eigenlijk prima gedaan. Had gedurende de hele eerste periode controle. En zette dat gaandeweg ook om in redelijk veel doelpogingen. Goede doelpogingen ook. 5 tussen de palen. En het is niet dat het allemaal opwarmingsballen waren voor Diogo Costa. Zeker niet. Maar onder andere deze Erling Haaland vond tot 2 maal toe een hele goede Diogo Costa op zijn weg. Ook 1 keer Foden die van dichtbij mocht uithalen. En hij is helemaal opgelapt, u zag het. Nog een beetje schade daar aan de linker wenkbrauw. Gabri Vega. Maar ongewijzigde elftallen bij de start van de tweede helft tussen FC Porto en Man City. Ik ben benieuwd of City in die tweede helft zijn doelkans wel kan omzetten. En op die manier met een 3-punter aan de league phase kan beginnen. Bouadi. Ook bij de start van de tweede helft doet hij meteen iets goeds. Semenyo. Die nam wat veel hooi op de vork. Het blijft onophoudelijk regenen. Hier aan de Douro. Porto dat met het maximum van de punten gestart is in de eigen competitie, maar nog geen echte topper gehad heeft. Dat is voor binnenkort. Na de uitwedstrijd tegen Casapia komend weekend ontvangt Porto hier Benfica. Van Marco Silva die vorige seizoen in de Premier League zat bij Fulham. Hier is Cherki. Diogo Costa doet dat goed door niet meteen te gaan liggen. Daar is Haaland en nu is het wel raak. Ja, zeer zeker wel. Erling Haaland. Open te scoren in het voordeel van City. Ze hadden er eigenlijk al recht op in de eerste helft. Handvol doelkansen afgedwongen. Niet omgezet. Ook door die duivels Diogo Costa. Maar hier had de doelman van Porto geen verhaal tegen. Met veel mensen mee opgerukt. City Cherki houdt die bal goed binnen. En dan Haaland Kivior. Die staat half geparkeerd. Haaland in beweging, daardoor in het voordeel. Gaat hoger dan Kivior. Het is niet hard, maar het is wel loepzuiver. Heel precies. En daardoor Diogo Costa. Deze keer geen kans. En de 0-1 toch op het bord. En de 0-1 is verdiend. De grootste doelpuntenmachines van zijn generatie. Dat is ook wat vreemd. Deze wissel. Ik
Vardiol eruit. Kuzanov erin. Ja, bon. De wissel aan zich is niet vreemd. Wel een tijdstip natuurlijk, want ja. Had je beter tijdens de rust kunnen doen. Vardiol de enige met een gele kaart. Oh, uitkijken Donnarumma. Ah, die komt daar ook onhandig in. En Marciniak heeft hij een penalty gefloten voor... Nee, het is buitenspel. Het is buitenspel van Pepe. Want Donnarumma... Het was net als Gehi onhandig. Wordt er nog wel een gele kaart uitgedeeld. Terwijl we nog bezig waren met die wissel Kuzanov-Gvardiol. Ik zou denken dat Gvardiol bijvoorbeeld, als hij tijdens de rust iets gevoeld heeft, dat hij zijn lichaam toch ja, voldoende moet kunnen kennen. Om te weten, ik kan nog verder of niet. Beetje vreemd dat er zo snel gewisseld wordt. Maar ongetwijfeld is er toch een goede reden voor. Assist van Enzo Fernandez. Pepe nog goed komt. Donnarumma heeft blijkbaar de gele kaart gekregen. Het was niet Ruben Dias voor eventueel protest. Het is niet omdat de buitenspelvlak de hoogte inging dat je uiteraard zomaar mag doen wat je wil. Ook dan kan je nog een gele kaart krijgen. Dus als het geen buitenspel was geweest, dan was het 100% zeker een penalty geweest.

is al blijft het een vaststelling toch? Als Porto gevaarlijk is, als het een doelpoging onderneemt. Ze komen allemaal uit buitenspelpositie. Zo kunnen de statistieken toch een klein beetje een vertekenend beeld geven. Het is niet dat Porto niks gedaan heeft. In dit duel, dat zou de waarheid geweld aandoen zijn. Misverstand leek even in de maak. Tussen rechtsachter Costa en Gomez. Gomez gaat er op een creatieve manier proberen uit te komen. Maar dat is redelijk gevaarlijk zo ontzetten. Richting eigen 16 meter. Wadi. Stijlrijk weer. Gaat in de Premier League wel ander materiaal tegenkomen. Daar is het toch anders voetballen dan tegen dit Porto. Fysieker vooral. Pepe met de uitbraak. Hij heeft de binnenbaan. En Donnarumma staat de hoekschop toe.

op een hoekschop kan je geen buitenspel staan. Dus ideale gelegenheid voor Porto om eens een geldige doelpoging te ondernemen. Ja, en er komt nog bijna een doelpunt van ook. Alleen loopt er niemand er binnen. André Silva hier aan de tweede paal. Gelooft er misschien te weinig in. Even te weinig goaltjes die we in deze fase. Om hem binnen te lopen. De man die er vorig seizoen in La Liga een stuk of 10 maakte voor Elche. Op die manier de club mee in La Liga hield. In een absurde degradatiestrijd. Begin wel. Van de tweede helft al veel gebeurd. Nog geen 10 minuten onderweg. We hebben al een doelpunt. Een wissel. Een penaltyfase. Een grote kans voor Porto. Gehad. Dat is niet verkeerd.

veel ruimte bij Foden. Oh, Shaqiri, dat duurt veel te lang. Ja. Is niet blij omdat hij niet gecoacht werd. Maar daar mag je natuurlijk wel verwachten dat er een tegenstander je op de huid zit. Kuzanov als linksachter. Goed verdedigd. Van de Oezbeek. Ja, je kan zeggen, staat daar tegen zijn voeten verdedigen. Rechtsvoetige op linksachter, maar het is tegen William Gomez, linksvoetig. Dus op die manier is het misschien net een voordeel om daar een rechtsvoetige te hebben. Het kan nog een reden zijn van Maresca om een defensiever profiel daar te hebben. Bij een voorsprong. Aangezien hij verwacht dat Porto toch wat meer zal komen. Foden. Cherki wist nu wel dat er iemand in zijn rug zat, maar wordt makkelijk afgetroefd door Kivior. Rosario claimt de overtreding, maar Marciniak geeft gewoon goed balvoordeel. Gomez. Ja, mag makkelijk naar zijn linker komen. Dat liet Kuzanov toch iets te eenvoudig toe. Geen druk op de man in balbezit. De wedstrijd is meer in evenwicht dan in de eerste helft. Ziet hij dat na die voorsprong ook wat lijkt terug te plooien. En hier wordt het bijna getrakteerd op de gelijkmaker van Varela. Maar poging van de centrale middenvelder gaat er net naast. Goede uithaal wel. Porto doet mee. Na een meter of zo. Deel van het publiek zag hem erin. Zag er net te trillen. En Farioli moest ook twee keer goed kijken. City heeft nog geen gewonnen spel. Haaland afleggen, Foden in de penari. En even in overlevingsmodus. Dan mee rommelen ook met Enzo Fernandez die ook van zijn neus maakt. Maar er zit veel in deze tweede helft, in dat openingskwartier. Enzo Fernandez was al iets te ver gevorderd op de paas van Cherki. Was niet diep genoeg. Costa. Ook het publiek speelt zijn rol. Haaland, die maakt er allemaal niet te veel van. Die legt zich gewoon neer. Weet ook dat hij hier Costa heel even beet had. En de rechtsachter van Porto was blij dat er een fluitsignaal kwam. Team Fernandez. Ook hij. Rechtsvoetige linksachter. Rosario. Goed gedaan. Ander Porto toch. Na die 0-1. Pepe. Nee, dat is te weinig. Krijg je geen penalty voor. Gevaar nog niet helemaal geweken. Costa moet wel zonder echt een plan te hebben. Semenyo. Kijk, Haaland een keer komen. Ah, goed meegespeeld. Van Diogo Costa. Wat een tempo. In deze tweede helft. Wie houdt het vol? En wie moet straks toch even passen? Ja, Farioli, die wilde daar meer diepgang hebben.
Pruijs en linksachter. Die dan probeert te compenseren.

veranderen ook. Santi Jiménez op de bank. Bij Porto. De man die op de laatste dag van de transferperiode op huurbasis overkwam van Milan. Bij Feyenoord was daar enorm geliefd. Maar nu gaat hij zijn carrière toch nieuw leven moeten proberen in te blazen. Hier in Portugal. Je zou denken, dat moet wel lukken, maar André Silva, kind van de club, plus Samuel Gehova, die nog terugkomt. Dat wordt ook een zeer te duchte concurrent. Er is een evidentie dat het goed gaat komen met Santiago Jiménez in Porto. Nee, dat niet. Een zee van ruimte voor Alan Varela. Gomez. Ah, dat was goed geprobeerd van de jonge Braziliaan. Een legio voorbeelden van dit soort acties die hij ondernomen heeft en waarbij hij de verste hoek viseert. Zoals vorig seizoen bij zijn doelpunt van het seizoen tegen Sporting Club. Nu ging hij voor de verrassing. Wissel 2 en 3. Bij City. Cherki en Semenyo hebben gedaan met voetballen voor vandaag. Elliot Anderson. En Iliman en Diaye komen erin. Twee nieuwe recruten. Deze zomer ook. Diaye laat gekomen, Anderson was er al even. Beetje langer. Kan er nog niet gerust in zijn, Enzo Maresca. Want Porto weert zich. Porto legt zich nog niet neer. Bij een thuisnederlaag op speeldag 1. Snel genomen vrijschop met Vega en Pepe. Vega grondscherend. Maar vooral onzuiver. Over het uur, 0-1 nog altijd. Porto dat zijn volgende Champions League match in Sevilla speelt bij Betis. Thuis PSV en Napoli, belangrijk tweeluik toch. Koppel daar ook nog maar de uitmatch tegen Feyenoord aan vast, die daarop volgt. Dan een bezoek bij Liverpool. Tweeluik waarmee Porto eindigt is thuis Slavia en uit Lask. Mag van Porto toch verwachten. Met dat programma. Dat ze erin slagen om voldoende punten te behalen. Bij de eerste 24 te eindigen.

ken het hele programma van de Champions League niet uit mijn hoofd, maar de kans dat City PSG op speeldag 2 de absolute topaffiche is, lijkt me wel redelijk groot. De volgende twee opdrachten van City in het Etihad. Na PSG komt AEK. Dan naar Red Bull Leipzig, thuis Napoli, uit Barcelona, uit Lens en eindigen tegen Sporting Club. En City moet dus vooral proberen om bij die beste acht te geraken op die manier. Twee wedstrijden minder te spelen. Tussenronde te skippen. En die AI heeft een goede dribbel. En die AI. Afwerking nog niet on point. Deed wat denken aan de eerste doelpoging van Semenyo uit deze match. Porto wordt er ook wissels voorbereid. Wang staat klaar. Ik dacht dat er nog iemand was die daar zijn wedstrijdshirt zocht. Hier is hij, de Zuid-Koreaan. Meegedaan op het WK. Tegen Farioli gespeeld in Nederland. Oh, Donnarumma heeft alle geluk van de wereld dat er hier geen doelpunt van komt. Hachelijke situatie. Het is ook niet helemaal zijn schuld natuurlijk, want die terugspeelbal was aan de korte kant. Wat niet wegneemt dat hij hem niet briljant verwerkt. Haaland verlengt, maar niemand in de rug van de doelpuntenmaker.

En voor City vooral hopen dat ze niet opnieuw tegen Real Madrid komen. De Boeman, de voorbije jaren altijd opnieuw eruit tegen Real Madrid sinds de triomf tegen Inter. Die probeert even druk te zetten bij Vega. Die is niet onder de indruk. Toch goed dat hij terug in Europa is. Dat we hem kunnen zien op het hoogste niveau. Maar het zal niet meer... Nou ja, toch nog wel. Voor het verdere vervolg van deze match. Want het zijn Gomez en Varela die eruit gaan voor Borja Sainz en Wang. Positie voor positie. Wel offensiever ingesteld dan Varela. Eens kijken hoe die driehoek daar nu gaat staan. Ligt Rosario de meeste defensieve. En ja, hij begint weer aan een dribbel. Elliot Henderson. Nou, goed meegegeven hoor. En Foden. Er was een heel klein moment van twijfel omdat hij op zijn rechter uitkwam. Door konden ze bij Porto nog ingrijpen. Even een rustmomentje. De speler zal veel gegeven, zeker in die tweede helft. De intensiteit toch omhoog gegaan is. En dit is een goede bal. Op André Silva. Silva steekt hem voor Kuzanov. Ja, opnieuw buitenspel. Hoeveelste keer is dit al? Nou. Hier durf ik nu mijn hand niet voor in het vuur te steken.

Nunes. Onzorgvuldige lange bal. Mooi gedaan van Wang. Voilà, zesde buitenspel. Dat is echt veel.

schuiven. Dat is nu wel niet de lekkerste bal op Anderson, die hem prima verwerkt. Even een moeilijk moment toch voor City daar. Had heel gevaarlijk kunnen zijn. Bij eventueel balverlies. Santiago Jiménez wordt door een van de assistenten van Farioli. Ik denk dat het Lucho González is daar. Al duidelijk gemaakt wat hij dadelijk moet doen. Bij zijn invalbeurt. Zelf twee periodes gekend bij de club Lucho González.

Rosario. Dat lijkt me geen buitenspel, maar Donnarumma gaat hier niet in de problemen komen. Het lijkt even wat herkalibreren. Voilà, daar is Santiago Jiménez. Net als ook Francisco Moura. Dat zal dan voor Martin Fernandez zijn, zeker. Dus twee aanvallers. Dacht ik te zeggen, maar André Silva wordt er gewoon uitgehaald. Martin Fernandez er wel degelijk uit op linksachter. Wissels op 4 bij Porto. Teller bij City wat dat betreft. Staat voorlopig op 3. Hij gaat dadelijk op 4 komen, maar alle wissels gaan dan wel opgebruikt zijn. Want alle wisselmomenten zijn weg. Voor City alle 3. Heel vroeg Vardiol gewisseld. Daarna Cherki en Semenyo in één beurt. En nu zal Kovacic er dadelijk ook in komen. En Aitmouri ook, denk ik. Dus dan zijn ook gewoon alle wisselspelers opgebruikt. Het is nog een kwartier. En die Ai. En zo waar City ook voor het eerst in buitenspelpositie. Spel heel breed gehouden. Ik durf het een beetje te betwijfelen. Maar goed. Wadi kan wat mij betreft terugblikken op een echt goed debuut als titularis.

was hier even een handicap. De man uit het zuidelijk gelegen Foz do Iguaçu in Brazilië. Prachtige watervallen al daar. Helaas voor Pepe hier geen prachtig doelpunt. Misschien wel het begin van een slotoffensief van FC Porto. 0-2 zou de boeken hier wel toedoen. Dan zal er van een slotoffensief niet veel sprake meer zijn. Haaland en Ait Nouri proberen te combineren. We houden er slechts een hoekschop aan over. Uiteindelijk geen buitenspel, want Mora was hier nog niet echt mee met de zaak. Luis Diaz en Kuzanov spreken af wat er te gebeuren staat. En gaan we weer. Ja, ze hangen het beide uit. Ruben Diaz en Gabriel Vega. Een overtreding in het voordeel van de thuisploeg. Marciniak ook actief geweest op het WK. Slechts twee matchen. Argentinië, Algerije en Egypte, Iran. En vorig seizoen ook alleen in de league phase van de Champions League. Sainz. Uiteraard nog een keer buitenspel. Deze zomer Marciniak al wel getuige geweest van een hele speciale wedstrijd. Want het was de ref in de match tussen LASK en Celtic. Waar LASK met 5-1 won en daardoor Celtic nog uit de Champions League hield. Die je er net in beeld zag, had zomaar Romelu Lukaku kunnen zijn. Nou, als je het in een oogwenk bekeek, maar het is Seko Fofana. Dat wordt de laatste invaller. Sinds begin dit jaar wordt hij gehuurd van Ren. Dus al een half jaartje zit hij hier bij Porto. Naar Saudi-Arabië geweest. Dat was een hele goede passage bij Lens. Toe recht aan. Richting Wang. Pepe met de voorzet, maar die is veel te scherp. Een boodschap voor de supporters van Man City. Dat ze straks wat langer in het uitvak moeten blijven zitten. Om een vlotte uittocht hier te garanderen.

0: prima gedaan.
1: Hai, Nouri.
0: Haaland en Vega, waar gaat dat nog over? Ik zou het niet doen als ik van Vega was. Maak hem niet kwaad. Die Marciniak ook even winkt. Ongetwijfeld iets zegt van... Is dat allemaal normaal? Dat gedrag van die nummer 10 van Porto. Elliot Henderson. Overtreding leek mij dat, maar... Marciniak is wel consequent wat betreft dat soort duels. Laat hij heel vaak gewoon passeren. En die Oké, Haaland doet dat opnieuw goed. Maar er was ook een overtreding daar verderop op Rosario. Heeft zijn team nog puff over? Nog energie over? Om City nog tegen het eigen doel te plakken. Vega ruim plaats voor Fofana. Zo voetballen we verder in de laatste 8 minuten. Met 10 andere spelers dan waarmee we aan dit duel zijn begonnen. Ndiaye. Voor zijn tweede zone. Haaland ging weer heel erg hoog. Ja, veel hoger kon niet meer hoor. Erling Haaland. Steeg bijna op. Hier in het Dragao. Voorzet was te hoog van Ndiaye. Goed combinatie voetbal van Porto. Fofana neemt hem ook uitstekend mee. Hier ligt de ruimte op de linkerkant. Maar Borja Sainz moet een beetje uitwijken. Fofana. Ja, het is maar 0-1. Dat is dus nog best speelbaar voor Porto. Fofana meteen met zijn drive. Bij Porto loopt er toch gewoon veel kwaliteit rond. En het Estadio do Dragão gelooft nog in een puntje. Op speeldag 1. Wang met de hoekschop. Misschien wel het begin van een slotoffensief. Van de thuisploeg die fase daar met Fofana. Het is toch al eventjes geleden dat Donnarumma... nog iets heeft moeten doen daar in zijn 16 meter. Misschien wel van die vreemde fase daar met William Gomez. Countermogelijkheden nu voor City. Haaland moet aangespeeld worden. Ja, hij had dat ook gezien, maar krijgt de bal er niet. Ait Nouri heeft hem voor zijn minder aan rechter. De uithaal. Was evenwel niet verkeerd. De grondscherend schot van een van de vele invallers ondertussen op het terrein. Net naast. Een schicht. Jogo Costa had hier niks tegen kunnen beginnen. En het stadion, de 50.000 hier, hebben ook door. Misschien kunnen wij de 11 spelers daar op het terrein nog wel een zetje geven richting de gelijkmaker. Donnarumma bedenkt zich, gaat terug naar het doel. Borja Sainz wil dat er een overtreding gefloten wordt, maar Marciniak... fluit dat soort toestanden niet af. En ook dit mag door. Kovacic, nog zo'n invaller. En zo Fernandes. Haaland, even niet actief. En Rosario op handen en voeten. Maar wel met de overtreding. Kaart voor Farioli of voor Lucho? Ik denk voor die twee. Te zwaar inkomen langs achteren. Of heeft Rosario gewoon de gele kaart gekregen? Dat kan ook, maar ik denk wel degelijk iemand daar op de bank. Maar wie, oh wie, maakt niet zoveel uit.

0: En zo Fernandes is ook de limieten wat aan het opzoeken. Haaland is klaar om zijn tweede binnen te komen. Ja, Haaland is het echt beu. De manier waarop hij daar behandeld wordt door de spelers van Porto. Wat een gedoe is dat daar weer. Enzo Fernandes, uitstekende voorzet. Rubén Díaz kan koppen. Ja, en of er strijd geleverd wordt. Zeker in die tweede helft. Uiteindelijk de gele kaart in dat tumult ernet voor de hoofdcoach van Porto, voor Farioli. En zo blijft de voorsprong nog altijd maar één doelpunt. Blijft het nog speelbaar voor Porto? Dat zich weerbaar opstelt vandaag. Zeker na de vroege goal in de tweede helft. City tot dan duidelijk de betere. Maar daarna is het echt wel evenwichtig geweest. Zat Porto plots echt in de match. Wang. Goed doorgeduwd. Ex-Feyenoorders onder elkaar. Maar daar begrijpen ze elkaar ook even niet. Wang en Jiménez. Zonder al te veel erg. 2 minuten reguliere speeltijd. Nunes. Die zoekt naar zijn beste vorm. Perez is het beste er ook af. Die speelt ook niet elke week 90 minuten. Maar wisselen kan niet meer. Maar het doet pijn. Krampen tot achter de oren. Verzorging heeft hij niet nodig. Want dan weet hij ook, dan moet hij er een minuut uit. Dus wordt hem nu duidelijk gemaakt, kom, even op de tanden bijten. We hebben iedereen nodig. Een geweldige verbetering, anders waren we nu weer een minuut of zo weg geweest met de verzorging. Diogo Costa blijft een van de uitblinkers uit dit duel. Handvol goede reddingen, vooral in de eerste helft. Wang, het idee was goed, maar ook moeilijk om uit te voeren. Anderson. Anderson! Ja, er is nog eens een redding. Van Costa. Bij het ingaan van de toegevoegde tijd haast. Niet zo'n moeilijkste actie uit dit duel. Zat wel wat kracht op. Begint City met een 3-punter. Aan deze league face-off valt er toch nog iets uit de lucht hier. In Portugal voor de thuisploeg. Minstens 5 minuten nog. Porto slaagt er wel niet in om City terug te dringen. De wissels van Maresca zijn op dat vlak wel goed geweest. Haaland! Ja, tuurlijk 0-2. Erling Haaland, wat zeiden we daarnet? Maak hem niet kwaad. Want dan is dit het gevolg. 0-2 met de groeten van Erling Haaland. En City begint wel degelijk met een 3-punter aan de league face van voetbalseizoen 26-27. Met 2 doelpunten van Haaland. Het thuispubliek, dat is ook wel mooi. Met applaus voor wat ze gezien hebben. Wat het team van Farioli gebracht heeft. Vooral in de tweede helft dan. Want het heeft de strijd geleverd. Het heeft City niet zomaar een vrijgeleide gegeven. Maar de 2-0 staat wel op het bord en is voldoende voor City. Om hier te winnen. Maakt het niet ingewikkeld. doet dit met de ogen dicht. Erling Haaland. Wat doe je hier tegen? Er zijn er echt nog maar weinig in geslaagd om onder de huid te kruipen van Haaland. Ja, kijken op dit. Rosario. Ja, nu is Haaland, hij heeft het helemaal gehad hoor. En Marciniak, oh la la la la. Kalm blijven jongens. De wedstrijd is gespeeld. Ja, Haaland gaat ook nog geel krijgen. Liet zich daar nu ook niet onbetuigd. Leek mij in al dat gedoe. Rosario, de aanstoker. En Haaland voelt zich onrecht aangedaan. Hij wordt al een hele match heel stevig aangepakt. En had het er nu helemaal mee gehad. Erling Haaland. Rosario. Er zat ook veel frustratie in zijn initiële actie. En de reactie van Haaland. Rechtvaardigt ook geel. Jammer, hij was nergens meer voor nodig, die actie in deze match van Rosario Haaland. Maar goed. En zo Fernandes. Oh, bijna nog 0-3. Dat is best goed getrapt. Die voelt zich toch ook al onmiddellijk thuis, lijkt me. En zo Fernandes, als je hem zo ziet voetballen. In dat shirt van City. Was er daar opnieuw nog eens dichtbij, maar Diogo Costa blijft goed keeper. Ik zou zeggen, laat het niet nog verder uit de hand lopen. Maar bij die twee. Met de nodige aandacht bevolgen. Dat duel tussen Rosario en Haaland komt er uiteindelijk niet. De plaatsen zijn duur op het middenveld bij City. Maar in het beste City. Dan zal Enzo Fernandes toch gewoon in de ploeg staan. Kovacic. Vat is af bij Porto. Alle moed, alle hoop verdwenen. Dus de 0-3. Die is niet ondenkbaar. Nog een beetje gedoe om af te ronden. En Marciniak denkt, ik heb er genoeg van. Het is afgelopen. Meteen de blik richting de twee Kemphanen. Bij City ook meteen iemand richting Haaland. Om daar erger te voorkomen. 0-2 dus. De eindstand hier. In Porto. Tegen City. Over heel de wedstrijd bekeken. Een verdiende overwinning voor City. Dat in de eerste helft het enige team was dat kansen creëerde. Vroeg op voorsprong kwam in de tweede helft. Daarna kwam Porto in de match. Maar uiteindelijk, doelpunt maken zat er niet in. Voor de thuisploeg. Integendeel, het werd helemaal op het einde nog 0-2. Dankzij het tweede doelpunt van Erling Haaland. Daar staat het 47e minuut en 91ste. Erling Haaland en dus 0-2. City begint met 3 punten aan deze league phase. En iedereen lijkt alweer tot bedaren te zijn gekomen.
1: wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
2: City begint dus met een driepunter, maar ik kan me wel inbeelden dat ook Farioli toch niet ontevreden zal zijn met wat hij van zijn team gezien heeft tegen toch in principe een van de beste ploegen uit Europa. Porto mag wel degelijk ambities hebben om wat moois te presteren in deze Champions League. Maar vandaag kwam het dus net tekort tegen het City van Enzo Maresca. Dat dan weer met heel veel vertrouwen de derby van komende zondag kan aanvatten. Dat is dus voor dit weekend. Porto heeft een iets makkelijkere match tegen Casapia. En Haaland en Marciniak. Zij gaan de nacht in met nog een babbel. Wij gaan er hier een punt achter zetten. Dankjewel om te kijken. Tot de volgende keer.
3: She's a 10. Call me when you need a friend, girl, you're special.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag, en ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De meeste files staan nog op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 6 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door het ongeluk, maar de weg is weer vrij. De andere kant op richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 7 kilometer met bijna een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen, daar is 1 rijstrook dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er zit een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. Verder zien we veel drukte op de A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en Albersgerdam, 15 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: I have a dream. One day, this nation will

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gronezone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. In het zuiden van het land staat nog een lange file op de A2 richting Den Bosch, komend vanuit Utrecht. Tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zit daar een gat in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Schaardoos en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 10 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy, omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk, omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%. Het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer. Vanmiddag alleen lokaal nog een buitje. Verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het verdwijnen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zat een gat in het wegdek, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. A15, Europoort richting Gorkum. Tussen Rotterdam-Heijplaat en knooppunt Ridderkerk 11 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie op de A16 bij knooppunt Ridderkerk. Daar is de rechterrijstrook dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. De feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindtekoker.com. Speel bewust 18+.

0: voor het kijken. Daar zijn we weer op de woensdagavond. De inhoudelijke avond natuurlijk met Johan Derksen. Met Wierduk, zeker met Tina Nijkamp en met Maarten Cruijff. Je zit nu wel te lachen, maar het gaat niet makkelijk. Hè? Op dit moment de Graafschap niet. Feyenoord is juist weer ingemaakt door Barcelona. Hoe gaat het met je? Het
1: gaat heel goed.
0: Ja?
1: Ja, de les omgang met tegenslagen hebben we al gehad. En we dansten niet de Polonaise op bij de Vijverberg. Maar het komt wel goed, joh. Gewoon rust in de tent. Komt wel goed, echt.
0: Ja, waar baseer je dat op dan? Want echt goed ziet het er nog niet uit, namelijk.
1: Nou, goede spelersgroep, een goede trainer, een beetje pech gehad. En geduld hebben. Geduld is een schone zaak. Jan Jansen zei altijd, het gaat er niet om of je tijdens de koers voorop fietst, maar bij de eindstreep voorop fietst.
0: Dat is echt heel lang geleden dat Jan Jansen dat zei. Ik denk dat er voor de jeugdkijkers niemand meer weet wie Jan Jansen was.
1: Nee, dat zou kunnen. Dat zou kunnen.
2: Ik heb de indruk dat Mars zich meer zorgen maakt over de oorlog in de Oekraïne dan over de Graafschap.
0: Ja, maar dat moet hij ook uiteindelijk wel, want ja, dat is een serieuze zaak natuurlijk.
1: Zeker, ja.
0: En daar gaan we het zeker ook in deze uitzending over hebben. Ja. Maar we willen eerst van wie het ook weet of Lale Gül nog zijn nieuwe verovering is.
2: Oh, heb jij wat met Lale Gül?
3: Nee, dat lijkt me heel lullig voor haar als dat het geval zou zijn. Maar dat gerucht...
0: Dat suggereert, en dat gerucht zelf ook mee, dat, zelfs, dat jij een van de mensen was waarmee ze... Ja. Een man met kinderen, dat jij dat zou kunnen zijn.
3: Nee, dat ben ik niet. Ik ken Lale al wel heel erg lang, trouwens.
2: Ja,
3: ik interviewde haar voor het eerst, toen was ze... denk ik 20 of zo. Toen mocht ze nog niet in beeld en zo. Maar nee, we hebben nooit gedate. Dus nee, het zou ook wel lullig zijn verhaal als ze met zo'n oude man thuis zou komen.
4: Een heel groot leeftijd.
3: Ja, dat is wel een heel groot
4: beetje
3: leeftijd,
4: Umberto en
3: ja. Ik denk dat er open kan zijn.
2: Nou, maar het aantrekkelijke aan Lale is dat ze,
3: dat ze daar niet moeilijk
2: in de
3: over
2: volgende talkshow waar ze zit, vertel ze het gewoon.
3: Ja. Ja.
4: Ja. Ja, dat was wel een opvallend moment inderdaad.
0: Ze valt wel op oude mannen, volgens mij heeft ze toch verteld. Dat in het verleden.
2: Ze heeft ooit iemand van 69 op zich gehad.
3: Ja. Oh. Ja. Nou, dan zit ik onder.
2: Ja. Nou ja, dat soort jonge jongens is toch aantrekkelijk?
3: Ja.
0: Je maakt even een filijn opmerking over Umberto. Waarom was dat?
4: Nee, helemaal niet. Ik vind Umberto hartstikke leuk. Veel plezier ermee. Gefeliciteerd. Ik vind het echt leuk voor hem en zijn vriendin. Tuurlijk. Ja. Nee, hartstikke leuk.
0: Zou je het zelf willen op die leeftijd nog?
4: Nee.
0: Los van het feit dat het lastig is fysiek natuurlijk.
4: Ja, nee,
0: maar
4: zeker.
0: Een kind op je 60e?
4: Nee, ja, het lijkt mij wel wat oud.
0: Ja?
4: Ik vind het ook wel voor dat kind. Poeh. Nou... Ja, ik had zelf al best wel oude ouders. En dat vond ik toch wel soms ook... Ja, je moet wel vaak mee naar het ziekenhuis en alles. Nee.
3: Ja, oh ja, op die manier.
4: Ja.
2: Maar
4: ja,
2: ik vind het eigenlijk belachelijk. Humberto wordt vader weer. En dan denk ik... Dat moet Humberto weten. Ja, maar dat is tegenwoordig in al die kutprogramma's is dat nieuws. Dat wordt besproken als nieuws.
4: Ja, ik zag
2: wat
4: ook
2: onzin.
4: In het AD was nu ook een heel artikel. Bent u oudvader geworden? Praat al mee, weet je wel. Iedereen heeft dan weer wat om over te kletsen.
2: Nee, ik doe het thuis tegenwoordig met een condoom. Maar dat wil een gelul niet hebben.
4: Nee, precies. Nee, je weet nog nooit namelijk.
0: Ja, soms versta ik je niet helemaal. Waar kan dat door komen?
4: Zo?
0: Nou ja, ik heb het gevoel dat je hier en daar toch een beetje de elektro tussendoor gooit. Gordegord.
4: Ja, Gordegord.
0: Cola.
4: Ja, nee.
0: Ja, nee, maar...
2: Heb jij in Rusland gewoond?
4: Nee, niet eens. Nee, niet eens. Ik ben er wel eens geweest trouwens.
0: Maar ik schakelde toevallig laatste keer op de regionale omroep in. Dus dat Tina Nijkamp voorbij
2: komen. Dat wil heel Nederland graag horen, Wilfred.
0: Ik kwam er niet uit, hoor.
5: Het is wel mooi als jullie elkaar weer zien en tegenkomen. Dan gaat gelijk het dialect er weer in, hè?
6: Ja, te Rovim kon je elke morgen in Nederlands. Nee. Hè? Dus Wille ging naar de kleuterschool. Maar daarvoor hou alleen maar platte praat. Ik praat met iedereen plat. Met opa en oma, vader en moeder. En ook met u natuurlijk. Ja. Iedereen praat een plat. Dus dat was eigenlijk de moedertaal.
7: Ik vind het wel mooi hè, dat het bleef. Want als ik Tina zie, nou, die geeft weer zo plat als een dubbeltje.
6: Ja, dat verleer je nooit. Dat is toch een moedertaal, hè?
7: Ja.
0: Ja, daar voel je fijn bij, hè?
2: Ik vind het wel heel goed dat je dat gewoon doet daar. Dan ben je een van de mensen daar, hè?
4: Ja.
2: Want je moet niet deftig gaan praten als je in de streek komt waar je opgegroeid bent.
4: Nee, zeker niet. En ook, dit is
2: praat jij Gronings en Hoogezand, Wiert?
3: Ik kan wel Gronings verstaan, sowieso. Ja. En Proten waarschijnlijk ook wel. Ja. Maar dat ben ik niet helemaal zeker.
4: Het ligt wel een beetje.
0: Maar vanavond wordt hij helemaal uitgezonden, toch? Op RTV Oost.
4: Ja, op RTV Oost was hij vanavond te zien. En dus het is, eigenlijk ga je terug naar je jeugd... en ontmoet je dus allemaal vriendinnen van vroeger. Ja. Dit was mijn oude buurmeisje, nou, hartstikke leuk. Ja, ik heb natuurlijk met haar ook een hele leuke tijd gehad. En het is dus zo, als je dus dialect praat... en je ziet iemand met wie je dialect ooit bent begonnen te praten... Dan ga je meteen over in dialect. Dus als ik mijn broer zie, meteen dialect. Dat is
3: dan
4: word
3: je ook een ander mens, hè, Tina?
4: Nou, ik ben altijd wel mezelf, hoor, moet ik eerlijk
3: zeggen.
4: Nee, maar
3: mensen die in hun moerstaal praten... die worden vaak een beetje een ander karakter.
4: Ja,
6: Oh, dat heb ik niet.
3: Wilders en Dion Graus schijnen ook alleen met elkaar in Limburg te converseren. Ook in de fractie.
6: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb
0: en dan gaat het ergens over ook, of niet? Of?
2: Nee, ja, dat kan haast niet.
6: Nee. Of is het
3: Dion's escapades misschien, maar... Nee, maar ik vind het wel mooi om te zien. Je ziet toch vaak mensen als dan in andere taal... Die zijn dan tweetalig en dan praten ze in die andere taal. Bijvoorbeeld Turks of zo. En dan worden ze echt een Turk. Hè? Terwijl als ze dan in Nederlands praten, zijn ze een Nederlander. Dat is heel bijzonder om te zien. Ja, ja. Jij was daar ook echt een...
6: Een boerse.
3: Ja.
0: Mijn vader altijd, als we in de provincie waren en hij kon Fries praten... dan sprak hij Fries thuis gewoon Nederlands. Maar dan meteen inderdaad wat je zegt. Een soort, dat kun je ook toch, Fries, of niet?
3: Nee, ik kan Fries, mijn moeder was Friesin, maar ik kan niet goed praten... maar ik kan wel goed verstaan. Maar Friesen net zo. Als je Friesen met elkaar Fries praat... Ja, dat zijn andere mensen, vind ik.
2: Dus ja, ik heb 4 jaar in Leeuwarden gewoond. Ja. Maar daar spreken ze een soort stadsfries.
3: Ja, maar Leeuwarden is...
2: Dat is geen echt Fries, hè?
0: Nee, is een beetje mensen met meest normaal doen. Maar ze klappen niet hersen, of niet? Dus of je Leeuwarden is dat.
6: Kijk, jij kunt het ook.
0: Dat is ook zo'n Leeuwarden is dat.
2: Ik weet wat we hadden. Een vader van een vriend van mij, die zei altijd... liever geen hap vreten in de billig dat ik mijn sigaretje missen moet. Ja. Weet je wel? En dat verstond je dan wel. Maar zo spraken die mensen de hele dag. Hè?
0: Maar het is wel goed dat het gesubsidieerd wordt, toch dat Fries ook? Dat het nog een beetje dat er geld
2: naartoe gaat? Ja, lachwekkend. Kijk, nee, lachwekkend.
0: Dat je dat zo zegt.
2: Nee, ik heb er echt boos over gemaakt. Kijk, het is een puinhoop. Ik weet niet wat die onderwijzers en onderwijzeressen...
0: Begrijp het, lezen zijn de ene slechtste van Europa.
2: Ja,
0: in,
2: maar ik begrijp niet wat die nog uitvreten allemaal op lagere school. Want in mijn tijd kwam je van de lagere school... kon je prima lezen, kon je prima schrijven, je kon de krant lezen, je kon alles. Maar nu, als ze naar middelbare school, dan kunnen ze helemaal niet meekomen. Universiteit is helemaal een probleem, want ze kunnen gewoon niet goed schrijven, niet goed lezen.
0: Nee.
2: En dan stelt de regering veel geld beschikbaar om Friese les te geven op Friese scholen. Dat willen ze dan graag. Op de middelbare scholen, universiteit, heb je daar niets aan. Nee. Besteed die tijd van Friese les om ze Nederlands te leren.
6: Ja.
3: Nou, maar erger is toch dat plan om dan Turks en Marokkaanse kinderen ook in hun taal te laten onderwijzen.
0: Ja,
3: dat moet je toch niet doen? Want die kinderen hebben al een achterstand.
6: Ja, en dat komt natuurlijk door die iPhone en de social media. Mensen zitten alleen maar visueel te kijken.
0: En kort, dus alles moet lezen. Kort, alles moet heel snel.
6: Ja,
0: en
6: heel
0: voorbij.
6: Kort. Ik merk dat thuis zelf
0: en
6: ook.
0: En een boek lezen, dat is rusten, dat kennen ze niet.
6: En alleen een boek met plaatjes, hè? Het leven van een loser. Dat soort boeken waar heel veel soort strips zijn het eigenlijk bijna geworden. Nou, en dat is al moeilijk.
2: Ja. Nee, maar jij zegt het nu, maar het is wel zo. Die binnenstadsscholen waar heel veel buitenlandse kinderen op zitten. Er zijn veel mensen, blanke mensen die daar wonen... die sturen hun kinderen daar niet naartoe. Omdat driekwart van de klas is Marokkaans. En dan loop je automatisch achter met dat ze de taal niet helemaal goed machtig zijn. Dus die gaan dan heel pedant naar een privéschool... waar die ouders die dat kunnen betalen, doen dat in ieder geval.
3: Dat is zo. Ja. Dat is
2: dat moet je eigenlijk verschamen, maar... Ja. Ouders doen het wel.
3: Ja, want jij had het over die onderwijzers, maar je moet het die leraren ook maar. Weet je, die moeten dat ook maar kunnen om in zulke diverse klassen.
2: Dat is
3: nog
2: heel moeilijk. Heel moeilijk. Want je hebt wel 3 verschillende groeperingen in de klas die allemaal op hun eigen manier toegesproken worden.
6: Maar je hebt ook nog, buiten dat viel mij heel erg op toen mijn kinderen naar de lagere school zijn. Je hebt ook allemaal kinderen met een rugzakje. He, ze hebben allemaal, die heeft dat, die heeft dat. Dus het is heel ingewikkeld.
0: En niet echt een rugzakje, maar je bedoelt dat je ergens mee belast zijn.
3: Een probleem.
0: Een probleem, ja.
2: Martina, ik heb mijn hele leven al een hele grote rugzak. Ja.
6: Ik ook hoor, van 20 kilo.
2: Ja, jij hebt hem voorzitten, hè, die rugzak.
6: Ja. Jezus Christus. Maar, maar voor die leraar is het heel moeilijk om dat allemaal in het gareel te houden... als je dus allemaal verschillende soorten kinderen in de klas hebt.
0: Absoluut waar. Spreek je wel Gronings?
3: Wat zei het?
0: Ja, dat kun je dus wel.
3: Dat kan ik wel,
0: Dat lukt dan wel.
3: Nou, een beetje wel, ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: En dan voel je ook gelijk een ander mens.
3: Nou, kijk, als ik in Groningen ben... Groningen is beschouw ik wel als mijn thuishaven, Dus dat is helemaal heel vertrouwd. Dus als je die mensen het accent hoort en die taal hoort... dat is wel heel vertrouwd. Dat zou van jou met Fries ook zo zijn.
0: Nou ja, ik kwam met Leeuwarders. Dus ja,
2: ik vind dat Leeuwarders vind ik nog wel leuk.
0: Ja, het is
2: dat kun je in ieder geval goed verstaan.
0: Je kan het verstaan, maar het is een heel apart taaltje eigenlijk. Als je
2: maar ik heb als voetballer ontdekt de ontzettende verschillen in Nederland. Ik werd van Go Ahead verkocht naar Cambuur... Ja. Daar zei de treinknecht dat ik om Fjouweroer moest trainen. Ja. Toen moest ik gaan vragen hoe laat dat was, want dat verstond je niet. Ja. Toen ging ik naar Veendam. Dat verstond je ze ook niet. Ja. Kon alleen mijn vrouw ze verstaan, die kwam uit Groningen. Ja. En toen ging ik naar MVV, dat waren net Duitsers. Ja. En toen kwam ik bij Haarlem en dan sprak ze algemeen Nederlands.
3: Ja. Nee, maar dat is heel raar in Nederland. Want ik heb dus lang in Rusland gewoond. En als je dan 8 uur reist van Moskou naar Vladivostok, je stapt uit het vliegtuig. Iedereen praat nog precies zoals in Moskou. Mm-hmm. Het enige wat anders is, is dat ze de G er anders uitspreken, is een G. In Nederland, je reist 50 kilometer of minder en je hoort een heel ander accent.
4: Ja,
3: en
4: je hebt 200.
0: We maken wat mee hier in Nederland.
4: Dialecten.
3: Oh, dat is graag.
0: Ja. Dat is niet verkeerd.
3: Ja, jij vindt
2: maar je hebt in een kleine provincie als Drenthe heb je zomaar 5 verschillende dialecten die totaal afwijkend zijn.
4: Ja. Nou, ik heb een keer een actie om mijn
0: Kijkt niet naar RTV Oost, u kijkt nog steeds naar het Nationaal Programma. Maar,
4: ik heb dus een keer een actie op mijn Instagram gedaan, want ik vind het dus belachelijk dat de NPO geen programma heeft over dialecten. Want we hebben dus 200 dialecten. Ik heb dat uitgezocht.
0: Ja, je zoekt alles uit.
4: Ja, ik zoek alles uit.
0: Niet uit.
4: Nou, precies. Dus we hebben dus 200 dialecten en er is dus geen programma bij de NPO over dialecten. En waarom niet? Omdat de mensen die daar aan het roer zitten zelf uit de Randstad komen en dus geen dialect kunnen. Dus
3: grachtengordel.
4: Ja, dus ik heb daar echt een actie voor gevoerd, maar het heeft niet geholpen.
0: Nee, ze is me ook wel verlaagd ontgaan, deze actie.
4: Oh,
0: ja. Dat is de eerste keer dat ik
2: het
0: hoor.
2: Het gekke is, ik heb in alle windstreken van Nederland gewoond, maar ik heb nooit een dialect overgenomen. Er zijn mensen, ik speelde bij Veendam met Dick Mannega. Die werd verkocht naar Roda. 3 maanden later moest ik voor VIM gaan interviewen. Zijn vrouw en hij spraken met een zachte G.
4: Ja.
2: Weet je wel? Ik ben altijd gewoon hetzelfde gebleven. Ja. Maar er zijn mensen die lullen dat meteen mee.
4: Ja, dat klopt. Zo'n talen knop.
2: Maar misschien is het een idee dat hun vanavond in hun eigen taal spreken.
0: Dat zou wel leuk zijn. Lukt dat of niet?
2: Want ze, normaal gesproken, als ze het Nederlands doen, vinden de kijker toch waar taal.
3: Dus dat is heel saai.
0: Ja. Ja, want je hebt je alweer voorbereid op kerst, hè? Je bent er alweer klaar voor, begreep ik, toch?
4: Nou ja, het was vandaag zoek, zeg weer.
0: Even op zijn dialect, dat is leuk.
4: Oh, het was vandaag zoek, zeg weer. Ik heb kijken naar op internet. Nou, mooie adventskalenders, daar ben ik gek op.
0: Dus nu al een adventskalender?
4: Ja, ik heb er nu een paar udecores en ik heb er een bestelde die binnenkomt vandaag.
0: Nu?
4: Ja.
0: Jongen.
3: Dit is niet te verstaan.
4: Nee.
0: Is dat prima te verstaan?
1: Jawel, hoor.
0: Ja, toch?
3: Ja, maar
0: heb jij een dialect gemaakt van jezelf?
1: Nee, dat heb ik niet. Maar ik maak het met dienst een soort hobby van om te kunnen kijken waar jongens vandaan kwamen. En dat kun je heel vaak wel horen. Nijmeegs, Arnhems, Zeeuwen, heel duidelijk. Ja. Hagenees natuurlijk, Rotterdammers. Ja. Dus je kunt heel vaak horen waar iemand dan vandaan komt. Dat vind ik altijd wel
2: maar gaar. Ik hoor meteen, als hier mensen zijn, weet je wel, als je dadelijk op de foto gaat, je hoort meteen, ik kom uit de streek Arnhem-Nijmegen, je hoort meteen dat ze daar vandaan komen. Ja. En als ik daar ben, praat ik wel weer mee.
3: Met een zachte G.
2: Ja, nee, maar een beetje ordinair taaltje, Arnhem.
0: We hebben allemaal jeugdig publiek die denken allemaal, wat is dit voor ouderwollig geloof?
4: Oude mensen.
2: Jawel, maar die mensen moeten zich realiseren dat wij staan voor een educatief programma.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ik hoorde jou zeggen, die Russen spreken allemaal hetzelfde soort Russisch.
3: Ja.
0: Heb je ze ook weer de laatste tijd gesproken? Het gaat goed, ze hebben bijna gewonnen, heb ik begrepen. Ja. Overwinning kan elk ogenblik uitgeroepen worden, toch?
3: Ja, het schijnt, ja. Nou ja, Oekraïne is het, Mart zal het niet met me eens zijn, maar het ziet er toch naar uit dat Oekraïne die oorlog gaat verliezen. En dat wij, maar dat heb ik al heel vaak gezegd, ervoor moeten gaan zorgen dat Zelensky gaat onderhandelen en dat ze tot een akkoord komen.
0: Waarom?
3: Omdat anders bloedvergiet alleen maar dood gaat. Er zijn natuurlijk al 100.000 mensen gestorven. En die Russen die bombarderen die steden. En het is volstrekt zinloos, omdat wat wij zouden willen, namelijk overwinning van Oekraïne en teruggave van de Donbass en teruggave van de Krim, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat weet Marta ook, maar misschien is ze niet meer mee.
0: De Verenigde Staten die zijn er ook langs geweest. Heeft dat iets opgeleverd of niet, die jongens?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, want ze kunnen eigenlijk niks. Kijk, als je druk wil uitoefenen op Poetin, dat lukt al 4,5 jaar niet. Hè, want die kan ook maar één ding. Die moet doorgaan met deze oorlog, anders heeft hij een probleem. En Oekraïne zal deze oorlog ook niet opgeven.
0: Nee.
1: Anders zijn alle offers voor niets geweest. Op Oekraïne kunnen ze ook geen druk uitoefenen. Waarom niet? Omdat ze alle steun hebben gestopt aan Oekraïne. Dus ze kunnen ook niet zeggen, jongens, even stop, anders doen we dat niet meer. Hmm. Ik denk, als je echt vrede wil, daar. Ja. En de oorlog is verschrikkelijk, hè, want wij praten nu over verliezen, maar ga er maar vanuit dat er meer Russen zijn gesneuveld van Amerikanen in de hele Tweede Wereldoorlog.
0: Zo.
1: In de Pacific en in Europa. Dan praat je over 420.000. Als je alles bij elkaar optelt, burgers, militairen, Oekraïne, Rusland, zit je dit er 2 miljoen aan. 2 uur vliegen van hier. Dus een verschrikkelijke oorlog. Maar als je daar wilt beëindigen, dan moet je kijken, wie zijn dan de machthebbers? En dan moet je eigenlijk ook naar China aan toe. Hè? Want China is natuurlijk degene die door energie te kopen van Rusland, IT te helpen met technologie, toestel dat Noord-Korea helpt, dan moet je ook daarheen. Dan moet je ook terug naar de bron. En Zolang de Verenigde Staten dat niet gaat doen, gaat het niet beter worden. En wie er gaat winnen, ik weet het echt niet. Want het zit ook hier tussen de oren. Hmm. Oekraïne leeft nog omdat wij ze steunen in het Westen. Omdat ze innovatiever zijn. En omdat hun wil om te vechten niet te breken is. Want ze zeggen, ik heb al zoveel verloren. Het maakt mij niet meer uit. Ik ga door tot het gaatje. Maar dat betekent dat je ziet wat er nu gebeurt aan het front. Blijven mensen sneuvelen. De campagne in de lucht wordt alleen maar intensiever en wordt dieper naar elkaar toe. Ik denk dat we een hele slechte winter krijgen. Dat het eerst erg wordt voordat het überhaupt beter wordt. En ik zie geen enkele kant, wat ik zie op de grond, als ik kijk wat ik zie in mijn ervaring, ik zie op dit moment geen enkele kant winnen. En dat zie ik al jaren
3: niet. Maar je ziet daar rond Zelensky natuurlijk ook van alles bewegen. Hè?
0: Ja. Juist bijna getroffen hè, door een drone, las ik toen hij opsteeg met zijn vliegtuig
3: ook
0: in Moldavië.
3: Ja, dus, Maar ja, hij verliest bondgenoten, zijn mensen die tegen hem, zich tegen hem stellen. Dat land raakt uitgeput.
1: Ja.
3: En die mannen die raken natuurlijk ook uitgeput. En ze weten ook niet meer. Ja, want jij zegt ze willen vechten. Maar ze weten natuurlijk op een gegeven moment helemaal niet meer waarvoor ze vechten.
1: Ja, maar dat geldt voor het Russen per definitie al. Hè? Weten nu bijvoorbeeld dat de Russen die nu aan het front komen, die jongens zijn 3 weken opgeleid. Ja. 3 weken opgeleid. Die krijgen hier sta je, daar ga je heen. Succes ermee. Ja. Ook dat is. Ja, kun je gewoon niet indenken.
0: We hebben nu weer 250 miljoen, volgens mij, aan drones uitgegeven, toch, voor Oekraïne?
1: Ja, wij gaan met andere landen.
2: Daar kan Nederland toch niet eeuwig mee doorgaan,
3: nee.
2: Met die wapens

0: Als een vrij land wordt ingenomen door een ander land, dan stoppen we steun.
1: Ja, maar dat zeggen we toch helemaal niet? We kunnen toch ook zeggen, we staan voor onze Europese normen en waarden, terecht. Maar we willen ook dat Oekraïne gaat onderhandelen, omdat deze oorlog niet te winnen is. En wij hebben er ook baat bij als het daar tot rust komt. En dat kan natuurlijk gewoon. Ik bedoel, vroeger had je staatsmensen, Willy Brandt, Helmut Kohl, al die. Dat waren mannen die zeiden, oké, we gaan nu aan die tafel zitten. En we trekken ook Poetin aan die tafel.
2: Maar wie wou je namens Europa daarheen sturen?
1: Dat is het probleem. Niemand.
0: De echte staatsmensen, omdat we al 80 jaar vrede hebben, dan moet je terug naar Marshall, Adenauer, Emmanuel en Schuman in Frankrijk. Dat waren de mensen. En die dachten, we hebben 3 oorlogen gehad binnen Europa. 1870, Eerste, Tweede Wereldoorlog. En we zitten op de puinhopen van Europa. Als wij zo doorgaan met die haat tussen Duitsland en Frankrijk, krijgen we een 4e oorlog in Europa. We hebben kernwapens, betekent derde wereldoorlog en we zijn klaar. En die hadden de moed om over een schaduw heen te springen en zeggen, als wij niet gaan samenwerken binnen Europa, de grondslag eigenlijk voor de NAVO en de EU, dan hadden wij nu geen vrijheid meer. En waar we in mijn mening naar zoeken is, of die oorlog kun je van meningen verschillen, wat je daarvan vindt. Maar als Europa geen weg gaat vinden in wat wij willen, dan hebben we een groot probleem. We zullen Europa op wat voor wijze moeten verenigen. Want als wij het niet doen, dan worden we uit elkaar gespeeld.
1: Ja, maar Mart, je hebt te maken met de politieke elite die aan de ene kant zegt, we moeten helemaal niet trots zijn op onze eigen cultuur, onze eigen identiteit, onze eigen natie. Laat iedereen maar binnenkomen. Doet er niet toe.
3: Nu maak je het wel heel extreem.
1: Nee, maar zo gaat dat. Hè? Er is toch helemaal geen. Als jij zegt, luister, ik ben trots om Duitser te zijn of trots op Nederlander te zijn, dan krijg je allemaal mensen met zulke ogen die zeggen, wat zeg jij nou? En dan denk jij dat wij dus vanuit die Europese identiteit ons heel sterk kunnen opstellen ten opzichte van Rusland. Terwijl er geen hond is in die Europese landen die bereid is om voor die Europese landen nog te vechten. Als je kijkt naar die lijstjes van, met die vraag, ben je bereid om voor je land te sterven? Nou, dan staan al die Westerse Europese landen, die staan allemaal onderaan.
0: Ja, maar dat
1: niemand
0: beetje,
1: is nog bereid daartoe.
0: Dat zegt mij niks, want ik heb 40 jaar gediend, ik ben er nooit een soldaat tegengekomen die zegt, ik ben sneuvelbereid. Nee, ik ben er nog nooit tegengekomen. Ja. En dat we niet vechten.
3: En die Russen hebben er ook niet zin in om allemaal voor niks de pijp uit te gaan. Maar die moeten, anders moet je
1: toch. Ja, ze worden ook betaald.
0: Maar kennelijk voelen wij nog niet zo de dreiging dat wat aan de hand is. Eigenlijk is het ook een soort luxe. Maar als je naar de Baltische Staten gaat, en dat weet je, als je daar landt, dan zeggen ze 3 dingen tegen je. Eerst is, jullie zijn knettergek, en dan wijzen ze naar het oosten. En het tweede is, het is geen vraag of ze komen, maar wanneer ze komen. En de derde vraag, en dan kom ik bij jou, is, ja, maar als het zover is, komen jullie ons dan helpen? En dat is dus cruciaal. Het is niet alleen dus Oekraïne waar we over praten. Het gaat veel verder binnen Europa. Kijk ook naar Finland, naar de Baltische Staten en naar Polen. Dus de vraag is groter. En de vraag of we willen blijven helpen is ook veel groter
3: maar
0: dan Oekraïne.
3: Maar conclusie is wel, maar op korte termijn is er geen einde aan deze oorlog. Dat is wel
0: duidelijk. Ik zeg al, ik vrees dat het erger wordt voordat het beter wordt.
3: Ja. Je hebt goede sterke leiders nodig. Dick Advocaat, 78, binnenkort 79.
1: Kan Dick het niet doen?
3: Gaat gewoon weer door. Gaat gewoon weer
1: bestuurde
3: door met
1: Dick,
3: de show.
1: Ja. De generaal, ja.
3: Nee, die heeft het druk, want die gaat de Gold Cup nu weer doen. Althans,
2: ja, ik vind het wel jammer. Maar dat Jansma niet zijn rechterhand meer is.
3: Maar misschien dat weer goed kan komen.
2: Nou, dat
3: vredesbesprekingen.
2: Denk ik niet. Dat zijn hele dikke vrienden geweest met een Haagse achtergrond. Maar Jansma heeft dat gedrag van Dick afgekeurd. En ik geloof dat daar wel een definitieve breuk is.
3: Echt waar, dat zou zonde zijn. Op die leeftijd moet je toch als vrienden uit elkaar gaan als je het leven
2: hebt.
3: Die eeuwige jachtgelden.
2: Nee, maar dat houden wij ons voor. Wij gaan als vrienden uit elkaar.
3: Wij gaan als vrienden uit elkaar en we zitten hier altijd als vrienden aan tafel. Nou, dat doen we werkelijk alles aan. De kans dat je vanavond wegloopt is groot natuurlijk, dat weet je natuurlijk nooit. Maar we gaan ervan uit dat we het einde van de uitzending halen. En dan kun je gewoon die brug straks weer over. He? Lekker man, dat vind je fijn hè? Dat je de brug weer kan pakken. Kagermans heeft het voor je geregeld.
2: Ik vind het derde wereldproblemen. Hè? Ik vind het echt derde wereldproblemen. Ik zie dat er overal geld heen gaat. Mm. Maar er is al jaren geen aandacht besteed aan wegen, aan bruggen.
3: Nee.
2: Het is gek voor woorden, man. Nee, dat had je toch niet in Nederland verwacht?
4: Nee.
2: Kijk, in Amerika moet je vaak over zo'n ijzeren brug dat je blij bent als je de overkant bent. Hè? Maar hier ziet alles er vrij stabiel uit.
3: Andere sterke leider vertrekt, Peter van der Vorst.
4: Ja.
3: Jij zegt te laat. Had hij eerder moeten doen.
4: Ja,
3: moeten doen.
4: Ja, Peter van der Vorst is natuurlijk programmadirecteur van RTL geweest. 7 jaar lang. Hij heeft best wel veel successen gehad. Ja. De Verraders, B&B voor Liefde, De Floor. Maar hij heeft de laatste 2 jaar echt ook wel een paar flops gehad. Waaronder natuurlijk RTL Tonight. Ja. Wat natuurlijk 1 grote bak ellende voor hem is geweest.
3: Be Sweet, vond je ook niet een goede campagne?
4: Oh, vreselijk. Die campagne Be Sweet. Maar ondertussen wel Temptation Island uitzenden. Waar je dus wordt geacht om ervoor te zorgen. Eigenlijk wilden ze dat je vreemd ging met een verleider. Dus nee, hij heeft wel een paar misses gehad. Dus ik vind dat hij net te laat is weg.
3: Maar jouw tip is dus aan alle programmadirecteuren, op het moment dat ze zeggen, je moet niet weggaan, moet je weggaan.
4: Ja, dat was mijn eindzin in de column. Ja, eigenlijk moet je, als ze zeggen, oh, blijf nog even... dan moet je eigenlijk weggaan, want dan, Ik denk zelf ook wel eens dat ik net iets te lang bij SBS6 ben gebleven. Ik denk dat op Frans

0: Klein net iets te lang bij de NPO is gebleven. Dus ik denk dat
1: ik denk
0: wel...
1: dat ik ook hier te lang gebleven ben.
0: Ja, nou, dat... de kijkcijfers zeggen andere dingen. Dus dat valt bij jou volgens mij nog wel mee. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld in mijn laatste jaar bij SBS6... gingen die kijkcijfers ook al wel iets naar beneden. En bij RTL nu ook. Dus ja.
2: Ja, Peter Lubbers moet het nu helemaal op gaan lossen. Ja. Ja. Zie je al de hand van Peter Lubbers?
1: Daar heb ik wel vertrouwen in, trouwens. Ja, ik vind dat een uitstekende kerel.
0: Hij is ook ontzettend aardig. Het is een ontzettende recht door zee.
1: Ja, daar heeft niks aan.
2: Aardige mensen kunnen graag mee denken.
0: Nee, maar hij is wel echt gewoon bam, bam, bam, weet je wel. Gewoon niet lullen, maar poetsen. En ik denk dat dat RTL nodig heeft. Peter van der Vorst was natuurlijk ook bezig met Lubach. Een beetje dat...
1: Nou ja, dat is zijn fout geweest. Hij wilde een beetje deftige programma's naar de zender halen. Want commerciële tv, dat moest meer niveau krijgen. Ik vond hem wel een hele leuke programmamaker. Want ik weet nog wel, ik heb nog wel eens een proefprogramma met hem gemaakt. En hij is eens een keer bij me thuis geweest. Had hij zo'n programma dat hij bij je thuis kwam.
0: Ja, de vloer, van Vorst ziet sterren.
1: Was best leuk allemaal. Dat deed hij goed. Ja. Maar een goede programmamaker is nog geen goede directeur, hè?
0: Nee. Nou,
2: hij heeft een goede periode gekend.
0: Hij heeft wel een goede periode gekend, echt waar. Want de Floor en de Verraders zijn verkocht aan 30 landen. Nou, daar heeft hij ook echt onderdeel van uitgemaakt. John de Mol trouwens ook. Maar hij ook. Dus maar, nee, op het laatst ging het helemaal... Ja, en ook Lubach dan naar de zender halen. Maar Thijs van Nieuwkerk heeft hij toen gehaald. Die moest hij toen weer afbellen door dat rapport. Het was rommelig. Rommelig.
2: Rommelig is een goed woord.
1: Ja, hij is ook een beetje meegegaan bij die woke.
2: Hij was wel een beetje woke.
0: Ja, hij ging te woke worden. En dat is ook een probleem wat directeuren dan krijgen. Dan hebben ze dus maken ze een zender voor het volk. En dan is het opeens, oh, we moeten nu een volgende stap maken.
1: Je kunt veel over John de Mol zeggen, maar hij is niet woke. Nee. Ja.
2: Maar wij zijn wel woke, maar hij wij zijn enorm woke.
1: John zegt tegen ons altijd, jullie zijn veel te woke. Geef nou eens echt je mening.
2: Go woke or broke. Matthijs trouwens, in december begrijp ik, op de zondagavond...
0: Ja. Op de plek van Oranje Zondag komt hij. Dus dat is wel een goed slot.
1: En waar moet Helene dan naartoe?
0: Ja, die heeft
2: die
0: even
2: vrij
0: pauze.
2: Dan, denk ik.
0: Even winterbreak, denk ik.
2: Ah. Ja, die neemt het dan van ons over, denk ik. In die periode dat wij dan weg zijn, dan zal hij dat wel zitten. Nou ja, dat soort dingen.
0: Dan gaat zij door de week.
2: Ja, dan gaat zij door de week.
1: Ik hoorde in de catacombe dat de plannen bestaan naar dat Curaçao... om ons van de winter naar de wintersport te sturen.
2: Maar daar is Chris mee bezig. Ja.
1: Mijn god, daar heb ik helemaal geen zin in die kou.
2: Dan moeten we boven op zo'n hele grote helling moeten we dan zitten... in zo'n hut. En dan moeten we allemaal in de gluwijn... en dan kijken wie beneden kan komen elke dag. Dat is het idee. Ja. Ja,
3: leuk format. Ja.
2: Ja, nee, dat gaat zeker werken.
1: Ik wil misschien een klein stukje langlopen, maar dat was het.
2: Dat is een beetje langlopen, is het klaar. Hey, dat ongehoord Nederland. Was daar nou, Johan zegt steeds, doelgroep belangrijk... moet bediend worden enzovoort.
0: Ja.
2: Er keken niet veel mensen.
0: Nee. Nou, sterker nog, gisteren werd het uitgebreid behandeld... bij zowel Renze, Pauw en de Wit, hier heel even. Maar bij alle talkshows waar het behandeld werd... Zepten de kijkers echt massaal weg, bij wijze van spreken. Er werd gewoon niet goed naar gekeken. En Ongehoord Nieuws had vandaag...
2: Oké, stop maar dan.
0: Ja, we moeten het er niet te lang over hebben. Want
3: breder trekken.
0: Het is een mediabubbelding. De kijker thuis is hier helemaal niet mee bezig. Ook dat Ongehoord Nieuws, daar kijken maar 100.000 mensen.
3: Tina, waar de kijker thuis wel mee bezig moet zijn... is dat er zoveel mensen heel triomfantelijk reageerden... op het verdwijnen van Ongehoord Nederland. En dat mensen zoals Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant... gewoon in een of andere radioshow zegt... dat Paul en de Wit iemand als Fleur Agema niet moeten uitnodigen.
1: Ik zou die kwal van de Volkskrant nooit uitnodigen.
0: Nee.
1: Die pedante bedweter. Maar ik vind in deze zaak... Ik heb me gisteren erg opgewonden over mevrouw van D66... die glorerend achter die tafel staat. Zo, jullie zijn lekker weg. Ja. En dan zo'n onbenul van het CDA erbij... die ook nog een duitend zakje deed. Ik vind het een werkelijk hysterische hetsen worden van de politiek die het eens met z'n allen eens zijn om Ongehoord Nederland weg te brengen. In alle talkshows wordt de grootst mogelijke onzin verkocht. Hier ook.
2: Nou. Ja?
1: Ja. Ja.
2: Nou ja.
3: Ja.
1: Tenminste, wat mij betreft wel.
2: Ja? Okay. Ja?
3: Nou, wacht even, Mart. Jij zat daar laatst bij die talkshow waar die Hanneke van der Werf van D66 zat. En die zegt daar ijskoud, ja, we moeten iets doen, we moeten Oekraïne helpen. Desnoods moeten we zelf op die lanceerinstallaties gaan schieten van de Russen. Ja. Huh? Derde Wereldoorlog. Jullie zwegen allemaal aan die tafel. Ja, iedereen zegt, oh, nou ja, goed idee, denk je. Dan denk je, wat gebeurt daar nou, joh? Dat kan allemaal passeren. Als dat bij Ongehoord Nederland gebeurt, hè, wat Johan zegt, dan heb je...
2: Hier een man die 46 punten voor de VVD heeft geschreven... dat ook nog heel serieus gaat zitten vertellen.
4: Ja, dat ben ik niet, hoor.
2: Nee, dat is niet anders.
4: Nee, maar mijn rol aan een talktafel is anders. Je hebt mensen die zijn er om een mening te verkondigen. Mm. En niet de opinie. En mijn rol is om te duiden wat ik weet. Op grond van feiten die ik weet. En voor de rest mag iedereen aan een talktafel wat vinden.
3: Dus
4: vind
3: ja, maar daar zit iemand gewoon een heel raar verhaal op te hangen. En niemand zegt, omdat het sociaal wenselijk is wat ze daar zegt... niemand die daar zegt, ja, dit kan gewoon niet. Nou, wat hier zegt, kan niet.
4: Volgens mij hebben ze dat moeten corrigeren achteraf. En hebben ze gezegd, ze heeft het anders bedoeld. Dus ze is wel op aangepakt. Achteraf, en dat is ook goed. Maar volgens mij is het punt ook anders. Want je kunt een discussie voeren via de lijnen van... moeten nou mensen die een geluid... laten horen dat ons niet aanstaat. En wat geschiedkundig best wel schokkend is... moet hij een podium geven of niet. Dat is een discussie die jullie hier voeren. Maar er is ook een wet die de minister moet uitvoeren. En er staat gewoon in wat je wel en niet kunt doen. En zij is eigenlijk aan de handen gebonden. Zij moet dat kunnen doen. En als je vindt dat het anders wil... ja, dan moet je terug naar degene die de wetgevende macht is in dit land. En die zit in Den Haag.
1: Jawel, maar het probleem is dat die minister... die noemt op waarom ze van de zender moeten. En dat gaat dan om de chaos die in een...
2: Nieuwe
1: organisatie wel eens vaker voorkomt. Maar de hele meute in de politiek die valt maar alleen maar over Adolf Hitler. Maar dat is iets wat inhoudelijk is. En het is niet dat ze Adolf Hitler vereerd hebben. Die hoofdredacteur die heeft iets aangekondigd... en die twee dames distancieerden zich daarvan. Maar het is niet verboden over Adolf Hitler te discussiëren in een talkshow. Alleen, het is linkersoep als we het doen.
2: We jagen onze allerlei kijkers weg, hoor. Dus nu, op dit moment.
1: Ja, maar ze zitten... Jij hebt gezegd, ze zijn bijna kijkers... maar heb je wel eens gekeken op wat van tijdstip ze uitgezonden worden?
0: Ja, kwart over 12.
1: Kijk, als ik al 3 uur slaap en even moet pissen... dan zijn hun op de buis.
0: Ja, dat klopt. Ja, kwart over 12 smiddags worden ze uitgezonden.
2: Ze hebben niet de tijdstip van Beurs, bijvoorbeeld. Nee, dat hebben ze niet.
0: Nee, maar wel meer kijkers, want Beurs heeft nog minder kijkers. Beurs. 16.000. Ja. 16.000
2: kijkers. 16.000 kijkers. Dat maakt een
1: duidelijk bekend. Ja, mag ik nog één ding aan Tina vragen? Kijk, ik vind die solidariteit zo gevaarlijk. Van iedereen die duikt op dat ongehoord Nederland. Ik weet zeker dat bijna niemand de uitzending gezien heeft. Maar de naam Hitler viel in de krant. Social media, Hitler, schande. Die moeten de deur uit. Je moet niet opkijken als dit gebeurt. Dat wij de volgende zijn. Ja, want wij zijn ook mensen waar ze schande van spreken... maar ze hebben nog een beetje angst voor ons.
2: Dat is wat jij bedoelde met die Pieter Klok. Want die had het over, volgens mij...
3: Fleur Agema.
2: Daar zei hij het volgende over.
5: We doen het te weinig. Want ik bedoel, gisteren zat Fleur Agema weer bij Pauw en de Wit. Ja. Ik vind dat we daarover moeten hebben of dat een goed idee is in de huidige tijd.
6: Redactionele keuzes.
5: Ja, maar ik vind toch dat we onderling daarover moeten hebben van... we leven in hele woeste tijden. Er staat veel op het spel. En ik heb niet alle antwoorden, maar we moeten het er wel meer over hebben. En dat begint ermee dat we ook durven kritischer over elkaar te zijn. Want anders komen we er niet. Want kijk, als wij het niet doen onderling... dan gaat de politiek het misschien op een gegeven moment doen. Nou, dat vinden we helemaal ongewenst.
2: Maar hij zegt dus eigenlijk Fleur Agema niet meer uitnodigen. Ja. Dat is te gevaarlijk.
1: Ja, dat is heel raar. Hij is de linkse zonnekoning van Nederland. Hij denkt dat hij boven alle partijen staat. Ja. Hij is de leider van een geweldige kutkrant waar nooit nieuws in staat. En van tevoren weet je al wat de columnisten gaan schrijven. Ja. Die zijn met dezelfde sop overgoten.
2: Je zit er objectief in, joh, merk ik. geen fan, hè?
3: Maar ook als je er niet, als je er subjectief in staat, dit is toch gevaarlijk?
2: Want ja, kijk, dit kan niet.
0: Maar
2: dit
0: hij heeft ook heel veel commentaar opgekregen, toch?
1: Maar het is zo'n pedante zelfs.
3: Hij is niet de enige. Ik zag ook mensen zeggen van ja, als die AfD in Duitsland wint, dan moeten we toch maar eens gaan kijken of de democratie wel goed functioneert.
0: Maar wat ik dus heel kwalijk vind, is dat die presentatrice...
3: Die zegt niks.
0: Die Roos Aam, die zegt niks. Die zegt niet van, wat zeg je nou?
3: Nee, zoals in dat programma waar Mart zat.
2: Ja, maar dat was Mart zijn schuld toen, zei je net.
3: Nee, dat was de Tim de Wit.
1: Ja, eigenlijk moet je zeggen tegen zijn juffrouw van deze, ze zegt die uit de nekste te lullen, moet je niet naar huis, moet je niet stofzuigen.
2: Nou ja, dat is ook een kort door de bocht. Maar je kan wel zeggen, dit is niet zo'n hele goede opmerking.
1: Die had echt... Het lijkt wel of alle mensen van D66 irritant zijn. Want die had zich echt opgefokt. Zo, nou ga ik eens even scoren, hè. Gisteren zat er weer zo'n juffrouw.
3: Ja,
1: even scoren.
3: Die waffa,
1: Weet je wel? Ja. En dan zo'n nobody van D66 die nog een Duitse zakje deed. Het was een verschrikkelijke
3: voorstelling. En die andere mevrouw die vond dat we aluminiumfolie tegen het raam moesten plakken. Weet je nog, dan lekker warm in de winter. Ja, echt wat een raar personeel.
2: Maar Rob Jetten, die is nog wel oké. Of is die inmiddels ook afgevallen bij jou?
1: Ja, ik vind Rob Jetten een ontzettende aardige jongen. Maar ik vind D66 de ultieme plaag van Nederland.
2: Ja. Maar ja, daar ben je mede verantwoordelijk voor dat ze best groot zijn geworden. Want jij zei dat ze dit goed deed. Dat hebben de mensen toch meegenomen.
1: Rob Jetten heeft voor zijn partij goed gedaan.
2: Ja, zeker.
1: Die heeft voor zijn partij hartstikke goed gedaan. Want die heeft gewoon de verkiezingen gewonnen. Dan doe je het voor je partij goed.
2: Ja. Maar nu schiet het niet echt op meer als ik het allemaal zo hoor.
0: En totaal onzichtbaar.
2: Totaal onzichtbaar.
0: Totaal toch?
2: Ja. Nou, hij is vooral met andere dingen bezig, lijkt het vaak.
0: Ja, maar hij zit ook niet aan de talkshowtafel. Hij zit nergens, joh.
2: Wat las ik nou in de Telegraaf? Een liefdesbrief. Ze gaan overal oplegvellen inleggen voor volgende week bij Prinsjesdag. Dat de oppositie gaat lezen dat ze allemaal voorstellen hebben die eigenlijk heel goed bedoeld zijn. En ja, er spreekt warmte en liefde uit. En ja, we moeten naar elkaar toe komen en we moeten wat gaan doen. Ja, dan zitten we de hele tijd met die stakingen natuurlijk, met spek.
1: Jawel, maar kijk, die coalitie met het minderheidskabinet, we mogen toch wel zeggen, dat is een ramp geworden. Hmm. Want ze hebben niks bereikt. En ze worden nu gewoon geblokkeerd door de vakbonden. Ja. De vakbonden zijn de baas, want die trekken aan alle touwtjes. En of ze nou op de tafel staan te springen, die Spekman die trekt zich nergens iets van aan. Mm. En ik vind het goed, dat is zijn taak. Ja. Dat vind ik trouwens hetzelfde van Klaver. Die moet voor de mensen die het wat moeilijk hebben opkomen. Ja, dat hoort bij zijn partij. Het
2: kabinet vindt nu ook, kom nu eens een keer tot gesprekken, weet je wel.
1: Jawel, maar als mensen er zijn, dan zegt het kabinet, dit gaan we doen, maar ze luisteren niet naar de argumenten.
2: Ze hebben nu een liefdesbrief klaar liggen voor volgende week. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal uit gaat pakken. Dat zou wel eens heel, heel lang kunnen gaan duren. Dat dachten wij de hele tijd dat we tekort aan huizen hadden, maar die nieuwbouwwoningen, in Steenwijk las ik, kan je gratis uitbouw erbij krijgen. Als je nu een nieuwbouwwoning koopt.
1: Nee, maar dat
2: lekker,
1: komt
2: man.
1: Omdat de plannen in Nederland, die worden gemaakt door deftige heren achter een bureau met een kop koffie, die helemaal niet weten wat er in de Nederlandse gemeenschap speelt. Mm. En nu blijkt dus, ze hebben dus besloten, er moeten veel meer appartementen komen. En daar zijn ze aan nieuwbouwen, er zijn er meer dan 150.000 gebouwd of zo. En die staan allemaal te koop. Maar de mensen willen helemaal niet op een appartement. Nee. Die willen een 200-in-kapwoning of een huis met een tuintje. Dan denk ik, ja, maar een enquête had duidelijk gemaakt wat de mensen willen. Maar dat vind ik ook van de politiek. Politiek weet ook niet wat er in Nederland speelt.
0: Nee.
2: Maar eigenlijk staan ze te ver van de mensen af, zeg jij vaak.
1: Ja.
2: En die Richard de Mos met zijn ombudspolitiek daar in Den Haag, die snapt het veel beter. Die weet wat de mensen willen, hè? Die zoekt
1: ze op. En dat is een van de Hagenezen, weet je wel. Mm. En dan word je meteen mateloos populair in zo'n stad. Die man is wel uniek in zijn soort.
2: Zeker weten.
3: Dat is ook zo, ja.
2: Hey, dan een gek verhaal. Marten, hoe serieus moet je het verhaal nemen dat Netanyahu al gewaarschuwd was?
4: Wat een verhaal, hè?
2: Door de Verenigde Arabische Emiraten.
4: Het verhaal was dat hij het wist en niets heeft gedaan.
2: En, dat dus, van heeft, en ook aan niemand verteld.
4: Nee, en eigenlijk zeg je dus dat hij min of meer mede niet schuldig was, maar had het kunnen voorkomen door te gaan handelen.
2: En hij zou dat ook veel te laat überhaupt hebben gereageerd. Hij zou te laat uit zijn bed zijn gekomen. Ja. Hij zou pas na 3 uur hebben gehandeld.
4: Het is de voorpublicatie van een boek, hè? Dus ik moet eigenlijk even wachten tot het boek uit is, want er is ongetwijfeld meer in staan.
2: Ja.
4: Ik alleen maar, wat ik ervan hoor, is dat het best wel goed onderbouwd is. Het is niet zomaar een verhaal wat uit de lucht is. Er zitten heel veel dingen, feiten, gesprekken zijn opgenomen, andere dingen zijn opgenomen. Timing is ook niet toevallig, net voor de verkiezingen. Maar je ziet dat Israël, die verkiezingen zijn natuurlijk ultiem belangrijk. Want je hebt het orthodoxe deel van Israël en zeg maar het liberale deel van Israël. En het is maar de vraag wie daar gaat winnen. En dan ga je dit timen. Als dat zo is, natuurlijk, hè, ja, dan is dat natuurlijk een onvergeeflijk iets wat op de Israëlische maatschappij ontzettend veel indruk maakt. 1250 doden, 250 gijzelaars. Als je had kunnen voorkomen, waarom
2: had je
4: misschien
2: een hele escalatie?
4: Maar de vraag is, is het ook zo? Je moet er altijd even een vraagteken bij zetten.
3: Het komt van Haaretz.
4: Haaretz,
3: linkse dan de volkskant, ja. En er wordt nu gesuggereerd dat het dit jaar waarschijnlijk wel goed uitkwam. He?
2: Omdat hij
3: zodat hij dan kon terugslaan op Gaza, op Hamas. Maar ik heb er ook even met wat Joodse vrienden over gesproken. En ook gewoon linkse mensen. En die kunnen ook zij, ze vinden Netanyahu allemaal vreselijk, die moet weg, vinden zij. Maar ook zij kunnen zich niet voorstellen dat Netanyahu, die zelf commando is geweest, die een broer heeft verloren toen in die
4: Entebbe.
3: Dat hij de Israëlische bevolking bewust zou hebben blootgesteld aan deze slachting. He? Israël had toen heel veel te schaften op de Westbank. Dat is een enorm probleem daar. Daar waren ze heel erg op gefocust, niet meer
4: zeker
3: op Gaza.
4: Ja.
3: En het kan best zijn natuurlijk dat het een grote fout van hem is geweest. Maar om te veronderstellen dat dit hem politiek wel goed zou zijn uitgekomen, dat vind ik lastig.
1: Ja, ik vind het wel gek dat ik hoor altijd dat Israël de beste geheime dienst heeft ter wereld.
3: Vind ik ook vreemd,
1: dat die mensen niet wisten dat die mensen uit Gaza op bromfietsen en motoren er waren. En dat er geen enkele bewaking
3: was. Ze deden niks digitaal, die Hamas. Ze deden alles analoog. Dus er was niks in de lucht. Dat hebben ze dus heel slim gedaan, die terroristen. Ze hebben alles dus, laten we zeggen, analoog gehouden. Zodat die spionagediensten geen vat hadden of ze met elkaar aan het uitwisselen waren.
4: Laten we even kijken wat daaruit komt. Wat mij heeft verbaasd als militair is hoe lang het Israëlische leger heeft moeten wachten met reageren.
2: Ja.
4: Het duurde 4-5 uur voordat ze in staat waren, zeg maar, georganiseerd daar wat tegen doen. En dat is niet des IDF zoals ik ze ken. Dus Het zijn allemaal vraagtekens. Ik weet niet of dit het vraagteken invult. Maar er zal een keer een onafhankelijk onderzoek moeten komen naar hoe kan het nou dat een land met zo'n inlichtingencultuur, die ook geïnfiltreerd is in andere bewegingen, zich zo laat verrassen. Dat is natuurlijk de kernvraag. Maar
2: als je in Iran gewoon zo ver kan gaan met het uitschakelen van alles en iedereen, dan moet je daar toch in Gaza ook mensen hebben gehad die daar wel iets van hebben moeten weten. Dat is toch gek? Ook al is het inderdaad niet digitaal, dan nog. Dat kan je bijna niet voorstellen bij zo'n organisatie.
1: Jawel, maar als je onder de rook van Gaza een feest organiseert met heel veel jonge mensen, zonder bewaking, dat is zo roekeloos, dat is onverantwoord. Dat is
3: maar ze waren roekeloos geworden. Maar die Yom Kippur-oorlog die begon natuurlijk op een soortgelijke manier. Ook, hè? Daar hadden ze ook geen inlichting. Opeens stonden die Syrische tanks daar.
2: Nee, Netanyahu schijnt daar nu te hebben gezegd dat Iran op het punt van omvallen staat. Hè? Dat heeft hij dan vandaag weer geroepen.
1: Maar
4: dat krijgen we vaak te horen, dat landen op het punt van omvallen staan. Hè?
2: Nou ja, dat horen we ook steeds van Trump. Die oorlog is al gewonnen. En de straat van Hormuz. Maar andere mensen zeggen weer, je loopt eigenlijk met een soort fakkel een vuurwerkfabriek binnen op dit moment. Er kan elk ogenblik een olieramp ontstaan.
1: Maar moeten we iemand, een president van Amerika, die zo verzint in een persconferentie dat hij in het gebouw, naast het gebouw waar vliegtuigen tegenaan vlogen stond en dat twee brandweermensen eruit halen, lulkoek! Ja. En hier in Nederland werd een VVD-lid die zei dat hij in Rusland bij bijeenkomst geweest werd, die werd naar huis gestuurd en maar Trump gaat gewoon door.
2: Hij schuift wel heel vaak bij jullie aan weer. Ja, precies. Van de dag.
3: Ik wilde net zeggen.
2: Hij wordt niet geremd door enige bescheidenheid.
3: Hij is helemaal gerehabiliteerd.
2: Lult met alles mee. Dat zo kan het ook natuurlijk. Ja. Ach, het maakt het ook allemaal uit. Hè. We hebben allemaal zo'n klein uitvaartje hier en daar. Maar het is wel serieus wat daar gebeurd is. Als het wel blijkt te zijn zoals het nu wordt gesuggereerd. Maar ik hoorde dat links.
1: Maar het zal ook heel veel opschudding. Dat boek, dat is natuurlijk een bestseller. De PR hebben ze goed gedaan.
4: Ja. Ja,
3: maar het zou voor Israël goed zijn als
4: wat het effect is dat je de tegenstelling binnen Israël, dat weet je, ben ik, zie je steeds groter worden. Ja. En dat is natuurlijk voor Israël een enorm gevaar. Want als die eenheid uit elkaar wordt gespeeld door wat dan ook, dan heb je gewoon een groot intern problemen binnen Israël zelf. Ja. Want de steun van extern, die wordt toch niet groter. Los van de VS die af en toe steunt, maar de andere landen zeggen, ja, wacht even, hè, wij zijn heel terughoudend om de dingen te gaan doen. Ja, dan is eenheid binnen Israël wel belangrijk. En daar werkt dit niet aan mee, natuurlijk.
1: Maar het oog op de verkiezing kan meten, weet niet hebben, hè, zo'n
2: Nee, dat is heel slecht. Dus
3: maar het zou goed zijn als
1: misschien is dit heel goed, Hetzelfde geldt voor Trump.
3: Ja, het zou goed zijn als Netanyahu zou worden vervangen door centrum-links-kabinet, zeg maar. Dat is voor Israëls internationale reputatie ook belangrijk. Want dan kun je eigenlijk, wat dat betreft, opnieuw beginnen. Dan kun je van die orthodox-rechtse af. En dan kun je opnieuw definiëren wat die staat Israël dan moet zijn, denk ik.
2: Ik vind trouwens ondertussen wel belangrijk dat die
3: jij wil er geen uitspraak over doen.
4: Nee, wat ik zie is dat qua demografie zie je dat orthodox en ultra-orthodox in Israël goed natuurlijk veel sneller qua bevolkingsgroei dan het liberale deel.
3: Ja, dat is
4: of dat op termijn dan de oplossing is.
2: Ja. Nog even over Cornald Maas, want die is nog weer een programma kwijt. Ik begin een beetje sneu te vinden. Het Songfestival kwijt natuurlijk.
0: Ja.
2: Nu weer een programma kwijt, begrijp ik.
0: Nou, want Avrotros komt met een nieuw cultuurprogramma. En hij presenteerde dat voorheen altijd. Dat heette Opium. Later is dat Opium op Uol geworden. En nu gaat Rick van der Westerlaken
2: naar. Nou, het is toch niet te geloven. Maar
1: het gekke vind ik, ik heb nooit begrepen dat hij programma's presenteerde. Want ik vind dat hij niks van bakt. Dus ik vind dat wel terecht.
2: Hij is wel een liefhebber. Hij weet er wel veel van.
0: Hij weet heel veel van cultuur. En dat Opium heeft jaren gelopen. En natuurlijk dat Songfestival. Maar dat zal niet in dit programma zitten, denk ik. Mm. Bij de Avrotros meer. Maar dus hij krijgt nog wel een inie-mini-rolletje. Mag hij misschien nog iets doen. Maar Rick van der Westerlaken heeft opgestaan plaats vooraan.
3: Hij is wel meer Volkskrant-journalist dan een presentator.
2: Oh, er wordt er iemand in de Volkskrant.
0: Hij heeft natuurlijk heel lang voor de Volkskrant ook allerlei.
2: Nou, is nog wel goed nieuws voor de wethouders en de burgemeester van Amsterdam. Ze mogen business class blijven vliegen.
0: Ja.
2: Maakten zich toch zorgen
1: is
2: over
1: die linkse kliek in Amsterdam.
2: Ja, maar die mogen wel gelukkig. Ja, dat is gewoon business class. Want je zal tussen
1: het
2: plebs gaan
1: zitten.
2: Maar
1: het is toch vroeger in de kerk als je als groen lid links business class gaat vliegen.
2: Ja, nee, maar dat hebben ze toch wel afgedwongen. Dat is wel belangrijk dat je
3: 12.000 euro naar Japan, hè?
2: Ja,
1: de burgemeester zelf ook, hè?
2: Ja, natuurlijk. Maar de burgemeester belangrijk. Hoe kan dat nou? Wat is dat nou?
0: Ja, dat is toch echt het typisch gevalletje van, wij weten het allemaal wel met klimaat en hoe we het vuil moeten scheiden. Maar ondertussen
1: Amsterdam is een land in het land geworden.
0: Het is een zootje ook in Amsterdam met een afval.
2: In dialect, hoe zou je dat zeggen? Zootje?
0: Ja, zootje. Ja, dat is hetzelfde.
2: Het is gewoon een zootje.
0: Ja. Onmeunige troep.
2: Onmeunige troep. Oké. We zijn er zo weer na de onderbreking. Tot zo.
6: Ja. Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. De feestelijke prijs van Staatsloterij, die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vinddekoker.com. Speel bewust 18+.
2: Laatste gedeelte weer van deze uitzending. Tina, als wij daar hadden mee mogen doen met die televisiering, hadden wij een kans gemaakt, denk je, of niet?
0: Ik denk het wel. Wat heel belangrijk is, is dat je goed reclame maakt.
2: Oh, dat kunnen wij heel goed.
0: Dat doen jullie, dat deden jullie heel goed.
2: Stem!
0: We moeten eigenlijk nu, als SBS6 zijn, hebben ze volgens mij echt gekozen voor de bondgenoten. Ja. Maar de Oranje Zondag, Oranje Zomer maakt natuurlijk ook nog kans. Absoluut. Daar kun je ook nog op stemmen tot 15 september. Dus jullie hadden zeker wel weer een kans gemaakt. Ja,
1: maar ik zie ons als de Pocachar van de tv-wereld. Als wij meedoen, winnen we altijd.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
2: En we gaan ook
0: jullie
2: op
0: mogen hem nu nooit meer winnen. Hè? Het is één keer, dus dat was vorig jaar een jubileum.
2: Valt er niks meer te regelen?
0: Nee, er valt nu niks meer te regelen.
2: Echt niet?
0: Nee.
2: Ook niet als Johan bijvoorbeeld dreigt te stoppen, dat ze zeggen, oké, daar mag je nog een keer meedoen.
1: Ik heb het idee dat alle mensen uit de tv-wereld het heerlijk vinden dat we niet meer meedoen.
0: Ja, want het schijnt echt vorig jaar in die zaal echt heel erg...
1: Ja.
0: Belachelijk. Ja. Belachelijk. Maar waar ik dus
1: al die B-artiesten.
0: Ja, maar waar ik me dus heel erg aan... Ja, die B-artiesten. Nou ja, alles tv-mensen inderdaad. Maar waar ik me dus kapot aan erg is dat ze constant met die tussenstanden bezig zijn. Dus Boulevard heeft nu... Denk ik, tussenstanden, nu is weer top 7. Het was al de top 10. Die organisatie van de televisiering is wel een beetje aan het doorslaan. Denk ik, maak nou gewoon die genomineerden bekend. Want nu je in die top 7's en top 10's gaat werken... maken die andere programma's toch minder kans. Omdat de mensen thuis denken, oh, nu moet ik op een van die 7 stemmen.
1: Hmm. Ik word ook altijd een beetje misselijk van dat reclame maken voor jezelf. Wilfred heeft daar helemaal geen probleem mee. Ik gêneer me daar een beetje voor. Als ze op mij willen stemmen, hartstikke leuk. Maar ik ga niet door de stront kruipen om dat te bereiken.
0: Nee, maar het helpt dus wel echt.
1: Ja, dat blijkt.
0: In
2: de historie 75 jaar tv, hè, nu.
0: Ja.
2: Zijn wij toch wel, mag wij er een beetje trots op zijn, toch? Dat wel die 22, 23, 24 jaar inmiddels al.
0: Ja, is hartstikke leuk. En 2 oktober is het zover, 75 jaar televisie. En we zijn echt, echt waar een rijk televisieland. Dat is echt waar. We doen het hartstikke goed. We hebben internationale successen.
3: Ja. Maar dan kijk je van ons meer. Nee, hoor ik altijd.
0: Nee, er wordt wel steeds minder gekeken. Dat klopt, dat is best wel jammer. Mm-hmm. Vooral de oudere generatie kijkt nog wel. Mm-hmm. Maar op 2 oktober gaan we vieren dat ze 75 jaar bestaan. Als
3: maar luister, nou heb ik morgen die jongens van Bender bij mij in de krant. In de Telegraaf. Bender, hartstikke leuk. En die zit op YouTube, hebben ze een kanaal. Mm-hmm. Kankzinnig populair, is miljoenen views en zo. Die zijn ook in de running in de race voor die online serie. Mm-hmm. Is er niet eens tijd dat dat soort jongens dan dat ook winnen om die generatie erbij te betrekken en die YouTube kijken ze bij.
0: Nou, zij hebben alle dat is dus...
3: In plaats van Tim Hofman die prijs wint.
0: Nee. Zij hebben al alle kansen om het te winnen. Er zijn verschillende categorieën. Waar jij het over hebt is de online categorie. Ja. En Tim Hofman zit dan weer in de presentator categorie. Dus zij hebben wel, dat heeft de organisatie wel goed gedaan. Ze hebben allerlei categorieën en daar is online nu ook bij betrokken.
3: Ja.
0: Dus dat Bender heeft dan kans. Maar dan moeten ze wel op hem stemmen.
2: Nog even de wereldproblematiek. Allemaal beschieting in de straat van Hormuz. Ik las net, de gasprijs gaat nu echt door het dak. De olieprijs gaat door het dak. Er lijkt weer een nieuwe energiecrisis aan te komen. Hoe serieus zijn die beschietingen onderling daar, tussen Amerika en Iran?
4: Nou, er komt weinig meer door. Hè. Als Iran schiet op Amerikaanse schepen, dan staren zij 5 tankers uit. Dus de kans dat je met een tanker even door die straat kunt varen, die is heel laag.
2: Maar kelderen die tankers ook allemaal? Gaan die echt naar de zee?
4: Nee, het hoeft niet eens. Het hoeft niet eens. Het hoeft niet eens te zinken. Daar gaat het niet om. Waarom gaat het is dat die reders denken, elk schip dat ik er doorheen stuur, dat is gewoon gevaarlijk. En dat is te gevaarlijk om erheen te sturen, want de schade en het risico voor mensen is te hoog. Dat betekent dat het een enorme impact heeft op de wereldeconomie. En dat gaat ook even zo blijven, want Iran is er niet bij gebaat om te zeggen, gooi die straat maar open.
2: Ik las net, een kuubje gas gaat 1,80 kosten als je nu een abonnement afsluit. Ja. En de olie gaat weer boven de $100 en dat wordt...
1: Ja, maar door Trump, door die idioot, is in alle hoeken van de wereld kommen en kwel.
2: Nou, dat is wel duidelijk, ja. De man die zei dat hij nooit meer een internationaal conflict wil.
3: Ja, dat is wel een beetje lullig.
2: Zit
3: maar,
2: vertegen.
1: Nou ja. En die wil een derde termijn. Dan kunnen we niet meer autorijden.
4: Nou ja, dat mag niet, staatsrechtelijk. Maar binnenkort hebben we...
3: Ja, dat weet je nooit.
4: Nee, dat weet je nooit, nee. Maar binnenkort hebben we die midtermverkiezingen. Dat zijn hartstikke interessant. Eigenlijk heb je drie opties. Of de Republikeinen winnen en dan kan hij gewoon blijven zitten en 2 jaar doorgaan. Of de Democraten winnen en hij erkent het. Dan kan hij niks meer doen. Of de Democraten winnen en hij erkent het niet. He? Hij gaat zeggen, ja,
1: Als hij verliest, gaat hij weer spelen dat er gefraudeerd
4: is. In de laatste twee gevallen gaat het dus enorme impact hebben. Trouwens, in alle gevallen gaat het heel veel impact hebben. En als het in Amerika onzeker is, heeft dat altijd consequenties voor de rest van de wereld natuurlijk. He, dat
1: maar Raymond zat hier van de week te vertellen dat 47 staten zijn intussen tegen Trump. Dan kan hij nog nooit de verkiezingen winnen.
4: Ja. Ja, hij zit nu op minder dan een derde van de mensen die met hem eens zijn. Maar zij zijn het niet met Trump eens omdat wij vinden dat Trump gekke dingen doet, maar ze vinden dat de kosten van levensonderhoud zijn ongelooflijk hoog. Als je vers fruit wil kopen in de Verenigde Staten, je weet niet wat je overkomt, Johan. Je betaalt de hoofdprijs. Het is gewoon niet te doen. Dus als je dat dan niet kunt doen, en een heleboel Amerikanen,
3: Nederland ook,
4: en dat weet je, die hebben 2-3 banen nodig om überhaupt te kunnen overleven.
1: Ja.
4: En de benzineprijzen blijven ook zo hoog. Ja,
1: ja dat
4: is hetgene waar
1: Amerika
4: je op wordt
1: niet
4: afgerekend.
1: Gewend, hè, hoge benzineprijzen.
4: Ja, daarom wordt hij afgerekend. Ja.
3: Beroerde is dat die Democraten geen goede, zeker van het presidentschap, nog geen goede kandidaat.
1: Nou ja, maar ik zie wel eens een ambassadeur. Dan denk ik van, nou, dat zijn goede gasten. Die gozer uit Californië is een goede gozer, vind ik.
3: Ja. Ja, maar, ja,
1: die... maar die heeft misschien de ambitie niet, maar die durft bijvoorbeeld wel om van de repliek te dienen.
3: Jawel, maar die gaat het conservatieve deel nooit winnen natuurlijk. Dus Californië is veel te progressief. En de Republikeinen hebben Rubio en Vance, en dat zijn echt, weet je wel, grote jongens nu. Maar ja, die Trump, dat is natuurlijk beroerd. Want het is nog heel erg moeilijk om nog positief te zijn over Trump.
1: Maar die zal er
3: Trump,
1: alles aan
3: dat
1: doen
3: toch lang
1: om te
3: geweest
1: blijven.
3: Ben. Ja, ja,
1: en die gaat het alles aan doen om dwars te liggen om te blijven.
3: Ja.
1: Want hij vindt zichzelf namelijk fantastisch.
2: Ja, ja,
1: hij
2: wel. Mensen op leeftijd
1: dat
2: vaak
1: dat heb ik wel gemeen met hem.
2: Ja, zou ik net zeggen, dat hebben ze vaak op leeftijd. Het werkt wel.
3: Op die leeftijd, ja.
2: Heb je kaartjes van Roxy Dekker aangeschaft? Of, die gaat wel uit, hè, die Roxy?
0: Nou, die Roxy, ja. Nee, ik heb geen kaartjes kunnen bemachtigen.
2: Nee?
0: Nee.
2: Voor de Amsterdam Arena niet?
0: Ik heb ook niet achter mijn computer gezeten, maar ik vind het wel heel knap.
2: Dan wordt het lastiger om een kaartje te krijgen als je niet gaat zitten.
0: Nee, maar het is toch heel knap wat zij doet. Binnen een paar seconden had ze die hele arena.
2: Er komt waarschijnlijk nog een concert bij, waarschijnlijk toch meestal?
0: Ja, misschien wel 2. Ja, vind ik echt knap. 21 jaar is ze.
1: Maar je kunt tegenwoordig heel snel in die wereld beroemd zijn.
3: Ja.
0: Ja. He,
1: dat is een soort ontploffing. Je staat in een talentenjachtje en een maand later sta je in de arena.
0: Ja, ja.
3: Sociale media, hè?
0: Social media is zij echt.
2: Ja. Ja. Op TikTok, dat is ook wel belangrijk,
1: ja.
2: Hè?
1: Ja, alle Amerikaanse mensen worden ontdekt op TikTok. Hè? De tijden dat je de platenmaatschappij bandjes gingen bekijken, dat is passé.
0: Nee, klopt.
1: Ze zitten gewoon voor scherm.
0: Ja.
2: We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Bedankt voor het kijken en tot morgen!
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Heel Nederland verandert in één groot speelveld. De Staatsloterijshow verstopt kokers door het hele land. Vind jij een koker? Dan win je 300 euro en maak je kans op de hoofdprijs van 30.000 euro. Belastingvrij. Een feestelijke prijs van Staatsloterij die dit jaar 300 jaar bestaat. Check alle locaties en hints op vindekoker.com. Speel bewust 18+.
10: Gouden Zone FM.

luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur. Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
3: 15.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
4: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
5: VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jan Verwij en aan de andere kant van de lijn Geert-Jan Jacobs. Geert-Jan, ja, we gaan het hebben over Barcelona, we gaan het hebben over FC Twente. Curaçao komt even aan bod en we gaan vooruitblikken op PSV. Maar laten we beginnen bij de wedstrijd van Feyenoord op bezoek bij Barcelona. Dat Feyenoord het moeilijk zou krijgen was bekend. Dat Feyenoord zomaar veel treffers tegen zou krijgen, was ook wel voorspeld. Dat er een kans is om te scoren, is ook voorspeld door Pieter Zwart. Los van het feit, jij was natuurlijk bij de wedstrijd van FC Twente. Wat is jou het meest opgevallen, Geert-Jan?
6: Ja, het is apart dat het tegenwoordig gelijk mag allemaal. Hè. Vroeger was het altijd dat Nederlandse clubs mochten niet gelijk spelen met Europese wedstrijden. Dus nu is dat losgelaten. Dus ik moest het met twee schermpjes doen. Of tenminste, ik keek naar Twente natuurlijk. Daar was mijn volle focus op. Maar ik had wel even nog een schermpje aangezet om Feyenoord in de gaten te houden. En na de wedstrijd nog wat teruggekeken. Dus wat mij opviel, ja, dat het inderdaad wel een wedstrijd was zoals je die van tevoren verwachtte. Ook wel een klein beetje vreesde. Met natuurlijk die heel vroege achterstand voor Feyenoord. Dat was jammer.
5: Ja.
6: Wat viel op? Het aantal spelers die wel, vond ik, goed overeind bleven. Om het positief te benaderen. Zeker Jan viel me op, de eerste helft met name. Erg knap als je tegen zo'n middenveld toch redelijk eigen.

0: cruciale 3-0. Dat is zonde. Ik ben ook niet anders gaan denken over de keeper van Feyenoord. Tjaak Ernst vond ik er toch weer niet heel overtuigend uitzien. Hij maakte geen blunders. Hè. Toen had hij niet echt op blunders kunnen betrappen bij Feyenoord. Maar ik vind geen punten pakken nog. Dus dat is op zijn aanpak
1: wat je dan... misschien bij dat schot bij de 2-0 dat hij meer had kunnen doen. Al moet ik zeggen, de Spaanse media zijn ervan overtuigd dat er weinig keepers die bal zouden pakken. Die waren daar wat minder kritisch op. Maar inderdaad, weinig impactreddingen. Als je nou toch kijkt, hè, laten we dat erbij pakken. Naar expected goals. Dat was relatief laag eigenlijk bij Feyenoord. En Pieter omschreef in zijn analyse ook wel goed dat dan de individuele kwaliteit, ja, maken het eigenlijk weer dat ze zo makkelijk scoren.
0: Ja, nee, ja, helder. Dat is natuurlijk het verhaal. Kwalitatief staat natuurlijk geen maat op Barcelona. Een geweldige ploeg draait meteen voortreffelijk. En ook totaal geen B-keuze. Hè, wat van tevoren een beetje het verhaal zou kunnen zijn. Dat ze misschien het toernooi niet per se met de sterkste spelers zouden gaan starten. Ja, niks was minder waar. Er stond een geweldig team. Dat bij Vlagen prachtig voetbal speelde. Dus van Barcelona was het als neutraal. Van hoeveel je neutraal bent bij zo'n Europese wedstrijd natuurlijk. Maar Barcelona deed hartstikke goed. De eerste goal ook, hè, van Rafinha. Hoe die even twee bossen stuurde van Feyenoord. Hè, die hem voorbij geleden. Ja, fantastisch gedaan. En Barcelona heeft natuurlijk nog geen echte centrumspits meer over. Na het vertrek van Lewandowski. Maar goed, als dit dan je gelegenheidsspits is. Zo'n luxe oplossing. Prachtig natuurlijk. Ja, Rafinha. Ja, geweldig gedaan. En ja, wat daarna weer had het moeilijk, hè. Sowieso hadden de verdedigers van Feyenoord vrij lastig woensdagavond. Maar wat daarna weer, die maakte geen al te beste indruk. Aan de andere kant, Hajj Moussa gelukkig weer kunnen zien bij Feyenoord. Die was terug. Eerste helft een paar keer was hij dreigend. Een paar aardige acties. En nu hopen dat hij doortrekt. Dat hij
1: ook Feyenoord.
0: Ja, maar ik wilde zeggen over Hajj Moussa. Hopelijk dat hij ook dan in het MAC3-park, dat is natuurlijk zijn volgende bestemming, bij Feyenoord gaat spelen tegen PEC Zwolle. Hopelijk dat hij dan ook weer de motivatie kan vinden om Feyenoord gewoon alles te gaan geven tot de volgende transferwindow. Of tot wanneer dan ook. Dat hij gewoon nu professioneel de knop omzet en zijn lijn van hiervoor gaat doortrekken.
1: Ja, absoluut.
0: Wat voor jou nog op, Jarno, als talentvol trainer? Heb jij nog bijzondere dingen gezien?
1: Nou ja, dat talentvol valt reuze mee. Maar ik kijk graag op een andere manier naar voetbal. Maar laat ik het zo zeggen, wat opviel. En misschien is dat wel leuk om even te bespreken. Want Martijn heeft ook rapportcijfers uitgedeeld. En dan zie je dat een aantal spelers een hoog cijfer krijgen. Ondanks een 5-1 nederlaag. Normaal gesproken gebeurt dat niet zo snel. Maar als ik eerlijk ben, vind ik dat ook wel terecht. Want ook in de analyse van Pieter komt dat terug. Barcelona, dat is gewoon veel en veel beter. Nou, dat zie je ook momenten terug. Maar toch, het plan van Bronckhorst met momenten komt er wel goed uit. Want hij deed iets aan die linkerkant, zodat Jamal het moeilijker zou krijgen. Nou, dat pakt op zich wel goed uit. Alleen de individuele kwaliteit is uiteindelijk doorslaggevend. Maar ook wel de momenten, en dat werd natuurlijk in de voorbeschouwing ook wel aangegeven, dat er momenten zijn dat je wel ruimte krijgt om te voetballen. En dan vind ik het wel mooi, want jij stipt CGL net aan. CGL, Valente, maar ook Hajj Moussa, weet je. Dan is het wel leuk om te zien dat ze die momenten pakken en dat ze op die momenten ook laten zien dat ze echt wel misschien wel wat meer in de mars hebben, maar dat er ook nog een hele weg te gaan is om uiteindelijk naar dat echte topniveau toe te gaan groeien.
0: Ja. Je moet hopen dat zo'n wedstrijd dan ook een leermoment is, hè, voor Feyenoord. Ik kan me herinneren dat PSV tegen Arsenal zo'n wedstrijd had als eerste tegenstander in de Champions League. Ja. Het eerste jaar van Bos, geloof ik, hè, dat ze met 4-0 klop kregen of zo. Dat ze daarna toch echt wel het anders zijn gaan benaderen, van die wedstrijd geleerd hebben. Die ervaring gebruikt om gewoon de rest van het toernooi anders in te gaan. Dus dat is voor Feyenoord dan te hopen dat ze ook snel hier de positieve punten uitpakken en leren. En ik zag inderdaad ook de cijfers van Martijn. Hij was erg positief, vond ik. Dat ging van onvoldoende tussen, toch?
1: Volgens mij alles voor Lopez, ja. En voor de rest 6.
0: Oh, Lopez, oké. Okay.
1: Maar een aantal
0: erg erg positief voor zijn doen. Ja, zijn laptop was hij toch kwijtgeraakt in het vliegtuig, hè? Dus ik weet niet, misschien is die gehackt of heeft hij iemand anders die punten voor meegevuld.
1: Ik heb ook beelden van de perstribune gezien. Heb je die gezien?
0: Ja, die regen die daar... toch?
1: Dus het zijn niet de optimale omstandigheden voor Martijn. Als je dan alles bij elkaar mee hebt en hij deelt nog steeds 7's uit, dan zegt dat genoeg over de prestatie van een aantal individuele spelers.
0: Ja, nee, zeker. Dus als Martijn zo positief is, dan zullen ze het wel verdiend hebben. Maar inderdaad, er waren meer omstandigheden voor een Schotse derde divisiewedstrijd dan voor een avondje Champions League in Barcelona. Hè. Dus dat is wel een beetje, misschien jammer. Ja, ik weet niet voor die spelers, maar ze hadden natuurlijk zich verheugd op, kan me voorstellen, op Barcelona spelen. En dan sta je in de regen in een matig gevuld stadion en kom je zo snel op achterstand. Dus toch een beetje een verloren avond misschien. Maar niet voor iedereen. Bijvoorbeeld ook Sam Steijn. Dat is natuurlijk ook een speler die dan toch iets positiefs meeneemt terug naar Rotterdam. Hij was erg blij met zijn doelpunt. Dat was de 4-1, geloof ik. Hè? En de manier waarop hij natuurlijk daarom juicht, is echt ook het verhaal van die wedstrijd. Hè? Dat dan een Nederlandse club dolblij is met de 4-1 tegen Barcelona. Ik snap dat hij juicht, hoor. En voor hem is het natuurlijk ook belangrijk dat hij

0: eventjes weer zich laat zien. Ik denk ook echt dat het een speler is die zijn waarde kan gaan hebben voor Feyenoord. Hè? Ik zie toch niet al te veel scorend vermogen nog in de ploeg bij Feyenoord. En hij heeft dat natuurlijk wel in zich. Dat heeft hij vanavond weer bewezen. Dus het is nu even lastig om de plek aan te wijzen waar hij dan zou moeten gaan spelen. Maar ik mag hopen voor Feyenoord en voor Stijn dat er toch een manier wordt gevonden om hem meer te gaan benutten. En te laten zien waarom Feyenoord hem haalde, 10 miljoen voor hem betaalde. En waarom hij bij Twente topscorer van de competitie en speler van het seizoen werd. Hè? Want ik schrijf hem nog niet af bij Feyenoord.
1: Dat is goed. Overigens, alle andere wedstrijden van de Champions League gaan we vrijdag op het YouTube-kanaal. Wordt het uitgezonden. Matthijs en Suleiman gaan uitgebreid terugblikken op alle wedstrijden in de Champions League. Dus waarschijnlijk ook de wedstrijd van Virgil van Dijk bij Liverpool. Want Xavi zat op de tribune. Wat zal Xavi van hem gevonden hebben? Wat vindt Suleiman van het optreden van Virgil van Dijk? Dan gaan wij de wedstrijd bespreken waar jij bij bent geweest. Nip de zegen
0: van Xavi ook kunnen zitten, Jarno? Hey.
1: Had hij ook kunnen zitten?
0: Dan had je kunnen zien dat er een keeper in Nederland rondloopt die gewoon kan meenemen voor alle penalty-series, hè, de komende eindrondes. Want Ronald Koeman die benutte er twee afgelopen weekend. En nu pakt hij er een penalty van Wout Weghorst. Dus als het zo doorgaat, dan is het toch echt een specialist die je misschien moet gaan overwegen dat we moeten gaan meenemen bij voor de komende toernooien, ja. voor de strafschoppen-series. Hè. Het is wel bijzonder natuurlijk wat voor dagen die Koeman doormaakt.
1: Ik vind sowieso, ik blijf het zeggen, kijk of het dan dat niveau is. Het blijft ook een hele bijzondere keeper met specifieke kwaliteiten.
0: Ja, het is bijzonder.
1: En ja, nee, maar oprecht, op alle vlakken gewoon een bijzondere keeper. Ja. Is hij dan ook
0: onconventionele keeper?
1: Ja, op sommige dingen. Maar ik denk wel dat er genoeg trainers zijn die een specifieke speelwijze erop nahouden. Die hem echt wel op een lijstje hebben. Alleen de vraag is, heeft er dan bijvoorbeeld ook de reddingen? Nou, misschien is dat dan gelijk de vraag voor jou nu. Van oké, één doelpunt van Twente. Is dat dan een moment waar hij iets aan zou kunnen doen, denk jij, of niet?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is een rare bal van Eurs. Zet er het geluk bij. Ik heb hem niet als een fout van Koeman in mijn hoofd.
1: Nee, ik ook niet, hoor. Maar meer van de impact dingen dan.
0: Ja, nee, hij had een paar ballen die hij wel goed eruit hield vanavond. Maar wel dan vaak op een onconventionele manier, hè, waarop hij de ballen stopt. Niet per se als een klassieke keeper. Het is volgens mij geen natuurtalent als keeper per se. Hè. Niet altijd een even stijlvolle indruk maakt hij. Maar hij houdt op een of andere manier toch wel veel ballen tegen als hij zijn avond heeft. Zeker. Zoals hij dat woensdagavond had. Hè, soms dan ketst zijn bal af op het lichaam, zelf op zijn bovenarm of zo. Dan, ja, dat zie je bij andere keepers minder, hoe hij ze dan af en toe tegenhoudt. En soms gaat het natuurlijk missen. Laatst jaar had hij een heel slechte wedstrijd in het keep het opzicht, zeg maar, het ballen tegenhouden. Maar hij heeft ook van die dagen dat het wel lukt. En dat had hij dus woensdagavond. Hield hij mede natuurlijk tel zo lang in de wedstrijd tegen Twente. Dat ouderwets veel kansen miste, zoals natuurlijk vorig jaar en het jaar daarvoor vaak een probleem was.
1: Ja, absoluut. Overigens, ja, hij stemt net die wedstrijd aan. Ik heb wel het idee dat dat meer een incident is dan dat
0: Ajax.
1: Want normaal gesproken heeft Koeman veel meer goede reddingen en gebeurt dat eigenlijk niet.
0: Ja, ik vind hem met de voet vind ik hem voortreffelijk. Maar ik vind hem dat hij toch nog wel te veel foutjes maakt. Maar goed, prima keeper voor niveau Telstar. Maar ik snap ook wel dat er twijfel is bij grotere clubs om hem te pakken vanwege dat andere. En toch in mijn ogen nog het altijd belangrijkste wat de keeper zou moeten doen. Is natuurlijk die ballen tegen Oudaar. Is hij misschien net niet stabiel genoeg in. Maar goed, jij bent enthousiast. Jij zou hem durven neerzetten. Ja, ik kan me voorstellen dat Correa bij Utrecht had hem denk ik graag gehad. Hè, om zijn manier van voetballen nog beter die ploeg te kunnen krijgen. Met zijn opbouw van achteruit. Maar los van vanavond complimenten voor. Of nee, los van het brede plaatje vanavond. Koeman prima gedaan. Voor mij toch de man van de avond met zijn gestopte strafschop. En een paar goede reddingen.
1: Ja, en bij Twente, wie viel er verder op, Geert-Jan?
0: Ik vond Bart Verhooy eindelijk weer een beetje Bart Verhooy. Ik sprak hem na de wedstrijd. Hij heeft natuurlijk een moeilijke start van het seizoen gehad. Zoals veel spelers bij Twente niet zichzelf. Ja, dat gaf hij ook toe. Hij had het moeilijk gehad. Toch wel wat transfergedoe rondom hem. Hè. Hij hoopte zelf de stap te zetten na twee goede jaren bij Twente. Maar die stap kwam niet. Dat legt hij ook uit in een stuk dat ergens in de loop van donderdagochtend online gaat verschijnen. Maar hij had ook woensdagavond het gevoel van ja, ik ben een beetje bij de oude goede wedstrijd gespeeld. Ook aanvallend weer af en toe die bravoure getoond die we van hem kenden. Zijn inbreng gehad. Ja. Alleen graag wat assist op zijn naam gehad. Een paar goede ballen terugtrokken voorzetten op Eurzetter. Een paar alleen al zonder Eurzetter. Alleen die had zijn vizier weer niet op scherp staan. Scoorde wel de winnende goal. Dat is ook voor Twente een positief punt. Naast dat ze voor de eerste keer de nul hebben gehouden in deze competitie. Bart Verhooy die terug is. En voor de rest, Guud Nijstad. Maar dat is ook een beetje een... een repeterend verhaal. Die maakt gewoon weer een goede indruk. Die blijft ijskoud onder alles wat rondom hem gebeurt. Dus dat compliment waard. Maar ook spelers die onder hun niveau waren. Net als Daouda Weidman. Was afgelopen woensdag of zondag weer dagen door elkaar halen. Tegen Groningen was hij niet helemaal zichzelf. En ook woensdag was hij niet de speler die de eerste week van het seizoen was. En die mis je dan wel. Om natuurlijk een ploeg als Telstar. Wat weer toch lastig om daar doorheen te spelen was bij Vlaar. Die parkeerde behoorlijk de bus in Enschede. Dan heb je een goede Weidman nodig die dan kan zorgen toch met zijn passing voor verschil en met zijn acties en zijn dynamiek. Maar die zat er niet zo lekker in. Dus dat hielp niet mee. En Telstar, ja goed, ze deed gewoon naar de omstandigheden prima. Ik heb die namen nou eens bekeken. Hè. Natuurlijk wat ze zijn kwijtgeraakt afgelopen zomer. Ja, dat is echt een lastig verhaal. Hè. Want je kunt hem wel aanvullen. Hatenboer en Offerhaus en Hedley en Noslin. En wie mis ik allemaal
1: Bakker.
0: Nog? Bakker. Ja. Ja, dus ze hebben er echt wel veel voor Telstar begrippen. Gewoon een heel goede spelers zijn ze kwijtgeraakt. En ze zijn ook anders gaan spelen onder Henk Brugge. Het is iets minder dynamisch, iets minder verrassend. Maar niettemin had Twente er toch weer veel moeite mee. Hè. Vorig jaar dat ze twee keer gelijk speelden tegen Telstar. En nu leek het ook even weer die kant op te gaan. Alleen nu was het de overmacht toch te groot. En wisten de wedstrijd wel te winnen. Van der Brom was ook blij. John van der Brom na afloop in de kleedkamer zei: ja, nu al meer punten gepakt van Telstar dan vorig seizoen. Wat feitelijk waar is. En toch wel iets doorbroken, denk ik. Hè. Want Twente had vorig jaar, het jaar ervoor, vaak moeite met het benutten van kansen. Nu weer. En dan wonnen ze dit soort wedstrijden vaak dan net niet. Werd het dan gelijk. En nu in ieder geval gewonnen. Belangrijk. En dan zaterdag gaan ze thuis tegen ADO. Als ze dan weer 3 punten kunnen pakken. Een heel andere tegenstander. Hè, die wat minder op het verdedigen gegooid. Dan lijkt het een heel mooie week te worden voor Twente. Als ze echt die aansluiting met die subtop gaan pakken.
1: Ja, precies. Nou, dan is de rust weer redelijk terug in Enschede. Gaan we tot slot nog even kort... Gaan we nog even kort vooruitblikken op de wedstrijd van PSV op donderdagavond. We moeten nog steeds even wennen Champions League voetbal op de donderdagavond. PSV tegen Shakhtar. Marco Timmer gaan we overigens ook later vandaag nog even voorbeschouwen op VI Pro op die wedstrijd. Wat verwacht jij op voorhand van die wedstrijd, Gert-Jan?
0: Ik hoop dat het net zo'n legendarische avond wordt als 2 jaar geleden. Dat PSV toen in blessuretijd nog 2 keer scoorde. De wedstrijd nog kantelde met goals van Peppi en Tillman uit mijn hoofd. Dat was toen een memorabel potje. Ja, ik ben heel benieuwd hoe PSV uit de startblokken komt. Hè. Heel belangrijk. Ik vorig jaar tegen Union, waarvan van tevoren we de meeste van ons ook dachten van die moeten ze winnen, gaan ze winnen. Ja, dat ging helemaal mis. En eigenlijk hebben ze sindsdien daarna voortdurend achter de feiten aangelopen in de Champions League. Dus nu moet je hopen dat PSV goed voor de dag komt. De vorm van afgelopen zaterdag tegen Ajax doortrekt met Geert Ruijder erin. Natuurlijk een heel belangrijke versterking. Missen wel en Mauro, hè? Dat is toch ook, denk ik, Europees wel een voorname kracht voor PSV. Ja,
1: absoluut, Mauro laat. En jij bent er ook groot fan van, Gert-Jan. Dat kunnen we niet ontkennen.
0: Groot fan. Ik heb geen posters van hem achter me hangen. Maar nee, ik vind het wel een speler die toch nog vaak wordt onderschat. Zijn belang voor PSV. Ik begrijp ook echt dat PSV heel blij was dat hij bleef. Hij had natuurlijk clausule in zijn contract staan. Ja. Hij kon worden weggehaald. Er was sprake van dat hij een transfer zou gaan maken. Nou, dit is het 100 jaar PSV inmiddels. Maar dat Stuart ook heel blij was van Mauro, die moet gewoon bij PSV blijven. Heel belangrijk pijler in onze selectie. En ik denk echt zo'n speler die gewoon zoveel vuile meters maakt. Die gewoon in zijn duels belangrijk is.
1: Absoluut.
0: Die echt een teamdenker is. En die ervoor zorgt dat de individualisten, de aanvallend ingestelde spelers, tot hun recht kunnen komen. Hè. En je kunt op meerdere posities met hem uit de voeten. Dus daarom inderdaad, toen Mauro zelf ooit aangaf in een interview van ik zou graag voor Nederland zelf gaan spelen, was ik er altijd wel van gecharmeerd. In ieder geval als bondscoach daarnaar moet kijken. Maar ja, het is wel een speler die...
1: te laat, hè?
0: Goed kunt gebruiken. Ja, hij is te laat. Ancelotti is hem voor. Nee, dit is natuurlijk voor Mauro natuurlijk de mooiste uitkomst dat hij voor Brazilië kan gaan voetballen. Hij is geselecteerd voor Interlandsjaak. Ik weet niet of PSV er dan heel blij mee moet zijn, want hij gaat nu naar Calcutta en Australië, zag ik, voor zijn eerste 2 mogelijke Interlands. Dus je bent hem natuurlijk wel kwijt in de Interland-periodes. Dat was natuurlijk voor Mauro altijd wel een break dat hij eventjes op adem kon komen. Hij is natuurlijk wel blessuregevoelig geweest de afgelopen jaren. Nu gaat hij dan, als hij het goed doet, misschien vaker op Interland trip. Maar een mooie beloning voor hem. En wat ik zeg, echt een teamspeler. En ik heb hem ook wel eens de meest on-Braziliaanse Braziliaan genoemd die ik ken. Omdat hij dus totaal niet te betrappen is op rare fratsen. Volgens mij nooit dat hij te laat van vakantie terugkwam of in het nachtleven gesignaleerd. Of dat hij op het veld rare excentrieke dingen doet. Gewoon een enorme goede teamspeler die ook goed kan voetballen. Hè? Want hij begon ooit als aanvallende middenvelder. Hè? Dat hij bij Heracles nog zo'n huurperiode had dat hij als nummer 10 speelde. Maar hij kan op elke positie. Ik zou hem niet laten keepen. Misschien dat gewoon dat Koeman-achtig type zou kunnen zijn. Maar nee, daar zou ik hem niet neerzetten. Voor de rest kun je hem eigenlijk overal neerzetten. Dus ik snap dat Peter Bos en Ernest Stewart met hem zeer verguld zijn. En ik snap ook dat Ancelotti hem wel eens een keer wil zien. Bijzondere speler van de Eredivisie die dan voor de Seleção wordt opgeroepen.
1: Nou ja, absoluut.
0: Mooi nieuws
1: absoluut.
0: Voor Mauro. Alleen die moet PSV dus missen. Dus dat is wel een aderlating, vind ik, voor zo'n wedstrijd. En Shakhtar zal ook natuurlijk weer de nodige Brazilianen op de mat gaan brengen. Hè, zoals gewoonlijk. Er is weinig Oekraïens aan, volgens mij, in die ploeg. Maar altijd wel een paar goede individualisten die dan vaak uit Zuid-Amerika en Brazilië komen. Dus ik ben benieuwd of PSV er tegen opgewassen is of niet te naïef gaan spelen. Maar dat moet normaal gesproken. Ondanks natuurlijk wat er vorig jaar gebeurde tegen Union, moet het toch wel een wedstrijd die PSV met al die kwaliteiten voorin moet kunnen winnen. En dat is nodig ook natuurlijk om het toernooi goed te starten.
1: Laat dat hopen, ook voor het Nederlands voetbal vooral. Tot slot ook goed nieuws voor Curaçao, want Dick Advocaat verlengt nog met een jaartje.
0: Ja, ik zag je straks zitten en dan denk je, jij bent al helemaal in de stemming. Dick Advocaat gaat door. Ja, geen verrassing natuurlijk. Hè. Dat was natuurlijk afgelopen zomer al het verhaal dat hij toch wel genegen was zijn contract te verlengen. Ik heb het daar zelf gezien. Jij bent er geweest op Curaçao. Je weet wat die man er heeft losgemaakt, hoe iedereen met hem wegloopt.
1: Ja, absoluut.
0: Ik ben nog met Curaçao mee naar Amerika geweest. De wedstrijd tegen Ecuador in Kansas. En ook dicht bij die ploeg geweest in het hotel. En ja, die man is ze eten uit zijn hand. Ze vinden hem fantastisch. Hij heeft daar toch echt de juiste snaar geraakt bij die spelers. De ontspannenheid die hij in zijn vroegere trainingscarrière volgens mij vroeger trainingscarrière wat minder kon opbrengen. Het was je toch wat serieuzer en strenger. En nu weet hij wanneer je die spelers ook moet loslaten. Die spelers van Curaçao hebben dat nodig. En dat heeft natuurlijk historisch uitgepakt met die WK-kwalificatie. En een voor Curaçao toch ook een memorabel toernooi. Puntje gepakt tegen dat Ecuador. En hij is ook zelf zo. Zo gelukkig met wat hij daar allemaal meemaakt. En tranen zijn ogen bij het volkslied. We hebben het allemaal gezien en meegemaakt. En hij wilde graag nog door voor één jaar. Hè? Dan gaat het door voor de Nations League en de Gold Cup. Is dat het volgende doel? Hè? Volgend jaar zomer is dan de Gold Cup. Dus mooi voor Advocaat. En ik neem aan dat Korpot ook nog een jaartje doorgaat, toch?
1: Dat lijkt me wel, toch? Want als het goed moet blijven lopen, dan hebben ze elkaar toch hard nodig. Dat hebben wij ook al meegemaakt op Curaçao, hè?
0: Ja, 100%. Zonder Cor dan is Dick ook nergens en vice versa. En is Nederlandse gebroeders van de Kerkhof. Die twee zijn onafscheidelijk. Dus dat ook mooi nieuws voor Korpot. En de rest van de staf. En leuk. Dus goed dat jij de shirt hebt aangetrokken, Jano. Hè?
1: Ja, ik ging even een rondje hardlopen, Reetjan. Ik denk, ik ga hem aan. Ik even opfrissen en ik hou hem aan. En dan moet het af en toe moet dat kunnen.
0: Ja, mooi. En dan wordt hij binnenkort 79, denk ik, advocaat. Dus het gaat maar door.
1: Absoluut.
0: Taaie generatie.
1: Ja. Nou, morgen, Jan, hebben we het nodige besproken. En er staat ook
0: alles weer
1: het nodige aan te komen. Dus wat dat betreft, als mensen niet willen missen, ga naar vpro.nl, ons YouTube-kanaal, de podcastkanalen. Overal zijn we te zien, te beluisteren, te bekijken. En wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage aan deze ZSM. Zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
0: Jou bedankt.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
3: Zo,
4: wat een geld!
3: 15.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.

0: Kaatsen was.
1: Dit zijn jouw favorieten.
0: Goede Zone FM.

0: we dansen. En
1: laat je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickaxe Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is eergisteren in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende aanval met een drone. Zelensky was op weg om gisteren de uitvaart van de Noorse koning Harald bij te wonen. De Noorse premier Støre zei voor de publieke omroep dat het toestel van de Oekraïense president bijna geraakt werd tijdens het opstijgen. Volgens de Moldavische overheid is het luchtruim dicht geweest vanwege een Russische drone. Die ontplofte uiteindelijk op zo'n 160 kilometer van waar Zelensky later zou opstijgen. Ongeveer de helft van de vrouwen die zwanger worden drinkt in de 4 weken ervoor nog alcohol, dat zegt het Trimbos Instituut. Verder rookt nog 1 op de 8 vrouwen in die periode. Ook ruim 1/4 van de vrouwen die nog niet weten dat ze zwanger zijn, roken kort daarvoor. Het alcoholgebruik vlak voor een zwangerschap neemt zelfs toe, van 44 tot bijna 48%. Het aantal rokende bijnamoeders daalde wel flink, van 17 naar minder dan 11%. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je 1 kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat op de avond van Barcelona tegen Feyenoord. Ook zagen we Twente tegen Telstar. En hoofdrollen voor Lamine Yamal, Koeman junior en Wout Weghorst. Hier zitten ook drie absolute supersterren die nog maar de hoofdrol moeten gaan pakken vanavond. Bram van Polen, Hanska junior, Mario Been. Heren, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Eerst maar even over Feyenoord op bezoek bij Barcelona. 5-1. Valt het je mee, Mario?
2: Ja, het is maar net hoe je naartoe bent gaan kijken natuurlijk, dat je een bepaald verwachtingspatroon had. We wisten allemaal van tevoren natuurlijk dat dit een loodzware wedstrijd zou worden voor Feyenoord. Gezien ook het feit dat dit Barcelona ook in La Liga gewoon iedereen
3: van het matje tikt.
2: Ondersteboven speelt, dus het is niet zo gek. En je was alleen bang dat de eerste goal zo snel viel dat het een gigantische afstraffing zou worden. En dat is nog wel enigszins beperkt gebleven.
0: Feyenoord paste zich een beetje aan, hè? De linksback, die linksbuiten.
3: Nog wel een linksback.
0: Ja, en het was slecht weer, Hollands weer. Dan denk je, misschien kan het nog. En dan, minuut drie.
3: Ja, minuut drie ligt hij er al in. En dat was met de kap toch, of niet?
0: Ja.
3: Dus op het moment dat het zo verschrikkelijk tekeer ging, hadden wij met z'n allen, tenminste denk ik met z'n allen, wel iets van, misschien is dit wel in het voordeel van Feyenoord. Het stadion was half vol. Een beetje slijdingveld. Nou, ja. Adeyemi, zeg ik het goed?
0: Ja.
3: Die kapte gewoon.
4: Rafinha.
3: Rafinha. En de glijden gewoon drie richting de cornervlag van Feyenoord. Ja. Een geweldige kap.
4: Ja, het mooie was dat ze achter elkaar, ze gleden echt zo'n beetje achter elkaar. Ja. Sint-Juste en Van Houten. Dat was echt zo'n geniaal. En dan in dat veld, natte veld, glijdt natuurlijk ook nog even lekker door. Ja, dat uitstellen, dat moment van kappen, dat is toch echt pure kwaliteit wat je dan ziet.
0: Want je leest ook allemaal mensen zeggen, ja, maar er moet één blijven staan en de ander moet glijden.
4: Je geeft je leven op dat moment voor je bal, of voor zo'n bal. Want je denkt van, nou ja, dit is het moment dat hij gaat schieten. Ja, en dit zie je, dit kom je in de Eredivisie gewoon niet tegen.
0: Zo'n snelle kap.
4: Dat ze dat moment nog weten uit te stellen. Het is een soort van uitstellende kap. Ja, en daardoor dan gooi je als verdediger. Ja, ze hadden misschien niet allebei moeten gaan. Maar dan zie je het moment. Het is lekker weer om te glijden. Veld is nat. Ja, en denk ik, geef alles. Dat deden ze ook. Alleen Rafinha stond daar
0: net aan het beeld.
3: Maar Wouter, dan is het na drie minuten al het doemscenario. 1-0. Je wilde niet met 6-7-1 afgepoetst worden. Dan helpt die keeper ook niet mee, vind ik hoor.
0: Ernst.
3: Ja, die 20 seconden nadat die 1-0 erin ligt, gaat hij in de. Ze zetten volle bak druk, Barcelona. En dan gaat hij in zijn eigen 16. Gaat hij weer opbouwen. Lepel dat ding naar die ferry en sluit aan. En bij de 2-0 en de 5-1 ging hij absoluut niet vrij uit.
0: 2-0 was inderdaad Adeyemi. Was die
3: dat was
0: schot?
3: Adeyemi, ja. En de 5-1 gaat hij ook niet helemaal vrij uit. Dus het is niet zo dat hij geblunderd heeft. Maar het is tot nu toe, wat mij betreft, niet iemand die punten pakt.
2: Nee. En hij heeft ook geen reikwijdte. Het lijkt wel of hij soms niet. Dus misschien moet hij soms eens een extra pasje maken om ergens te komen. Maar hij gaat al duiken, ja. En dan kom je eigenlijk altijd tekort. Buiten het feit dat alle ballen wel net in het zijnetje zaten. Dus
0: maar je hoort het al langer dit seizoen. Ja. Je hoort het vaker.
2: Ja, maar het is niet aanwijsbaar dat het echte superfouten zijn.
0: Nee.
2: Maar het is wat Hans zegt, hij pakt ook niet dat je zegt even op een moment een lekkere bal.
4: Zoals die van Adeyemi, die tweede, dan lijkt het in eerste instantie dat hij hem stijf in de kruin schiet.
2: Maar dat
4: viel nog wel mee, inderdaad. Ja. En je hebt inderdaad bij hem het gevoel van, huh?
3: Je zit er wel ver vandaan.
4: Is daar net niet iets meer aan te doen? Maar goed, wij zijn op keepersgebied zijn wel leken, denk ik. Maar dat is ook wel het lastige.
3: Dus
4: daarin
3: trek je er ook helemaal niks van aan dat ik het gezegd heb?
4: Nee. Ja, maar dat is wel. Je denkt wel een paar keer van, doe een stapje meer en je kunt hem eruit tikken.
0: Je noemt jezelf keepersleek, maar jij zat best wel goed te kijken naar wat voor stapjes doet hij op welk moment en waar gaat hij naartoe. En daar zei jij toch wel van, dit ziet er raar uit.
4: Nou ja,
3: moet je ook niet te veel van aantrekken,
4: Dit is hoe ik het dan naar kijk. Je gaat zo'n goal, ga je natuurlijk. Ga je tot in de treuren gaan bekijken. Ja. En dan hoop je op detailniveau soms wat dingetjes te zien. En dit is wat wij, of in ieder geval ik eruit haal. Geen idee hoe die keepers dat doen. Maar dat is denk van, dit zet je misschien, dit help je misschien iets meer. Maar moet je zich vooral niks van aantrekken.
2: Nou had ik wel de indruk dat als ze zich een klein beetje druk maakten, dat ze ook gewoon uit het niets een goal konden maken. Want er zit zoveel beweging en zo makkelijk voetbal in dit elftal.
0: Was het een beetje freewheelen dat ze zo snel die 1-0 maakten bij Barcelona? Dat ze dachten, nou, we kunnen hier wel even...
2: Nou ja, kijk, weet je, van tevoren hoop je... En dat vond iedereen leuk natuurlijk. Barcelona loten, dat is geweldig. Mooi affiche. Maar je hoopt dan dat het wedstrijd 7 of 8 is. En niet gelijk de eerste wedstrijd. Want ze stonden gewoon met alle... de sterkst mogelijke opstelling stonden ze gewoon op het veld. Dus wat dat betreft denk ik dat het een verkeerd moment was. Maar ja, ze winnen ook in de competitie makkelijk de wedstrijden met 5-6 goals. Dus wat dat betreft is daar niks nieuws aan. En ja, vandaag hadden ze misschien ook nog meer kunnen maken. Was het niet dat Feyenoord zich in de tweede helft eigenlijk toch wel best terugknokte in de wedstrijden op een goede manier.
4: Ja, je hebt wel inderdaad het moment dat ze aanvoelen van we moeten even aanzetten. Ja. En ze zetten aan. Ja, daar is echt een enorm verschil, vind ik, hoor, tussen Barcelona en Feyenoord.
2: Top.
4: En wat niet meer dan normaal is, denk ik. Maar er zit zo... Ik vond die derde goal ook daarin. Wat Rafinha doet, het lijkt heel makkelijk. Maar het is even...
0: was een steekpaas, Pedri en ja, Rafinha.
4: Pedri krijgt heel veel vrijheid. Maar Pedri krijgt in... Of Rafinha komt echt een meter in de bal. Even een korte vooractie, waardoor Watanabe iets met hem meegaat. En dan pakt hij diepte. En dat zijn... Het zijn echt de details die op dat moment het verschil maken. Pedri geeft hem op het juiste moment juiste snelheid. En het is meteen dodelijk.
2: Dat was ook het moment dat je dacht, Feyenoord heeft het aardig op orde. Ja. Valente ging aan de linkerkant spelen. Tagelin kwam erbij, die het echt uitstekend deed. En Feyenoord ging lekker meevoetballen. En dan uit het niets, één bal door de as van het veld. Ja, en hij ligt erin.
0: Weet je het aloude verhaal toch van Nederlandse ploegen in de Champions League?
2: Ja, spelen lekker mee.
0: Voetballen leuk mee. Ja. En dan bam, zit hij erin.
3: Maar goed, Ferry's goal werd op een halve millimeter afgekeurd. Hè?
2: Zeker,
0: heel. Hij kwam nog een keer 1-op-1 met de keeper. Waarbij hij de keeper nog
3: dat,
0: even...
3: Dat zag er niet heel goed uit, hè?
0: Nee, het speelde hij de bal te ver.
3: Ja, zoals ze de tweede helft speelden, dan hoop je dat ze met 4-2 of zo naar huis gaan. Dat hoop je. Maar 5-1, daar
2: nou, goals hoeven niet te vallen ook, hè? Want 4-0 is dwars door de muur heen met de Marmol die eigenlijk zijn lichaam draait.
3: Ga dan niet in de muur staan als je bang bent.
2: Nee, ja. Ja, Hans.
0: Het staat net lelijk, 5-1, Hans.
3: Nee,
2: ik stond er ook nooit in.
3: Maar was jij muurlegger?
2: Nee, dat had je toen nog niet. Nee.
0: Er was wel ook nog een muurligger. Ja. En hij stond in de muur. Ja, maar 5-1 is te veel dan.
3: Ja, te veel. Weet je, dit is een beetje een uitslag die je van tevoren verwacht. En als je Feyenoord dan 20, 25 minuten wat hoger op het veld ziet spelen... en ook nog wat kansen had achter de ruimte van de verdediging van Barcelona... dan hoop je dat het 4-2 is of zo. En dan dat klinkt. Maar 5-1 is...
2: Gebeurde te weinig eigenlijk, hè? Diepte achter hun laatste lijn. En
3: dat kon wel, hè?
2: Ja, op een gegeven moment was het heel compact. En je zag bijvoorbeeld de afgekeurde goal... waar Zegel dan met zijn teen buitenspel stond... al in de voorgaande fase. De bal van Valente tussendoor op Tagelin. Ja, daar lag zoveel mogelijkheid voor om dat vaker te doen. En dat vergat Feyenoord.
0: Was die steekpaas van Valente bij die afgekeurde goal... was dat het hoogtepunt van Feyenoord vandaag?
2: Ja, ik vond het wel een geweldige bal. Maar het was ook iets waar je met name dit Barcelona pijn mee kan doen.
0: Ja.
2: Als je achter hun laatste lijn kan komen, ja, dan heb je mogelijkheden.
4: Dat is een beetje wat Dumfries als geen ander kon doen met Inter toen. Dat hij elke... Die ziet gewoon een moment van wanneer moet ik die diepte gaan pakken. En dat was heel vaak... Het moment lag er af en toe wel, maar dan pakte ze het niet. Ja, Ferry deed één keer dat hij 1-op-1 kwam, maar toen stond hij inderdaad buitenspel. Maar die pakte ook niet genoeg diepte. Vaak tegen NEC deden ze dat vanuit middenveld veel met Valente. En die een beetje vanaf de zijkant toen naar binnen kwam. En ZGL die daar veel diepte pak. Voor ZGL was dat vaak te ver nu, die afstand. Moet je van die zijkanten heb je dat iets meer nodig. Dat is iets meer diepte pakken. Met de lijn meelopen en diepte pakken. Alleen dat gebeurde te weinig.
3: Ik moet wel zeggen, ik denk, want we hebben... Nou ja, niet met z'n allen, maar heel veel van ons hebben toch een klein beetje Sam Stijn naar de zijkant geschoven. Hè? Naar de zijkant schuiven bedoel ik. Die missen we allemaal niet zo bij Feyenoord. Hij maakte een frisse, goede indruk, maakte een goal. Ik denk dat het voor hem wel een redelijk positieve uitstap naar Barcelona geweest is. Want hij hoort er misschien dan toch weer een klein beetje bij.
2: Dat geeft in ieder geval vertrouwen, ja.
3: Ja, en ze hebben al niet zoveel te kiezen voorop. En
2: Dus... Nou ja, nee, maar goed, we weten allemaal wat Stijn kan natuurlijk. Als je natuurlijk op de helft van de tegenstander speelt... en je bent heel vaak rond de 16 van de tegenstander... dan is hij in staat om in ieder geval uit het niets een goal te maken. Ik vond het in eerste instantie heel vreemd dat Borges kwam als rechter aanvallen... en niet bijvoorbeeld Schaken, hè, om hem ook die momenten te geven... omdat Borges nog helemaal niet in beeld was geweest bij Feyenoord op dit moment. Dus ik dacht, ik had wel verwacht dat misschien Schaken daar kwam. Maar ik had het nog niet gezegd, of hij gaf inderdaad een geweldige bal op Stijn... die op dat soort, van dat soort balletjes leeft eigenlijk. En ja, die hem goed binnenprikt.
0: Zou hij in de spits kunnen? In de Eredivisie niet uit tegen Barcelona, dat snap maar dan ik. Maar doe Stijn je echt, in de spits?
4: Ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Het is wel een speler die er iets mee moet komen, vind ik altijd, Stijn. Kijk, en dan doe je ook echt een ferry. Want daar zien ze echt wel veel potentie in. En Van Persie natuurlijk die erachter zit, dan doe je die echt tekort.
0: Dus, zij zien er potentie in, en Ferry? Zien jullie dat ook?
4: Persoonlijk kan hij mij nog niet heel erg bekoren. Hij komt zoals vandaag, hij komt heel weinig in het spel voor. Dat vind ik gewoon jammer. Ik heb bij hem als moment van, oeh, dit is wel een momentje om diep te pakken of juist in de bal te komen. Hij is best wel een moment...
2: Log.
4: Ja, beetje wel.
2: Beetje log.
4: Ja, je mist soms gewoon iets. Maar goed, ze zien heel veel potentie in hem. Dus, en hij heeft, het is nu zijn kans, gaat nu komen, dus hij mag het nou gaan laten zien.
2: Dat was de eerste helft ook ondankbaar om spits te zijn van Feyenoord. Net omdat ze gewoon aan de bal niet goed genoeg waren. Ik moet zeggen, de tweede helft ging dat een stuk beter. Ja, en dan verschijnt hij toch twee keer in scoringspositie. Was het niet dat het beide keren natuurlijk buitenspel was. Maar goed, ja, je moet hem toch tijd geven. Feyenoord heeft er een hoop geld voor uitgegeven.
3: 9 miljoen.
2: Op dit moment heb je maar één andere optie. Dat is Shaquille van Persie. Dus,
0: jij zei, ik had misschien wat Diarra daar neergezet.
2: Nou ja, goed, met name dat
3: voor één keer dan.
2: Voor
3: tegen
2: één
3: Barcelona.
2: Keer, omdat je ruimte... Je moest de ruimte bespelen achter de laatste lijn. En Feyenoord is daar niet of nauwelijks in geslaagd. Zeker de eerste helft niet. Hans Moussa, die nog wel de gevaarlijkste aanval was.
0: Namens hem niet gevallen nog.
2: Weer in genade aangenomen. Maar die heeft in ieder geval wel. Want die had nog een moment waarop we dachten misschien een strafschop. Maar dat was eigenlijk toch wel te licht. Hij zocht het echt wel op. En dat was wel in de fase dat wel even lekker geweest was als hij terug in de wedstrijd was.
3: Nou, je zegt het bewust, Hans Moussa. Daar kwam het gevaar vandaan. En ik kan me best wel voorstellen, ik weet niet hoe jullie erover denken... maar ik kan me echt heel goed voorstellen dat die knop echt wel heel langzaam om moest. 50 miljoen.
4: Ja.
3: Weet je?
2: Voor hem 50 miljoen.
3: Dat ging voor hem 50 miljoen.
0: Dat
3: ik snap
0: verdienen in Saudi-Arabië.
3: En of er nou een bankgarantie afgegeven wordt of niet, of dat ze fijn... Hij zou 50 miljoen. En 3,5 jaar geleden speelde hij bij Sporting Charleroi. Dat zijn amateurs.
2: Patro IJsde ook.
3: En daarna Patro IJsde, de derde divisionist, waar je ook niks verdient. Het is 50 miljoen. Ik snap best wel dat je even in de war bent, hoor.
4: Ik ook. Ik denk wel dat het de knop omzetten makkelijker is met Barcelona uit op programma. Dat denk ik wel.
2: Ja.
4: In plaats van dat je bewijs van naar PEC Zwolle uit moet komend weekend. Dat is moeilijker voor hem, denk ik. Want dan zul je weer hebben van... dan zit ik nog steeds in die Eredivisie. Dit is wel het podium waar hij zich wil laten zien. Waar hij zich ook moet laten zien, vind ik. Ja. Dus dan is die knop omzetten nu wel even...
2: Hij heeft in ieder geval het vermogen om voetballend zich te meten met dit soort jongens. Hè? Je makkelijk een kap en dat iemand uitspeelt, dat heeft hij gewoon.
3: Maar Mario, jij bent de meest aanvallende aan deze tafel. Hè? Maar heb jij bij hem ook niet van... Dan zie je hem en dan gaat hij ook langs de linkervleugelverdediger van Barcelona. Binnendoor, buitenom. Dat doet hij twee keer en dan verliest hij hem drie keer. Zou hij niet twee keer er langs heen moeten en dan spelen, doorbewegen... en dan weer dat hij het afwisselt?
2: Dat is natuurlijk het grote probleem met Hans Moussa. Kijk, het rendement wat hij heeft vanuit zijn acties is relatief te weinig. De wedstrijd tegen ADO, dat je hem 70 minuten niet ziet... dan zie je ineens zijn kwaliteit. Dan schiet hij de eerste een op de paal en daarna... En dan liet hij dat oorbeweging zien aan het publiek. Terwijl die mensen 70 minuten niet eens gefloten hebben omdat hij zo slecht was.
3: Ik denk dat als hij dat een beetje varieert, dat zijn spel beter wordt. En dat je ook niet gaat irriteren aan drie keer er langs heen, drie keer bal kwijt.
4: Ik vind het ook deels de kracht.
3: Ja.
4: Ik vind het deels
3: om
4: ook
3: het te blijven doen.
4: Om het continu maar te blijven. Want er is niks vervelender
3: voor een beetje variëren.
4: Voor een back ook. Ja, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Maar ik zei het ook al tegen aanvallers voor me. Ga gewoon die actie continu aan. Het is zo vervelend als back zijn. Dat je continu weer die gasten op je af ziet komen. En dat ze steeds weer die actie maken.
0: Ook als je hem steeds wint.
4: Ja, ook als je hem steeds wint. Want nou, dat was tegen ADO, dat was echt het mooiste voorbeeld. 70 minuten, hij heeft geen knikker geraakt. Maar toch, hij beslist uiteindelijk die wedstrijd weer. En waardoor ze uiteindelijk nog gelijk spelen. Dus ik vind echt buitenspelers...
3: Maar ik ben net zo enthousiast over jullie, hè? Over zijn, nou ja, passeeracties.
1: Maar daarom blijft hij interessant voor andere clubs. Kijk, Feyenoord heeft natuurlijk een mankement aan de linkerkant. Daar hebben ze natuurlijk nog niet, dat vult dan Valente nu in.
3: Lekker laten staan, hè?
1: Maar daar komt Nelson nou bij, Nelson Rijs. Ik denk dat dat weer een uitstekende speler is, mits hij het niveau haalt wat hij ooit bij Feyenoord heeft gehaald. Dan heb je in ieder geval aan twee kanten gevaar. Nu is het vaak toch dat een tegenstander veel meer de kant van Hajmoussa afdekt. Nou, en als je twee kanten hebt, ja, dan krijgt hij nog meer vrijheid.
3: Mm-hmm. Ja. Mario, en waarom heb jij vertrouwen in Rijs?
1: Ja, nou goed, ik weet hoe die bij Feyenoord heeft gespeeld. Heeft de laatste jaar natuurlijk minder gespeeld. Anders kan Feyenoord hem ook nooit halen. Maar hij had wel een bepaalde kwaliteit. Hij had diepte. Nou, ik denk dat bij Feyenoord zijn spel nodig, ja. Heel belangrijk is. Hajmoussa altijd in de bal. Nou, van de linkerkant zou je normaal gesproken Borges en Diarra hebben. Die hebben ook wel diepte. Maar ja, als we al heel eerlijk zijn en we zien ze nu ruim een jaar aan het werk, dan is dat gewoon, denk ik, te weinig. Ja, zo eerlijk moet je gewoon zijn. En dan moet je misschien wel terugvallen op je jeugdspelers. In dit geval Shaqiri van Persie en Schaken, die zich dan ineens laat zien. Ze hebben Zinnagel nog natuurlijk aan de linkerkant. Dus daar kan je nog wel wat mee. Maar dan word je wel wat gevarieerder, denk ik. En ook dus gevaarlijker.
3: Ja. Maar waarom zou je niet... waarom zou je niet Schaken een half uurtje mee? Ja,
4: ik wou net vragen aan Mario. Zou hij dat ook doen om bijvoorbeeld te zorgen dat je de hele spelersgroep aan boord houdt? Dat is vaak ook wel wat je hoort, toch, van trainers. Borg... Van dit is een moment van, dan gun ik hem nou maar eens een keertje.
1: Borg heeft nog geen wedstrijd gespeeld.
4: Nee, maar daarom.
1: Ja, maar waarom zou je dat doen?
4: Ja, geen idee.
1: Kijk, dat zou je doen als de window nog open was. En er zit misschien zit Porto op de tribune die hem terug wil kopen.
3: Nou, dat denk ik niet, hoor.
1: Nee, maar ik bedoel, dan zou ik het begrijpen. Maar nu ben je de weg ingeslagen met Schaken. Ja, geef die dan maar misschien even lekker. Dat is ook wel lekker. Maar goed, aan de andere kant, Logan straft hij ons door een geweldige assist.
5: Is dat ook even voetjes op de grond?
4: Misschien deels voetjes op de grond. Ja, dat zou
5: na
4: kunnen.
5: Na afgelopen weekend. Ja,
4: dat zou
5: weer
4: kunnen. Je weet niet hoe die reageert in zijn groep. En misschien dan weer van, je hebt een plekje nog te verdienen. Ja. Dat zou kunnen, hoor. Dat zou zeker kunnen. En misschien is het ook gewoon van, naar Boris een signaal van, misschien zien zij heel veel dingen op training wat wij niet zien.
1: Ja, nee, dat zou kunnen.
4: En dat je dan zoiets hebt van, nou, ik ga jou uiteindelijk, je bent niet weggegaan deze transferperiode. Jij gaat ook alweer je minuutje krijgen. Ja, dat is vaak wel een beetje hoe trainers dat doen, toch? Nou ja, dan die weer wat gunnen, dan die weer wat gunnen.
3: Maar jij zegt wat wij op de trainingen niet zien. Niemand ziet meer trainen. Bijna alle trainingen zijn besloten. En Van Bronckhorst, die ik zeer serieus neem, die zegt van op de training zie ik dat je met hem, Ferry, kan doorvoetballen. Dat hij diepte heeft in de 11 tegen 11 als ze spelen. Maar waarom moeten die trainingen allemaal achter gesloten deuren zijn?
4: Als jij
3: op dinsdagochtend traint en je moet op zaterdag naar PEC Zwolle, dan zullen ze toch niet denken van, wat ze nou gedaan hebben, dat Feyenoord.
1: Ik geloof ook niet dat hij langzaam is, die Ferry. Dat hij wel vals snel is. Dat geloof ik best wel. En nogmaals, vals snel. Je hebt wel eens van die spelers, Veerman bijvoorbeeld, dachten we ook dat hij heel langzaam was. Ja. Nou, toen zaten we met Kees. Hij zei, nou, die is best wel rap. Het oogt anders als een echte sprinter. Maar ik had verwacht dat hij toch de jeugd dan in ieder geval een kans gaf. Zoals hij Shaquille ook de kans gaf. Ik denk dat dat toch de toekomst is van dit Feyenoord.
5: Hans, Mario zei, Hajmoussa kon voetballend mee met het niveau van Barcelona. Waren er nog andere spelers waarvan je dacht van, niet dat ze naar Barcelona

0: meestal dan liep
1: hij
0: zich
1: heel vaak zijn eigen bal achterna.
0: En loopt zijn eigen bal achterna.
1: Veel balbehandelingen.
2: Maar je
1: nodig.
2: Noemt nu al best wel wat spelers voor, vanuit de ploeg die 5-1 heeft verloren in Barcelona. Nee, dat je zegt van nou, daar zag ik groei. Er is wel één ding. Er is één speler die eventueel voor 1,30 miljoen weg had kunnen gaan afgelopen zomer. Die nog helemaal niet genoemd is in het eerste deel van Voetbalpraat. En toch de hele wedstrijd meedeed. Reed.
1: Ja, altijd lastig de eerste helft. Hè?
0: Ja.
1: Met Adeyemi. Ja, had het
2: die is ook
1: lastig.
2: Heel snel.
1: Maar ja, goed, jongens, we hebben het over topspelers. Laten we eerlijk zijn. En dat zijn gewoon gigantische spelers. Ja, daar heeft iedereen het lastig tegen. En ja.
3: Nee,
1: ik denk niet dat je als je niet de bal hebt en je staat 99% onder druk, dat je als verdediger er niet altijd even goed uitziet. Maar dat had ik met Watanabe ook. Die stond ook een paar keer gewoon helemaal verkeerd in het centrum.
0: Watanabe was niet goed.
1: Nee,
0: was
1: helemaal niet goed.
0: Ik vind sowieso dat hij dit seizoen nog niet zo heel veel indruk maakt.
2: En Reed? Nee.
0: Ja, Reed. Weet je, ik heb met Reed iets van clubs zoals AS Roma zijn echt niet blind. Die gaan echt niet zomaar 25 of 30 miljoen voor iemand bieden. Ik denk altijd, welke rechtsback dan ook die ooit bij Ajax, Feyenoord, PSV of waar dan ook speelt, laat hem gaan voor zoveel geld. En dan voor een vijfde kan je nog een andere rechtervleugelverdediger nemen. Maar deze Reed, die transfer is afgeketst op maandagavond om 11 uur. En dan op dinsdagochtend om 9 uur staat hij op 19.08. En dan staat hij de pers te woord van niks aan de hand hoor. Iedereen
3: is boos.
0: En niks aan de hand, zit bij een mooie club. En komt nog wel. En ik zal het zelf moeten verdienen. Ik moet nog veel leren. Ja, dat vind ik geweldig.
3: Ja. Hij is niet heel best van start gegaan hoor, dit seizoen, vind ik. In de competitie. Hij heeft echt wel moeilijk gehad. Tegen Sparta had hij toen heel moeilijk met Santos. Dus hij heeft echt wel een beetje. Hij moet er echt wel in groeien. Hij loopt nog steeds met die tape ook om zijn knie. Dus ik heb het idee dat hij nog steeds niet helemaal oxofris is.
1: Maar toch ook bij hem geldt hetzelfde als bij Hadji Moussa. Het doet toch iets met je als je weet dat er ineens een grote club voor je bezig is. En die transferwindow is nog open. En je denkt, oh, wel niet.
2: En hij wil graag laten zien ook dat hij fit is, heb ik het idee. Dus zo lang mogelijk spelen, weinig weer wisselen.
3: Maar Bram is geweest, dus dat gaat wel komen weer bij hem.
0: Met tape onder zijn knie, weet je. En dan hoop je van dat het nog gaat komen. Ik heb 16 jaar met tape onder mijn knieën gespeeld. En elke keer hoopten ze dat het zou komen. Maar het kwam elke keer maar niet.
1: Dat komt, anders zou je been eraf. Afvallen.
2: Dat is bij hem niet het geval.
0: Nee, bij hem zal het wel gaan komen, denk ik.
2: Ja, uiteindelijk komt dat wel. En Mika Marmol viel ook niet tegen, opgeleid door Barcelona. Prima.
1: Die maakt op mij een hele goede indruk.
3: Ja, vond ik ook.
1: Ja, alleen bij de muur. Moet hij gewoon even als een man blijven staan en die bal even blokken. En niet als,
2: hij kreeg wel zijn kruis bijna, dus dan snap je wel dat hij...
1: Ja, maar hij moet daar gewoon als een vent blijven staan.
0: Dan snap ik het niet. Je gaat in de muur staan, of anders zeg je van trainer, ik ben bang om in de muur te staan.
1: Ja. Nee,
3: niet meer in de muur staan.
2: Ook zo zijn de mannen. Af en toe een compliment, maar ze kunnen ook heel streng zijn. Zometeen nog een tweede deel van
0: Voetbal. Als je niet in de muur wil staan, dan ga je achter de cornervlag staan. Dan hoef je niet meer in de muur.
2: Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat, waarin we Feyenoord op bezoek bij Barcelona uitgebreid bespraken. Maar we zagen ook FC Twente winnen van Telstar. Makkelijk ging het niet. Zoals doelpunten maken sowieso niet makkelijk gaat voor Urja Setter dit seizoen. 10 duels speelde die. En dit is zijn eerste doelpunt eindelijk, na wel 6 assists hebben gegeven. Maar hij ging erin, Bram.
3: Vorig jaar ook al niet, hoor. Scoorde hij ook al niet makkelijk.
1: Oh.
3: Nee, die duurde heel lang en toen maakte hij uiteindelijk met zijn linker. Deze was
2: keihard geschoten.
3: Dat was met zijn buitenkant rechts, hè, deze. Ook met zijn linker.
2: Dit was met links.
3: Ja, volgens mij ook met links.
2: Half hoog.
3: Ja, hij is rechts. Voorzetje van Taha met zijn rechter. Nou, die schiet nooit een bal, raakt nooit een bal met zijn rechter.
2: Jij bent nog gevoetbald, dat weet je.
3: Ja, hij heeft een gouden linker, maar hij schiet alles met... dit was een voorzetje met rechts en... die vloog er wel gelukkig in, laten we het zo zeggen.
2: Ja.
3: Het was wel een wedstrijd die moest een beetje op gang komen, hoor.
2: Een opluchting voor FC Twente was het. Dat ze 1-0 voorkwamen. Die wisten ze uiteindelijk vast te houden. Het eindigde ook in 1-0. Want...
1: Boutje.
2: Wout Weghorst, penalty.
1: Ja. Ja, wij hoorden net van Kees in de nabeschouwing dat Boutje niet zo gelukkig is met strafschoppen.
2: Nee, Kees Kwakman zei 36 genomen, 14 mis.
1: Ja.
2: Van zijn laatste 4 in de eredivisie heeft hij er sowieso maar 1 gemaakt nu. Moet je dan toch als spits...
1: Ja, blijven staan erachter staan. Tuurlijk. En zeker Wout. Wout blijft erachter staan. Die gaat, of er moet iemand komen die zegt... Wout, nu is het even mooi geweest. Maar ik weet niet of die ook in die ploeg zitten. Maar
2: vind jij het...

0: Jij als teamgenoot...
1: Misschien krijgt dat signaaltje boven.
2: Dat zou kunnen, ja.
0: Zou jij als teamgenoot dat op een gegeven moment zeggen?
2: Ja, natuurlijk. Als je vier genomen hebt, vier gemist.
0: Van de laatste vier in de Eredivisie één gemist. Ja, niet allemaal bij Twente, uiteraard.
2: Zou ik toch zeggen, Woutje, van wat denk je ervan?
0: Ja. Vond je hem niet goed genomen, Hans?
2: Nee. Die stond gisteren op internet, stond hij. Zo'n aanloop nam die ook. Helemaal om zijn bal heen.
3: Ik vind het wel lekker. Ronald Koeman heeft heel veel, terecht, heel veel over de hele wereld is hij heen gegaan met twee benutte strafschoppen.
0: Ja.
3: Ronald Koeman, junior. Maar ik vind het ook wel lekker dat er een keer een keeper is die niet voordat hij Wout Weghorst zijn aanloop genomen heeft met zijn snuffer tegen een cornervlag aan liggen. Zo'n keeper. Daar heb ik zo'n hekel aan. En hij wacht, Ronald Koeman, en hij wacht. Hij is niet fantastisch ingeschoten.
0: Oh.
3: Nou, dan gaat hij pas reageren.
0: Hij lag wel in de
2: hoek. Maar je zag dat hij in die... Het was getelefoneerd, Hans, waar of niet?
3: Nee, ik heb nog nooit de penalty genomen, Mario. Dus
0: nee?
3: Nee. Ik regelde alles
2: achterin. Wie nam ze bij jullie dan, Hans?
3: Voor de voortzetting en ik schoof in. En,
0: er is heel veel over Ronald Koeman junior gezegd de afgelopen week. Dat hij penalties kan maken. Nou, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hij kan dus ook keepen.
3: Ja, tuurlijk kan die keeper.
2: Die vorig jaar toch laten zien.
3: Tuurlijk kan die keeper.
2: Ja. Die echt een geweldig seizoen gedraaid.
3: Wij zagen toevallig, volgens mij toevallig, een foto bij Top Os. Dat is een aantal jaren geleden. Toen zag hij er heel anders uit. Deze jongen heeft wel heel hard aan zichzelf.
0: Hoe zag je er toen uit?
3: Nou ja, vatsig. En die heeft keihard aan zichzelf gewerkt. En echt een kilootje of 14, 15 kwijt geraakt. Door goed te eten, door goed te trainen. Dat vind ik wel knap.
0: Dat is
1: veel. Ik vind dat deels knap. Aan de andere kant, het is gewoon je job. Je hoort gewoon fit te zijn.
2: Zo is dat.
3: Zo is het. Ik hoor net dat het gewoon... Het is gewoon je job, hoor ik net.
1: Ja, toch. Dat is het minste wat je kunt leveren.
2: Vind ik ook.
1: Maat van mij zegt altijd, ja, het is hetzelfde alsof ik op mijn werk verschijn aangeschoten. Ik ben wel aanwezig, alleen ik functioneer niet 100%. Dat is precies hetzelfde als een voetballer te dik is. Ja, of vind je niet?
0: Jawel.
1: Je kijkt me zo aan.
0: Nou, ja. Ik denk, je gaat voor mij beginnen.
1: Ben je aangeschoten?
3: Maar in zijn hoedanigheid bij Top Os was hij ook tweede keeper.
0: Hij was tweede keeper.
3: Hij heeft zichzelf in de spiegel aangekeken. En dat heeft hij ook wel eens gezegd. Ik heb me op een gegeven moment staat mijn tanden te poetsen. En dacht ik van, eventjes je best doen, jongen. En hij zal niet het Nederlands elftal halen. Maar
2: nu niet meer.
3: Een uitstekende keeper.
1: Hij is dus, dat hadden we met Ernst erover. Hij is dus een keeper die goed ballen kan lezen. Hij leest zo'n penalty, leest hij ook gewoon wel goed. En je hebt dan het gevoel bij die 2-0, even terugkomen, die 2-0 van Adeyemi.
0: Ja.
1: Dat hij dat misschien wel beter zou kunnen lezen. Dat hij een paar stapjes neemt en dan... al weet dat hij daar gaat komen.
0: Dus
1: en
0: die bal
1: dan,
0: had hij misschien?
1: Nou ja, ik heb dat gevoel bij hem sneller, ja. En dat ziet er misschien niet zo spectaculair uit, omdat hij dat leest. Nee, ik vind dat echt een kwaliteit.
0: Bij Telstra Ajax had van, dat idee niet...
1: Nee, dat klopt.
3: Maar Bram, hoor ik jou nou goed? Wil jij dan eigenlijk dat Feyenoord Ronald Koeman junior zou hebben gehaald? Want
1: nee, zeker
3: dat
1: niet.
3: Is dan wel weer een kop natuurlijk. Bram van Polen, Ronald Koeman junior is vijf keer beter dan Ernst.
1: Ik vind Koeman een hele intelligente... hij is een soort van voetballer op de goals.
2: Hij is meer voetballerskeeper.
1: Ja. Ja. Hoe hij zeg maar, die ballen leest, dat vind ik gewoon een kwaliteit van hem. Hoe hij keept, dat zijn pure reflex en zo. Daar is zo'n Ernst is daar denk ik veel beter in op de lijn. Alleen het lezen van het spelletje, waar ze gaan schieten, daar gokt hij ook wel eens mis.
3: Ja, daarbij je kan vind wel ik zeggen, wel even kwaliteit Ernst, van Koeman. Ik hoop voor de Feyenoord supporters dat Ernst punten gaat pakken, maar ik heb hem nog niet gezien.
0: Nee. Voor een keeper die een paar miljoen heeft gekost, is dat wel een zorgelijk bericht. Maar alles kan nog veranderen.
1: Is de fancy koning Koeman momenteel of niet?
0: Ja, die heeft deze speelronde 34 punten.
1: Ik zag 34
2: hadden jullie
1: punten? Nee, ja, op de bank. Ik heb op de bank.
0: Oh. Ik had Stijn van Gassel, daar was ik heel blij mee. Maar,
2: Dat begrijp ik. Ik eur je zetten, want laten we daar nog. Maar als die wel alle ballen erin gaat schoppen, dan speelt hij niet heel lang bij Twente natuurlijk, hè? Want dat is wel een hele leuke speler natuurlijk.
3: Echt alle ballen erin schoppen. Hij schopt er nooit heen.
2: Nee, daarom zeg ik maar. Als hij dus wat meer rendement zou krijgen...
0: Het ging toch een verhaal deze zomer dat er een club 20 miljoen had geboden? Bij
2: dat zou me niks verbazen.
1: Maar dat was niet waar.
3: Op de bakfiets weg.
1: Nee, dat was dat niet waar. Nee.
2: Op de bakfiets ook al.
3: Ja, op de bakfiets weg.
2: Goeie speler.
0: Dat zijn ook geen bedragen die FC Twente kan gaan...
3: Er is een periode geweest dat Wout Weghorst helemaal niet scoorde. Vanaf... Karabach heeft hij een hele belangrijke en een mooie goal gemaakt. En twee competitiegoals daarna. Maar ik denk niet dat je heel erg blij wordt als je Wout Weghorst bent. Want we hebben vaak kritiek op hem. Als je Ulje Satter als linksbuiten hebt. Want daar krijg je nooit een voorzet van. Nooit.
1: Nee, dat is wel vaker meer een dribbelkom naar de binnenkant toe als hij vanaf links komt, ja. Ja, ik denk dat Weghorst wel blij is met bijvoorbeeld een Taha die is gaan spelen op 10. Want die is ook sinds Karabach een beetje gaan spelen op 10. Die slingert wel alle ballen wat hij krijgt, schiet hij of op de goal of die slingert hij voor. Dat kan wel inderdaad een soort van wapen. Hij was van het weekend ook met Taha dat hij hem dan laag geeft op Weghorst.
2: En de backs geven er toch zat voor ook?
1: Nou, wel, ja.
2: Vandaag heb ik zat ballen in de 16 gezien.
1: Ook teruggetrokken ballen, klopt.
2: Absoluut. Ja.
3: Nou, ik zie het ook niet zoveel. Ik heb Bart van Rooij even toch over...
1: Ja.
3: De Bart van Rooij, Manchester United uit. Eroverheen. En afdraaiende voorzetten. En binnendoor opkomen. Die heb ik nooit meer gezien.
1: Nou ja, hij is wel. Ik vind, hij begon het seizoen niet sterk. Maar hij is wel de laatste paar wedstrijden. Vind ik echt weer. Die is weer beter aan het worden. Hij had ook weer 3-4 assists. Had hij op kunnen staan als ze die ballen erin schieten. Mm. Dus die is wel weer aan het groeien, vind ik ook in het seizoen. Ik beetje met die transferperikelen. Die window doet toch wel vaak wat met die spelers. Dat zie je toch wel veel.
3: Genoemd bij Ajax onder andere. Ja. Tenminste, door misschien ons.
0: In de winter Wolves.
3: Ik ben geen media, maar ons media.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar je merkt wel vaak aan spelers. En dat toen hij overal een beetje werd genoemd, speelde hij ook echt een stuk minder. Europees speelt
0: dat
1: hij
0: toch
1: minder. Ja, blijkbaar doet dat toch wel.
0: En ja,
1: dat
0: ja, is jij weet, niet, die nee, tekenen altijd bij zo snel mogelijk. Ja, en dan zet je lekker vast bij PEC Zwolle. De Champions League week is nog niet over. Want dit is de eerste week van de Champions League. En dan doen ze hem op dinsdag, op woensdag en op donderdag. En daarom speelt PSV morgen thuis tegen Shakhtar Donetsk. Veel jonge Brazilianen zitten daarbij. Bij de ploeg van Arda Turan, die daar de hoofdtrainer is. Is wel leuk. De Braziliaan van PSV is er niet bij. Die is geschorst nog vanwege een rode kaart. Die kreeg hij bij München vorig jaar. Maar wel nieuws vandaag over hem.
3: Marco Junior heeft het
4: is
3: over.
4: Die?
0: Seleção. Hij zit bij de Braziliaan.
3: Dat is wel echt knap. Dat is wel heel erg knap om gewoon... Hoe oud zou die zijn? 27? Dat je gewoon al 10 jaar lang gewoon hetzelfde doet. En steeds beter wordt. En het simpel houdt. En nooit naast je schoenen gaat lopen. Ja. En je gewoon als eerste op de club bent. En als laatste weggaat. En dan.
2: En ook leuk dat je er eentje uit de Nederlandse competitie haalt. Hè? Want normaal gesproken, ze lopen overal, de Brazilianen natuurlijk, in alle grote competities.
3: Ja, ik zeg echt wel,
2: dan valt hij toch op.
1: Ja, zeker. Dus
0: is Ancelotti toch naar onze Eredivisie zitten?
2: Dat moet wel. Ja. En hij zit al bij de laatste.
0: Ja, hij zit bij de selectie voor oefenwedstrijden. Ze gaan er 3 spelen: 2 keer tegen Australië. Ze dachten, ja, dat doen we maar 2 keer. En 1 keer tegen India.
3: En moet je ook die aanvoerdersband uit Eindhoven meenemen?
0: Dat zou wel mooi zijn, toch?
3: Gelijk eventjes.
0: En terecht.
3: Ja.
2: Zou wel mooi zijn.
1: Ja,
3: super, super leuk.
2: En op basis
0: achter
2: van...
0: Fini. Fini junior. Ja. Mauro junior.
2: Duizend dingen doekje. Hè?
0: Ja, maar zo is hij ook wel eens genoemd.
2: Geweldig. Ja, maar hij kan ook overal spelen. En hij doet ook overal zijn best. En
3: zou dat niet gewoon zijn makker geweest zijn? Dat ze hem overal maar neergegooid hebben?
2: Nou, ik denk dat het voor een coach ook wel fijn is. Ik denk dat het voor een coach ook wel fijn is. Dat je spelers hebt.
3: Maar voor die spelen niet, toch?
2: Nou ja, goed. Die zal altijd een vaste plek hebben. Maar als een coach jou nodig hebt. Heb op middenveld ook gespeeld. En deed hij ook uitstekend. Ja, ik zou dat niet zo'n probleem vinden.
3: Ik denk dan even gelijk aan jou, hè?
2: Ja.
3: Jij speelde op 10.
2: Maar ik heb ook rechtsbuiten gespeeld. En ook van de linkerkant.
3: Maar ik zou er niet aan moeten denken als medespeler dat jij op 6 of 8 zou spelen.
2: Nee, maar ik had ook een tijdje een ene Johan Cruijff op nummer 10 spelen. Toen kan ik je vertellen dat ik er niet heel vaak op die positie kwam. Dan moest ik meestal gewoon aan het zijkantje gaan spelen. Ja, en dat had je dan maar te accepteren. En dat geldt natuurlijk in Mauro Junior. Als je dat weet en dat je overal gewoon inzetbaar bent... en ook nog eens goed inzetbaar bent... ja, ik zou er niet zo'n probleem mee hebben.
0: Hij is opgeroepen en hij zit bij de Defensores. Dus hij zal wel eens verdedigen meegaan. Ja. Lekker. Ja. Nou, mooi.
3: Hadden we al gezegd, ongelooflijk knap... Dat je gewoon met zonder echt super kwaliteiten hebt... dat je dan dit bereikt door alleen maar hard te werken... stabiliteit en simpel spelen en niet naast je schoenen lopen... is ook wel wat in deze jungle, niet naast je schoenen lopen.
2: PSV wel verder, denk je, in de Champions League dan vorig jaar? Toen begonnen ze nog heel matig natuurlijk tegen Union.
0: Ja,
2: Union.
0: Dat is nu wel iets. Dat heeft ze een beetje opgebroken. Of een beetje. Dat
2: ja, heeft zeker. Dat heeft ze achtervolgd. Ja. Ja. Dus ze hadden maar 8 punten, geloof ik, op een gegeven moment. En hebben ze het niet gehaald.
0: Als je die nu al pakt, Shakhtar thuis, ja, is eigenlijk een must win.
1: Ja, meteen al?
0: Meteen al. We gaan het morgen zien.
3: Als je daar niet van wint.
1: Nou, ze hebben het vorig jaar op een gegeven moment een beetje aangepast in PSV, hun spelstijl. Want dat ging aan het begin, helemaal ter Union, weet nog, dat was heel erg open. Ja. En ze zijn op een gegeven moment iets compact, iets lager, af en toe vanuit een wat lager blok gaan spelen. En vanuit daaruit hun momenten echt wel kiezen met hoog druk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of ze dat morgen ook gaan doen. Of dat dan net zo'n wedstrijd gaat worden als zoals tegen Ajax. Volle bak open en overal 1-1. Of dat ze ook bij momenten weer even wat compacter, laag achter de bal gaan staan.
2: Misschien ook wat makkelijk gedacht tegen dat Union toe. Want daarna pakte ze Napoli gelijk met 6-2 en 1-4 in Liverpool. Dus nee, ik denk wel dat dit elftal in zijn totaliteit wat verder is.
0: Dat zei Bos zei dat ook. Hè? Dat hij het idee had dat dit PSV van dit moment ietsje verder is als het elftal van vorig jaar. Hij zei erbij, ja, toen verloren van Telstar. Ik weet niet of dat nou het vergelijk.
2: Ik denk dat Geertruida ook heel belangrijk is voor dit PSV. Geertruida. Achterin het organiseren, het goed staan. Ja, ik denk dat echt een missing link was.
1: Ik denk Van Bommel ook in de Champions League. Zeker. Gaat hij dat echt laten zien. Gaat hij meer ruimte krijgen. En hij is natuurlijk achterlijk snel. Ik denk dat hij echt in de Champions League heel bepalend kan gaan worden.
0: Mooi.
1: Ja, ik, omdat je dat... Hij in de Eredivisie krijgt niet altijd die ruimte maar. En zelfs in die kleine ruimtes versnelt hij af en toe. Want hij maakt die actie continu. Hij gaat daar meer ruimte krijgen. En dat als die balletjes erachter gaan vallen, dan...
0: En PSV had vorig jaar een hele moeilijke loting. En dit jaar moet er wat meer... Hans gaat nu uit zijn vak. En die tikt Bram op zijn
3: schaak. Even een complimentje voor Bram over Van Bommel. We hebben het weer over voetballende Van Bommel. Gelukkig.
1: Ja.
3: Dat gezever.
0: Ja. Houden we zo vol.
3: Dat gezegd. Heel goed, Bram.
0: Heel goed, Bram. Goed gedaan. Ja,
1: dank je.
0: Andere leuke dingen. Hans, Dick Advocaat, 78 jaar. Gaat nog minimaal een jaartje door bij Curaçao. Hij verlengde zijn contract tot juli 27. En hij gaat de Nations League lekker meemaken. Met Curaçao, tegen Trinidad en Tobago.
3: Haiti.
0: Ken jij nog, Mario, als assistent natuurlijk.
2: Costa Rica.
0: Costa Rica en Nicaragua.
2: Altijd lastig uit, Nicaragua.
3: Maar Costa Rica is wel een behoorlijke tegenstander. Maar die tegenstanders maken mij niet uit.
0: Verder niet uit.
3: Zou er één iemand verbaasd zijn dat Dick gewoon doorgaat?
1: Ik had wel verwacht dan nog 2 jaar. Maar dan is de Gold Cup weer, denk ik, hoe heet die?
0: Ja, die komt er weer aan.
1: Is die niet over 2 jaar?
3: Nee, de Gold Cup is,
0: is
3: volgende zomer. Dus,
2: okay. Maar daar spelen ze nu voor. Dat is die Nations.
3: Daar spelen ze nu voor.
1: Ja. Ah, okay.
3: Maar weet je, Dick moet lekker doen waar hij zelf zin in heeft. Dick heeft hier zin in. Dat vindt hij leuker dan elke ochtend met een Albert Heijn karretje gewoon met zijn vrouw boodschappen.
2: Ik denk nog steeds aan het moment, ik was assistent. Hans, ik denk nog steeds aan het moment, ik was assistent met Cor Pot bij Fenerbahce natuurlijk met Dick. En we deden het geweldig. En ja, alles was goed, financieel was het allemaal goed. En die kon gewoon een blanco cheque tekenen en die kon gewoon makkelijk verlengen. Hij zei, nee jongens, sorry, ik ga stoppen. Ik ga terug naar Nederland en het is mooi geweest. En,
3: dat was 38 jaar geleden.
2: Hij heeft daarna nog 12 clubs gehad en 44 landen. Elke keer, we eten 1 keer per jaar eten we met elkaar. En dan zeg ik, train wat jij maar voor geld in mijn zak gehaald hebt.
0: Want dat was een blanco cheque voor Dick, maar ook...
2: Prima, maar niet...
3: Maar wat verdiende jij daar nou om?
2: Nee, dat is niet zo relevant. Maar ik wil me aangeven, deze man die gaat sterven in het harnas. Die vindt voetbal geweldig.
0: Ja, en als je
2: het
0: zo ziet,
2: ook leuk.
0: Langs het veld bij wedstrijden, beleving.
2: Fantastisch.
0: Ja.
2: Moet ook zo zijn.
0: Ja.
3: Ja. En als iemand over zijn leeftijd begint te zaniken, wij staan voor je, achter je.
2: Hij wordt 79 binnenkort, hè?
3: Ja, dat is meestal als je 78 bent.
2: Ja, maar dat kan er ook volgend jaar zijn, Hans. Maar dit jaar nog.
0: Dit jaar nog. En misschien, hij zal vast iets hebben afgesproken, Bram, dat als hij zich dan plaatst via die Nations League voor die Gold Cup, dat hij dan zegt, nou...
1: Dan is het de jaar erop is de...
0: 27 in de zomer is dat. Dat is volgende zomer dan.
1: Ja, oké, ja. Dat hoop ik wel. Ja, dus
2: dat is wel zijn doel.
1: Dan toch allemaal zien. Ja.
0: Heb je het gevraagd?
2: Ja, dat is zijn doel. Okay. Echt de Gold Cup zou, ja.
3: Gold Cup.
2: Maar ja, dan moet je wel even van Nicaragua winnen.
0: Ja.
2: Hans?
3: Ja. Uit, hè, Nicaragua.
2: Dat is lastig, jongen.
0: Ja. Ook nog. Hans, vandaag was de eerste trainingsdag van Rick Kruis.
3: Ja.
0: Over trainers gesproken en jobs en vernieuwde jobs. Rick gaat het overnemen van Karel Hoefkens.
3: Ja.
0: Die is weggestuurd door NAC. Verbaasde dat je heel erg? Jij zit zo goed in die keukenkampioen-divisie natuurlijk.
3: Ik had de indruk dat hij ontzettend goed bij NAC paste. Dat heeft hij ook het eerste seizoen in de Eredivisie laten zien. Met no-nonsense voetbal. Je ziet dat er een baas langs de lijn staat. Een beetje net als Danny Buijs. Er staat wel iemand die je gelooft en die je achterna zit. Hij kan zich ook heel tactisch goed aanpassen aan Ajax, Feyenoord, PSV. Daar heeft hij ook veel punten tegen gehaald. Vorig seizoen dus gedegradeerd. Maar als je gewoon 2,5 maand geleden met elkaar geëvalueerd hebt, dat is een mooi woord om een keer te gebruiken, en besloten hebt dat je vertrouwen in hem hebt, dat er aanvallend voetbal gespeeld moet worden, dat Nassau er meer gaat maken, dat Gladon waarschijnlijk goals voor je gaat maken, Sumano, dat er wat meer doelpunten, golemakers bij zijn. En wat niemand weet, volgens mij, is ze hebben die 2,5 maand geleden, een dag voordat ze besloten om met hem door te gaan, met Rick Kruis gezeten. Hebben ze al hebben ze gezegd, ook tegen Carl Hoefkens, we praten ook met anderen. En Rick Kruis is dus helemaal niet geniepig gegaan. Daar hebben ze gewoon mee gesproken om na dat gesprek en nog één of twee andere trainers een beslissing te maken. En daar is toch nog Hoefkens het best uitgekomen. Ja, dan is het toch wel raar dat je zo snel in de vlekken schiet.
0: Want er was paniek.
1: Ja, ik vind het heel raar.
0: De ambitie raakte uit het zicht, werd gezegd, na de eerste 5 wedstrijden, waarbij er maar 2 werden gewonnen, 1 keer gelijk, 2 verloren.
2: Hoogste begroting van de KKD?
0: Ja.
2: Ja, ja, dan is het een verwachtingspatroon. En nogmaals, daar zijn ook supporters. Dat was allemaal ook niet hosanna hoe die vonden dat NAC speelde. Dus ja, dan weet je zelf hoe snel dat gaat. En ja, de TD die ligt nu ook onder een vergrootglas, geloof ik, hè?
1: Ja, het is gewoon heel raar natuurlijk. Als je met elkaar gewerkt hebt en je spreekt het vertrouwen naar elkaar uit. Afgelopen zomer nog, vorige week nog in een podcast. En dat je hem dan alsnog na een nederlaag ontslaat. Dat is gewoon wel een heel raar
2: ook verhaal. Nog vorige week in een podcast, ja. In je eigen podcast ook nog.
0: Ja.
2: Van NAC.
0: De eigen, ja, eigen
1: dat
0: update.
1: Dat verhaal is toch gewoon wel is best wel gek, toch?
0: Ja, en dan de keuze voor Rick Kruis?
1: Ja, die is niet gek.
2: Die is niet gek. Nee, dat is geen gek. Nee.
1: Nee, zeker niet.
0: Weer het schouderklopje.
1: Nee, kijk maar weer af aan.
0: Geef ik hem dat nu, Hans?
2: Nee, dus laat niemand zeggen dat er iets sneakies aan de hand geweest is. Carl Hoefkens heeft volgens mij geweten dat er met andere trainers ook werd gesproken. En dan zouden ze de beste kiezen. Ze hadden Carl Hoefkens gewoon voor een paar ton naar OH Leuven moeten laten gaan. Rick Kruis is het nu. Die heeft bij Volendam, wat niet de allermakkelijkste club is om te werken, heeft hij het heel goed gedaan. Hij heeft er goed voetbal in gekregen. En is niet bang voor lastige jongens om die af en toe een keer een draai om de oren te geven. Dat is wel ook een goede eigenschap van Rick Kruis. Onder moeilijke omstandigheden is hij de baas in de kleedkamer.
3: En hij begint lekker, hè? Jong Utrecht thuis.
0: Aankomende vrijdag. Mm,
3: ja. Je kan slechter beginnen. Nee. Ja, zou moeten kunnen.
0: Want is NAC, je zegt Volendam is een lastige club. Heeft Rick Kruis het...
2: Nou, niet de makkelijkste
0: club. Nee, niet de makkelijkste. Is NAC een makkelijke club?
2: Nou, NAC is net als Volendam niet de makkelijkste club van Nederland. Er is snel paniek. Er zitten eigenlijk... Ik roep maar wat, de laatste 10 jaar zal er geen trainer langer dan 2,5 jaar geweest zijn.
1: Nee, denk ik ook niet veel.
2: Misschien nog als laatste, maar...
0: Nee. Ze noemden dat zelf een colosseum, waarbij het duimpje dan naar beneden ging en er steeds een trainer weg moet. Daar wilden ze vanaf.
3: Ja. Maar het is ook een club met qua ambiantie natuurlijk gewoon in de Eredivisie niet meer staat. En elke keer wel weer terugvalt in die KKD. Maar het verwachtingspatroon is enorm hoog daar. En ja, dan moet je daar trachten in mee te gaan. En nogmaals, ik weet niet, Hans weet het misschien nog beter of ze het elftal hebben om echt mee te doen om promotie. En ja, en anders moet je dat incalculeren. Maar dat is vaak het moeilijkste. Ja. Hans?
1: Ja, nee, Bouwman is niks aan. Nee. Ik vind wel dat hij vorig jaar... Ik was niet zo heel kapot van hem. Juist omdat hij zich altijd aanpast aan. En hij op een gegeven moment gooide zijn topscorers eruit. En Nasso van Hooydonk ging die er op een gegeven moment uit halen. Ja, ik vond echt dat hij rare keuze maakte erin. En dat ook wel een bepaalde onzekerheid zorgde. Daarom vond ik het gek dat ze met elkaar doorging. En dan dat ze nu weer klaar mee zijn. Het blijft in mijn ogen echt een heel raar verhaal. Echt een heel raar verhaal.
3: Toen kregen ze er geld voor en nu moeten ze geld
1: mee. Ja. Ja.
0: Gisteren was jij bij NEC. Dat kreeg ik zelfs op bezoek, Mario.
2: Ja.
0: Diego Jan, er is er veel over gezegd en geschreven. Maar ja, het blijft ook jouw oogappeltje de laatste week.
2: Ik weet je wat het is, en iedereen ziet dat. Kijk, een ploeg als Excelsior, dat moet gewoon allemaal kloppen en dat moet goed gaan. Maar je hebt wel een paar jongens nodig die het verschil kunnen maken. Nou, hij is daar eentje van. En ik vind hem dit jaar echt zo nadrukkelijk aanwezig en zo belangrijk voor dit Excelsior. En zeker nu Naujox nog steeds geblesseerd is, pakt hij dat elftal bij de hand. Samen met Hartjes trouwens, wat ook een uitstekende middenvelder is. Maar deze jongen is gewoon transfervrij gekomen van Vitesse.
0: Ja, zoals het meer van Vitesse.
2: In een vervelende situatie voor Vitesse. Ja. Laat daar geen misverstand over staan.
0: Terecht, maar, van der Leij, allemaal voor miljoen.
4: 2 miljoen en 1 miljoen verkocht.
2: Ja. Maar dit is echt een jongen die echt een hele mooie stap gaat maken dit jaar. Dat weet ik zeker. Want het is echt een speler met enorm veel mogelijkheden. Nu die ook Georgisch International is.
4: Gaat potentie voor de top 3 in de
2: top? Oh, zeker.
0: Miljoenen?
2: Zeker. Voetbaltechnisch gezien, zeer zeker.
0: Miljoenen opleveren weer, Mario.
2: Excelsior zal hem niet zomaar laten gaan. Dat lijkt me duidelijk.
4: Maar hij is geschikt voor Ajax, Feyenoord, PSV.
2: Als ik Feyenoord was en ik zit zo dichtbij, ja, zou ik het wel weten.
0: Mannen, dank. Tijd is om. Dank voor
4: nu. Klein schouderklopje.
2: Ja, goed, ik er al mee.
4: Lekker hoor.

0: luistert naar Godenzonen FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij basisscholen in Overasselt en Heumen zoekt de politie vandaag extra nadat de marechaussee gisteren vuurwapens vond in de buurt van een school. Volgens een woordvoerder gebeurt dit uit voorzorg. Er zijn geen signalen dat er wapens liggen. Ook is de mais op een veld gehakseld, zodat daar beter gezocht kan worden naar bewijsmateriaal na de schietpartij vorige week. Tientallen gewapende mannen trokken door Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. Er zijn in ons land nu 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus en de afgelopen week kwamen er 9 nieuwe besmettingen bij. Dat meldt het RIVM. Het totale aantal besmettingen staat nu op 18. Sinds vorige maand blijkt dat het virus in ons land rondgaat. Het wordt overgedragen door de beet van een mug die ermee besmet is. 80% van de mensen die het West-Nijl-virus hebben krijgt geen klachten. 19% heeft griepachtige verschijnselen en 1% wordt heel ziek met een kleine kans op overlijden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran geen streken meer uit te halen nadat op satellietbeelden te zien was dat er gebouwd werd bij een vermoedelijke nucleaire installatie op Pickax Mountain. Die berg wordt beschouwd als een van de laatste overblijfselen van het nucleaire programma van Iran. Trump zegt dat als blijkt dat de activiteiten er verdacht zijn, Amerika Iran hard aan zal moeten pakken. Het tunnelcomplex onder de grond is al eerder doelwit geweest van de Verenigde Staten. In de postkamer van een kazerne in Den Helder is een verdacht pakket aangetroffen. Een speciale eenheid die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen is onderweg om het te onderzoeken. De omgeving rond de postkamer is afgezet en een deel van de kazerne, zo'n 100 meter rondom de postkamer, is ontruimd. Een onderzoek naar de herkomst en inhoud van het pakket is in volle gang, maar er wordt geen enkel risico genomen. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzonen FM.

0: lastig, hè? Een leuke podcast uitkiezen. Maar kijk jou eens. Gelukt!
1: Daar moet op gekast worden.
0: Kleine overwinningen mag je vieren. Met een Kraslot natuurlijk. Kraslotten, een spel van Nederlandse Loterij. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
2: Nieuw bij Videoland, Basta.
3: Schitterend, Marco van Basten.
2: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.
4: De AD Voetbal Podcast. Een maatje te groot, een les voor de spelers op Champions League niveau. Feyenoord verloor in Barcelona met 5-1.
5: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 10 september met Maarten Wijfels. Maarten, wanneer is het voor het laatst gebeurd dat jij op een tribune zat, een perstribune, en dat je compleet weggeregend werd?
6: Nou, compleet weggeregend niet, maar toevallig bij Utrecht PSV onlangs regende het ook binnen. En het opstellingsformulier was na een minuut of, nou wat zal het zijn, een minuut of 20, was ook wel doorweekt.
4: Ja.
6: Dus het komt nog wel eens voor. Het is niet zo vaak meer, maar het komt nog voor.
4: Ja.
6: Maar dit was in Camp Nou, was het geen misere, maar dat was echt...
4: Het was een wolkbreuk. Het was een mega wolkbreuk. Oh. Ik zag de beelden van collega Gauka op X voorbij komen.
6: Ja.
4: Zeker. Die even liet zien hoe het eraan toe ging en hoe het erbij zat. Die had zijn laptopje gelukkig nog niet uitgeklapt. Want anders had hij nu niet meer kunnen tikken. Had hij kortsluiting gehad, denk je ook niet?
6: Nee, klopt. Nee, het geeft aan, de derde ring moet nog gebouwd worden. Ja. Ik weet niet of dat ermee te maken had trouwens. Maar dit was wel... dit was niet het zomerse nazomerweer wat PSV 7 jaar geleden in... 8 jaar geleden in Barcelona, toen ze daar ook de Champions League openen. Het was stralend weer.
4: Ja.
6: Dat was het nu niet.
4: Ja, nee. Precies. Nee, het was niet het weer om in te voetballen, maar Barcelona had er geen last van, hè, eigenlijk. Redelijk makkelijk langs Feyenoord gespeeld.
6: Ja, nou ja, ik maak net niet voor niks die parallel, omdat... 8 jaar geleden begon in dit geval een Nederlandse club ook de Champions League uit bij Barcelona. En PSV in dit geval. En toen werd het 4-0 en ik was bij die wedstrijd. En dan kijk je nu ook deze wedstrijd en dan is er in 8 jaar tijd... ja, helaas eigenlijk, die zin niks veranderd dat... ja, een Nederlandse ploeg doet dan ogenschijnlijk best goed mee. Feyenoord had echt wel wat goede aanvallen, wat goede momenten, wat prima passes en zo. Alleen, ja, het wordt dan 5-1. PSV ging er met 4-0 af. Ja, en als het, nou wat zullen we zeggen, als het 7-2 is, ook bij PSV toen, ja, dan is het ook een redelijke afspiegeling van de krachtsverhoudingen. Dus uiteindelijk... Ja, het is voetbal op twee snelheden. Je hebt de absolute top en je hebt dan ploegen daaronder. En Feyenoord is niet de enige die dan met een, ja, toch een zware nederlaag de Champions League begint. Dus inderdaad, je moet dat relativeren. Je moet er aan de andere kant ook wel een paar dingen uithalen.
4: Wat hou je eruit dan? Wat moet je eruit halen dan, in dit geval?
6: Nou ja, het begon natuurlijk de wedstrijd. Het veld is nat, oké. Maar dan komt de beste aanval van Barcelona. En twee Feyenoorders gaan dan in de eigen 16 meter als dolle stieren glijden. En dan kun je zeggen, ja, dat is natuurlijk in een split second nemen ze die beslissing. Dat klopt, maar het feit dat iedereen die voetbalt, en dat weten zij ook wel, blijf in elk geval op je benen staan.
4: Ja, precies, ja.
6: Maar dit met twee tegelijk, ja, en dan op dit niveau, ja, dan word je uitgekapt. Ja, en als je dan zo begint, dan... Het had natuurlijk ook heel snel 3-0 kunnen zijn. Dat gebeurde dan niet. Dit helpt dan niet mee om er even lekker in te komen. En dat zag je in de eerste fase ook. Toen hadden ze bijna nooit de bal. Nou, uiteindelijk werd dat beter. En ja, ik vind dan toch dat zo'n Hadj Moussa... die heeft dan overduidelijk aan de bal... toch iets waar ook Barcelona toch even van terugdeinst een paar keer... En
4: je zag niet aan hem dat hij dacht... goh, ik mis 50 miljoen op mijn bankrekening binnen 5 jaar. Hè? Dat zag je niet aan
6: hem. Nee, maar het is zo'n speler. Zet hem aan de andere kant en ik denk dat hij 3 keer scoort. En dan kun je zeggen, ja, wat doet dat ertoe? Maar dat doet er natuurlijk in die zin toe... dat bij clubs op een hoger niveau zullen ze zullen ook wel kijken... joh, hij laat wel eens mensen lopen in verdedigend opzicht. Dat is allemaal waar. Maar het begint ermee dat hij wel... de kwaliteit heeft om ook backs van Barcelona of van Real Madrid of van Manchester City vorig jaar ook bij Feyenoord in de Champions League, om die toch gewoon uit te spelen. En dat is wel waar het begint. En heel Europa is op zoek naar buitenspelers die dat kunnen. En hij kan dat. En ook op dit niveau. Dus daar kwam het, moet er natuurlijk toch van komen in zo'n eerste helft. Voor hetzelfde geld. Ik had het willen zien of hij in de Kuip de penalty misschien wel had gekregen toen hij doorging en ertussendoor. Dat zijn er van die momenten. Ik moet het zien of als het andersom is, als het in de Kuip is.
4: Want met Hajj Moussa had hij een van de lichtpuntjes bij Feyenoord. Net als Segiel, denk ik, die zich ook op momenten liet zien in deze wedstrijd. Hè?
6: Ja, en Valente had ook wel wat momenten, ook met zo'n steekpaas. Maar het verschil ook, dat vind ik altijd wel mooi als Nederlandse ploegen dan spelen tegen dit soort topploegen. Dat zit hem ook in balaannames. Als je Barcelona-spelers soms aanspeelt tussen drie man in, dan ligt de bal gewoon stil. Of stil, hij ligt eigenlijk meteen speel klaar voor de volgende actie. En bij Nederlandse of eredivisieploegen, dan springt de bal net even weg. Of hij moet in twee aannames goed liggen om wat te gaan doen. En ja, dat kun je ook niet opvangen, omdat de eredivisie de eredivisie is. Maar je ziet dat wel gelijk terug, dat die jongens op een hoger niveau gewend zijn om te handelen. En ik vond het altijd wel mooi toen Arjen Robben van Groningen naar PSV ging. Toen voelde hij dat de overstap van Groningen naar PSV destijds. PSV speelde ook, dat was toch een andere tijd nog. Ja. Dat Nederlandse ploeg ook echt meedeed in de top. Toen voelde hij van, hey, ik moet aan mijn eerste aanname gaan werken. Dus dat is hij heel consequent gaan doen. En niet meer dat hij een halve meter wegstuit, of ook niet meer, hij spreekt 30 centimeter. Nee, gewoon heel kort aan de voet. En Fred Rutte vertelde wel eens hoe hij dan dagenlang met Robben stond in te spelen, en dat hij dan daarmee bezig was. Omdat hij voelde, hey, als ik verder wil, moet ik daaraan werken. En als die Feyenoorders, ik zou ze dat toewensen, iets meenemen ook uit zo'n wedstrijd, dan is het dit ook.
4: Ja.
6: Kijk eens naar wat je daarin nog kunt winnen.
4: Ja, ik moet gelijk ook altijd denken, als je dit soort voorbeelden aanhaalt, aan Mark van Bommel, die van PSV naar Barcelona ging. En die toen daar kennis maakte met de Rondo in Barcelona. En die dacht, ja, tering, ik kan in Nederland best aardig voetballen. Ja, maar wat hier gebeurt en de snelheid waarop dit gebeurt, die stond steeds in het midden op een gegeven moment. Die dacht, dat is niet de bedoeling natuurlijk.
6: Maar dat is het. En van de week had ik ook een stuk over de jonge Nederlandse spitsen, die in principe de kansen niet krijgen of naar het buitenland gaan en dan niet de top halen. Maar dat je nu weer een paar jongens hebt die toch speelminuten krijgen. En Shaquille van Persie is er daar één van. Ik vond het een leuke statistiek. Robin van Persie ooit op zijn 19e gedebuteerd in Europees of de Champions League. Ik denk zijn Champions League debuut voor Feyenoord, 19. En Shaquille zijn zoon nu dus ook 19. En wat je hem toewenst is, wat Luc de Jong vertelde, Dat je Luc de Jong werd toen hij 1920 was, kwam hij tegen Lucio van Inter Milan bij zijn Champions League debuut. En hij zegt, ja, ik dacht ook dat ik best wel aardig kon voetballen aan spits, tot ik dit meemaakte. Ja, die werd in één keer ontgroend. Dat was echt een masterclass in net even harder tackelen dan nodig. Even je tegenstander irriteren. Daar kreeg hij les van Lucio, de wereldkampioen van Brazilië destijds. En dat wens je van Persie nu ook toe. Dus dat hij nog wat langer mag meedoen in een paar Champions League wedstrijden. Nou, misschien tegen Inter. Dat zou wel mooi zijn. Thuiswedstrijd Inter. Geef van Persie ook eens de kans. Nou, en dat soort dingen, dat moet je dan een beetje op hopen in die echte topwedstrijden.
4: En hoe blij zou Steen zijn geweest met die goal? Want die had het wel even nodig, hè, denk ik.
6: dat is toch. Er was discussie in de studio, van is dat een beetje misplaatst?
4: Jurrie Mulder vond het misplaatst. En Thomasson zei, ik zou altijd juichen.
6: Ja, precies. En ik snapte hem ook wel. Het is natuurlijk echt een pure jongen. En ja, die aas er ook op, was ook een vergelijking. Met zijn vader die ooit had gescoord tegen Barcelona. En dan hij ook. Het zegt natuurlijk toch wel wat dat dat hij toch moeilijk aan zijn basisplaats is, denk ik, heel ver weg. Ja. En als er minuten komt, er vallen ook jeugdspelers eerder in. Ja, het is natuurlijk, het is moeilijk voor hem. En dat zag je, die ontlading zag je wel. Ja, klopt.
4: Even, als je een muur opstelt, hè, wat zijn er de afspraken in de muur bij een vrije trap?
6: Dat de muur in elk geval dicht blijft.
4: Ja, dat de muur bij elkaar blijft en dat er geen gat in de muur komt, toch? Kijk, dat ligt die muurligger ligt om het onderaf te schermen. En dan kan hij nog eroverheen, maar dan kan je als keeper nog naartoe duiken.
6: Ja.
4: Maar het is niet de bedoeling dat je wegdraait met je lichaam in de muur, hè? Waardoor er een gat ontstaat.
6: Nee, dat is niet de bedoeling. En dat gebeurde ook. Dus ja, Feyenoord slikte een paar goals die te makkelijk waren. Maar goed, het is het krachtsverschil. En je moet je er ook bij neerleggen dat het zo is. Ja, alleen ja, je hebt het idee dat je dan meedoet. Maar uiteindelijk doe je niet mee, want Barcelona bepaalt wat er gebeurt. En die bepalen zelfs een beetje wanneer ze scoren.
4: Ja.
6: En wanneer het nog nodig is en wie ze dan kunnen wisselen. Dus, maar goed, de tweede wedstrijd voor Feyenoord, dat wordt natuurlijk misschien wel meteen een sleutelwedstrijd. Como thuis. Nou ja, Como, als je die ziet voetballen in Italië, ook dit seizoen weer, vorig seizoen, maar ook dit seizoen. Dat is echt een goed elftal. Dus daar moet je eigenlijk wel wat doen. Maar nou, ik ben benieuwd of dat lukt. Ja.
4: Al met al, oordeel van deze avond over Feyenoord is dus niet heel negatief, maar wel duidelijk dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Mag ik het zo ook samenvatten? Hartmoesen als uitblinker in dit soort grote wedstrijden ook.
6: Nou ja, uitblinker. Een speler die in staat is, nou ja, wat we net zeggen, om op de flank om toch iets te creëren, van niets iets maken.
4: Ja.
6: En dat is wel is toch wel een kwaliteit. En ja, ik persoonlijk, je kunt er van alles van vinden wat hij gedaan heeft. Mensen, ook in het voetbal, ik had het met Kenneth Perez nog, een kleine discussie ook over. Dat die staat er zo in van, elke speler zou doen wat Hajmoussa doet. Misschien is dat zo, maar toch, ik zou toch ook denken dat er nog spelers zijn in een spelersgroep die toch zeggen, joh, vriend, dit kan toch niet wat jij doet? Want je laat ons met z'n allen in de steek. En Feyenoord heeft jou de kans gegeven. Dus dan ga je niet te laat komen. Dat je het niet mee eens bent, Allah. Maar
4: dat is het laatste inderdaad. Je kan het er niet mee eens zijn, maar dan te laat komen, dat is een beetje...
6: Ja, als je daar toch een beetje aan het uitdagen bent. Als je Cody Gakpo neemt, hoe die dat dan heeft gedaan. Hè, die was ook boos en teleurgesteld. En voelde zich speelbal in het transfercircus rond zijn persoon deze zomer. Was boos op Liverpool. Maar ik vroeg het hem ook. Ik zeg, ik ken clubs waar spelers gaan staken. En toen zei hij, ja, maar ik ga toch niet staken? Dit is mijn werk. En ik ga gewoon weer aan het werk, hoor. Geen moment dat ik daaraan denk. En dan kun je zeggen, ja, Gakpo die komt uit Eindhoven. Hoe heet die?
4: Hajmoussa.
6: Ja, die komt misschien een andere kom af. Maar dat is me wel een beetje makkelijk. Als je groot speler wil worden, heb je ook een verantwoordelijkheid. En in dit geval toch een verantwoordelijkheid richting je ploeggenoten die jou ook helpen. Dus ik ga er niet in mee. Ik heb nooit zoveel met het sentiment van supporters. Dat weten mensen wel, maar ik zou me nu als supporter... Ik vind dat die mensen daar terecht teleurgesteld over mogen zijn. Dat vind ik echt, ja.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Waar heb je verder naar gekeken op deze Champions League avond?
2: Nou ja, er vielen me uiteraard weer een paar dingen op. Want het
1: klapblokje voorbij, zeg maar. Ja, daar is hij.
2: Ja. Maar ja, wat dan bijvoorbeeld opvalt, als we toch even over de Nederlanders doorgaan. Bij Liverpool, Graian Gravenberg is zijn plek kwijt.
1: Ja, geen basisspeler meer, hè?
2: Nee, en het is toch opvallend dat hij ging naar Bayern München. Is het niet gelukt onder buitenlandse coaches om een basisspeler te worden? Hij ging naar Liverpool onder Jurgen Klopp. Niet gelukt. Vervolgens kwam Arne Slot, een Nederlander. Die stelde hem op. Speelde die ook goed. Maakte een belangrijk goed seizoen. Vorig seizoen was het wel wat minder, maar goed. Slot was er nog, hij speelde. En dan komt er weer een buitenlandse trainer bij Liverpool. Weer plek kwijt. Wat zegt dat nou? Kijken die op een andere manier naar hem? Is hij een typische speler die je vanuit de Nederlandse voetbalcultuur moet begrijpen? Ik weet het niet, maar het valt me in elk geval op.
1: Ik heb wel eens gehoord, heb wel eens laten vertellen dat veel trainers, bijvoorbeeld, hij heeft natuurlijk die dat wegdraaien. Ja. Hij neemt dat risico in zijn spel en dat neemt hij natuurlijk op de eigen helft vaak. Dus dat is een risico dat hij gewogen neemt. En dat buitenlandse trainers dat risico zoveel mogelijk willen uitsluiten. En Arne Slot vond het juist een plus dat hij dat deed, waardoor je snel het verschil kon maken en het spel naar voren kon verleggen.
2: Nou ja, goed, maar dan is het wel interessant hoe Xavi daarnaar kijkt, die dus wel een buitenlandse coach is, maar ook dicht bij het Nederlands voetbal staat. Met dit wat je nu zegt, kan hij, denk ik, toch niet de nummer 6 van een elftal zijn. Want daar dat wegdraaien, als je dat daar doet en je verliest de bal, dan is het toch lastig. Dus ik denk dat Xavi hem meer als een 8, om dan in jargon te blijven, maar meer een van de meer vooruitgeschoven middenvelders ziet.
1: Zoals op het WK eigenlijk. Dus,
2: ja, maar dan heeft hij dus wel echt concurrentie, dus benieuwd. Dus dat viel me op. En ook nog dat dan de middenvelders die eigenlijk spelen, Szoboszlai en McAllister, die scoren dan ook in zo'n wedstrijd tegen Atletico. Dus die laten dan, die drukken ook meteen hun stem op.
1: Szoboszlai vind ik zo'n goede middenvelder. Ik vind dat zo'n onderschatte voetballer soms. Wat een lommer die heeft, maar waar die staat. En
2: nou ja, dat en een schot. Ja. En dat, die is echt vrij compleet. Ik mag die ook graag zien spelen, hoor.
1: Ja.
2: Goed, als je dan verder gaat, dan de Nederlanders, Noah Lang, Om disciplinaire redenen niet bij de wedstrijd tegen Arsenal. Ja, we weten niet wat er gebeurd is, maar jeetje mina, dat je zo'n wedstrijd mist. Dat is natuurlijk ook geen reclame voor jezelf. Nee. En Sam Beukema wordt ook af en toe wel eens gepoest hier en daar. Maar ja, hij heeft ook geen basisplaats bij Napoli. Nee.
1: Maar
2: Dit seizoen speelt hij ook niet, dus ja.
1: Dus Xavi hoeft er niet te kijken, maar Xavi zat ook op de tribune bij Liverpool. En die gaat natuurlijk nu, weet niet, misschien morgenochtend bij een ontbijtje, weet niet wanneer hij dat gaat doen. Praat hij met Virgil om te praten hoe het gaat, wat hij gaat doen?
2: Ja, nou ja, zeker. En dat is natuurlijk wel een belangrijk gesprek. Ik heb het laatst zelf al een keer geschreven wat er, denk ik, gaat gebeuren. En hoe Xavi kijkt en denkt en wat hij met Van Dijk gaat bespreken. En ik zag het nu terug dat een journalist, een vertrouweling van Xavi in Spanje, die merkte precies hetzelfde op. Dus, en dat is dus dat Xavi vindt mijn Nederlands elftal van achteruit doordekken verplicht. Daar is niet over te onderhandelen. En ja, dat is bij Van Dijk nog wel eens een discussiepunt in het Nederlands elftal ook. Ja, dat doet hij niet altijd, waardoor daar wel eens problemen ontstaan. Dus daar gaat Xavi mee, daar gaat hij over praten. Verder ook het indribbelen naar het middenveld op het WK. Werd tegenstanders, bijvoorbeeld Japan, die zetten Van Hekken vast en ze schermden Frenkie de Jong af, waardoor ze de opbouw bij Van Dijk lieten. Ja, en als die geen initiatief neemt, dan gebeurt er ook niks. Dus dat zijn dingen die wel besproken gaan worden. En,
1: maar Iriola wil ook graag vooruit voetballen en druk vooruit zetten. Want je zag dat Liverpool bleef gaan in deze wedstrijd tegen Atletico Madrid. Ja.
2: Nou zeker, dus, maar Van Dijk kan het ook wel. Alleen hij moet het gewoon consequent doen. Dus daar zullen ze het over hebben. En wat ik denk dat er gaat gebeuren en wat dus die Spaanse verslaggever ook denkt, is dat het een beetje zoals met Gerard Piqué, dat Xavi op zich bereid is om Van Dijk wel de kans te geven om ook in zijn oranje mee te doen. Maar dat hij daar wel, dat hij ook niet schroomt. Uiteindelijk is Piqué is begonnen onder hem, maar is zijn plek verloren en heeft daarna ook zijn carrière beëindigd. Ja, daar loopt hij niet voor weg.
1: Nee.
2: Xavi, ondanks dat het een oud ploeggenoot was. Dus dat zullen we zien hoe dat uitpakt.
1: Liverpool won met 2-1. Vorig jaar won Liverpool trouwens ook van Atletico Madrid. En Atletico Madrid en Engelse ploeg is ook geen gelukkige combinatie, geloof ik. Het is toch opmerkelijk dat Simeone zich daar in de Champions League structureel op stuk brengt. Ja. Dat is wel een aardige statistiek.
2: Klopt. En ik realiseerde me nu ook, ik had het bij de loting niet meteen zo opgemerkt, maar dat het toch wel opvallend is dat Feyenoord en PSV allebei niet één Engelse club treffen. Nee. Dat is echt best wel opmerkelijk, want ze doen er zoveel mee. Ja. En er doen ook veel Spaanse clubs mee. Dus het Spaanse, Italiaanse, die hebben zij nu. Maar niet één keer naar Engeland of geen Engelse ploeg in jouw stadion. En ik denk dan dat je, ja, dat je misschien beter, dat je misschien, ja, dan moeten we afwachten. Hè. Of je thuis tegen Inter, heb je dan meer kans?
1: Dat is een beetje koffiedik kijken.
2: Dat weten we nog niet. Alleen ik moet zeggen dat deze wedstrijd Liverpool-Atletico, ik heb wel zeker de eerste helft ook echt genoten van, ook van Atletico. Ja. Met Hansko. Dat is toch ook voor hem geweldig. Speler uit de Eredivisie die dan

0: anders. Dus ja, ja, dat moet blijken of ze het volhouden. Of de kern ook breed genoeg is. Ja. Maar goed, als Gakpo terug is en je hebt Barcola en dat ventje van 18. Ja. Dat is ook een talent.
1: Een talent, ja.
0: Jezus, Mina, nou. Dus dat is wel goed. En als ik dan nog even verder mag gaan aan het kladblok. Ja, wat er ook staat. En dat is echt de winst van dit nieuwe Champions League-format. Niet één wedstrijd eindigt tot nu toe in een gelijkspel. Nee. Dus het betekent dat ze allemaal toch proberen om te spelen voor de winst. En dat brengt dat nieuwe format natuurlijk met zich mee. Elke goal telt, was de slogan van de UEFA. En we zien meteen in de eerste speeldag van het derde seizoen dat ook weer opgaat.
1: Ja, 6-1 Paris Saint-Germain sloeg van Bratislava. Napoli verloor trouwens met 0-1 thuis van Arsenal. Sporting weer met 3-1 van Galatasaray. Ik heb ook nog vragen.
0: Ook interessant, vind ik.
1: Ja?
0: Want omdat het zo'n Portugese ploeg is. Die ook weer mensen verloren. Hjulmand zagen we nu bij Atletico Madrid. Speelde natuurlijk bij Sporting. Deense speler. En toch brengen zij wel weer een elftal wat dan toch ook weer Galatasaray klopt. Kun je zeggen, ja, Galatasaray. Maar ja, die investeren toch ook in spelers, in namen. Toch weer knap.
1: Fritsie reageert via Spotify en zegt. Dat was een bericht van gisteren. Jullie hebben het er nooit over, maar is het niet vreselijk dat er 12 teams in de Champions League spelen? Dat was op de dinsdagavond. En alleen Real met Betis. Een meerderheid aan spelers heeft het eigen land in de basis. Real Madrid, 2 Spanjaarden. Mm. Inter, 2 Italianen. Mm. En heel gek, ze hebben beide meer Fransen dan Lille in de basis heeft staan. Dat is toch niet meer houdbaar? Of is dit het nieuwe voetbal? Is gelijk maar de vraag.
0: Ja, nou ja, daar heeft hij in de kern natuurlijk gelijk in. Dat is ook jammer, ergerlijk. En ook niet meer terug te draaien.
1: Nee.
0: Alleen. Het aardige is dan wel dat Bodo Glimt met 10 Nooren en een verdwaalde Russische keeper speelt. En die doen het wel. En ja, dan vraag je, dat stond ook in dat stuk.
1: Ja, Erik ten Hag heeft ook deze week over gesproken. Ja,
0: omdat wij in Nederland toch wel heel veel buitenlandse spelers hebben. En of ze allemaal wat toevoegen. Het staat natuurlijk toch wel eens gewoon de spelers van eigen bodem in de weg. En ten Hag zei, je moet soms gewoon iemand durven positioneren. Zoals hij zei, we hebben dat. Ik als trainer en Mark Overmars als technisch directeur hebben dat met Frenkie de Jong gedaan. Die hebben echt gepositioneerd van, die gaan wij belangrijk maken. Ga het maar doen als jonge gast. En zo. Patrick Kluivert dankt er natuurlijk ook zijn carrière aan. Hè? Dat Ajax ooit, wat was het? Die kon Ronaldo niet halen, volgens
1: precies,
0: mij.
1: Precies, dat was Ronaldo,
0: en toen, dan gaan we Patrick de kans geven. Nou ja, wat is daar voor carrière uitgekomen, zeg.
1: Zeker.
0: En dat mag meer, want er spelen echt te veel buitenlanders in de Eredivisie die niks toevoegen.
1: Nee. Ja. Maar goed, als je dan toch hebt over spitsen en in eigen land. Er was één spits die nog een droom had. Want die sliep vroeger natuurlijk onder een Twente-dekbed en met een Ajax-pyjama aan, hebben we ooit geleerd, volgens mij. Maar die wil graag nog een keer scoren in de Goalsvesten. Had de kans, want Twente speelde tegen Telstar, om met een strafschop. Hij kreeg ook de bal. Hij wilde hem maken, maar Soekie zei, weet je wat, ik heb de bal, maar neem jij maar die strafschop. Stond er weer Koeman junior in de weg. Weer geen doelpunt in de Goalsvesten voor Wout Weghorst. Nog steeds niet gescoord, hè?
0: Nee. Nee, maar Wout heeft wel zijn inbreng. Ja. Dus,
1: maar ze winnen met 1-0. Marginaal, maar pakken wel een belangrijke zegen natuurlijk. Hè, om een beetje door te klimmen op de ranglijst Twente in de Eredivisie.
0: Ja, ik denk vooral om daar een beetje de rust te houden. Want het was alweer een beetje aan het borrelen. Hè. Wat is het? Voor die wedstrijd tegen Karabach. Ja. En toen Karabach toch, hè?
1: Ja.
0: Was het Karabach? Ja, Karabach. En toen kwamen ze door. Dus dan doet dat wat met de club. En dan nu weer zo'n zegen. Nou, dan doe je bovenin mee. Het is volgens mij, als ik het goed zeg, volgend weekend is het Twente PSV, dacht ik. Dus dan is dat in elk geval geen wedstrijd die je dan in een soort crisisfeer speelt. Als je verliest, dan sta je ergens onder in de middenmoot of zo. Dat zal niet het geval zijn. Dus prima. Ja,
1: zij wonnen. We hebben de wedstrijd in de Eredivisie gehad. Gaan we even nog even een rondje maken rondom het nieuws dat naar buiten kwam op deze dag. Mark Overmars stopt als technisch directeur van Antwerpen, maar stopt volgens mij helemaal. Want als je zijn verhaal leest, zie je eigenlijk zijn hart, dat weten we al, dat hij hartproblemen heeft. Dat functioneert verre van 100%. Maar het is allemaal te zwaar. De vermoeidheid deed troe. En eigenlijk is het wel een beetje op, is eigenlijk de mededeling.
0: Ja, ik vind dat ergens ook echt wel triest. Want je gunt toch niemand hartproblemen. En dat heeft hij. Volgens mij heeft hij zelf wel eens verteld dat zijn hart voor. Nou, wat was het?
1: Ja,
0: zoveel procent ook is afgestorven en zo. En ja, ik moet zeggen, ik ken Mark Overmars niet

0: niet echt persoonlijk. Nee. Maar ik ben voor het afgelopen seizoen één keer bij FC Antwerpen geweest, toen Jozef Oosting daar trainer was. En na de wedstrijd in de trainerskamer kwam Overmars er ook bij. En dan, ja, dan zit je een beetje over voetbal te praten. En ja, het is natuurlijk wel gewoon echt een liefhebber. En ja, ik kan mij voorstellen dat dat je gewoon, ja, dat wat je het liefste doet, dat gaat niet meer. En ja, ik vind dat dat gun ik niemand.
1: Nee.
0: En,
1: zijn hart is voor 45% uitgestorven trouwens. Ja, dat heeft hij toen verteld.
0: Afgestorven, ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk treurig. En inderdaad, ik las het ook zoals jij het leest, dat het gewoon voor zijn, dat hij echt moet stoppen, anders dan gaat het mis.
1: Ja.
0: Dus. Ja?
1: Dat is zonde inderdaad, als je zo moet stoppen. Iemand die niet hoeft te stoppen is Dick Advocaat. Want die heeft een hart dat blijft maar doorgaan. En hij is zeker voor voetbal verlengd zijn contract bij Curaçao. Heel verrassend is het niet. Maar na het WK dacht hij, weet je wat, we gaan nog even door, toch?
0: Ja, ik zit meteen te denken. Heeft Advocaat eigenlijk wel eens iets gehad als een keer gedotterd of weet ik veel wat? Volgens mij niet, hè?
1: Nee, ik vraag me eigenlijk wel eens af of Dick Advocaat überhaupt wel eens een jaar thuis heeft gezeten. Een jaar gewoon helemaal niks heeft gedaan.
0: Ja, nou ja. Maar die heeft toch. Die heeft toch al die stress en wat daar bij dat vak komt kijken, dat heeft hij ogenschijnlijk toch goed verteerd. Want anders, op je 78ste nog dat opbrengen om ook een WK te draaien. Want we hebben het zelf ook weer gemerkt. Het is echt geen kattenpis, hoor. En dan zeker niet voor zo'n. Ja, zo'n man op leeftijd toch? Nou ja, het is ook knap.
1: Het beste medicijn tegen een hoge bloeddruk en misschien last van je cholesterol is kennelijk toch Korpot meenemen.
0: Nou ja, ik denk dat Dick dat heel goed heeft aangevoeld. Ja. En je staf, je moet mensen hebben waar je vrolijk van wordt. Ja. En dat schijnt Xavi dus bij Nederland zelf al ook te hebben. Het schijnt echt leuke assistenten te hebben. Gewoon waar je een speler ook denkt, nou, weet je, die hebben er zin in. Ik ook. Ja.
1: Mooi. Wie ook zin heeft in het voetbal op dit moment, denk ik, als ik een beetje de Duitse kritieken lees, is Joey Veerman, of niet?
0: Ja, heb ik ook zitten kijken gisteren.
1: Die heeft te lang over. Ik bedoel, die kritieken die in Duitse media staan, heeft hij in Nederland lang niet gehad. Hè? Nee. Van de wedstrijd verslaan. Wanneer heb jij voor het laatst een compliment gegeven aan Joey Veerman dat hij zo goed voetbalde? De ontbrekende puzzel.
0: Nou, laatst nog, toen het ging over. Toen heb ik met Bos nog gehad over de passing van Veerman. Ja. De paling Pirlo, dat is natuurlijk ook zo. Alleen, er was ook nog wel een andere kant in wedstrijden. Maar kijk, Dortmund speelt ook op een manier. Die verdedigen dan met 5 en dan kan hij daarvoor staan. En dan is dat middenveld echt wel opgevuld. Ja, en dan zijn de ruimtes vrij klein. En ja, dan is hij natuurlijk heel balvast. En inderdaad, als ze dan uitbreken en hij kan zijn paas geven. Ja, het, zoals ze nu speelden tegen Villarreal. Ja, dat ligt hem perfect. Ja. Het wordt wat lastiger als het echt. Ik heb Veerman ook wel eens beschreven dat ze toen met PSV in Dortmund speelde. Toen hij tegen Sabitzer stond. En toen het echt in grotere ruimtes. Ja, toen werd hij finaal weggelopen. Och, dat was een aantal jaar geleden, dus hij zal daar misschien nu ook beter uitkomen. Maar dit zoals ze nu spelen, ja, dat ligt hem. En het was ook wel aardig. Ze kregen in de slotfase kregen ze nog een vrije trap. En daar stond hij ook bij. En toen was ik wel benieuwd. Van oké, is het al zover nu dat hij even die vrije trap opeist? Maar schoot er een ander.
1: Ja, toch, hè? Hij deed geen papiertje. Hij stuurde ze niet weg om te zeggen, hé, ik neem hem eventjes.
0: Nee, maar laten we eens kijken. Over 6 weken denk ik dat hij hem wel neemt.
1: Ja, denk ik ook, ja. Dan naar PSV, dat vanavond in actie komt. In eigen huis tegen Shakhtar. Was persconferentie. En mooi nieuws voor Mauro Junior, dat hij in de voorselectie zit van Brazilië, toch? Mooi
0: nou, dat is toch eigenlijk wel groot nieuws.
1: Ja, toch?
0: Want voor zo'n jongen die zo'n lange weg heeft afgelegd en dan toch nog voor jouw land geselecteerd worden. Ja, dat is echt wel daar werd ik vrolijk van zo'n bericht.
1: Ja, want dat was toch ook een jongen waar vaak over gesproken is, dat hij zo lang in Nederland is, dat hij ook een Nederlands paspoort zou kunnen aanvragen en voor Oranje zou kunnen uitkomen.
0: Klopt, maar ik moet eerlijk zeggen, de keren dat je dat dan eens even liet vallen in Zeist of even proefde wat ze daarvan vonden, was daar niemand echt enthousiast over.
1: Je bedoelt in de trainerskamer als je even binnenstapt als assistent bondscoach. Dat je, jongens, die Mauro, wat zullen we doen? Hè?
0: Nou, vooruit, oké, ja, dat. Nee, Dus, en ja, goed, luister, het hoeft ook niet. Ik ben in principe ook niet voor naturaliseren in de zin van. En daar moet een, dat hebben we wel eens over gehad. Ja. Ik vind ook dat een bond absoluut niet actief moet gaan. Ronselen zou ik bijna zeggen. Echt, dat ligt gewoon bij de speler. En doet hij het wel of doet hij het niet? Volledig bij hem laten. Niet dat allemaal gaan manipuleren en zo. Absoluut niet doen. Keuze maken ze zelf maar.
1: Ja.
0: Wat PSV betreft.
1: Oh, je gaat hem doorpakken, begrijp onder... ik. Oké, okay, ja, is goed.
0: Ja, omdat ik vind dat het een beetje onderbelicht is gebleven. Want het ging natuurlijk weer over Van Bommel. Omdat het altijd over dit soort zaken nog dagenlang gaat. Dat kunnen we niet loslaten. Even los van het feit dat die rood moet hebben. Want dan krijgen we dat weer. Nee hoor, geen discussie. Alleen, het is wel klaar nu, toch?
1: Nee, zeker.
0: Maar het is niet klaar. Want er wordt er weer aan gevraagd. En dan gaat Bos er weer wat over zeggen. Maar dus bleef
1: Bos had ook zelf moeten kunnen zeggen daar... ik ga het niet meer over hebben. Punt.
0: Ook nog eens. Ja. Ook nog eens. Maar die wilde dan toch weer reageren, waardoor het weer doorging. Dus laten wij erover stoppen. Maar wat veel belangrijker is op dit moment... dat ja, PSV heeft gewoon een patroon van dramatische openingswedstrijden... in de Champions League de laatste drie jaar.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nee, maar serieus.
1: Altijd de eerste wedstrijd weggespeeld worden... en pas in wedstrijd 2 of 3 ben je er bovenop.
0: Maar dat, zo is het. En ik heb dat nog eens even op een rijtje gezet in de krant en op de site...
1: Zodat mensen met een goed gevoel in Eindhoven wakker worden... en dat even kunnen lezen op weg naar... Hè?
0: Nou ja, laat het de stimulans zijn om nu eens een keer niet een valse start te hebben. Maar het is van de 3 keer dat het nu dat ze echt slecht zijn gestart... kon je maar 1 keer zeggen, ja, Arsenal uit in 2023... die waren echt gewoon te sterk. Het ging er toen om de omschakeling. Ja. Dat Arsenal dat met 11 man deed en PSV met 6 of 7. En daar is toen, Bos heeft later al verteld... Hè, er is de Arsenal uit voortgekomen bij PSV. Dat staat dus echt voor met doogeloos omschakelen. Dus daar hebben ze er wel wat uit gehaald. Maar de andere 2 keren, Juventus en zeker Union vorig jaar... ja, dat was natuurlijk echt gewoon een... dat was eigenlijk een aanfluiting.
1: Ja.
0: En ja, ik kan niet 4 op een rij hebben. Dus daar ligt vandaag wel een... hoe zeg je dat? Ja, een opdracht. PSV moet winnen, ja. Klaar.
1: Ik ben ook heel benieuwd hoe jongens die nog niet alles hadden gespeeld... en die hun minuten nu maken in deze fase... uit die wedstrijd met Ajax zijn gekomen. Die zaterdagavond toch vrij intens was. En als je dan Geert Ruida zag, hè, die had een minuutje of 70, 75... toen ging naar de kant. Mauro zag ik grijpen naar de hamstring in die wedstrijd ook. En werd ook gewisseld. Hoe snel herstellen jongens van dit soort wedstrijden?
0: Ja, Mauro speelt niet, want die is nog geschorst. Ja. Dus dat is dan misschien een voordeel. Ja, Geertruida, dat is wel een punt wat je zegt. Is hij zover dat hij dan gelijk nu speelt? Het is wel op donderdag de wedstrijd, scheelt, hè? Dus zaterdag, donderdag is meer dan genoeg hersteltijd. Maar goed, het is voor hem toch weer even nieuw. En de manier van spelen van PSV vraagt veel van verdedigers. Dus moet wel naar gekeken worden. Maar ik denk dat het vooral neerkomt op PSV. Nou ja, hebben een manier van spelen die inderdaad... die jagen je het hele veld over 1-1. Dat zullen ze morgen ook doen. Ja. Of vandaag. Of wat is het? Morgen? Vandaag.
1: Vandaag. Ja.
0: Zullen ze ook doen. En ja, in de Eredivisie weten ze ongeveer wel... dat de meeste ploegen daaraan kapot gaan. Maar bij dit Shakhtar weet je dat niet.
1: Nee. Hoe zou jij reageren als jij Ivan Perisic wisselt? Durf jij het nog?
0: Als trainer? Ja. Nou ja, dan had Bos wel een... Dat zei hij natuurlijk bewust wat hij zei. En ook met Perisic naast zich. Hij zei, ja, luister. Ivan is eigenlijk zo goed. En op zijn 37e nog zo fit. Dat we hem een heel seizoen fit willen houden. En dat kan alleen maar door hem toch ook te wisselen. Want als ik hem nu alles laat spelen met zijn mentaliteit... ja, dan heb ik hem in november niet meer. Dus hij kietelde Perisic door te zeggen... joh, je bent nog zo belangrijk. En juist omdat jij zo belangrijk bent... moet je ook even af en toe eruit.
1: Ja.
0: Ik weet niet of Perisic het zo ook hoort.
1: Hij hoorde het ook zo, maar hij vond nog steeds zelf... dat hij de wedstrijd had moeten uitspelen. Daar komt het op neer bij die persconferentie.
0: Ja, dat klopt. Nou ja, maar dat tekent zijn gedrevenheid. Alleen hij zal in zijn hart ook wel beseffen dat... ja, hoe zeg je dat? De tijd staat niet stil. Natuurlijk is hij geen 23 meer. Nee. Dus je moet voorzichtig met hem omgaan. Alleen ja, in je hoofd om dat te accepteren, dat je ook eens gewisseld wordt. Daley Blind zijn wij, toen hij terugkwam bij Ajax, vond ik wel aardig. Die zei, ja, zegt hij, ik sta er nu wel iets anders in, hoor. Ik hoef niet meer elke minuut te spelen. Ik kan nu ook wel eens accepteren als ik niet word opgesteld. Toen zei ik, zo, dat had jij natuurlijk voorheen niet. Nee, die zeggen altijd alles willen spelen. En toch komt op een gegeven moment wel dat omslagpunt. Maar Perisic is in zijn hoofd, die is echt nog 23. Dus die wil ook door, hè? Ja. Die wil ook nog een WK spelen hierna.
1: Ja, dat kan ook. Modric was ook 41. Ik vond trouwens wel. Ja. Hij zit niet vaak achter de tafel bij PSV, hè, Perisic?
0: Ja, nee, dat klopt. Maar goed, dat is niet zijn hobby.
1: Nee.
0: Maar natuurlijk kan hij dat wel. Hij heeft natuurlijk veel meegemaakt. En ook zo'n speler is bevriend met Arda Turan, hè, de trainer van Shakhtar. Dus dat is ook nog wel een tintje aan die wedstrijd.
1: Ja.
0: Ja, die komen elkaar dan ook tegen. Dus die Perisic zal ook gas willen geven. En ja, wat ik zeg, PSV heeft perspectief in deze Champions League. En dan moet je de eerste thuiswedstrijd, ja, die
1: moet gewoon gewonnen worden.
0: Moet je meteen winnen. Precies. Ja.
1: Mooi. Nou, dan gaan wij, Maarten, tot slot van deze podcast, gaan we naar de vraag van vandaag. En dan gaan we eens kijken of jij kan winnen in deze podcast.
0: Nou.
2: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag gisteren van Leon.
3: Dus een heel simpele vraag, gaat over de tegenstander Barcelona. Wie kent die club niet? Mijn vraag is, hoe vaak heeft die club de Champions League / Europa Cup 1 gewonnen? En wanneer was de laatste keer dat ze die cup in handen hadden?
0: De laatste keer was in 2015.
1: Heel goed.
0: Want ze wonnen van Juventus. En hoeveel keer ze hem hebben gewonnen, ze hebben natuurlijk in 92. Dat was de eerste keer. En toen heeft het volgens mij weer geduurd tot 2006... met toen ze van Arsenal wonnen. Dus dat is 2.
1: Vervolgens kreeg je...
0: Wat zeg je?
1: 2015 is 3, die heb je net genoemd. Ja.
0: Ja. En dan hebben ze hem... onder Guardiola natuurlijk ook in 2011. Want daar was ik bij. Toen Manchester United versloegen ze toen. Met Affalay die toen ook nog meedeed. Dus zitten we al op...
1: 4.
0: 4. Ik denk 4.
1: Weet je het zeker?
0: 5. 4. Ja, 4.
1: Ja, het waren 5.
0: Ach,
1: het was 5 keer.
0: Welke nog?
1: 92, 2006, 2009, 2011, 2015.
0: 2009 hebben ze nog gewonnen. Ja, precies. Ja, ja, oké, die zat er. Ja, nou, eentje gemist. Ja.
1: Geeft niet. Eervolle vermelding. De inzending kwam binnen via Spotify deze keer. Was voor Johan Puppe, zag ik staan. Dus bij deze gefeliciteerd dat hij had het goede antwoord gegeven. Maarten, heb jij een mooie vraag voor morgen?
0: Laten we het op Van Persie doorgaan. Want ik zei, Shaquille van Persie op dezelfde leeftijd zijn eerste Champions League optreden voor Feyenoord als zijn vader. Ik wil eigenlijk weten, tegen wie maakte Robin van Persie ooit zijn debuut in de Champions League?
1: Tegen wie maakte Robin van Persie zijn debuut in de Champions League? Er zit geen komma Maartenvraag achter. En wat was daar dan bijzonder aan gelukkig? Dus het is een hele simpele Maartenvraag in deze, dat is prima.
0: Ja.
1: Er liep een hond over het veld die wedstrijd. Of er was iets geks met... kom maar op met je antwoord. Die kan ze doorgeven via X en Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Dat mag ook via Instagram, @AD Voetbalpodcast is ons kanaal. Dan kan je antwoord doorgeven. En je kan hem ook achterlaten op Spotify. Als je daar naar luistert via Spotify, kan je een berichtje achterlaten. Dan kan je ook reageren op de vraag van vandaag. En dan krijg je morgen in deze podcast het antwoord van Sjoerd. Morgen gaan we ook naar PSV kijken. Jij zit in het stadion. Ik zeg, je zit droog, toch? PSV is nog niet begonnen met verbouwing van het stadion, hè? Dus je hoeft niet bang te zijn dat alles wegregent en zo en nat regent.
0: Nee, daar zit je droog.
1: Goed zo.
0: Het wordt beter weer, toch? Of niet?
1: Ja, dat weet je nooit in Nederland, hè? 50% kans.
0: Nee.
1: Ja.
0: Is ook zo.
1: Dat is waar.
0: Is ook zo.
1: Mooi. Nou.
0: Maar ik ben blij dat de Champions League weer is begonnen. Want het laatste statistiekje dan van het kladblok. Liverpool-Atletico Madrid. In minuut 50 waren er al 16 doelpogingen geweest over en weer. Kijk. En dat geeft toch aan dat ze spelen om te winnen. Allebei die ploegen. En eigenlijk bijna alle ploegen. En dat gaan we weer een heel seizoen meemaken.
1: Mooi.
0: Fijn.
1: Nou, ik zie je fijn stralen. Ik ben benieuwd ook vandaag naar het gesprek tussen Xavi en Virgil van Dijk. Dat zal vandaag ook wel ergens nog naar buiten komen wat daar besproken is. Of niet, dat weet je nooit natuurlijk, hè?
0: Nou, ik denk niet zo snel, maar dat...
1: Ik ben benieuwd hoe dat gaat eindigen. Ja, precies. Nou, dat allemaal later vandaag en morgen in de AD Voetbalpodcast natuurlijk gaan we alles weer bespreken. Ondertussen het laatste voetbalnieuws te volgen via ad.nl natuurlijk. Maarten, dank. Ik wens je een mooie dag en ik spreek je later.
0: Oké, hoi.
4: Zij toe bij Videoland. Basta.
5: Schitterend, Marco van Basten.
4: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je nu alleen bij Videoland.
6: Mijn naam is Alias Ram en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.

luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00. Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13 en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van

0: Het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. Een kapotte vrachtauto. Nog 10 minuten vertraging daar, want de rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Kapotte vrachtauto bij afrit Arkel. Rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Alle rijstroken bij knooppunt Ridderkerk zijn weer vrij, maar er staat nog wel 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht, daardoor 9 kilometer file. Vanaf afrit Hoenderlo duurde 20 minuten langer over.
2: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In maart werden in Hengelo en Zwolle 4 huizen en een opslag doorzocht. 1800 kilo werd in beslag genomen. En in een Duitse bunker in Renken werd 20.000 kilo gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de zwaarste categorie, waar onder andere cobra's onder vallen. In augustus werd een 65-jarige Duitser opgepakt die inmiddels aan Nederland is uitgeleverd. Maandag werd een 2e verdachte aangehouden, een 56-jarige man uit Hengelo. De 4 anderen worden ervan verdacht het vuurwerk te hebben gekocht. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. Er waren 42 mensen aan boord van de Ocean Melody toen het vuur uitbrak. 17 zijn er geëvacueerd, waarvan er 5 gewond zijn. Ook worden er nog 5 opvarenden vermist. Het schip lag aangemeerd in de oostelijke havenstad Qingdao voor onderhoud. De oorzaak van de brand, die 3 uur duurde, is nog onbekend. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. Er werd ongeveer 332.000 keer asiel aangevraagd. Dat is 17% minder dan in dezelfde periode in 2025. Oorzaken zijn onder meer de politieke omslag in Syrië, maar ook pogingen van Europa om samen te werken met landen van herkomst om asielzoekers terug te nemen. Asiel werd het meest aangevraagd in Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijkt te verharden. De raad verwijst onder andere naar het aantal gevallen waarin de geschillencommissie wordt ingeschakeld, omdat ouders en scholen er onderling niet uitkomen. Ook geven meer docenten op middelbare scholen aan dat er werkstress is door de omgang met ouders. Op basisscholen is dat 1 op de 3 leerkrachten. Het rapport is aangeboden aan onderwijsminister Letchert. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Vanaf Sliedrecht-Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloo staat er 9 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 6 mannen opgepakt in een onderzoek naar handel in verboden zwaar vuurwerk. In China zijn bij een grote brand op een vrachtschip zeker 20 mensen om het leven gekomen. In de eerste 6 maanden van dit jaar lag het aantal asielaanvragen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland op het laagste niveau in 5 jaar. En in een rapport van de Onderwijsraad staat dat de verhoudingen tussen ouders en scholen lijken te verharden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Er staat een matige zuidwestenwind en het is 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.

0: sexy people.
1: So all

het heeft tot een goede Europese middenmotor. De eerste speelde in de Europa League in een wat lager niveau, maar tegenwoordig in de Champions League, ook dit jaar weer geplaatst ten koste van NEC. Het is daar lastig voetballen boven de poolcirkel. En dat is niet de enige reden waarom Bayern het zo, of waarom Boedeglimt het zo goed doet. Het is een goede structuur. Gebaseerd op eigenlijk alleen maar Noorse spelers. Want het geld hebben ze niet om te concurreren met bijvoorbeeld Bayern München. De Nooren die het vorig seizoen wel heel moeilijk hadden in de leaguefase, geen enkele wedstrijd wisten te winnen. Alles verloren dus. Met een doelsaldo van 4 voor 31 tegen. We gaan een minuut stilte in acht nemen vanwege het overlijden van de Noorse koning en vanwege de ramp in Nepal.

Een nieuw avontuur gaat beginnen voor de talenten van Bayern en Bodeglimt. De koppen worden nog even bij elkaar gestoken. Daar zit de Braziliaan Dante. Hij is eigenlijk de coach van het tweede team van Bayern München. Leo Haas is normaal gesproken degene die langs de lijn staat voor Bayern onder 19. Maar Dante komt ook bij de Youth League assisteren. Natuurlijk ook om goed in de gaten te houden wie van deze talenten heel dicht bij een doorbraak zit. Veel spelers komen al uit in het tweede team van Bayern. En hebben dus sommigen al hun debuut mogen maken in het elftal van Vincent Kompany. Zullen we ook even kijken naar Thomas Jakobsen. Hij is oud-speler van Bodeglimt. En is eindverantwoordelijke voor de talenten van de Noorse kampioen. Turkse scheidsrechter heeft voor het eerst gefloten. Aftrap verricht door Bodeglimt. Tweede seizoen dat zij mogen deelnemen aan de Youth League. Vorig seizoen was een harde leerschool. Alles verloren, vaak met heel ruime cijfers. Dikke nederlagen tegen Monaco 7-0 en Tottenham Hotspur 6-0. Kijken of ze dit jaar wat beter voor de dag komen. Hier meteen de diepe bal naar Asomo. Die valt net te diep. Ze wordt tijd nodig daar. Middenveld. Ingile. Dus liep Olichenko hem van de bal af. Pavic, Olichenko. Uitzak is van Dijber. Spelverdeler. Ook Bayern deed het vorig seizoen overigens niet goed in de Youth League. Met 27ste in de leaguefase met maar 4 punten. Het is voor een van de grootste clubs van Europa toch altijd verbazingwekkend dat in de jeugd meestal teleurstellend presteren. Daar moet Bayern het niet direct van hebben al. Er zijn er natuurlijk in de afgelopen jaren wel wat toptalenten uit de academy voortgekomen. Lennart Karel. Pavlovic. Stanisic, om maar een paar te noemen, uit eigen jeugdopleiding. Wacht, blijft naar beneden. Asomo, eerste kans. Even inhouden en rustig afronden. Duurt net even te lang. Dan komt er nog een rebound. Die gaat er wel in. Dat is een hele snelle goal. De doelpuntenmaker is Kodjo Evora. De Franse spelverdeler. Het is heel snel dat hij erin gaat. En dan vrezen weer het ergste voor Bodeglimt. Met dus al die doelpuntrijke wedstrijden van het afgelopen seizoen in gedachten. Net geen buitenspel. Lijkt op één lijn te lopen, al is het moeilijk te zien. Met de centrale verdediger Jaite. De rebound die kan dan heel rustig ingeschoten worden. Onze verdedigers zijn in geen velden of wegen te bekennen. En het is Noah Kodjo Evora. 19-jarige Fransman die Bayern dus aan het droomstart helpt. U wist op voorhand wel dat het een lastige middag kon gaan worden voor Bodeglimt. Ploeg heeft nog eigenlijk geen officiële wedstrijd gespeeld. Ja, een bekerwedstrijd. En daarin verloren ze met 5-0 van Trondheim.
Het is allemaal weinig hoopgevend. Is rustig daar, opgelost door Pode Stiube. Wordt niet in het spel betrokken. Chan. Pavic. We proberen daar wat hoger druk te zetten. De Champions League dit seizoen. Twee Noorse clubs. Voor het eerst in bijna 25 jaar. En daar zijn ze trots op. Gisteren gezien hoe de Viking verloor bij Stuttgart. Maar het alleszins redelijk deed. De Glimt heeft zich dus ook weer geplaatst. Hij heeft in de afgelopen seizoenen vaak genoeg voor grote stuts gezorgd. Zeker op eigen veld moeilijk te verslaan. Pavlic. Char. Naar Imade. Geduldig rondspelen. Is Pavic. Hij is pas 16. Hij heeft zijn debuut al gemaakt. Vorig jaar in de Champions League. Een wedstrijd tegen Atalanta als invaller. Was toen net 16 geworden, 16 jaar en 58 dagen de jongste Bayern-debutant ooit. Zo zijn dit allemaal talenten die dus best dicht tegen het eerste team aanschurken. Zullen het lang niet allemaal halen. Hier zie Mada, daar komt Bayern weer en dat gaat heel gemakkelijk. En die gaat er ook in, 2-0. Binnengelopen door Olichenko. De jeugdinternational die na het begin van de oorlog in Oekraïne de overstap maakte naar München. Dit was een intikkertje. Al zijn we 6 minuten onderweg, is het al 2-0 en moet je vrezen dat dit een monsterscore gaat worden. Het begint bij balverlies daar in Dolbouw. Wordt het duel wel heel makkelijk gewonnen door Wisdom. Imade zoekt eigenlijk Kodjo Ibora. En dan valt hij goed voor het doelpunt te maken. Olichenko. Solbakken ziet er daar niet heel best uit. Levert de bal in. Reageert vervolgens te laat. Kan niet meer gerepareerd worden door Monsen Yeboah. Seizoenen voor Bayern. 2012 tot 2015. Met 3 keer kampioen. Won 1 keer de Champions League in die finale in Londen. Een geheel Duitse finale toen tegen Borussia Dortmund. Met de winnende goal van Arjen Robben. Een minuut voor tijd. Lange carrière gehad. Uiteindelijk geëindigd bij het Franse Nice. Olichenko. Imade.
Die haalt hij de achterlijn en trekt hem goed terug. Loopt de tegenstanders daar voorbij alsof ze er niet staan. Olichenko. Er een hoekschop aan over te houden, dat lukt niet. Pavic. Dijber. Lichenko. Dijber. Vindt elkaar makkelijk. Tjaar. Dijber, goed doorgelopen. Meteen gevonden. En hier wordt nu wel een goed blok gezet. Matthias Jaite. Hij wist op voorhand wel dat het een lastig verhaal zou worden. Hoopte dat deze onder 19 lichting het iets beter zou doen als dus die vorige. Als je na 6 minuten met 2-0 achter staat, kan je die hoop wel in de eerste wedstrijd in ieder geval laten lopen. Dat moet de schade beperken, vrees ik. Bal onder controle gekregen. Dijber minder goed ingespeeld. Het is een lastige terugspeelbal voor de keeper in problemen gebracht. Somo had het er meteen door, maar hij legt hem niet goed breed. Imare. Tjaar. Pavlic. Jai. Ervik. Weinig Noorse spelers voor de bal. En omdat hij geen afspeelmogelijkheid ziet, gaat hij draaien en raakt hij de bal vervolgens kwijt. Ondanks dat Boedeklimt een grootmacht in eigen land is geworden in korte tijd. Maar van het laatste jaar Nooren voetballen in één kalenderjaar hun competitie. Is Vicky kampioen geworden, werd Boedeklimt tweede. Ze staan nu weer bovenaan. De competitie die loopt tot december. Maar desondanks, deze jeugdopleiding die niet zo heel veel voortgebracht. Deze lichting bijvoorbeeld zit geen enkele Noorse jeugd international. Dat zijn louter Nooren die op het veld staan. Duidelijk. Char. Pavic. Pavlic. Hoe is het van Ajayi? Wat enthousiast. Proces zal het altijd uitgelegd worden, maar als je iedere keer een pak rammel krijgt, is dat een hele harde leerschool. Boa. Ingile. Een speler die zich niet verschuilt, durft veel aan de bal te komen. Hier gaat Chuli. Ingile, dat past net niet. Huiber.
Ongelooflijk dominant daar op het middenveld. David Michael Santos Dijber hier opnieuw aan de bal. Hij is alles op. Zat vorig jaar zomer al bij de selectie voor het WK voor clubteams. Maakte vorig jaar ook zijn debuut bij een 1. De wedstrijd tegen Heidenheim. Als vervanger van Rafael Guerrero. Dan komen ze weer. Inguilé, let goed op. Lijkt me een overtreding, de scheidsrechter. Nu voor gefloten. Jonge spits, Jacob Strand. Heeft voorlopig nog niet heel veel te doen gehad. Julie. Lennaker Jensen. Kolstad. Is wat meer balbezit in de laatste paar minuten voor Bodeglimt. Speelbaar is Asomo, maar nu staat hij wel buitenspel in tegenstelling tot bij de openingstreffen. Geen VAR, ouderwets vertrouwen op de grensrechter. Die ziet het hier goed. Net te vroeg gestart. Bastian Asomo. Deze zomer uit Berlijn overgekomen. Maar het was vorig jaar zomer. Speelde bij Hertha. Somo, goed verlegd. Dijber. Natsjaar. Wat meters die hij kan maken. Schitterend meegegeven door Imade. Natsjaar. Och, hij past net niet. Dat was een prachtige aanval. Het station had Asomo moeten zijn, maar die wordt net niet bereikt. Ile. Had al gezien dat de ruimte wat lag op links. Julie. Jatje. Julie. Strand. Niet bereikt. Goed gedekt door Rafael Pavlic. Wat Bayern natuurlijk moet doen is concentratie vasthouden. Tempo proberen hoog te houden. Met jonge spelers. Soms wel wat lastig natuurlijk als je binnen 6 minuten met 2-0 voor staat. Iedereen de neiging om wat meer uit positie te lopen. Een doelpunt te willen maken. Dante daar ook nu langs de kant lopen. Zal zijn jonge selectie daarvoor willen behoeden. We moeten het nu laten zien. Solbakken. Daar voetballen ze zich knap onder de hoge druk vandaan. Inguilé. Onze Jeboa opgevangen. Vrij trap. Overtreding van Filip Pavic.
15 jaar, maar fysiek al zo sterk. Die centrale verdediger. Het gaat toch over die rechterkant bij Bayern. Draait los van Ingile, maar niet helemaal los. Moet toch weer terug. Molitschenko maken van die tweede Bayern-treffer. Nou, het waren eigenlijk de enige twee kansen die Bayern kreeg. Kregen ze in de eerste 6 minuten en die gingen er allebei in. Daarna heeft Boedeglimt de organisatie wat beter op orde. Een mooie aanname. Nier gaat de volgende kans wel aankomen. Imade, bezetting voor de goal is er. Maar hij wacht te lang, het treuzelt te lang. En dus kan de bal opgeraapt worden door Martin Andersen. Bayern in beweging is hier Asomo. Asomo maakt het lastig genoeg. Maar komt uiteindelijk niet tot een schot. Iedereen weer compact op de helft van Boedeglimt. Leiber. Wordt veel betrokken in de opbouw. Doelman David Poder-Stiube. Duitser met Italiaanse wortels. Zou voor beide landen eventueel kunnen gaan spelen. Molitschenko draait makkelijk weg. En vindt Imade. Daar staan ze nu 1-1. Er kon niet gegeven worden op Kujo Ebora, want die stond buiten spel. Shot. Slip. De hoofd van Jijte. Hier neemt hij te veel hooi op zijn vorige. Ingile, daar draaien tussen twee man in. Bal kwijt, daar gaat de schietkans komen. En deze gaat er dan niet in. Het schot van Matouš Sirp. Een jonge Tsjech die afgelopen zomer overstap maakte van Slavia Praag naar Bayern onder 19. Het is opmerkelijk natuurlijk dat Bayern, het grote Bayern, nog nooit verder kwam dan de kwartfinale. Dat lukte 1 keer. 2024, 2025. Het is sowieso opmerkelijk dat er nog nooit een Duitse club in de finale heeft gestaan van de Youth League.
twee keer wel halve finalisten gehad. Schalke in de eerste editie. De editie die gewonnen werd door Barcelona. Verloor in de halve finale. En Hoffenheim heeft een keer in de halve finale gestaan. Het is een magere oogst. De verklaring kan gezocht worden in het feit dat niet automatisch alle talenten naar Bayern komen. Veel blijven toch in de eigen regio voetballen. Maar in het kleine Nederland natuurlijk de toptalenten kiezen voor PSV, Feyenoord, Ajax, AZ. Is dat wat minder het geval bij Duitse clubs? Die Maden. Blijft rustig kijken, Solbakken, naar al die bewegingen. Duiber. De bal bewogen door Kojo Evora. Olitschenko, Dijber, dit is een prachtig aanbod met Olitschenko het eindstation. En de redding is daar van Andersen. Daar snijdt het Bayern-mes dwars door het hart van de verdediging van Bodø/Glimt. Over de as van het veld. En was hij dicht bij zijn tweede treffer in deze wedstrijd.

Deze Bayern Academy. Is de jeugdteamspeler, ook de vrouwen voetballen hier vaak. Melchar. Opzichtige duw in de rug en nog één. Balbezit blijft voor Bayern, dus geen reden om te fluiten. Imade, Dijber. Pavlic speelt wel nog kleiner op deze manier. Ayayi. Pavic. Toch maar weer naar de rechterkant. Adam Elchar. Duitse met Libanese wortels. Dijber. Wippertje. Och, dat is vrijgegeven. En dan staat hij wel buitenspel. Gaat het feestje niet door. Maar het paasje was wel heel fijn. Van de spelverdeler van dit Bayern München. Achterloos wippertje. Het spel aanname. Daarbij gebruikt hij de hand. Daarvoor wordt gefloten. Strand. Goed, even ertussen gekomen, die spits. Ziekenhuisbal dit. En nog een keer. En tot twee keer toe wordt Asomo zo bediend. En hier gaat hij zijn doelpunt maken. Nee. 1-1 met doelman Andersen. Is dat natuurlijk een kans die erin moet voor een spits. Maar hij laat hem onbenut. Bastian Asomo. Ook nog altijd maar 16 jaar. Hij krijgt tot twee keer toe die ballen van een speler van Boeda aangespeeld. En daar komen ze weer bij een via Sirp. Leiber, Molitschenko. Kat en muisspel. Waarbij de muis Boede Glimt al grokkie was na 6 minuten door die 2 doelpunten. Inmiddels weer wat omgekrabbeld is, want ja, het is bij die 2 doelpunten voorlopig gebleven. Ayayi. Lutsenko. Dijber staat daar. Verliest het kopduel van Jaite. Die is ook een flink stuk langer. Pavlic. Zo zegt, dat is venijnig geschoten. Rafael Pavlic probeert het maar eens vanuit de tweede lijn. En dat was een knappe poging. Dwingt Martin Andersen tot de volgende save. En die heeft er nu toch wel een paar gemaakt. Een paar keer kunnen voorkomen dat Bayern de voorsprong verder opschroeft. De bal opnieuw ingebracht. Komt een nieuwe corner. Afdraaiend. Dit keer, oh, dat is een knappe kopbal achterwaarts van Pavlic. Leek de verre hoek in te vliegen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet anders en kan weer redding brengen.

is kleins op het veld, maar die is wel een speler die continu in beweging is en die de bal durft op te halen. Dumare. Slikt zich bijna in zijn eigen beweging, maar op snelheid weet hij de bal toch nog te veroveren. Daar is weer die druk, die dreiging. Het ontbreekt voorlopig nog even aan een goede eindpaas. Ontspannen gaat de bank van Bayern beginnen aan een plichtmatige warming-up. Ongetwijfeld zal er flink doorgewisseld gaan worden in de tweede helft. Rojo Evora. Dijber. Rojo Evora, prachtig gedaan. En een schitterende redding opnieuw van Andersen. Zo groeit deze keeper in de wedstrijd. Het is met de buitenkant dat de Fransman het probeert. Wat dichtbij, maar Andersen tikt hem toch weer uit de bovenhoek. Lutsenko. Dat kan opgeraapt worden. Andersen wil snel vooruit. Maar niemand voorin te vinden. Solbakken. Julie. Dingile. Lies van Dijber. Ajay. Is de Nigeriaan. Ook nog altijd pas 16. Goed doorgelopen, El Tjar. De zetting voor de goal is dun. Twee man in de 16. Dan vallen de bal Lutsenko. Ajay. Sirp. Sirp nu in de 16. Afleggen. En zo, vier een lat over. Volgende kans voor Kodjo Ebora. Blijft ook nog staan op één treffer. Was hier heel dicht bij zijn tweede en de derde voor Bayern. Pavlic. Ajay. Een aardige beweging. Minder goede voorzet. Druk gezet door Pavic. Pavic. Sirp. Bal net niet lekker meenemen. Moet eens terug. Boeren is nog niet tot een schot op doel gekomen. Hij is nog nauwelijks over de middenlijn gekomen. Precies. Eigenlijk de enige vraag die hier nog onbeantwoord is: hoeveel doelpunten gaat Bayern maken? Ja.
Miele. Gemangeld tussen twee man. In de sandwich, maar overeind geholpen door Bogdan Holitschenko. Het was alweer van even geleden. Dit was de tweede minuut. Maar de doelpunten worden even teruggehaald. Het spel gaat ondertussen verder. Dit was de zesde minuut. En toen had je het idee, dit wordt een monsterscore. Maar die twee doelpunten, daar is het voorlopig bij gebleven. Sirp. Veel bewegingen. En daar is Asomo. Schot geblokt. En nu misschien diep op Strand. Daar wordt hij weggeprikt. Strand, fysiek sterk. Maar dat geldt ook voor Pavlic. Die wint het duel. Somo speelt wat ongelukkig, die spits. Aardige kans gekregen en nog geen doelpunt gemaakt. Dat knaagt aan de puntspeler van Bayern. Tot vier wedstrijden inmiddels gespeeld heeft in de competitie. Competitie in deelregio's in het grote Duitsland. Wolle 3, verloren er 1 van de koplopers. Stuttgart en Ruim ook, 6-1. Hier is een mogelijkheid in de maak. Tjuli kan het zelf doen. Had eigenlijk moeten afleggen. Doet dat nu, maar dan zijn de ruimtes dichtgelopen. Solbakken. Momentum is even weg. Denneke Jensen. Kolstad. Solbakken. Goed de diepte gezocht door Ingi Lee. Krijgt hij misschien een herkansing? Nee. Avic. Rustig. Asomo. Ook weer niet heel fijn in die kaats. Jeetje. Kostart. Die Noren wel dat ze misschien een kans krijgen. En nog mooier een doelpunt maken. Als gezegd, vorig seizoen maakten ze er maar 4. En hier is dan ook nog niet de goal voor Asomo. Als hij wel de keeper omspeelt. Maar die krijgt nu hulp van Jekte. Mooi weggeprikt. Dan lijkt hij hier alles goed te doen. Maar die er toch weer niet in. Ajaj. Kan die binnengehouden worden? Dat kan. Nee, toch achter. Duel tussen Strand en Pavlic. Ja.
Solbak. Hij heeft daar rustig. Was weinig volk om hem te assisteren. De scheidsrechter gaat nu even bij Pavic zeggen dat het allemaal een tandje minder moet. Ik weet niet wat hij deed of wat hij gezegd heeft. De scheidsrechter is er in ieder geval niet van gediend. Jeboa onder druk van Holitschenko. Hij krijgt de vrije trap mee. Dat zorgt dan even voor wat lucht. Strand. Dat is knap. Onder bewaking van Pavic. Julie, boom. Die wordt even opgevangen door Imada. Aanval loopt door. Eliassen, en daar is eerst een schot op doel van Boerenglimt in minuut 44. Er zat toch een vervelend stuitje in voor keeper Poderstjube. Asomo in een duw-en-trek-duel met Jaite en dan... Zegt de Turkse scheidsrechter dat het de Bayern-aanvaller is die in de fout gaat. Nou, het lijkt me over en weer. Dat zal zich rot geschrokken zijn over die openingsminuten. Maar hij zal er trots op zijn hoe zijn team zich herpakt heeft... Na die rampzalige start. Het spel heeft nauwelijks stilgelegen. We hebben de 45 minuten bijna volgevoetbald. Dus ik kan me zo voorstellen dat er niet of nauwelijks tijd bij gaat komen bij deze eerste helft. We gaan kijken, vierde official voor de vorm. Toch een minuutje. Stirp. Redding weer van Andersen. En nog altijd Strand. En er zijn twee man mee. Strand legt af op Julie. Hij had voor Ringilee moeten kiezen. Dit was wel degelijk een kans. Maar maakt net niet de beste keuze. Jacob Strand. En dat in de laatste seconde van de eerste helft. Had toch een enorme opsteker kunnen betekenen voor Boerenglimt. Nu gaan we nog één keer de andere kant op. El Tjaar gaat zomaar diep. El Tjaar. En de rebound. Dan komt hij er net niet. Weer een redding van Andersen. En dan is het rust. Bayern dus voor. Ook veel beter. Maar na die snelle twee goals binnen 6 minuten... was de ruststand al bereikt. Nam het wat gas terug. Kregen we vervolgens nog wel meer dan een handvol kansen om... De score verder op te schroeven. Maar vindt telkens Martin Andersen de keeper op hun weg. Moet de doelpunten erbij gaan komen. Dat lijkt eigenlijk
Geen twijfel. Maar ja, we gaan het zien of dat allemaal gaat lukken. Voorlopig dus is de schade beperkt gebleven tot 2 treffers. Waar je leidt tegen Bodø/Glimt.

0: nieuwe loot, net gesnatcht uit Canada. Met knapperige uitjes, bacon en maple barbecue saus. De Quarter Pounder Maple Barbecue en Bacon. Nu tijdelijk hier.
1: Betekent dat we te maken hebben met een echte inbraakgolf?
2: In het politie was plaats voor je noodgeval.
3: Nee, man. Wat is er gebeurd?
4: Hij is ingebroken.
5: Hier is hij voor het eerst aangepinkt.
6: En goed zien dat hij overal in het hele land geweest is.
7: Achter mij de loods waar de verdachten zich ophouden.
8: Jullie zijn op zoek naar sporen.
9: En wat heb jij in huis? Vergroot je talent, vergroot je impact, vergroot jezelf. Kom bij de politie.
10: Kijk eens.
11: Gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Kom snel naar de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
12: Verkoop woonartikelen, mode, boeken en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
13: Het is belangrijk, groente en fruit eten. Dus houden we het lekker goedkoop. Deze week conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Die moet ik nog maken. Ik moet de lampen nog ophangen. Nee? Ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar om te daten.
15: Dat gaan we oplossen.
16: Ik heb een date, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
17: Bij eigen merk. Dat is altijd goed en goedkoper.
14: We kunnen.
18: Een goed begin is Praxis eigen merk. Praxis.
19: En, hebben jullie gekust?
16: Nee, wel geklust.
18: Deze week hoge korting op Perfection Latex. Met Praxis Plus. Praxis.

0: daar is hij weer. Papa's pasta.
1: Dacht het even niet? Nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Nu bij HelloFresh. Gratis HK Living Borden ter waarde van 98 euro.
2: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
3: Echt, hè?
4: Wil jij 10k per week vinden? Dan kan dat
2: gewoon. Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is. En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: vanavond speelt PSV in een volgepakt Philips Stadion tegen Shakhtar.
1: Ja, ja, het is een heerlijk avondje aan het worden.
0: De eerste speelronde van de Champions League. Vanavond live op Ziggo Sport 1. En wil je niks missen? Alle goals, hoogtepunten en opvallende momenten komen langs in Champions League Switch. Vanavond live op Ziggo Sport 4.
2: De UEFA Champions League wordt mede mogelijk gemaakt door Heineken en Follow Scores.
3: Het Estadi Johan Cruijff, waar Feyenoord op bezoek is bij Barcelona in het kader van de Youth League. Dit biedt mogelijkheden natuurlijk, deze onderschepping, deze riskante breedtepaas op het middenveld. Moet Feyenoord de goal opleveren en daar is hij ook. Givino Zinhagel met de 0-1 voor Feyenoord in de 9e minuut. Lantinga blijft rustig. Blijft hier ook rustig, maar raakt wel de bal kwijt. Io Martinez en hier inmiddels Oscar Gistau met een schot en de bal op de kruising. De eerste kans voor Barcelona, een groot ook. 22e minuut. Stan de Mol in de drukte bokste die bal weg. En hier ligt ruimte, heel veel ruimte voor Feyenoord. 4 tegen 1. Dat moet een 0-2 worden. En Schaken scoorde voor het eerste van Feyenoord. En doet dat nu ook voor de onder 19 in de Youth League. 0-2. Levi Haps met overtreding. Er komt een gele kaart aan. Die zal dan alsnog voor Levi Haps zijn. Deze overtreding. Dit is Johnny Hernandez. Tejedor met de voorzet. En weer een bal op het houtwerk. Feyenoord heeft ook een paar keer niet te klagen gehad. Barcelona wil een strafschop en krijgt een strafschop. Maar een overtreding van Twan Schens. Dat is Vicens die de strafschop neemt en helemaal in de hoek schiet. En zo komt Barcelona op 1-2. Hij gaat de goede kant op de Mol. Maar ja, als die penalty zo onberispelijk genomen wordt door Neil Vicens, dan is er geen houden aan. Meteen de gele kaart uit de zak getrokken. En Haps had al een gele kaart. En gaat eraf. Bal weggekopt. Had in één keer genomen kunnen worden misschien door Hernandez. Blessure nu bij Barcelona. Daar ligt iemand op de grond. Een overstapje en dan is hij daar toch nog bijna, die 2-2. Paul Bergès, de invaller, schiet over en dan is het afgelopen. Dan haalt Feyenoord deze keer dus wel stand. Feyenoord wint bij Barcelona, de eerste wedstrijd van de Youth League, seizoen 2026-2027.
2: Elke maandagavond de laatste nieuwtjes van de Nederlandse competitie.
4: Op de hoogte te blijven, meeting in de roos.
2: Alle ontwikkelingen rond het Europees voetbal.
5: Beetje van de Ziggo-competities, Europees voetbal, Spanje, Italië.
6: Hopelijk.
7: De situatie is zo gek.
5: Weet je wat?
7: En dan word je een keer verrast.
2: En veel humor. Niets blijft onbesproken in Rondo.
8: Ook wel veelzeggend.
2: Maandag live op Ziggo Sport 1.

0: Nil. Hoofdstad van Hongarije en Boedapest.
1: Die moet ik nog maken. Ik moet de lampen nog ophangen. Nee! Ik ben eigenlijk nog helemaal niet klaar om te daten.
2: Dat gaan we oplossen.
3: Ik heb een date, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
4: Bij eigen merk. Dat is altijd goed en goedkoper.
1: We kunnen.
5: Een goed begin is Praxis eigen merk. Praxis.
6: En, hebben jullie gekust?
7: Nee, wel geklust.
5: Deze week hoge korting op Perfection Latex. Met Praxis Plus. Praxis.
8: Dat kan bij LOI.
9: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOE.
10: Kijk eens.

0: klaar voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Kom snel naar de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Betekent dat we te maken hebben met een echte inbraakgolf?
2: In het politie was plaats voor je noodgeval.
3: Hé, man. Wat is er gebeurd?
4: Hij is ingebroken.
5: Hier is hij voor het eerst aangepinkt.
6: En goed zien dat hij overal in het hele land geweest is.
7: Achter mij de loods waar de verdachten zich ophouden.
8: Jullie zijn op zoek naar sporen.
9: En wat heb jij in huis? Vergroot je talent, vergroot je impact, vergroot jezelf. Kom bij de politie.
0: Het is belangrijk, groente en fruit eten. Dus houden we het lekker goedkoop. Deze week conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Verkoop tech, mode, apparaten en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet? Verkoop het dan.
11: En we zitten in de blessuretijd. Het is nu of nooit.
12: Wij stoppen nooit.
11: Kom op! Ongelooflijk! Duray, voel je die kracht?
13: Duracell, onverslaanbare kracht.
14: Daar is die weer. Papa's pasta.
15: Dacht het even niet. Nooit meer saai eten. Je cheft het met het nieuwe HelloFresh. Nu bij HelloFresh. Gratis HK Living Borden ter waarde van 98 euro.

0: zorgen voor ruim driekwart van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
1: Echt, hè?
2: Wil jij 10k per week vrienden? Dan kan dat voor...
0: Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is... En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

terug, dames en heren. We zijn in München op de Bayern Campus. Halverwege de wedstrijd tussen Bayern München en Bodø/Glimt uit de Youth League. Is de wedstrijd voor beide clubs. Het is 2-0 voorlopig voor Bayern München. Tussenstand die stond al na 6 minuten op het scorebord. Het dreigde weer een afstraffing te worden voor Bodø, zoals dat vorig seizoen eigenlijk in elke wedstrijd gebeurde. Maar het bleef bij 2 treffers. Er zijn wel meer dan al voor kansen nog gekomen voor Bayern om de score verder op te schroeven. Maar doelman Martin Andersen een paar goede saves heeft ervoor gezorgd dat de schade dus wat dat betreft beperkt is gebleven. We gaan kijken. Wisselspeler behoort nog aan, of het veld behoort nog aan de wisselspelers op dit moment. Zullen we eens even kijken of er misschien wat doorgewisseld gaat worden.

laatste, nee, we het ervan. We zijn toch al ruim een kwartier binnen. Maar... kennelijk nog niet aangeslingerd door de Turkse scheidsrechter. Terug te keren, daar zien we wat beweging. Met Podos Kiube, de doelman die één keer weer wat moest doen. Eén keer een schot moest tegenhouden. De rest niet echt getest. Hij opende de score. Novakotjo Evora. Al na twee minuten. Dat is een Fransman die overkwam van Annecy. Twee seizoenen geleden. Dat is de man van de tweede treffer. Trainer. Nog dan Holitschenko. Fijne voetballer.

arbiter en zijn assistenten ook uit de kleedkamer gekomen. En daar komt de uitblinker aan Noorse zijde. Martin Andersen. En er is er achteraan. Ze zullen wat moraal hebben gekregen door de laatste half uur. Hier gaat een invaller komen. Leivik. Hier op de rechterflank voetbalde. Gaat niet meer terugkeren. Alfsen is zijn vervanger.

aanvallen voor een aanvaller. Isaac Halfsen, 17 jaar. Bij Bayern gaat het dezelfde elf zijn die mogen beginnen in het elftal van Dante.

ben benieuwd wat de boodschap is die de Braziliaanse coach van Bayern onder 19 heeft meegegeven. Na een spitterende start dus, al na 6 minuten 2-0 bleef het daarbij. En dan kun je zeggen, ja, 2-0 voor, dat is prima. Maar zo snel, zo goed begint, dan had de score wel wat verder opgeschroefd mogen worden. Hij zal scherp te eisen, denk ik, van zijn team. De tweede helft, we gaan kijken of ze dat kunnen leveren. Kodja Evora, komt hij knap uit. Julie, de bal gelopen. En dan is het 1 tegen 1 met hier. En hier is de redding alweer voor Andersen. Op het schot van de Tsjechische linksbuiten. Monsen Yeboah. Bal is kennelijk binnengebleven. Ingile, mooi in één keer doorgespeeld. Het is de nieuwe man, Alfsen. Tjuli. En opeens 4-5 Noren daar rondom de 16. Komt de bal daar ook? Want dat is wel redelijk belangrijk dan. Solbakken zou het eens kunnen proberen. Durft het toen niet aan. Terug naar Jaite. Lenneke Jensen. Julie. Strand, Hens. Nou, dat is ongelukkig in de aanname. Bal sprong omhoog tegen de Anta. Joey Bora. Sirp. Ayayi. Olichenko. Ah, dat is een goede loopactie van Sirp. En dan gaat hij er niet in. Maar hier is het Andersen. Hakje wat nog volgt. Is ook niet goed genoeg voor een treffer. Ah, zo mooi. Hij wil zo graag scoren, de spits. Maar het is hem nog niet gegund. Olichenko met een prachtig steekballetje slim laten lopen door Gocho Ebora. Sirp vindt ook Andersen op zijn weg. Elchar. Zitten behoorlijk wat andere teams van Bayern ook te kijken. Jongere spelers. En die zien hier hoe Imane de achterlijn haalt. En dan is het een eigen goal. En dan valt er weer vroeg een doelpunt. Nu in de tweede helft. Nee, het is zuur. Lineke Jensen, als ik het goed gezien heb, schuift hier de bal achter Andersen. En als het niet lukt voor de Bayern-spelers om deze keeper te passeren. Nou, dan hebben ze een beetje hulp nodig. Die hulp die komt dan van inderdaad Lineke Jensen. Probeert de bal weg te glijden. Maar hij tikt hem dan precies met zijn rechterbeen. Want hij wil hem met links wegtikken, maar hij komt via zijn bovenbeen. Dat is onhoudbaar voor Andersen.
zuur moment voor die centrale verdediger. Doorgelopen achter Lenhalen, voorgegeven Andersen. Bayern speelt in de volgende wedstrijd in de Youth League ook weer tegen de Noorse tegenstander, tegen Viking. Treft daarna nog Arsenal, Atletico Madrid, Lille en Slavia Praag. Boede speelt in de volgende wedstrijd weer tegen de Duitse tegenstander, namelijk Borussia Dortmund. Daarna Napoli, Lille, Lask en Lens. Geen Nederlandse tegenstanders dus voor deze ploeg. Oh, dat is een mooie aanname van Ingi Leden. Dat is de beste voetballer van dit Boede. En die krijgt hier wel een sweeper, Tjuli, en een goal. Ja, dit is aardig voor Bode Glimt. De eer in ieder geval gered. De spanning zal niet terugkomen in de wedstrijd. Daarvoor is het kwaliteitsverschil te groot. Maar ze hebben een goal gemaakt. En vorig seizoen maakten ze er maar 4 in 6 poolwedstrijden. Dus dit is al hoopvol. Het wordt ingeleid door Ingi Lee. Wat inderdaad na een prachtige aanname degene is die de opening vindt. En dan Tjuli. Een kleine beweging. Speelt ook Tjar en laat. Oh, de Stjube kansloos. Ja, dat is een goede goal. We weer vroeg twee doelpunten, net als aan het begin van de wedstrijd. In de eerste 6 minuten van de eerste en dus ook in de eerste 6 minuten van de tweede helft. Onderschept Lichenko. Pavic. Zal verdediger Dante, de coach, bijna aan de ogen hebben gedaan, want er stonden 4 verdedigers van Bayern, maar toch ging iedereen. Pavic, dat is een goede bal, Sirp. In één keer meegegeven aan Jaji. Die verslikt zich dan in zijn eigen beweging. De bal is over de achterlijn geweest. Hij heeft op een gegeven moment ook mee mogen trainen met de selectie. Omdat vorig seizoen Bayern een aantal linkervleugelverdedigers moest missen. Hij is nog heel jong, 16 jaar. Kujoy Vora. 16 jaar is ook Dijber. Hier weer aanspeelbaar is Dijber. Klem gezet. Sirp. Kan uithalen, maar gaat naar zijn rechterbeen en heeft dan te veel tijd nodig. Dus mist het schotkracht.
hij geluk dat hij hier de vrije trap van meekrijgt. Hij is heel klein. Zit laag bij de grond. Ah, wordt wel even aangetikt. Stad. Eliassen. Hostad. Hij durft het niet aan Kolstad om die bal tussendoor te spelen op Jaite. Dat is via keeper anders, hè? Spel verplaatst naar de linkerkant. Julie de doelpunt te maken. Van Monsen Yeboah. Jaite. Julie. Afwachtende houding die Bayern opeens inneemt. Strand. Springt van zijn voeten weg en dan ligt er ruimte, want er zijn behoorlijk wat spelers van Boedeglimt voor de bal. Gaat het nu lukken voor Asomo? Hij laat het over aan Matus Sirp. Die is nu wel rustig in de afronding. Schiet de bal keurig in de bovenhoek. Laat anders hem voor de vierde keer kansloos in deze wedstrijd.

Volendam, die dus deze zomer de overstap maakte uit Praag bij Slavia Volendam naar Zuid-Duitsland. Zal blij zijn met dit doelpunt. Rustig overstapje, beheerst de afronding. Een goede goal. Trap is voor Boeren. Imane. Diver. Snel verplaatst. Opvallend dat in de eerste helft vrijwel alles over de rechterkant liep bij Bayern. In de tweede helft heel veel over de linkerkant. Snap prettig, dat is de positie van de camera. Olichenko, Daibo, Olichenko. Jai. Beweging. Het baltempo wordt opgeschroefd. Ja, het is moeilijk natuurlijk als het speelveld heel klein gehouden wordt door de tegenstander. Pavlic. Ook weer terug. Pavic. Oh, de schepping is goed van Sirp. Nu dan. Asomo legt af en oh, een vlammend schot toch? Van Kodjo Evora. Die vindt ook weer Andersen op zijn weg. Luister naar Dante. Die is continu aan het coachen. Aan het sturen. Langs bij El Tjar. Worden Stielbe, die zal toch balen van die tegentreffer. Pavlic. Aanspeelpunt. Asomo. Dat is goed. Imane. Vier Bayern-spelers mee in de 16. Imane verslikt zich in zijn eigen schaarbeweging. Diver, Lichenko. Het creatieve hart van dit Bayern onder 19. Steekpaas van Pavlic. Niet tot bij Asomo. Oh, prachtig gedaan. Nu Asomo. Asomo draai gezicht eindelijk naar de goal. Schot geblokt. En Boeren kan hem uit de 16 krijgen. Zetvik.
maakt zich klaar om in te vallen. Dat is ook een aanvaller, Matthias Zetvik. Aangeven dat er daar toch meteen druk gezet moet worden. Afjagen van de bal, dat vraagt hij nu van zijn spelers. Bal snel en hoog op het veld proberen te veroveren. Dat mag je natuurlijk ook wel eisen van een ploeg als het krachtsverschil toch vrij groot is. Pavlic. Dijber afgetroefd. Omschakelmomentje, maar dat komt er niet. De bal meteen wordt ingeleverd tot Tjuli. Gaat zo meteen wisselen voor het eerst. Maric. Volgens mij de eerste die zich klaarmaakte om in te vallen zo meteen. Eerst die wissel die zich al aankondigde. Het is spits Jacob Strand die klaar is. Al wat moeilijk met die twee sterke centrale verdedigers. Dit is de man die hem mag vervangen, Zetvik. Ook pas 16. En dan een dubbele wissel. We hebben de man van de vierde treffer die naar de kant gaat. Sirp. En ook Imade maakt plaats. Ekbuatu. Een van de invallers. En ik dacht dat het Matic was die... ja, inderdaad. Komt er ook bij Maric. Daar komt de corner. Die stond nog open. Maric is een jonge Oostenrijker. 16 jaar.

0: schop.
1: En Dijber, bal is los. Hij kan niet in de rebound ingetikt worden. Misschien een overtreding of niet? Nee, zegt de Turkse scheidsrechter. Olichenko lacht, maar hij is ook weer snel op de been. Dat zal hij het wel goed gezien hebben. Het is kantje boord, want het was stevig verdedigd. Door Halfsen. Ekwuatu, dus een goede bal zeg. Oh, dit had de tweede van de wedstrijd moeten zijn voor Kodjo Ebora. Prachtige voorzet van Frank Ekwuatu, net in de ploeg gekomen. Afgemeten bal. Niet op zijn voet, hij krijgt hem op zijn bovenbeen. Training. Voordeel gegeven door de scheidsrechter. Dit is een Jeboa. Ingile. Goed meegegeven, Solbakken. Ingile. Tussen drie man in, maar hij krijgt hem er toch nog tussendoor geprikt. Alleen net niet bij Zetvik. Wedstrijden die door de scouts altijd strak in de gaten gehouden worden. Natuurlijk iedereen die te maken heeft met hoogvoetbal in Europa kent de spelers van dit Bayern. Maar de spelers van Bodø/Glimt in deze categorie zijn misschien wat minder bekend. Dan als daar plotseling een pareltje tussen zit, kan dat de buitenkans opleveren. Pavic. Pavic. Een lichaamsschijnbeweging in de aanname. Hier is Olichenko. Ajay. Olichenko verslikt zich en daar is de counter mogelijkheid, maar die is ook meteen weer verkeken als Zetvik die bal niet goed voorwaarts speelt. En Ekwuatu hier wordt afgevlacht wegens buitenspel. Tweede seizoen voor deze Nigeriaan bij Bayern. Als het volgende wisselmoment is aangebroken. Even kijken, dat is redelijk twijfelachtig voor het buitenspel was, maar goed, leggen we ons er maar bij neer. Het is Gazi. De doelpunt te maken, Kodjo Evora, de man van de 1-0 die er vanaf gaat. Ik heb wel het gevoel, die loopt

In ieder geval naar de zijlijn. Had toch een tweede moeten maken zojuist. Hier is naam Osmani Ngassi. Zijder is klaar. Zijn werk gedaan. Erblin Osmani. Middenvelder gaat erbij komen. Eliassen uit. Blix Olsen bij. Lenneker. Jensen. Zo ongelukkig dat hij het doelpunt maakte. Die is ook vervangen. Dan hebben we de administratie bijna op orde. Dan gaan we kijken wat de gevolgen zijn. Nade is er dus af, Stip is er af, Kutjo Evora en Dijber. Nou, werd aangegeven dat hij er van af is. Hier gaat dan eindelijk nu ook komen, weer niet. Oh. Asobo zal slecht slapen. Maar het lukt maar niet om zijn doelpuntje mee te pikken. Weer 1-1 met de keeper. Halsen. Tjuli. Goed. Ingile achterlijn halen, voorgeven. Onderuit gekopt door Pavlic. Aardig gedaan. Invaller Osmani legt af. Het is daar vol. Het is daar heel vol. Kwartiertje nog. Ik wat. Ja, doorgelopen, bal binnengehouden. Osmani. Pavlic. Schot van afstand. Bijna viel die nog goed voor Asomo. Maric.
Zou kunnen afleggen op Kashi. Bij Boede naar de 3-1. Ja, die 4-1 die daarna kwam, dat was toch echt de mokerslag. Halfsen. Kolstad. Blikselsen. Goeie bal. En hier gaat de kans komen voor Ingi Lee. Uitstekende verdedigende sliding. Van Pavic. Die kan voorkomen dat er nog een Noorse goal wordt gemaakt. Dan was hij toch even vrijgeprikt. Olichenko is de volgende die... Eraf gaat dat net de aanvoerdersband gekregen van Dijber. Maakte dus heel vroeg in de wedstrijd de 2-0. Daar gaan we nog even naar kijken. Michael Matosevic is zijn vervanger. En dan is Bayern uitgewisseld. Naar Zetvik, met die bereikt. Ingrepen als kordaat van Pavlic. Ekbuatu krijgt de vrije trap mee. Werd wel heel opzichtig aan zijn arm getrokken. Meteen snel vooruit gespeeld. Wat het waard is, deze overwinning, dat zal later in de Youth League moeten blijken voor Bayern. Voor het seizoen dus teleurstellend. Blijven steken op maar 4 puntjes. Vandaag was dit niet een heel serieuze tegenstander. Jaite. Moeilijke wedstrijd. Verdedigend heeft hij zich knap staande gehouden. Die Matthias Jaite tegen spits Asomo. In de opbouw is het soms lastig en dat valt te begrijpen natuurlijk ook omdat het moeilijk is om een vrije man te vinden. Een speler van Boedeglimt. Hier is de aanname niet goed. Kolstad raakt hem kwijt. Bayern schakelt 4-5 man en dan is het zijn het. Het eindstation en het schot van Ekbuatu. Thank you.
dat brengt eigenlijk hier Monse Yeboah wat in problemen. Krijgt een herkansing. Halfsen. Het is ook een speler, die Ghazi, die zeer regelmatig de wedstrijden speelt in Bayern 2. Laatste tussenstation op weg naar hopelijk de hoofdmacht. Het zal van zo'n lichting hooguit 1-2 spelers zijn dat misschien de kans gaat krijgen bij Bayern. Toch is dat niet helemaal ondenkbeeldig natuurlijk. Denk aan Lennart Karel. Zo jong eigenlijk een vaste waarde is geworden. Pavlovic, Stanisic. Jonge talenten krijgen wel de kans hoor. Maar het is alleen de top van de top. De rest zal waarschijnlijk uitwaaien naar andere clubs in de Bundesliga of de Zweite Bundesliga. Zijn we allemaal tieners met mooie dromen van een profcarrière. Ze zijn er heel dichtbij. Pavlic baalt van zijn eigen paas. Osmani, goed is deze paas in één keer doorgegeven. Geen buitenspel en weer is daar Andersen. Nu houdt hij Ghazi van een treffer af. Eerst een stapje naar de bal en dan meteen vertrokken. Goed begrepen vanaf het middenveld met die inspeelpaas. Ja, ook hij krijgt hem er niet langs. Keeper is de absolute uitblinker aan Noorse zijde. Eguatu. Osmani. Eguatu. Nou, volgende kans. Eguatu. En deze gaat er ook niet in via de onderkant van de lat. Is Andersen eindelijk een keer geklopt? Komt hij via de lat, onderkant van de lat terug? Of was het weer Asobo die schoot? Zou het ook kunnen zijn? Ja, het is Asobo. Nee, weer is het de spits van Bayern niet gelukt. Hij stuitert via de lat terug het veld in. Zat Andersen overigens toch ook weer met de vingertop aan. Matosevic. Elchar. Bayern zet nog wel even aan in de slotfase van de wedstrijd om de score nog iets wat op te schroeven. Heeft daar dus zojuist weer twee gigantische kansen voor gekregen. Bayern doet zichzelf wat dat betreft wel wat tekort. Ajay. Komt de corner aan. Zetting voor de goal is goed. Oeh, Andersen lastig. Want die bal die was eigenlijk bedoeld, denk ik, voor de man bij de eerste paal. Maar die liet hem over zijn hoofd gaan. Toch werd dat gekiept van die Martin Andersen. Eguatu.
Ai, ai. Nou, daar is Asobo. Nou, nee, het is Ekwuatu. Ik dacht even, hij maakt hem toch. Maar het is Ekwuatu, de inballer, die hem maakt.

Ekwuatu met wellicht het slotakkoord van de wedstrijd. Valt goed in. Energiek. En beloont dat nu ook nog met een doelpunt. Volgt dus dan nog een wissel bij Boedeklint. Moe gespeeld, Monsen, Yeboah. Hard moet werken op het middenveld en remmen. Voor nog een paar minuutjes. Wij nog eens even kijken. Daar, hij kan hem controleren. En dan maakt hij net de ruimte vrij. Dan schiet hij hem door de benen. Van zijn directe bewaker. Bliksel zijn en is Andersen dan wel geklopt. Die ziet hem laat komen. Weer in een pittig duel met Jaite. Daar gaat Ekwuatu nog een keer. En nu wint hij wel Andersen op zijn recht. Die keeper, ik heb het al een paar keer gezegd, is de uitblinker. Hij heeft echt zeker een 7-8 heen-opeens situaties in zijn voordeel weten te beslissen. Katachtige reflex hier opnieuw. Als er één iemand is van Boede die zich in de kijker heeft gespeeld, is hij dat wel. Misschien die middenvelder, de kleine Theo Ingile. Nou ja, hier mooi meegenomen. Tempo, nou hier nog één keer dan. Asomo weer één op één. En nou, dan is het hem toch eindelijk gelukt. Al heeft hij er de kansen voor nodig gehad om zijn doelpuntje mee te pikken. Bastiaan Asomo. Nu verslaat hij dan eindelijk die grote kwelgeest Andersen. Bepaalt hij de eindstand op 6-1. En dat is dan toch wel een ruime uitslag geworden in het voordeel van Bayern. Hadden het er nog veel meer kunnen zijn, ook dat nog. Als Bayern iets zuiniger met de kansen was omgesprongen. En dan moet Boede toch gaan vrezen dat het weer, net als vorig seizoen, heel veel pijnlijke, dikke nederlagen gaat oplopen in de Youth League. Afstraffingen. Voldoende gekregen vorig seizoen. Afgaand op deze eerste wedstrijd. Niet denkbeeldig dat er nog wel een paar bij gaan komen. Misschien zit er een goede wedstrijd tussen. Tegen de tegenstander die misschien ook niet de sterkste is in deze league-fase. Wat dit Bayern echt allemaal kan. Het zal moeten blijven. Bijvoorbeeld in de derde wedstrijd van de Youth League als Bayern gaat opnemen tegen Arsenal. Hier was de wedstrijd eigenlijk na 6 minuten al beslist. Toen stond het 2-0. Het was ook de ruststand. En er kwamen dus nog wat doelpunten bij in de tweede helft. Boedeklint weer een dikke nederlaag. Het verliest met 6-1 van Bayern München. En dat is een juiste weergave van de krachtsverhouding. En als gezegd,
Als het 10-1 was geworden, dan was dat ook niet zo vreemd gezien. Overmacht aan kansen van Bayern. Is dit Bayern nu goed genoeg om door te gaan naar de knock-outfase? Dat moeten we allemaal afwachten. Dat zal moeten blijken in het vervolg van deze Youth League. Maar ze waren hier vandaag op eigen veld in ieder geval veel te sterk voor.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Na acties in de havens en het OV leggen vrijdag werknemers in de metaal- en bouwsector het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Vakbond FNV meldt dat duizenden werknemers in de regio's Eindhoven en Velsen-Noord staken. In Rotterdam en Friesland worden honderden stakers verwacht. De vakbonden voeren tot aan Prinsjesdag actie tegen wat zij de afbraakplannen van het kabinet noemen. Zij willen alle bezuinigingen van tafel. De Tweede Kamer doet voorlopig geen aangifte tegen de ambtenaren die miljoenen documenten over het toeslagenschandaal achterhielden. Volgens staatssecretaris Ehrenberg van Financiën is er geen bewijs dat zijn ministerie de zogenoemde datakluis met opzet niet aan de parlementaire enquêtecommissie toeslagen gaf. Een speciale Kamercommissie gaat de gang van zaken onderzoeken. Een groep gedupeerde toeslagenouders heeft vorige maand wel aangifte gedaan. Een jong kind is gisteren om het leven gekomen bij een botsing in Leiden. Een scooter en een fiets met de moeder en haar zoontje botsten op de Vrijheidslaan op elkaar. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffertje, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Hoe oud het kind is, maakt de politie niet bekend, maar op de fiets zat een kinderzitje. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. De politie zoekt camerabeelden en getuigen. En uit onderzoek van Rijksvastgoed is gebleken dat de houten kap van het torentje in Den Haag, de werkkamer van de premier, bijna 480 jaar oud is. Het hout komt uit het zuiden van Zweden van bomen die gekapt zijn rond 1545. De herkomst werd onderzocht tijdens de renovatie van het Binnenhof. De houten constructie van zo'n 8 meter hoog verkeert volgens de onderzoekers in goede staat. Hij blijft bestaan, maar omdat er een plafond in de werkkamer komt, is hij straks niet meer te zien. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files worden geleidelijk aan alweer wat korter. Het is nog druk bij Arnhem, bij Rotterdam en ook in Noord-Brabant. 400 kilometer file nog in totaal. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Ongelukken op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Alle rijstroken zijn weer vrij bij het Dordrecht Centrum. Nog wel 20 minuten vertraging daar in de vorm van 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. A27, Utrecht-Breda. Half uurtje tijdsverlies tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 21 kilometer langzaam rijdend, maar dus wel doorrijdend verkeer. En de rechterrijstrook van de A28 is dicht vanuit Groningen naar Zwolle. Dat is bij Haren. 3 kilometer file daar, 40 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vanavond klaart het wat op en blijft het droog. In de loop van de nacht kan het in het westen gaan regenen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 13... en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen is het overwegend bewolkt en in het hele land kan wat regen vallen. Het wordt maximaal 19 graden. 'S Avonds klaart het op en wordt het droog. Zaterdag wordt een droge dag met af en toe de zon. Een zondag lijkt een natte dag te worden. 'S Middags wordt het dan een graad of 21. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Er is nog 150 kilometer over van deze avondspits. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Vught. Na een ongeluk is de weg daar weer vrij. Kwartiertje vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. Half uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle bij Haren. Een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. De weg is daar eventjes dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A7 en de A32. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo bij Alfred Zomeren een ongeluk. 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Daar is de linkerrijstrook dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: aantal jaren begin ik dit nummer steeds beter te vinden. Tina Turner, you're simply the best bij aanvang van elke wedstrijd van PSV. Of het nou Eredivisie, Beker of Champions League voetbal is, maakt niet uit. Wij draaien hem. En we draaien hem hier met plezier op Studio 040 en Glow FM. PSV Live, we gaan voor de eerste keer, tenminste, we gaan nu schakelen naar het stadion. En ik geloof dat er even een minuut stilte is, Erik.
1: Ja, dat klopt. We komen zo weer terug.
0: Oké, dan ga ik, ondertussen vertellen dat we zometeen dus naar Erik toe gaan. Er is even een minuut stilte in het stadion. Wat is er vanavond allemaal te winnen? Aanstaande zondag dan wordt er gevoetbald. PSV tegen Sparta om 8:00 s'avonds. Die wedstrijd die is iets verlaat, inderdaad. Die was aanvankelijk 's middags, maar dat heeft met deze wedstrijd te maken. Wil jij daar nou bij zijn? Jij kan daarbij zijn. En dat is heel simpel. Door nu naar de Glow FM app te gaan en dan even te appen naar de studio. En dan app je PSV jouw naam. En dan zou het leuk zijn als je de reden erbij appt waarom je heel graag naar PSV Sparta. Dus voor de Eredivisie, de Vriendenloterij Eredivisie, aanstaande zondag in het Philips Stadion thuiswedstrijd. Vanavond gaan wij kaartjes weggeven. 2 setjes van 2 in de rust. Een setje met 2 kaartjes. Dus je kunt ook nog je bestie meenemen. Of dat nou man of vrouw is, maakt allemaal niet uit. Die kun je allemaal meenemen. En na de wedstrijd gaan we dat nog een keer doen. Dus naar de Glow FM app. Dan app je PSV, jouw naam, waarom je bij die wedstrijd wil zijn. En dan, dan komt het allemaal goed. Dan maak je in ieder geval kans op die felbegeerde kaartjes. Er is inmiddels afgetrapt, zo te zien. En we gaan heel snel naar Erik voor zijn eerste verslag van PSV tegen Shakhtar.
2: Ja, niet de eerste voor Studio 140, maar wel voor deze eerste Champions League wedstrijd. Daar ga ik vanavond dus verslag voor doen. En we begonnen net met een minuut stilte. En dat heeft alles te maken met de overstromingen in Nepal. En ieder Champions League duel heeft vanavond daar voorafgaand een minuut stilte voor gehouden. Altijd mooi, dat respect in het voetbal. En de gebaar die je als wereld op tv live kan laten zien en doen. Bij gedachten zijn we natuurlijk bij alle slachtoffers. De minuut is ondertussen wel al lang voorbij, want PSV heeft al mogen aftrappen. En zoekt gelijk de aanval op. 1 minuut hier op de klok. En alles hangt samen vanavond toch wel om grote speler Sano bij PSV. Voetbal nog niet lang voor de Eindhovenaren, maar drukt al meteen vanaf dit seizoen de stempel. Is een goede speler, loopt goed, heeft slimme acties, paast ook goed rond, heeft het overzicht. Het is echt wel de regelaar van het team. En PSV probeert vanuit achterop te gaan bouwen, maar dan is er wel een paasfout. Dit keer door Gustil. Ja, het kan een keer gebeuren, maar PSV was op zoek naar de weg naar voren. Helaas mislukt het. Bal achterin bij Shakhtar. Henrique moet dan weer verder spelen naar Bondar. Ja, PSV jaagt wel gelijk door met Van Bommel en Peppi, maar de club uit Oekraïne komt daar heel goed uit. En er is links wat ruimte bij Henrique. Die loopt aan die linkerkant wat door. Heeft een mooie geblondeerde kapsel, Henrique. Heeft lang de bal, tikt hem dan door. Ja, Mendoza, die tikt hem weer terug. Ja, maar PSV staat wel goed te dekken, gelukkig. Waardoor de bal weer langzaam terug moet. Bal rond de middenlijn bij de laatste verdedigers van de Oekraïnse club. Shakhtar heeft alle spelers op de helft van PSV. Maar PSV laat het ook even toe. Is niet heel erg aan het jagen. Is vooral met de mandekking bezig. En en dat gaat eigenlijk best wel goed. Nu komt het 16 meter gebied. PSV kan het makkelijk blokken. Daardoor gaat de Oekraïnse club toch weer verder. Want dat bal blijft zeg maar hangen op het veld. Komt niet echt naar voren of naar achter. Blijft daar een beetje van zo'n 10 meter van die 16 meter gebied af hangen. En nu is het in één keer Warner die er een voet tussen kan zetten. PSV heeft al achterin met Geert Ruiden de bal. Ja, het leek even gevaarlijk te worden. Maar Shakhtar kon daar geen aanval uit creëren. Terwijl ze wel continu de bal hadden. PSV stond wat dat betreft enorm goed te dekken. Spelers hadden ook geen ruimte om rond te pasen. Dat had PSV goed gedaan. En PSV heeft nu achterin ook zelf de bal. Weer met Geertruida. Die ook vanaf vandaag nu in de basis in de Champions League mag laten zien wat hij mag komen doen. Is niet voor niks gehaald voor de PSV-club. Ja, en die moet hier de boel vooral de rust achterin houden. En ook de paas naar voren weten te geven. Nou ja, afgelopen weekend heeft hij ook gescoord in Amsterdam. Was een mooi doelpunt. Het leek alsof het een beetje geluk was met een lopachtige trap. Maar nee, het was niks zeldzaam aan. Het was een zeer bekeken schot. Ja, laat hem vanavond ook maar gaan scoren. Dan zijn we allemaal blij. En ja, dat gaat misschien wel gebeuren. Nu is het vooral dat we aan de linkerkant met Van Bommel nu uit het niks een aanval krijgen. Van Bommel loopt verder. Lage voorzet. Er wordt weggewerkt. Kan Peppi die bal oppikken. Weer de bal bij Van Bommel aan die linkerkant. Voorzet richting tweede paal. Is het Perisic? Ja, die staat er net niet lekker voor. Die geeft weer vol. Peppi met het hoofd? Nee. Daar wordt dan weggekopt. Is het een afstandsschot van Sano? Nee, die trapt over de bal heen. En dan Perisic. Oh, die gaat net een meter links over de kruising heen. Ja, het begint in één keer gevaarlijk te worden. PSV met de eerste grote kans van de wedstrijd. Dan was het bijna 1-0 geweest. Helaas nog niet zo gebeurd. Maar de sfeer zit er alvast in. 5 minuten verder. We komen zo weer terug.

0: verlegt het spel naar Bondar aan de rechterkant van het veld. Is het Til die komt schaduwen? Is het alles aan Santana die wordt aangespeeld? Duwtje krijgt van Dest. En dat mag niet. En dus krijgt Shakhtar Donetsk even adempauze. Even adem om te... Ja, om eventjes de druk eraf te halen. Mooie actie van Rysnik die gewoon daar Peppi even uitkapt achter het eigen standbeen. En daarna gaat de regie naar die prachtige volley van Perisic. Mooi met effect, maar wel net opengetrapt. Rysnik nu doelman van Shakhtar. Lange bal, maar die bal gaat over alles en iedereen heen. En houdt PSV daar een inworpman over. Bal ligt aan de rechterkant van het veld, iets voor de middenlijn.
1: Ik weet niet of je vrienden, of jou je vrienden hebt uitgenodigd, Chris. Maar misschien moet je nu wel gaan vragen of ze allemaal kunnen gaan zitten. Want er komen nog een stuk of 40, 50 mensen hier links van ons voorbij lopen. Waardoor ons het zicht op het veld zo af en toe wordt ontnomen. We zien nu wel aan de linkerkant dat PSV via Kostić de bal heeft. Goede voorzet voorbij aan Ricardo Peppi. En ook in de tweede instantie kan Perisic niet aan de bal komen. PSV begint goed aan de wedstrijd. Oogt gretig. Wil niet dezelfde fout maken als tegen Union vorig seizoen. Toen het zo ongelooflijk teleurstellend begon met die nederlaag. Die kansloze nederlaag. Wat PSV uiteindelijk de kop kostte als het gaat om het bereiken van de volgende ronde. Nu dan. Shakhtar Donetsk, dat doet het met Elias. Maar heel veel verder dan dat komen ze niet. Want Mendoza wordt van de bal gezet. En PSV heeft hem terug. PSV, dat gek genoeg in de cijfers voor ons op de monitor, minder balbezit heeft dan de tegenstander. 56% balbezit is er nu voor Shakhtar. Maar PSV heeft in ieder geval de overhand. Lijkt dominanter te zijn in de laatste minuten van deze wedstrijd. We hebben er pas 7 op zitten. Het staat 0-0. En nog altijd zijn niet alle vrienden van Chris gaan zitten. Maar we zien gelukkig het veld goed. Want het gaat richting de andere kant. Richting het doel van Shakhtar Donetsk. Daar hopen we op. En net als je dat zegt, stop dat. Want PSV is de bal kwijt.
0: Ja, ik denk dat ze op de radio hebben gehoord dat er wat te doen is. Jeroen, het blijft maar doorgaan. Terwijl de bal blijft rondgaan in de gelederen van Shakhtar Donetsk. Gebeurt allemaal op eigen helft. Matvienko wijst even. Legt de bal dan terug op Rysnik. Technische doelman. Ook een soort strandvoetvolley actie zojuist even. Die kapbeweging. Waarbij dan de spits Peppi even uitkapt. De lange bal nu richting Kao Elias. De Braziliaanse spits van Shakhtar. Maar die is onzuiver. Rolt helemaal door tot bij Mathieu Govaar. Rolt de bal naar Geertruiden. Nu ook in de Champions League. Een basisplaats. Opening op Perisic. 37 jaar gespeeld in op Til. Til dan diepe bal op de doorgelopen Dest. Rekende daar niet op. Bal schiet dus door. Komt Rysnik vers een strafgebied uit. Doelman van Shakhtar Donetsk. Wacht even. Temporiseren is begonnen. Ja, een punt in Eindhoven is natuurlijk voor Shakhtar wel oké. Maar ja, het liefst de 3. Hetzelfde geldt voor PSV. Dat met Leipzig, Porto, Atletico, Real Madrid, Stuttgart en Club Brugge echt wel een potentieel mooie loting heeft gepakt. Maar ja, je moet het maar wel even doen. Nu de lange bal van Rysnik richting die Elias. Doorgekopt door Mendoza. Daar is Dest, komt ertussen. Verspeelt de bal. Mendoza er ook niet bij. Alisson Santana jaagt dan door. Dest lost het op door de bal naar Kostić te spelen. Die neemt hem mee. Het is Van Bommel overigens. Van Bommel dan. Sleept. Wanneer komt de versnelling? Daar is hij dan. En wat gaat het dan snel? Van Bommel dan grijpt net Shakhtar op tijd in door de bal terug te spelen naar die doelman. Weer een lange bal naar voren. Dat zien we graag. Want daar is Obispo. Die kopt de bal naar Filip Kostić. Kostić dan weer naar Geertruiden. PSV oogt wel onder controle. Tenminste, Shakhtar oogt onder controle. PSV vaak de bal. Al een kansje gehad. Mooie poging gezien van Perisic. Nu even het tempo uit het spel. PSV in balbezit achterin.
1: We zijn bijna 10 minuten onderweg in Eindhoven. Opening van de Champions League voor PSV. Het staat 0-0. Tegenstander is Shakhtar Donetsk. Deze vroege avond is het prettig toeven voor het publiek hier. Het zonnetje schijnt nog in een deel van het stadion en de jas is niet nodig. Het is nog altijd rond de 18 tot 20 graden. En het is aan PSV om de avond nog mooier te maken. Alles is wat dat betreft aanwezig voor een goede avond. Want ook de grasmat ziet er uitstekend uit. Het balbezit is voor Shakhtar via die Rysnik dus. De doelman die hem heeft getrapt, maar niet op maat. De bal is over de zijlijn gegaan en dus mag PSV gaan gooien. Hij maakt excuses, de keeper. Oekraïner dus. Die zijn in de minderheid in dit elftal. Want de rest komt of uit Brazilië of uit Venezuela. We kennen de omstandigheden heel goed. Die zijn heel erg lastig voor Shakhtar. Maar daar zijn ze al helaas door de oorlog jaren aan gewend. Ze spelen in de competitie thuis in Lviv al heel lang niet meer in het eigen stadion. Dat is onmogelijk door de oorlog. En de uitwedstrijden worden dit seizoen in de Champions League dus ook gespeeld. Dat noemen we thuiswedstrijden, maar Shakhtar speelt op Stamford Bridge in Londen in het stadion van Chelsea. Balbezit is voor PSV. Aan de linkerkant gaat de vrije trap worden genomen. Dat doen ze even rustig aan mee. Zo hebben we inderdaad de 10 minuten grens gepasseerd. Het gaat helemaal terug naar Geertruiden. Ja, qua ervaring heeft PSV natuurlijk in Champions League opzicht heel veel in het veld staan. Sano is een debutant natuurlijk. En voor de rest kan je dat bijna zeggen van Van Bommel. Want die speelde vorig seizoen alleen die wedstrijd tegen Union. Daarna raakte hij geblesseerd. Hij hoopt het natuurlijk nu veel langer vol te houden dan toen met die verschrikkelijke blessure.
0: PSV op zoek dus naar een betere opener. Al 5 keer ging het dus in de openingsfase van de Champions League. De eerste wedstrijd miste, terwijl Shakhtar de bal achterin heeft. Kijk, er komen nog meer vrienden. Deze keer misschien van Jeroen. Het is echt ongelooflijk. Volgens mij stond al duidelijk in het programmaboekje dat we om 6:15 zouden gaan aftrappen. Terwijl Shakhtar zelf de bal maar Pardoes over de zijlijn speelt. En PSV langzaam naar voren toe komt. Inworp genomen, teruggegooid naar Geertruida. Ook natuurlijk veel ervaring in de Champions League. De international van Oranje. Geertruida wacht. Elias komt maar eens buurt. De bal gaat opzij naar Obispo. Amando Obispo speelt in op Dest. Wacht even. Tegenstander tegenover zich. Het is Pedro Henrique. Dest komt naar binnen toe. Verliest dan de bal. Maar probeert hem dan te veroveren tussen 2 Oekraïnse spelers in. En uiteindelijk krijgt hij hulp van Kodai Sano. Specialiteit van het Japanse huis. De afvallende bal. Daar zat hij wel tussen. Maar er is al in een eerdere fase een overtreding gemaakt. En dus krijgt Shakhtar Donetsk de vrije trap. De speler die het betreft ligt even op de grond. Ik denk dat het Osjeretko is. Of is het... Nee, het is, ja, het is Osjeretko. En anders misschien was de ploeggenoot Marlon Gomez, de Braziliaan. Verrassend, verrassend bij Shakhtar. Terwijl de bal weer rolt en Shakhtar de vrije trap heeft genomen.
1: Balbezit voor Shakhtar. Dat van achteruit probeert op te bouwen. Daar laat PSV het qua druk zetten nog een beetje lopen. En dus is het Peppi die nu wel zegt laten we gaan. Maar dat doen ze niet met z'n allen ook. Aan die linkerkant laat Van Bommel doorbouw rustig van achter plaats hebben. Zodat er wel gerend wordt. Heel erg zelfs door een aantal PSV's, waaronder Til. Maar het gebeurt niet gegroepeerd. Dus gaat het van voet naar voet op een hele rustige manier bij Shakhtar Donetsk. Het gebeurt allemaal op eigen helft. Op 1 meter of 20 van de eigen achterlijn af. Nu gaat het richting de middenlijn. Ook niet in een al te hoog tempo. Het doordekken is daar wel van bijvoorbeeld Kostić. Maar het levert nog zeker geen problemen op voor Shakhtar. Dat de bal van links naar rechts verplaatst. En van rechts naar links. Nu gaat het weer naar het midden. Het is misschien wacht op een lange opening. Het is ook Perisic die twijfelt om echt door te lopen. Dat gaat hij nu wel doen op de keeper. En daar komt dan PSV. Dat is het moment waarop ze hebben gewacht. Maar kalm en technisch. De ploeg uit Oekraïne. Shakhtar Donetsk met die Brazilianen. Dus 6 in de gelederen. En die hoef je niks wijs te maken als het gaat over techniek. Over aannemen. En rustig blijven als er een man in je nek hijgt. Nu de lange bal. Obispo verliest het duel. En dan kan Shakhtar door via Mendoza. Het ziet er gevaarlijk uit. Mendoza gaat er langs bij Dest. Komt dan Geertruiden tegen. En levert vervolgens in. Bij Kostić die opruimt. Maar PSV komt er even niet uit. En nu is voor het eerst sinds een lange tijd iedereen behalve de keeper van Shakhtar te vinden op de veldhelft van PSV.
0: Osjeretko naar Marlon Gomez. Inspelen op Alessandro Santana. Gomez zet een sprintje in. Krijgt dan de bal niet. Want de steekbal was er wel van Alessandro Santana. Maar het was de nummer 6 van Shakhtar Donetsk. Marlon Gomez niet te belopen voor hem. En dus de doeltrap voor PSV inmiddels genomen. Het is met risico. Geertruiden speelt dan in op Wanner. Die controleur van Shakhtar moet opvangen. En nu de bal verliest. Pedro Henrique, daar is hij weer. Meteen 2 PSV'ers tegenover hem. Onder meer Guus Til. Is het uiteindelijk Perisic die zich ertussen gooit. Overtreding wordt gemaakt op de Kroaat. En dan meteen de scheidsrechter die maar eens even aankomt wandelen. En komt kijken of dit allemaal wel prima gaat. Hij wijst even. Kleine waarschuwing. Want het moet allemaal wat minder fanatiek. Het is de poort overigens van Pedro Henrique bij Guus Til. En dan gaat diezelfde Henrique. Ja, die heeft toch wat geleerd zou je zeggen van 2 jaar geleden. Nog even door op Perisic. En dus is de vrije trap voor PSV aan de rechterkant van het eigen strafschopgebied. Kovar gaat de bal nemen. Krijgen we waarschijnlijk een lange bal. Dat zijn ze wel gewend bij Shakhtar. En inderdaad, deze bal schiet helemaal door tot het strafschopgebied van Shakhtar. Tot bij Riznik.
1: 27 november 2024 was het die wedstrijd waar Chris naar verwees zojuist met een fantastisch Shakhtar dat PSV helemaal scheel tikte en op een 2-0 voorsprong kwam. Toen de rode kaart voor Pedro Henrique, Pedrinho ook wel genoemd. En 3 goals in een paar minuten tijd. 2 van Tilman en 1 van Peppi. En toen stond de boel hier compleet in de hands. Op een prachtige manier. Het was een geweldig einde van een hopeloze avond. Daar leek het op. En PSV maakte toen ineens dus 3 in de laatste 7 minuten. Zover wil PSV het vanavond helemaal niet laten komen. Maar heel langzaam heeft het initiatief een beetje uit handen gegeven in deze fase van de wedstrijd na een kwartier. En gaat het eigenlijk, als we het op die manier bekijken, gelijk op doel. Kansen zijn er nauwelijks geweest. We hebben die van Perisic gezien, maar ook één schot richting het doel van Shakhtar. Het balbezit is bijna gelijk verdeeld, dus is de wedstrijd in evenwicht. En is het nog geen groot spektakel. Het is voorzichtig en nauwkeurig voetbal. Nu ook weer van achteruit. En dan zie je hoe goed ze kunnen opbouwen, hoe rustig ze zijn aan de bal en hoezeer PSV moet oppassen dat ze daar, als ze ervoor gaan, niet in de val tuimen van bijvoorbeeld een bal naar voren. Het balbezit is nu voor PSV via Kovar. Die uitglijdt terwijl hij lang trapt. Van Bommel gaat wel omhoog en verlengt met het hoofd. Maar daar kan Peppi dan niet bij komen. Omdat hij eigenlijk te laat is. Daar waar de bal uiteindelijk terecht komt. En dus de overname weer voor Shakhtar. En Riesnik, die doelman, die heeft hem al heel vaak gehad. Normaal gesproken zien we dat graag natuurlijk. Maar het gaat niet om kansen. Hij heeft hem gewoon in de voeten. En hij mag beginnen van achteruit.
0: Ja, gaat voor een lange bal. Nee, toch via Osjeretko. Driehoekje naar de buitenkant. Naar Matvienko, die naar voren toe is gekomen. Mars van het veld. Beetje aan de linkerkant van het veld. Nog steeds een solo. Inmiddels 50 meter opgeschoten. En Shakhtar is weer op de helft van PSV. Bij de middenlijn. Speelt de ploeg uit Oekraïne rond. Matvienko wacht. En PSV wacht ook. Sano gaat zeker geen druk zetten. Matvienko moet het nu zelf uitzoeken. Diepe bal richting Elias. Kan aannemen, maar niet wegdraaien. Want daar staat Obispo goed opgesteld. Toch blijft Shakhtar met Osjeretko in balbezit. Bal dus bij Pedro Henrique. Opnieuw inspelen naar Elias. Verlengd. Dan een geweldige sliding, zeg. Mooi op de bal van Geertrui. Dan is het balbezit voor PSV. Lange bal van achteruit richting Van Bommel. Laat hem over zich heen stuiteren en verliest hem dan vervolgens. Want zijn directe tegenstander, Vinicius Tobias, heel rustig onder die druk. Legt hij de bal rustig terug op Riesnik. Riesnik alweer naar Pedrinho, om het maar zo te zeggen. Pedrinho moet nu naar achter toe. Mooie kapbeweging. En hij is voorbij Perisic. Laag inspelen dan. En de aanname is ook goed aan deze kant van het veld. Van Gleicher Mendoza. Vervolgens niet voor Shakhtar Donetsk. Bal wordt naar voren gespeeld. Kostic erachteraan. Een beetje uit zijn eigen zone gekomen. Via Dest wordt er ingespeeld op Lucherel Geertruiden. Maar wat was dat? Een prachtige sliding boven de bal. Zorgde ervoor dat PSV op een gevaarlijke plek wel weer meteen op eigen helft natuurlijk in balbezit kwam. En dat heeft nu nog steeds de bal.
1: Het is rustig en wel gezellig in het stadion van PSV. Maar het is nog alles behalve een kolkend geheel. Dat heeft te maken met de wedstrijd tot nu toe. De wedstrijd komt rustig en kalm op gang. Dat komt omdat er twee ploegen tegenover elkaar staan die heel erg aardig kunnen voetballen. En aan de bal behoorlijk nauwkeurig zijn. Maar het ook goed voor elkaar hebben. En dus weinig kansen in de eerste 17. Nu zelfs 18 minuten van deze wedstrijd. Het staat 0-0 met Geertrui daar, die nu ook weer wordt opgejaagd. En dus het zekere voor het onzekere neemt. En terugpaast op Kovar, zijn Tsjechische doelman. Ja, PSV dus voor seizoen 4 van de 8 wedstrijden verloren. Dat deed veel pijn dat het uiteindelijk niet werd gehaald. En PSV is nu zo goed begonnen aan dit seizoen. En hier is Van Bommel, een van de uitblinkers tot nu toe. Iedereen heeft het natuurlijk over die snoeiharde botsing gehad de laatste dagen. En is daardoor even vergeten hoe goed hij voetballend gezien is gestart. Maar hier laat hij het weer even zien. Goed voetballen kunnen ze ook aan de kant van Shakhtar Donetsk. Want onder druk zet ze maar eens van de bal af. Dat proberen ze via Warner. Het mag van de scheidsrechter. Dan komt er nu een hele grote kans aan. Als er geschoten wordt. En dat wordt er. En dat is de grootste kans tot nu toe. Jammer dat het recht op de doelman afgaat in deze 19e minuut van de wedstrijd. Waar het toch een kans was. Sano, die uiteindelijk uithaalde, had alle tijd om het toch beter te doen dan nu. Want hij neemt hem aan, kap naar zijn linker. En schiet dan eigenlijk toch recht over de grond op de doelman af. Nou, het is in ieder geval iets om een klein beetje van naar de punt van je stoel te schuiven. Nadat het duel vooral in de hoek van het veld, dat uiteindelijk werd gewonnen door PSV. Nu de bal opnieuw in een hoek, maar dan aan de andere kant. Waar de keeper kan zien hoe Elias hem over de zijlijn speelt. En dus kan hij aanwijzingen blijven geven. Kovar, de scheidsrechter, heeft het een en ander gezien. Perisic praat wat, er is gegooid. Bijna 20 minuten onderweg. En terwijl de volgende rij mensen hier links van ons de tribune oploopt. Terwijl we toch al een tijdje bezig zijn. Geef ik het woord over aan Chris.
0: Ja, want
1: als je het tenminste allemaal kan zien, Chris. Want ja. Het is
0: echt ongelooflijk.
1: Zou je zelf maar een kaartje hebben gekocht voor een eurotje of 50, 60.
0: Zo is dat. Dan ben je al 20 minuten kwijt in ieder geval. Ja. Nou, zou die van Polonaise lopen in het zuiden. Dus dat doen deze toeschouwers ook. Polonaise wordt hem neergelopen uit Jolijt, om het maar zo te zeggen. Een schot van Perisic net Sano, daar had veel meer in gezeten. En nu achterin heeft PSV de bal. 10 meter voor de middenlijn, Geertruida. Wordt het spel naar de buitenkant verlegd. Nu gaat tempo omhoog via Perisic en Dest. Perisic legt terug op Geertruida. Geertruida, heel mooi vrijgemaakt die bal. En dan langs de lijn inspelen op Til. Til naar binnen, toen naar de doorgelopen Geertruida. Applausje van het publiek. Geertruida denkt, hey, wat moet ik nou? Nou, speel de bal maar eens terug. En dan een hele mooie opening van Sano op Van Bommel. De man van 2 doelpunten en 3 assists al dit seizoen. Van Bommel kon er binnen toe. Met rechts nog altijd. Daar komt Sano. Sano op 17 meter. En dan hard inspelen op Til. Waarom schiet die Japaner niet, zeg? Want daar was het erg druk. Maar het publiek gaat er wat meer achter staan. Dit is wat meer leven in de brouwerij. Wat je vaak en graag hoopt te zien in het Philipsstadion. Waar PSV nog steeds in balbezit is. As van het veld. Til naar de buitenkant. Is het Dest. Die kan er binnen toe komen. Zit er wat in voor PSV.
1: Dest heeft hem nog altijd. Ja, nu niet meer. Want hij krijgt vanwege de bewegingen met zijn arm een vrije trap tegen. Mendoza speelt, denk ik, de stervende zwaan. Nou neem ik het risico dat ik het verkeerd heb gezien. Want er komt zometeen een herhaling op de monitor voor ons. En dan kunnen we daadwerkelijk echt bepalen of hij pijn heeft. Nou ja, de tweede tik die hij krijgt kan inderdaad wat pijn doen.
0: Oh, daar ja.
1: Vandaar dat hij nu probeert op te staan. Bos is het er niet helemaal mee eens. Die staat zich als Peter Bos te gedragen aan de zijkant. Dat betekent dat hij zo nu en dan, zoals we Peter Bos kennen, zichzelf ook niet helemaal onder controle heeft. Terwijl we natuurlijk wel zien dat Mendoza uiteindelijk opkrabbelt. Want zo ernstig was het nou ook allemaal niet. PSV, ja, urgentie is zo'n woord. Wat stelt het voor? Je hebt in ieder geval het gevoel dat PSV in deze minuten bij die ene aanval rond het 16 meter gebied het tempo wat omhoog schroefde en wat meer wilde richting het doel van Shakhtar. En dat heeft de wedstrijd nodig, want het gaat voornamelijk allemaal op het middenveld gebeuren. Dat wat we tot nu toe zien. Nu Geertruida die instapt, die is dan achterin weg. En dan moet het worden opgelost door Obispo, maar die kan er verder van afblijven. En zijn tegenstander een duwtje richting de camera geven. Dat heeft hij allemaal gedaan. Hij heeft ook nog gegooid. En dus heeft Kovar de bal. En zijn we precies halverwege de eerste helft. En staat het 0-0. Meer kansen en het liefst een doelpunt. Dat is waar we op zitten te wachten.
0: Geertruida, die hoopt natuurlijk dat het doelpunt aan de goede kant gaat vallen van het veld. De laatste 34 wedstrijden in de Champions League. Minimaal 1 tegentreffer voor PSV. Het is Geertruida nog altijd. Kapt zijn directe tegenstander uit. En opent door het midden. Gevaarlijk. Maar het is mooi wegdraaien van Sano. Sano, goede bal op Perisic. Die naar binnen is gekomen. Perisic geeft mee aan Dest. Dest houdt hem dan net niet in. Hier zat wat snelheid in en wat ruimte over de flanken. Shakhtar houdt het liefst de as dicht. En wil PSV graag naar de buitenkant dwingen. Zet PSV daar Shakhtar vast. Ja, dan levert de kans op zojuist van Sano. Maar dat is al een minuut of 5 geleden. Bal langs de lijn naar voren toe getrapt. Door Shakhtar uiteindelijk via PSV over de zijlijn gegaan. Het was Perisic die dat deed. Vlak voor de dugout van zijn vriend Arda Turan. Terwijl Shakhtar die inworp mag gaan nemen. Turan, die zich ook een beetje als Peter Bos gedraagt. Ook niet helemaal onder controle. En vooral heel zenuwachtig. Arda Turan die ook zei, wij spelen ook een beetje voor Oekraïne natuurlijk. Het mogen duidelijk zijn waarom. Bondar wordt nu aangespeeld. Centrale verdediger van Shakhtar. Bal naar voren toe, maar wordt onderschept door PSV. Bal ligt aan de buitenkant. Het is Van Bommel. Van Bommel legt hem terug naar Filip Kostic, ter hoogte van de middenlijn.
1: Waar zitten we? We zitten in de 24e minuut. 1 redding zien we op de monitor voor ons. 0 corners, 0 keer offside. Amper schoten. Het is een rustig begin van deze Champions League avond. Maar dat kan heel snel veranderen. Dat weten we nog van die wedstrijd 2 jaar terug tussen deze twee. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren. PSV meestal wel goed voor spektakel in de Champions League. Maar het heeft hier toch weer een uitstekende tegenstander in Shakhtar Donetsk. Mendoza heeft de bal overgenomen en heeft hem gespeeld naar zijn linksback, naar Pedro Henrique. Die rustig wacht. Geduld is toch wel het sleutelwoord als het gaat om het spel van Shakhtar Donetsk. Heel rustig en heel geduldig gaat de bal van voet naar voet. En vooral heel erg nauwkeurig. 90% van de passes zijn in de juiste richting en komen aan. Dat is hoog en dat is goed. Nu wel PSV dat overneemt in één keer. Probeert Pepje te regelen. En daar krijgen we dan een corner voor PSV. Daar moeten we het van hebben. Dus vandaar een beetje applaus. Vandaar de mensen een beetje op de banken. En nu nog een echte doelpoging eruit. Dat zou helemaal mooi zijn na bijna 25 minuten.
0: Hoekschop wordt genomen vanaf de rechterkant van het veld. Geertruida naar voren. Perisic naar voren. Ook Til. meldt zich. Het is Filip Kostić die bal gaat nemen. Het is natuurlijk stijf links. Kan die bal lekker hard laten indraaien. Dan is het druk in de 5 meter voor doelman Riesnik van Shakhtar Donetsk. Wacht op het fluitsignaal, dat is inmiddels gegeven. Daar komt dan de bal richting de eerste paal. Omhoog gekopt. Uiteindelijk gaat hij dan gevangen worden bij de tweede paal. Gevaar geweken. Corner van Kostić werd dus met een boog in de handen van de doelman van Shakhtar Donetsk, Riesnik, gekopt. Die nu even wacht en hij gooit de bal naar Pedro Henrique. Kan aannemen, Til zet een beetje druk. Gaat de bal naar Mendoza voor Shakhtar. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld. Wordt de bal teruggepunt naar Ocheretko. Heeft wat ruimte. Daar is meteen weer Til. En daar ook Wanner. Die twee moeten het lastig maken. Ocheretko is echt de sleutelspeler in de opbouw van Shakhtar. Bal gaat nu naar de buitenkant. Terwijl Shakhtar opgejaagd wordt door PSV. Een hele lichte overtreding op Isaac. Aanvallende middenvelder van Shakhtar Donetsk. Gemaakt door Paul Wanner. Ja, die gaat de strijd wel lekker aan. De scheidsrechter houdt het behoorlijk kort, moet ik zeggen. De Turk Umut Miller. En Shakhtar heeft de bal achterin. Nu bij de keeper Riesnik.
1: 25 minuten zijn we onderweg in Eindhoven. Waar niet al te veel gebeurt op het veld. Er staat het 0-0. En PSV heeft een taaie tegenstander vanavond. Dat is wel duidelijk geworden in het eerste deel van deze wedstrijd. De tegenstander die de bal toch ook meer heeft dan PSV. 56% balbezit voor Shakhtar. 44% voor PSV. Dat de bal toch graag wil hebben. Dat weten we van Peter Bos. En als ze de bal niet heeft, dan kennen we de regels van Bos. Namelijk zo snel mogelijk heroveren. Dat heeft PSV een paar keer geprobeerd. Maar je kan rennen wat je wil tegen deze tegenstander. Dan tiki-taka-taki. En dan zijn ze weer aan de andere kant. Ze kunnen uitermate goed voetballen. Dat is wel duidelijk. Geertruiden gaat omhoog. Bal gewonnen op het middenveld door Wanner. Terug Geertruiden in de middencirkel. Obispo kijkt om zich heen. Wordt opgejaagd. Gaat dus terug naar Kovar. Voor applaus. Maar heel veel schiet PSV er in voorwaartse richting natuurlijk niet mee op. Dus geeft Kovar hem snel mee aan Geertruiden. Geertruiden naar Obispo. Obispo wacht ook. En gaat hem denk ik weer breed terugspelen naar Geertruiden. Jazeker, Geertruiden wacht. Probeert toch een beetje te lokken. Probeert een beetje zijn tegenstander uit de tent te lokken en te zeggen, nou jaag maar, dan ontstaat er misschien wat ruimte daar achterin. Maar het is toch mooi om te zien hoe dat als een harmonica op en neer gaat, of heen en weer eigenlijk, dat elftal van Shakhtar met 4 achterin en dan 4 daarachter. Een 4-4-2 verdediging op deze manier uit balbezit. En dat ziet er allemaal qua afstanden keurig uit. En PSV heeft moeite met daardoor heen komen en het creëren van momenten van gevaar. Nu misschien met een bal die in één keer wordt doorgespeeld en op die manier bij Van Bommel terechtkomt. Hé, denkt u Van Bommel? De bal is toch aan de rechterkant van het veld? Jazeker, dus heeft hij die even van positie gewisseld met Perisic. Is zien of die verrassing, is natuurlijk geen enorme verrassing, iets oplevert, je weet maar nooit. 28e minuut, staat 0-0 in Eindhoven.
0: Gaan kijken of de Braziliaanse backs daarvan in de war raken. Inworp wordt in ieder geval eenvoudig ingeleverd door PSV. Maar PSV verovert de bal weer terug met Obispo die ver doorgelopen is. Vervolgens is het Elias die weg is. En gelijk het Mendoza. Nu ligt er wat ruimte aan de zijkant. Het is hevig doorjagen van Dest. En die krijgt de arm om de nek van Mendoza. Dat lijkt me toch een overtreding. Hij krijgt een inworp mee en geen vrije trap. Net voor minder kreeg Shakhtar Donetsk een vrije trap. Maar goed, de scheidsrechter stond er heel dicht bovenop. En ja, de toch wat kleinere gedrongen Dest heeft de bal in zijn handen. En Shakhtar geeft druk op de helft van PSV. Staat daar aan die rechterkant. Dest moet de bal ver weggooien. Doet hij, maar Pedro Henrique pikt hem op. Daar is Marlon Gomez aan de buitenkant. Is het nu op de as van het veld. Alisson Santana. En dan zit Kodai Sano er weer tussen. Wat speelde hij goed. Wat was hij belangrijk voor PSV. Tegen Ajax, verdedigend, maar ook opbouwend. Want ja, PSV moet het natuurlijk doen zonder Veerman en Saibari. Die spelen voor Duitse topclubs in ieder geval. PSV met een vernieuwd middenveld. Wanner natuurlijk, die bekend is. En Sano, die nu ook zijn eerste Champions League duel speelt voor PSV. PSV rommelt zich wat naar voren toe, maar verliest de bal in de as van het veld. Dan wordt er snel weer teruggespeeld. De doelman Riesnik van Shakhtar. Is nu Perisic die weer op zijn eigen flank staat, die doordekt. Maar daar is het combinatiespel, het tiki-taka, tiki-taka van Shakhtar om onder druk van PSV uit te komen. Nu dan een hevig duel. Pedro Henrique verspeelt de bal. In wordt Shakhtar. Ja.
1: En daar kan Perisic niets aan doen. Zijn leuke duels. Pit gaat er wat meer in. Ik krijg nog een stroop wafel aangeboden, Chris. Maar ik heb hem even geweigerd, want ik heb je meer horen praten en nog niet horen smakken. Dus ik neem aan dat je stroop wafel 1 nog niet achter je kiezen heeft. Het balbezit is voor Shakhtar met Riesnik, die hem in zijn doelgebied heeft. Hij wandelt richting zijn 16 meter lijn. Hij wandelt nu zelfs over zijn 16 meter lijn. Zo is hij buiten zijn strafschopgebied. En ziet hij heel voorzichtig Pepi aankomen. Daar schrikt hij niet van, want de bal gaat over de as en dan vervolgens naar de centrale verdediger. En zo rekt Shakhtar het veld open en zorgt dat met lopende mensen voor genoeg afspeelmogelijkheden. Het gaat nu weer terug naar achter. 2-3 spelers op de eigen veldhelft bij Shakhtar. De rechts is in voorwaartse lijn richting het doel van Kovar gegaan. De lange bal volgt nog niet. Pedro Henrique ook weer terug. En je ziet PSV ook twijfelen als het gaat om druk zetten op de bal. Til geeft nu ook aan. Laten we niet vol erop gaan, want daarvoor is deze ploeg echt te goed. Dat willen ze graag. En dus gaat de doelman Riesnik nu gewoon in zijn eigen 16 meter gebied met de bal onder de voet staan en zeggen, nou kom maar, als jullie niet komen, wacht ik wel. Dan wacht hij. Op het moment dat er een aanzet wordt gedaan door Pepi, speelt hij. En zo is het voetbal van Shakhtar goed voetbal als het gaat om de rust, als het gaat om het creëren van de kansen. Nee, dat nog niet, want Shakhtar heeft 1 doelpoging ondernomen, zie ik op de monitor staan. Nou, ik kan me niet eens meer herinneren welke. Dat zal ergens in de eerste minuten geweest zijn. We zitten nu in het laatste kwartier van deze eerste helft met die 0-0 stand tussen PSV en Shakhtar Donetsk.
0: Pedro Henrique, de man van de rode kaart van 2 jaar geleden, gooit de bal terug naar Matvienko, de Oekraïense aanvoerder. Gaat de bal naar Riesnik. Nu is het Til die maar eens doorloopt. Lange bal meteen van Riesnik. Vrij hoog, meer hoog dan ver lijkt wel. Het is nu Obispo, die kopt de bal omhoog. Zijn directe tegenstander gaat er beliggen, maar het mag doorgaan van de Turkse arbiter. En nu niet, want ja, er wordt naar het hoofd gegrepen. En dan moet je het spel stilleggen. Het is die spits, Kawa Elias, 20-jarige Braziliaan. Schijnt ook hevig geraakt te zijn. Waarmee en wanneer, het is me even onbekend. We kijken naar de herhaling. Ja, een klein elleboogje, maar niet echt heel hard. Nou, het gebeurt allemaal in de beweging van Obispo. Ja, maar je ziet toch niet dat hij echt...
1: Nee, het is geen rode kaart. Maar ik bedoel, als ik het nu bij jou doe, dan denk ik dat je ook even water gaat drinken, eerlijk gezegd. Ja, het kan wel pijn doen, Chris.
0: Na die stroopwafel is dat inderdaad een minder, minder goed voorstel. Maar ja, het spel ligt wel even stil. Ja, dat betekent, in ieder geval als we in de Eredivisie zouden spelen, dat Kauwe Elias een minuutje het veld af moet zou gaan. Maar zijn tegenspelers, die nemen even wat drinken van PSV. En een aantal van zijn medespelers gaan ook naar de zijkant. Klein coachmomentje van Peter Bos. Arda Turan, die coacht zittend in zijn rode stoel. Een beetje voor zijn uit, voeterend, zoals ik altijd naar een voetbalwedstrijd kijk als ik niet hoef te werken. En dan kijken we nu ook even naar het uitvak. Veel supporters toch van Shakhtar Donetsk, gehuld in Oekraïense vlaggen. De Oekraïense kleuren blauw en geel. Ligt de wedstrijd eventjes stil. 33e minuut, 0-0. Een Frits van Turoutje.
1: Een minuut moet hij aan de kant blijven. Dat krijgt hij nu uitgelegd. En daar zijn ze het dan natuurlijk niet mee eens. Het gekke was, in de fase bij het wereldkampioenschap dat dit gebeurde, toen kozen heel veel scheidsrechters ervoor om toch gewoon de spelers weer terug te laten het veld in. Toen heeft de FIFA op een gegeven moment gedacht, bij hopelessures laten we dat maar gewoon toe. Dat gebeurt hier dus bij de UEFA, dat weten we van de Eredivisie niet. Gewoon na een blessurebehandeling een minuut aan de kant. Dus heeft PSV nu een man meer met nog een minuut. Nou, wat zal het nu nog zijn? Nog 45 seconden. Zien wat kan het met het overtal. Als de bal in het bezit is van Sano. Sano ziet dat heel Shakhtar terug is. Rond het eigen 16 meter gebied. Een goede loopactie van Kostić. Maar Van Bommel krijgt hem daar niet. En Van Bommel jaagt daarna wel. De bal gaat over de doellijn. En dan is het een doeltrap. En dan wordt het natuurlijk ook heel interessant. Want die doeltrap moet je ook weer binnen een bepaalde tijd nemen. Maar ze gaan heel langzaam proberen tijd te rekken. Zodat die spits, die geblesseerd was, er terug kan inkomen. Dan moet die scheidsrechter gaan tellen. Hij heeft nu gefloten dat hij gaat tellen. Dan wordt de doeltrap genomen. Dan heeft hij in ieder geval even gewonnen. Ja, hij moet niet te lang wachten, want dan zijn ze gezien. Daar is de doeltrap dan genomen. En dan kan hij nu naar voren. En dan is de spits terug. En dan hebben ze het spel qua seconden precies goed gespeeld. Want het is weer 11 tegen 11.
0: En ook Oud Meller, de scheidsrechter, dus een man van de tijd. Het is balbezit voor Shakhtar even in de as van het veld op de helft van PSV. Mooie actie van Dest. Draait weg tussen 3 spelers van Shakhtar. In. Krijgt met een karambol de bal mee naar Pepi. Pepi weer terug naar Dest. En dan krijgt Dest de bal net niet lekker. Bij Guus Til komt Shakhtar ertussen. Bij Pedro Henrique. Bal aan de buitenkant. Doorgespeeld op Osjeretko. Grootste liggen erin. Maar heel slim. Perisic via de Oekraïne de bal hard spelend. Waardoor hij over de zijlijn gaat. In wordt snel genomen nu. Kordai Sanel, middencirkel naar Kostić, naar voren toe. Daar ligt wat ruimte. Daar is weer Ruben van Bommel. Toch knap dat die jonge buitenspeler zo'n ongelooflijk belangrijke rol speelt. Er is weer de sleep. De voorzitter richting de eerste paal en weggekopt door Bondar. Wordt er een overtreding gemaakt, zegt het publiek. Ja, zegt ook de scheidsrechter. Vrije trap PSV. Het is Vinicius Tobias. Die ging toch wel hard door op Van Bommel. En dat is wel goed nieuws. Ja, het doet nu even zeer voor Ruben van Bommel. Maar Ruben van Bommel komt Vinicius Tobias al voor de, voor mij, vierde keer voorbij deze wedstrijd. Ja, dat is wel echt een flinke overtreding, hoor. Doorhalen van Vinicius Tobias op dat been, met dat standbeen eigenlijk. En dan zo pats tegen de Achilles van Ruben van Bommel. Vrije trap, PSV aan de linkerkant van het strafschopgebied van Shakhtar Donetsk.
1: 10 minuten nog in de eerste helft. Het staat 0-0. Dit is weer de fase dat PSV wat meer aandringt. Is zien of het ook een echte kans kan opleveren. Dat moet dan nu gebeuren. Obispo staat vlak bij de doelman. Een beetje te zwaaien en aan te geven wat er moet gebeuren. De man die het misschien echt bepaalt staat op de 11 meter stip. Dat is de captain bij afwezigheid van Mauro Junior. Namelijk Perisic. Wat kan PSV bereiken? Wat kan PSV doen met deze vrije trap aan de linkerkant van het veld? In de 36e minuut. Bijna tegen de achterlijn aan. Het is heel druk in het 16 meter gebied. Hier komt de kans aan voor PSV. Maar die gaat er niet in. Bij de eerste paal wordt het goed verdedigd. De strakke trap van Sano. En ze ontsnappen hier. Shakhtar bij dit moment. Hij gaat naast het doel. Het wordt wel een hoekschop. Maar dit was een van de meest gevaarlijke pogingen. Het is uiteindelijk via het lichaam van die Vinicius Tobias dat de bal over de lijn gaat. En dus volgt er nog wel een hoekschop voor PSV. Dat is hoekschop. Er staat hier op mijn monitor nummer 2. Ik denk nummer 3, maar dat maakt niet zo heel veel uit.
0: Bal ligt bij de cornervlag. Want ja, daar wordt zo'n spelervatting dan genomen als het een corner is. Het is Perisic. Wijst. Eén hand half omhoog. Andere hand ook nu half omhoog. Spelers staan klaar. Vlak buiten het 5 meter gebied. Lopen nu in. Daar komt die bal naar richting de tweede paal. Kan er gekopt worden? Ja, dat kan gekopt worden. Maar naast Geertruida is het volgens mij die er vlakbij zit. En ook Obispo daarbij betrokken. Gevaarlijk moment uit de standaard situatie. Dat zeker. Dat moet toch ook een beetje hoop geven. Want als het voetballend wat minder lukt. Kijk even naar de herhaling. Het is denk ik Obispo die het doet.
1: Hij heeft, de vrije trap gegeven.
0: Kijk eens aan. Aanvallende overtreding dus. In het nadeel van PSV. In het voordeel van Shakhtar Donetsk. Bal ligt weer bij Riesnik. Die zit op een lopen. Daar komt Peppi. Dan door het midden wordt er dan heel rustig gecombineerd. Bal ligt aan de buitenkant bij Bondar. Last van het veld. En Bondar komt naar voren toe.
1: Ja, het is misschien niet spetterend in aanvallend op zich. Maar qua opbouw is het af en toe best genieten dat wat Shakhtar laat zien. En nu zijn ze ineens wel snel aan de andere kant. Daar lopen ze elkaar met PSV dan in de weg. Dat loopt goed af. Maar het levert wel een blessure op. Dat is best opmerkelijk de manier waarop PSV hier even in de problemen wordt gebracht. Blessure valt gelukkig mee. Maar Shakhtar komt ineens heel snel naar voren. En dus ramt Serginho Dest die bal weg naar de andere kant. Waar de doelman van Shakhtar hem dan pakt. Ja, dat zeg ik aanvallend gezien. Je zou met Brazilianen denken dat swingt. En dat is een prachtig circus. Maar waar ik het meest van geniet. Moet er een beetje oog voor hebben. Is de manier waarop Shakhtar de rust vindt in het opbouwen. En PSV dat toch echt graag druk zet. PSV dat daar misschien wel een antwoord op probeert te vinden. Maar daar voorlopig geen antwoord op heeft als het gaat om ze echt in de war brengen. Totdat het een keer natuurlijk fout gaat over de as. Maar voorlopig zijn ze te goed om zich daar in de problemen te laten werken. Ook nu weer twee PSV'ers jagen. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Scheidsrechter heeft het gezien. En weer is PSV er dan niets mee opgeschoten. Het was de spits Elias die helemaal op 25 meter van zijn eigen doel zat. Terwijl we nog een keer voor ons kijken naar de herhaling. De botsing tussen Sano en Kostić. Kostić voelt aan zijn linker nagel van zijn pink. Maar die doet niet zoveel pijn dat hij niet verder kan. Dus gaat hij door. Is natuurlijk ook een enorme pikkel. Die 33-jarige Servier, ex-Juventus en heel lang geleden ex-Groningen. En nu dus PSV'er in de Champions League tegen Shakhtar. In de 39e minuut staat het hier in Eindhoven nog altijd 0-0.
0: Nog 5,5 minuut officiële speeltijd van de eerste helft. En daar komt Shakhtar weer. Het is toch ook wel wachten op die ene flits van Shakhtar. Ze zijn zo geduldig. Maar het hoeft maar één keer mis te lopen voor PSV. En dan ligt hij in het mandje. De bal ligt achterin bij Osjeretko. Speelt helemaal terug. Naar Bondar. Bondar aan de buitenkant. Vinicius Tobias. Daar liggen misschien de mogelijkheden voor PSV. Het duel van Bommel. Vinicius Tobias. Want die heeft al een gele kaart. Riesnik nu met de bal naar voren toe. Doelman van Shakhtar. Doorgekopt door Elias. Mendoza erachteraan. Maar het is Dest die hem naar voren toe trapt. Bal wordt teruggekopt. Het is echt een gevecht om de bal. Die ligt nu bij Elias. Elias slim de combinatie aangaan door het centrum met Alisson Santana. Wordt er een overtreding gemaakt op Elias. Krijgt Shakhtar de vrije trap. 5 meter over de middenlijn in de middencirkel. 40ste minuut van dit duel. Terwijl PSV terugplooit en goed moet opletten. Eigenlijk druk zet vanuit een 4-4-2 ook. Het is vooral Til nu in de as van het veld Wanner. En nu dan de diepe bal op Alisson Santana. Daar komt een poging aan, maar die poging die wordt geblokt heel goed door Kostic die daar in de weg liep. Echt, dat was dus zo'n flits. Bijna Alisson Santana. Maar daar is Elias weer. Door de as van het veld gaat de bal naar Alisson Santana. Nog een meter of 18 is het. Alisson Santana komt naar binnen toe. Schot weer geblokt. Nu door Obispo. Met een stuit richting de achterlijn is het nu Perisic. Die ramt hem ver weg. Blijft de bal in? Nee. Inworp is voor Shakhtar Donetsk. Eigenlijk 3 van die speldenprikjes van Shakhtar Donetsk. PSV moet op de voorvoetjes blijven staan. Moet blijven opletten. Want Shakhtar kan levensgevaarlijk zijn. 0-0.
1: Want we zitten nu ook weer voor de tegenstander van PSV via Mendoza. Aan de linkerkant, daar moet Destus verdedigen als rechtsback. Er wordt dubbele dekking gegeven, maar ze keken allemaal naar die linksback die opkwam. Terwijl de linksbuiten de bal had. Het is wel weer een bal terug in de middencirkel. Daar waar Marlon Gomez de bal heeft. Dan geeft hij hem weer naar de linkerkant. En zo gaat het van voet naar voet, zoals de hele wedstrijd al. Matvienko, de captain, heeft hem weer teruggespeeld naar Marlon Gomez. Marlon Gomez gaat dan uiteindelijk weer terug naar Riesnik. PSV-fans hebben door dat er hier echt wel een 12e man gewenst is als het gaat om een steuntje in de rug voor PSV. Want daar waar toch werd gezegd, dit is een duel waar mogelijkheden liggen, wijst de ontmoeting tot nu toe uit dat het gewoon hartstikke gelijk opgaat. En dat PSV dan weliswaar de betere kansen heeft gehad. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Zeker niet zo dat PSV veel en veel beter is. Met hierna dus wedstrijden tegen Leipzig en tegen Porto voor de boeg op vreemde bodem. Het zou lekker zijn om de Champions League een keer goed te beginnen in eigen huis. Zoals dat zo vaak dus niet lukt. De scheidsrechter maakt wat praatjes. Probeert de boel in de hand te houden. Er is niet zo heel veel verder mis met zoals het nu gaat. Als Geertruiden de bal speelt naar de rechterkant en Shakhtar opschuift. Dus gaat het via Dest terug naar Kovar. En zijn we toch aanbeland in de laatste minuten van deze eerste helft bij die 0-0 stand.
0: Slotfase. We zullen wel wat minuutjes erbij krijgen. Denk ik, lag wel eventjes stil deze wedstrijd. Maar veel zal het niet zijn met Dest. Dest op zijn naar Geertruiden. Centraal achterin. Die blijft trouwens ook heel rustig onder druk. Legt de bal naar Kostic. Kostic lange bal richting Van Bommel. Van Bommel mag het kopduel winnen. Of eigenlijk op de borst aannemen dan. Richting Peppi. Aanbeland bij de zijlijn. Verliest de bal. Uiteindelijk is hij niet slim genoeg om die bal over de zijlijn te laten lopen. Moet hij de inworp toelaten. Is snel genomen door Shakhtar Donetsk. Matvienko helemaal terug naar Riesnik. Ter hoogte van de strafschopstip. Geen druk van PSV. Het is dan de druk van Til die dan Osheretko oppikt. Lange bal van Riesnik naar de buitenkant. Mendoza wordt even vastgepakt door Dest. Maar het is het balbezit voor Shakhtar Donetsk aan de linkerkant van het veld. Daar is de diepe bal op de doorgelopen nummer 6 van Shakhtar. Die gevaarlijke Marlon Gomez. Daar zit Wanner ertussen met zijn bips vlakbij. De achterlijn komt eruit. Bal naar voren met zijn zwakke linkerbeen. Pikt PSV daar de bal op. Dan staat Shakhtar een beetje uit positie. Dat weet Perisic en die opent op Ruben van Bommel.
1: Van Bommel, nou druk het gaspedaal in. Van Bommel, dat doet hij niet. Hij gaat naar binnen toe dan maar schieten. Dat zou nu kunnen gebeuren, maar op het laatste moment geblokt. Goed gedaan door Van Bommel. Die dreigt buitenom, want daar loopt hij de hele avond al zijn directe tegenstander voorbij. Daar had hij dus nu ook aan gedacht. Die rechtsback Tobias. Maar het gaat dus binnendoor. Maar ze verdedigen met man en macht hoor. Shakhtar, want de tackle waarmee het schot wordt geblokt is een goede. En als de VAR er zelfs naar heeft gekeken, dan gaat er ook een streep door de hoekschop. Wordt het een doeltrap? Want de camerabeelden hebben dus uitgewezen dat Van Bommel zelfs de bal als laatste heeft geraakt. En zoals het in het Engels heet, zo staat het voor me, incorrectly awarded corner. Dus is het een doeltrap en zitten we in de 44ste minuut. We gaan naar de laatste minuut.

0: Alisson Santana. Alisson Santana maakt de bal vrij. Bal gaat naar de buitenkant naar Mendoza. Shakhtar valt aan. Het gaat snel. Via Pedro Henrique komt de voorzet richting de tweede paal. Precies in dat gedeelte waar niemand staat van Shakhtar. Maar Shakhtar blijft in balbezit. Omdat de meegelopen Vinicius Tobias de actie aangaat met Perisic. Die daar is aanbeland. Helemaal terug. Wordt de bal gespeeld op Bondar. Shakhtar druk naar voren toe. Zo vlak voor het scheiden van de markt. Dan is het weer Bondar. Bondar uit stand. Voorzet weggehaald door Obispo. Mag PSV even ademhalen. Maar staat het met alle spelers achter de bal. En blijft Shakhtar aanvallen.
1: Ja, goede ploeg. Ik zeg het nog maar een keer. Misschien niet aanvallend sprankelend tot nu toe. Maar er komt echt wel een mogelijkheid ergens een keer ook voor Shakhtar. Dat het nu probeerde. PSV neemt over als dit lukt. Ja, dat lukt niet. Want het is een snoeiharde tackle op de bal. Ja, Dest gaat er ook voor. Ja, dit is toch wat mij betreft een beetje het verhaal van twee honden vechten om één been. En Shakhtar is er mee heen. En dus nu Mendoza. Mendoza en de goal voor Shakhtar Donetsk. Nou, vlak voor rust gaat het nu mis. De scheidsrechter zegt, ik ga nog wel kijken met de VAR naar dat moment daarvoor. En Arda Turan zegt, waarom zouden jullie er naar kijken? Laten we gewoon de goal vieren. Ja, dat snap ik wel. Maar de goal wordt gecheckt. En dan is het de vraag, is het overnemen van de bal daar in de middencirkel reglementair gebeurd? Daar bij Dest. Dest glijdt. Ja, dat is gewoon reglementair. De bal wordt gespeeld met een weliswaar bijna gestrekt been. Maar dat been dat is op de grond te vinden. En ik geloof nooit dat de VAR dit gaat terugdraaien. Het is gewoon een mooie tackle, vind ik. En Dest was gewoon te laat. Mendoza binnendoor bij Geertruida. En boem, over de grond in de verre hoek. Mooie goal. En PSV krijgt de deksel op de neus. Vlak voor rust. En het was zo'n moment waarvan je weet, ze wachten er de hele wedstrijd op. En dan komt hij dus ook scheidsrechterwijs naar de middenstip.
0: Ja,
1: heeft van zijn Duitse collega de videoscheidsrechter gehoord dat het allemaal oké was. Ja, sorry Dest. Je was net te laat op je afspraak. En die afspraak met de bal, die werd gewonnen door zijn tegenstander. Die gaat er stevig in, maar echt niet met een volgestrekt been. Dat doet hij gewoon, ja, ik vind dat het moet kunnen mooi. Marlon Gomez. En bovendien heeft de scheidsrechter de hele wedstrijd best wel veel laten doorgaan. Dus past dit in de manier waarop hij tot nu toe fluit. Hard voor PSV, hard voor Dest. En een fikse domper en tegenvaller vlak voor rust. Want het staat 1-0 voor Shakhtar. Door de goal van de man uit Venezuela, Mendoza.
0: 1 minuut extra tijd. Die is voorbij. Ja, ik snap dat jullie ook lekker op de voorvoetje staan. Of misschien wel zitten op het puntje van je stoel. Dit was dus dat moment wat de hele eerste helft al in de lucht hangt voor Shakhtar. En daar is dan het rustsignaal. 0-1 zet het scorebord. PSV op achterstand.
2: Ja, Leon, ik wilde zeggen van PSV heeft het moeilijk, maar gelukkig is het niet gescoord. Dus maar en toen, voor de rust, kwam die dan toch. Is dit een terechte afspiegeling van de eerste helft? Of,
3: Nou, ik denk dat een gelijkspel terecht was geweest. En dat dit een ongelooflijk vuur moment is. Dest, die eigenlijk gewoon net te laat komt. En dan sta je met een man minder in de verdediging. En dat straffen ze genadeloos af.
2: Ja, dit was geen overtreding, vond je, op Dest?
3: Ook. Nee, de bal werd gespeeld. Ja, daarna raakten ze elkaar. Maar ja, het was gewoon een risicovolle sliding die Dest inzet. Zo in het centrum van het veld. Ja, dat risico neem je. Dus je weet dat er consequenties aan kunnen hangen.
4: Ellendiger moment kan je niet hebben, toch? Om op achterstand te komen.
3: Zo, nee. Voor het moreel is dit natuurlijk echt vreselijk. En zeker omdat PSV het gewoon überhaupt heel moeilijk heeft vandaag, is dit echt een rot moment. Dus ja, de deksel op de neus, zoals het al werd gezegd.
5: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no-

0: zijn weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolen Schip op Cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
7: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
11: NPO Radio 1.
12: Het is bijna 8 minuten over 7:30. Het NOS-journaal met Levi van Eck.
13: De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt die verdacht wordt van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds veilig zijn gesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. Bij een brand op 2 scholen in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 24 kinderen omgekomen. Volgens lokale media waren de slachtoffers jonger dan 10 jaar. Ze zouden om het leven zijn gekomen toen ze probeerden te vluchten voor het vuur. De VS zet NAVO-landen onder druk om uit het internationaal strafhof te stappen. Volgens ingewijden hebben bondgenoten hierover een brief ontvangen. Washington zou dit mogelijk laten meewegen bij de verdeling van Amerikaanse troepen binnen de NAVO. President Trump voert al langer een harde campagne tegen het strafhof, onder meer met sancties tegen medewerkers. En in een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Wil de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich daar schuil en runt hij vanuit Sierra Leone zijn drugsimperium. Van Wil overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten.
11: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
14: Dinsdag tussen 12 en 4.
15: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
16: Natuurlijk, de troonrede.
17: Leden van de Staten-Generaal.
16: En de overhandiging van het koffertje.
18: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
19: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
20: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
14: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
11: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
14: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
21: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk. Energiegigant RWE verstookt in haar elektriciteitscentrales jaarlijks ruim 1 miljoen ton biomassa van hout. Het grootste deel komt uit het buitenland. Volgens RWE is het gecertificeerd en daarmee duurzaam, maar klopt dat wel? Zembla trekt de Maleisische jungle in op zoek naar de bron van onze groene energie. Vanavond 9:15, NPO 2. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl. Langs de lijn en omsteken.
24: Ja, welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. We zitten in de rust bij PSV Eindhoven tegen Shakhtar Donetsk. En de ruststand is 0-1.
12: Ja, treffer vlak voor rust. Echt een paar seconden voor het affluiten. En we zeiden toch, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Want ja, dan ga je toch wel met een heel naar gevoel die kleedkamer in, Leon.
25: Ja, als je hem dan tegen moet krijgen, dan het liefst niet in de laatste seconde voor de rust. Omdat je bent op een gegeven moment. Het is een hele stroeve wedstrijd voor PSV. Ze komen moeilijk tot kansen. En zeker in de laatste fase, ja, neemt Shakhtar het een beetje over. Probeer je vol te houden tot aan de rust. Ja, en dan zo'n moment met Dest, die eigenlijk zelf een beetje te laat komt, een sliding inzet. Ja, dan is hij vervolgens uit positie. En vanuit daar wordt dan precies gescoord.
12: Ja, krijg je dan een beetje een déjà vu aan 2 jaar geleden? Ja, toen nam Shakhtar daar een 2-0 voorsprong zelfs.
25: Ja, en toch ook een beetje aan vorig jaar tegen Union. Het is toch weer een beetje een stroeve start. En nou is de wedstrijd gelukkig nog niet voorbij. En hoop ik dat PSV het nog recht gaat trekken.
12: Maar waar zit hem dat dan in? Zit er toch iets van spanning op? Of is het toch niet met volle bravoure willen spelen?
25: Nou, ik vind ook dat Shakhtar echt wel een goed plan heeft. Ze zijn heel duidelijk met hun beide buitenste aanvallers. Als hun keeper de bal heeft, dan staan die buitenste aanvallers helemaal aan de krijtlijn geplakt om die backs van PSV zo ver mogelijk weg te trekken. Nou, dan gaan de spitsen en de aanvallende middenvelders gaan een beetje uitzakken om Obispo eigenlijk in een soort mega ruimte te krijgen. Zodra die keeper dan een lange bal geeft, of zodra ze eruit onderuit spelen, ja, dan willen ze die bal zo snel mogelijk daarin. En dan zie je dat PSV dat heel lastig vindt. En die ruimtes worden op een gegeven moment zo groot dat PSV ook heel moeilijk druk krijgt op Shakhtar. Wat normaal gesproken natuurlijk iets is wat PSV heel goed kan. Dus dan zie je dat er onzekerheid komt, dat een beetje naar elkaar kijken is. Van oké, gaan we dit nog wel zo intensief doen? Of gaan we het anders doen? Dat is heel lastig.
12: Ja, terwijl als we die eerste helft erbij pakken, het ook heel anders had kunnen lopen. Want het was Perisic die hem geweldig op zijn pantoffel.
25: Ja, dat was echt een fantastisch moment. Met ook uitblinker Sano, die daar een goede bal, die de druk erop houdt. En een soort acrobatisch die bal bij PSV houdt. En uiteindelijk bij Peres iets krijgt. En die volleyt hem zo geweldig. Je kijkt hem de kruising in.
12: Je hoopt echt dat hij erin gaat, hè? Alleen al voor de schoonheid.
25: Dat, ja. En ja, dan moet je dus ook een beetje geluk hebben. En dat hadden we dan niet.
24: Moet PSV zo blijven voetballen? En dan wachten, en dat komt wel. Of moet PSV iets anders gaan bedenken? Andere spelers erin, andere tactiek. Want je zegt van het plan van Shakhtar was goed.
25: Ja.
24: Is het plan van PSV dan slechter?
25: Nee, ja, nee, dat vind ik niet. Want als PSV zelf aan de bal is, dan vind ik ook echt dat PSV goede momenten heeft. En echt wel probeert. probeert gebruik te maken van de kwetsbaarheden van Shakhtar. Je ziet met name natuurlijk de linkerflank, Ruben van Bommel, die tegenover die back staat, die, ja, die het echt moeilijk heeft met Van Bommel.
24: Hè?
25: Ook dat nog, ook nog geel op zak. Dus ik hoop dat PSV daar gebruik van blijft maken. Maar vooral in het verdedigende, ja, daar zullen ze een keuze moeten maken van hun keeper is heel belangrijk in die opbouw. Je ziet dat ze daardoor steeds een overtal hebben. Ja, dan moet je gaan bedenken, gaan we daar op door blijven lopen of gaan we toch iets opwachten en dan pas het verdedigende werk doen.
3: Dat zijn allemaal bespiegelingen voor in de rust, die Peter Bos natuurlijk ook meeneemt de kleedkamer in. Er gebeurt nog meer op de Europese velden. Dat gaat Laurens en Biering allemaal in de gaten houden vanavond. En één wedstrijd die is gelijktijdig met PSV begonnen, Laurens.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Fenerbahçe tegen AS Roma. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde wedstrijdverloop als bij PSV. Twee ploegen die in evenwicht zijn, maar de uitploeg die vlak voor rust op een voorsprong komt. Dus AS Roma op voorsprong. Doelpunt werd gemaakt door Cristante. Dribbel van Donjan Malen, de spits van de Nederlands elftal natuurlijk. Legt hem terug op randje 16. En de Cristante die schoot de bal eigenlijk. Het was best een knappe goal. Nog in de verre hoek. Dus een assist erbij voor Donjan Malen. Bij Fenerbahçe Ake, Nathan Ake in de basis. Donjan Malen dus bij AS Roma. Net als Divine Ranch. Ook in de basis. Martin de Roon op de bank. Dus daar nu 1-0 voor AS Roma.
3: Ja, die wedstrijd dus inderdaad begonnen. En dat geldt nog niet voor Bayern München tegen FC Bodø/Glimt. Want dat duel gaat om 9 uur van start. En jij houdt het verder ook allemaal in de gaten, Laurens. Dus kom gewoon weer thuis, duidelijk.

0: Ja, je moet je plek weten als je Bruno Mars bent. Dan moeten we je afkappen, want de tweede helft is begonnen. De tweede helft van de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk. En dus de achterstand voor PSV. Jeroen en Chris.
1: Ja, nou, heerlijke stroopwafel. Dat kunnen we zeggen over de rust. En de bal rolt weer. Het is 0-1. Voorsprong dus voor Shakhtar. Doelpunt van Gleicher Mendoza. En inderdaad echt een typisch Shakhtar aanval. Even was dus Dest van Huis. En juist via die flank slaat Shakhtar toe. Wat kan PSV om in ieder geval te scoren? Het is overigens voor het 35e keer op rij dat PSV in de Champions League niet de nul houdt. En ja, 5 maanden geleden voor het laatste nul wel gehouden. Maar dat was tegen het bescheiden Sparta. Met alle respect voor Sparta. Dat is alweer een tijd geleden. Met nu balbezit voor Shakhtar Donetsk aan de buitenkant. Crosspa. Gaat meteen naar Alisson Santana. Die kopt door, krijgt hulp van Elias. Maar die verliest de bal voorlopig. Kan PSV er nu uit met Kostic. Kostic langs de lijn. Maar die krijgt een behoorlijke beuk. Philip Kostic van de doelpunt te maken. Gleicher Mendoza. En die krijgt meteen geel van de Turkse scheidsrechter. 47e minuut. Tweede gele kaart voor Shakhtar Donetsk. Doelpunt te maken, Mendoza is het. Die ging echt veel te hard door. Ja, echt veel te hard door op Philip Kostic.
2: En dus zet Shakhtar de toon in de eerste minuten van de tweede helft. Wat zal Peter Bos hebben gezegd? Halverwege, ga zo door. Of toch wat meer lef toch in het druk zetten. Probeer misschien wat meer wat dat betreft. Het is lastig voor PSV dat aan de bal toch ook niet bijzonder veel heeft gecreëerd. 3 doelpogingen waarvan 1 tussen de palen. En dat wil PSV en dat wil Bos toch anders zien. Dit gaat net goed. De opbouw via Kovar. Gezien het filmpje dat PSV plaatste via dat social media team wat ze hebben. Dat heeft iedere grote club natuurlijk tegenwoordig. Voorafgaan aan deze wedstrijd. Zoek het op en kijk het. Borstbal. Prachtig in elkaar gedraaid filmpje. Maar wel heel brutaal. En dat zou hier in de Champions League wel eens even laten zien wat het kon. Dat was eigenlijk de boodschap. Nou, dat is tot nu toe nog niet gelukt. Misschien nu. Met Perisic. Aan de rechterkant Perisic met een voorzet even aangeraakt. Die wordt op die manier het strafschopgebied uitgewerkt. Opgepikt door Van Bommel. Van Bommel heeft bij zich Kostic. De bal het 16 meter gebied ingespeeld naar Sano. Sano draait hem naar buiten. Sano achtervolgt. Sano blijft wel aan de bal. Maar kom maar eens uit de hoek daar tussen 3 spelers van Shakhtar. Dat lukt absoluut niet. Wordt wel een ingooi. Ja, het is echt een geweldige vechtploeg op deze manier. Op het veld zetten ze de tanden in elk duel. Die van Shakhtar Donetsk. Ze spelen echt voor veel. Dat is aan alles te merken. En PSV heeft het daar ontzettend zwaar mee.
1: Kostic in de hoek. Nu naar Van Bommel. Van Bommel. Mooie bal op de doorgelopen Obispo. Obispo legt op zijn. Wie gaat hem intrappen? Het is Dest. Ja, doelpunt. PSV op gelijke hoogte. Heel vroeg in de tweede helft. Serginho Dest loopt door. Vanuit de inworp slaat PSV dan toch toe. Het is een standaard situatie. Heel mooi uitgespeeld. En wat wordt er dan hard gejuicht en baalt Isaac, de aanvallende middenvelder van Shakhtar Donetsk, laat zich aftroeven door die versnelling van PSV. 1-1.
2: Zo had hij een hoofdrol bij de 0-1. Dest met dat duel dat hij verloor in de middencirkel. Voor zover het een fout was, dat was het niet, heeft hij nu de boel wel helemaal recht getrokken. Bal komt voor zijn voeten na het terugleggen en hij plaatst hem precies in de hoek. Komt aanlopen, ziet hoe hij die bal moet nemen en dat doet hij dan goed genoeg. Hij prikt hem in de benedenhoek. Ja, met een beetje met de binnenkant van zijn tenen is het bijna waarmee hij hem plaatst. En zo heeft PSV heel snel de gelijkmaker geproduceerd aan het begin van de tweede helft. Het venijn zat hem in de staart van de eerste en zit hem in het begin van de tweede. Het is 1-1 tussen PSV en Shakhtar.
1: Wat een sfeer meteen in het Philips Stadion in de openingsfase van de tweede helft. 50ste minuut, bal helemaal terug bij Kovar. Kovar uit stilstand, boogballetje naar Kostic. Kopt richting Sano. Krijgt de bal wel nog bij Wanner en die gaat aan de wandel. Ožrebko volgt hem. Krijgt de bal bij Perisic aan de rechterkant van het veld. Terug naar Serginho Dest. Wat zal die zich fijn voelen, zeg. De Amerikaanse back krijgt ook wat ruimte. Bal naar de zijkant, naar Geertruiden, de beste paser van de eerste helft in ieder geval. Maar daar volgden 4 Oekraïense spelers. Tenminste, spelers die voor Shakhtar spelen. Bal ligt opnieuw bij Serginho Dest. En even temporiseert PSV. En dan laat Shakhtar het ook maar even gebeuren. Liggen er ruimtes achter die laatste linie. Gaat de bal nu naartoe. PSV weg aan de rechterkant van het veld.
2: Ja, PSV versnelt. Bal is te hard voor Peppi. De scherpe ook, zodat de doelman kan pakken. De bal van de rechterkant afgeplaatst door Guus Til. En zien wat PSV dat nu een steuntje in de rug heeft met de goal kan. Aan het begin van deze tweede helft. Het publiek staat erachter. PSV heeft op dit moment de energie om de wedstrijd in handen te pakken. Het stuur flink vast te grijpen. En meer gas te geven richting het doel van Shakhtar Donetsk. Daar gaat hij naar de linkerkant van het veld. Waar Sano hem graag wil hebben. Die ontvangt hem ook van Van Bommel. Sano voor het doel alleen Peppi. Bij de tweede paal vraagt Peres iets ook. Van Bommel gaat binnen door. Van Bommel, Van Bommel, Van Bommel. Met een poging. Ja, het is wel een oei. Maar het was al snel duidelijk dat hij er niet in zou gaan. Zeker niet tussen de palen. Hij wil een hoekschop, krijgt hij niet. En dat is het nou eenmaal met die regel van de VAR. Hij wordt misschien inderdaad wel licht getoucheerd. Maar deze worden niet omgedraaid. Alleen verkeerd gegeven corners worden teruggedraaid. Maar schoten die een doeltrap worden gegeven en een corner moeten zijn. Daar geldt dat nog altijd niet voor. Aan de andere kant is Saka nu weg. Gaat even door, want Chris heeft het vooral heel erg druk met koffie bemachtigen. Dat is gelukt.
1: Ja, dat is stroopwafel. Ik denk dat wordt tijd.
2: Ook zonder mijn aantekeningen te bevlekken. Dat vind ik al wel prettig, want dat ging al net goed.
1: Ja, we hebben een vaste hand.
2: Ja, als je weer lekker zit, dan...
1: Maar doen waarvoor we gekomen zijn dan.
2: Mag jij nu het openen?
1: Wel, hartstikke fijn. Op de as van het veld is het Shakhtar Donetsk in balbezit met Marlon Gomez. Nu moet PSV goed opletten, want het is weer even die versnelling met Pedro Henrique. Die wacht, die nu inspeelt. Combinatie aangaat, bal terugkrijgt bij de achterlijn. Daar komt de voorzet richting de eerste paal, maar verdedigd door Paul Wanner. Bal gaat over de achterlijn. Ja, hoekschop. De eerste hoekschop van de tweede helft. Is er een voor Shakhtar Donetsk? Toch een inworp? Nee, hoekschop inderdaad. Die bal wordt daar bij de cornervlag neergelegd. Pedro Henrique even in verwarring. Chris Wobba ook. Het is Alisson Santana die dribbelt naar die cornervlag. De meeste Shakhtar-spelers verzamelen zich op de rand van het strafgebied van PSV. Dat met 5 op de 5 meter staat op te wachten. Spelers lopen in. Daar komt die bal weggehaald door Perisic. Opgevangen door Pedro Henrique. Bal weer naar de buitenkant. Naar Alisson Santana.
2: Santana, mooie beweging. Maar hij komt er mooi nu langs bij Sano. Dan kan je beweging nog zo mooi zijn. Het gaat om de bal. Die heeft Sano te pakken. Maar PSV levert hem heel snel weer in via Dest. En zo is het een echt knokpartijtje op het middenveld om de bal. Dat wordt nu gewonnen door Shakhtar Donetsk. Het is enerverender in de eerste 7 minuten van de tweede helft. Omdat de tempo hoger is. En ook de gelijkmaker van Dest helpt deze wedstrijd natuurlijk wat meer op gang. Als ze daar bij de Oekraïense opponent van PSV anders overdenken. Het balbezit is voor Riesnik in zijn eigen 16 meter gebied. Er zijn wat lopende mensen, dus kiest hij voor de lange bal. Dat moet dan worden opgelost door Obispo, die wat flinke stappen naar achter zet. Maar ook een overtreding lijkt te maken daar ten opzichte. Ja, publiek heeft het nu ook door van Elias, die spits. Want dit was net even te stevig. Ja, bij PSV zeggen ze tegen die scheidsrechter, ja, hoezo vind je het ene wel en het andere geen overtreding. Maar het is gewoon een duw in de rug. Dat zien we nu ook in de herhaling voor ons. Dus wat dat betreft heeft de scheidsrechter gewoon gelijk. En ik vind dat hij bij de meeste momenten gewoon gelijk heeft. Dest heeft gescoord. Lacht wat met zijn tegenstander. Maar moet nu zijn verdedigende stellingen gaan innemen. Want er komt een vrije trap aan. En standaard situaties, dat zijn ook kwaliteiten van deze ploeg uit Oekraïne. En dus moet PSV nu opletten.
1: We kunnen zeggen de vaste bespeler van Stamford Bridge maakt zich klaar voor deze vrije trap. Linkerkant van het veld, 5 meter buiten het strafgebied. Daar is het fluitsignaal. Alisson Santana. Bal wordt getoucheerd en gaat over de achterlijn. Dest zit daar nog bij. En dus de hoekschop van diezelfde Alisson Santana. Hij speelt ze vaak met links en dan draait die bal weg van het doel. Heel hard, een beetje op een meter of 2, 2,5. Echt perfect om tegenaan te lopen. En daar moet PSV zich echt voor wapenen. Dat niet gebeurt. Het is Santana. Daar komt de aanloop. Weer met links. Bal weer hard wegdraaien. Wanner pakt hem op heuphoogte. Dan kan Dest weg. Dest heeft niemand voor zich. Speelt en de bal tegen de hand van zijn directe tegenstander. Pedro Henrique. En dat is een hensbal. En is dat een terecht hensbal? Ja. En dat is de derde gele kaart voor een speler van Shakhtar Donetsk. In dit geval is dat Pedro Henrique. Een kaart in Eindhoven. Het is een bekend. Maar even kon Dest daar weg. Had hij heel veel ruimte. Ja, en Henrique tikt die bal gewoon weg. Terwijl Dest daar echt de bal wilde versnellen. Omheen wilde spelen. Gele kaart is gegeven. Vrije trap voor PSV.
2: Geertruida heeft hem en speelt Sano in de middencirkel. Heel snel de kaats van de Japanner terug naar Geertruida. En dan gaat het naar de linkerkant. Waar PSV probeert tot meer te komen. Op de veldhelft inmiddels. Met Kostic en Van Bommel van Shakhtar Donetsk. 3 keer geel dus. Voor de tegenstander van PSV. Daar zijn er nu een aantal die wel moeten oppassen. En inderdaad vooral de backs. Pedro Henrique en Vinicius Tobias. Die moeilijke momenten kennen. met de directe tegenstanders. Staan nu wel onder druk en mogen niets meer verkeerd doen. Vinicius heeft nu de bal over de zijlijn zien gaan, maar via de voet van de PSV'er. Dus mag hij zelf gooien. Hij komt overigens, ook deze Vinicius, van Real Madrid af. Alleen zijn kwaliteiten zijn niet zo groot als de Vinicius van het huidige Real Madrid. Vandaar dat er ook Tobias, denk ik, op zijn shirt staat. Het balbezit voor Shakhtar, dat doen ze hartstikke goed. Via Marlon Gomez gaat hij aan de rechterkant er vandoor. Marlon Gomez, een goede voorzet, zou PSV in de problemen kunnen brengen. Maar dat lukt hem nog niet. Nog altijd aan de bal gebleven. Ze zijn zo balvast en balsterk als wat. En dan is dit een overtreding van Obispo op het randje van 16 meter gebied. Net daar buiten komt de gele kaart aan het O, wat u naast mij hoort.
1: Ja,
2: en nu gewoon door de auto hoort of waar we ook zitten luisteren. Is dus van Chris. En dat komt omdat het echt net buiten het 16 meter gebied was. Centimeter of 30 erbuiten. Dus ietsje verderop. En dan had PSV meer in de problemen gezeten dan dat het nu zit. Want nu ligt de bal weliswaar op een mooie plek. Maar op 11 meter had een zorgelijke plek geweest voor PSV. Dat wel deze vrije trap moet gaan weerstaan. Vier man in de muur. Het fundament op de grond. Dat ligt er dus ook. Een muur liggen. De afstand naar het doel schuin. Dat weliswaar is 24 meter. Maar het is maar net waar het beginpuntje van die lijn zet waarop je meet. Vanaf het midden van het doel. Nou, daar gaan ze. PSV moet opletten, want hier komt de vrije trap van Shakhtar Donetsk.
1: Alisson Santana gaat hij hem nemen met links of wordt het toch met rechts. Even de passen naar voren, daar komt die bal. Dan draait een meter of twee voorbij de kruising. De muur liggen overigens was Sano. Ja, misschien als een van de nieuwe aankopen heb jij die rol als speler om te pakken. In ieder geval geen klachten bij de Japaner en de vrije trap geen gevaar. En nu de doeltrap genomen voor PSV. Kovar. Echte reddingen heeft de Tsjech nog niet hoeven te maken. De bal gaat nu naar de zijkant. Geertruida blijft toch eenvoudig op de been. Kapt zijn directe tegenstander uit. Legt terug op Kovar. Weinig druk van Shakhtar. Dat vooral oog heeft voor de directe tegenstander. Er worden overal koppeltjes gevormd. Nu dan Elia die druk komt zetten. En dan speelt Kovar in. Via Wanner teruggespeeld. Moeilijke bal te controleren voor Obispo. Obispo met de lange bal naar voren toe. Richting Van Bommel. Kop door. Die is toch sterk omdat zijn back wat inhoudt. Dan blijft de bal hangen. Van Bommel pikt hem op. Komt de bal uiteindelijk bij Peppi terecht. Nog een meter of 20. En nu de bal naar Perisic.
2: Perisic op het randje van 16 meter gebied. Goede bal van Peppi. Perisic wordt wel teruggeduwd eigenlijk. Tot erbij Geertruida. PSV heeft er heel veel mee naar voren. De dreiging die er was en de dreiging die deze aanval in zich had is er wel uit. PSV heeft de bal terug. Nog wel altijd op de veldhelft van Shakhtar met Wanner. Wanner draait om zijn eigen as. Gaat ook terugspelen. Wil geen risico nemen want Shakhtar is een beetje aan het jagen. Dus moet PSV ook oppassen. Dat doet Kostic niet. Die raakt de bal te kwijt en dan maakt Van Bommel een overtreding. Nee, zegt de scheidsrechter. Dat mag kennelijk allemaal verder. Maar die bal zelf ook nog eens aanraakt. Heeft uiteindelijk samen op verplaatst naar de rechterkant. Ligt er een speler. Dat is Marlon Gomez van Shakhtar. En krijgt PSV een hoekschop. Wat gebeurt er veel? En ik moet je zeggen, ja, je kan er van alles van vinden. Maar het is wel lekker dat hij veel aan doorgaat, die scheidsrechter. Want dat houdt tempo erin. Hij is niet kinderachtig.
1: Nee.
2: Dat wil niet zeggen dat hij ook niet af en toe een foutje maakt. Misschien had hij hier ook wel voor kunnen fluiten. Maar het speelt zich af in het voordeel van PSV. En nu zegt die Malen Gomez, nee, ik hoef geen vrije trap te hebben. Of ik hoef geen verzorging
1: maar
2: te hebben.
1: Mag er nu wel in blijven staan.
2: Ja, want er is geen verzorging. Dus daarom blijft hij erin staan. Kijk, dus vandaar dat hij zegt, ga maar door. Dat was eigenlijk precies wat ik wilde vertellen. En dat gebeurt dus ook. Hoekschop voor PSV vanaf de rechterkant.
1: Het zal wel duidelijk zijn. Hoekschop is inderdaad op PSV. Laat ik het nog eens zeggen. Even wachten. Meller heeft iets gezien. De scheidsrechter loopt even naar Riesnik toe. En Bondar, die daar op de doellijn met Peppi oog in oog staat. Peppi loopt nu wat terug. Bondar duwt, daar komt de bal richting tweede paal. In de handen van Riesnik, doelman van Shakhtar Donetsk. Gooit de bal, heeft flink naar voren toe, heeft flink wat kracht. Maar het is Sano, wat is hij snel. Komt de bal terug, toch pikt Shakhtar hem weer op met Alisson Santana. Goede slijding van Perisic op de bal. En dan dat gebalde vuistje van de Kroaat. Hij krijgt hem zelfs nog mee. Dat is een uitstekende ingreep. Doet denken aan die mooie actie van Geertruida in de eerste helft. Ook echt zo'n harde slijding op de bal. Mooi dat spelers dat durven en ook goed uitvoeren. Inworp is voor PSV. Kostic, bal in zijn handen.
2: Ja, bal in de handen, maar de ingooi gaat naar de ander.
1: Ja. Ja,
2: precies. Dus die scheidsrechter die heeft het nu gegeven aan Shakhtar. Dat heeft de bal. Het is wel een echte wedstrijd hoor. En PSV probeert nu weer zoals we in de eerste helft niet zoveel zagen, druk te zetten op de bal. Dan kiest Shakhtar voor de lange optie. En die lange optie belandt in de voeten van PSV. Dat is overneemt. Het was Desti hem opving. Zano die verplaatst hem. Geertruiden gaat lopen. En PSV probeert het tempo hoog te houden met Til. Bal is aan de rechterkant. Bij Perisic. Het gaat terug naar Dest. PSV heeft wel iets in zich waarvan je denkt, nou, dit is een fase waarin het misschien moet gebeuren door duwen. Maar ja, het moet met beleid en met verstand. Want één keer en een foutje en dan staan ze aan de overkant. Shakhtar dus precies en nauwkeurig blijven. Dat doet Van Bommel. Van Bommel geeft hem mee aan Kostic, die schiet. Schot wordt gekraakt en weggehaald. Maar even komt Shakhtar er niet uit. U hoort het ook aan het lawaai van het publiek. De ingooi gaat naar PSV. Het is heel snel weer genomen door Dest.
1: Zodra de inworp wordt genomen, gaat het publiek van PSV staan op de plek waar die inworp wordt genomen. Terwijl de bal nu rond gaat van voet naar voet. PSV in balbezit met Kostic. De helft van Shakhtar. De opening op Van Bommel, die 1-1 komt te staan. Met zijn directe tegenstander Tobias. Vinicius Tobias moet aan de wandel, want Van Bommel legt terug op Geertruiden. Geertruiden met het schot wordt gekraakt door Ožeretko op de bilpartij. En gaat uiteindelijk naar de overzijde, over de zijlijn. De inworp is voor PSV. Nog iets minder dan een uur te gaan. Je voelt dat er van alles mogelijk is in Eindhoven. PSV maakt een betere indruk. Minder hulpeloos. Wel hulpeloos, maar minder, ja, minder belegen, moet ik het zeggen. Het woord moet ik nog even eigenlijk voor vinden. Minder verlegen misschien dan in die eerste helft. Ja, het is nog even zoeken. Zoek is het ook naar een opening in de verdediging van Shakhtar door PSV. Maar PSV blijft die bal bezit.
2: Neem een stokje water, misschien een hap stroopwafel en zoek naar het woord. Dan probeer ik het er even voor je uit te halen. Nu met een bal in het 16 meter gebied aan de rechterkant. We zijn dus een uur onderweg. Klein half uurtje nog in deze enerverende Champions League wedstrijd tussen PSV en Shakhtar. Bal wordt uit de lucht geplukt door Riesnik. Dat doet hij overtuigend en zo komt de voorzet van de rechterkant af. Van de voet van Perisic niet aan, want heeft PSV straks nog achter de hand. Bos kijkt bedenkelijk. Hij heeft bij Raktarević natuurlijk op de bank zitten. Ook Mijnans is een man. Heeft last gehad van een blessure. Zou misschien wat kunnen spelen in aanvallend opzicht. Het zijn allemaal opties voor Peter Bos als het laatste deel van de wedstrijd er heel langzaam straks aankomt. Nogmaals, nog 28 minuten op de klok. Het staat 1-1. Vlak voor rust kreeg PSV via Mendoza de deksel op de neus. Maar dat was heel snel, na het begin van de tweede helft, goed gemaakt door een treffer van Serginho Dest. Bal is in bezit van PSV met Kostic. Kostic geeft hem aan Van Bommel, die hem met een lichaamsbeweging meekrijgt. Van Bommel gaat er nu langs. Hé, daar is de volgende kaart van Bondar. En dat is maar goed ook dat hij het doet. En niet de directe tegenstander van Van Bommel. Dit is kaart nummer 4 aan de kant van Shakhtar. Want die directe tegenstander, Vinicius Tobias, had al geel. Zo heeft Van Bommel toch een aantal keer zijn tegenstander compleet het bos ingespeeld. En moet hij nu dus gepakt worden. Ja, het is een hele nuttige overtreding. Daarachter staat Arda Turan. Vooral wat middenvelders van hem uit de voeten, omdat ze hun werk niet goed doen. De vrije trap is inmiddels genomen. En PSV heeft de bal. PSV wil snel weer naar voren. Want PSV voelt het wel ergens dat het een moment misschien wel aanstaande is voor een volgende treffer. Nee, dan moet ik de bal niet verliezen.
1: Nee, precies. Sano die herovert hem weer. Een moment dat Jeroen Elsen wat zegt, laat het een goed voorteken zijn. Bal gaat naar de buitenkant en nu door Wanner binnen gespeeld. Wanner opent dan op de buitenkant. Daar is weer Ruben van Bommel. Toch wel de uitblinker aan het worden. Ruben van Bommel komt naar binnen toe. Punt van het strafschopgebied. Legt hem op zijn er ingeschoven. Geertruiden. Geertruiden op zijn er. Des kapt en draait. Rand strafschopgebied. En uiteindelijk komt Mendoza ertussen. Maar Sano pikt hem op aan de rechterkant van het veld. Kodai Sano. En weer dat applaus. Het gezang. Mensen gaan staan. Het publiek voelt aan dat een 12e man echt nodig is om dit PSV eroverheen te helpen tegen Shakhtar Donetsk. PSV maakt een veel betere indruk dan in de tweede helft dan in de eerste helft. De bal wordt uiteindelijk gegooid richting Pepi. Ziet de bal over zich heen gaan. Uiteindelijk as van het veld is het Obispo die de bal maar weer eens naar Ruben van Bommel brengt.
2: Dit is de fase waarin het moet gebeuren voor PSV. Je voelt het aan alles, maar het blijft een goede ploeg natuurlijk. Dat Shakhtar dat de bal nu herovert via Pedro Henrique die een optaten krijgt. En dan komt er een volgende kaart aan. Aan de kant van PSV. En die scheidsrechter die kent geen enkele twijfel. Die deelt hem uit aan Guus Til. Maar ja, Van Bommel die zegt, ja, zoveel deed ik toch niet.
1: Nou, nee.
2: Ja, nee, hij raakt eigenlijk zijn tegenstander niet. Zijn tegenstander gaat op Van Bommel staan. En daardoor gaat zijn tegenstander naar de grond.
1: Ja.
2: Ja, het is een understatement om te zeggen dat Van Bommel zijn tegenstander wel eens wat harder heeft geraakt in zijn carrière. Recentelijk nog.
1: Oh ja?
2: Maar goed, hij krijgt er geel voor. Van Bommel. En zo is de gele kaartenstand 4 voor Shakhtar en 2 voor PSV. Obispo en Van Bommel. En de 4 dus voor Shakhtar. Ik ga ze niet allemaal opnoemen waar er straks gewisseld gaat worden aan de kant van Shakhtar. Er moet eerst een heel boek doorgenomen worden met standaard situaties voordat we dat gaan zien. Maar zij zijn de eerste die van de bank wat gaan plukken om vers deze wedstrijd in te brengen. Chris houdt dat allemaal in de gaten en is bezig met stiften en pennen en zijn papier. En Chris, dan mag jij straks ook al die wissels vertellen die erin komen bij Shakhtar.
1: Wat fijn, een hoogtepunt weer, Jeroen, inderdaad. En dat nog met een klein stukje stroopwafel achter de kiezen. Zien we nu dat de bal weer naar voren wordt getrapt door Shakhtar op de helft van PSV. Maar PSV heeft heel veel controle. Mooie actie van Geertruiden, die even heel simpel controleert. Dan is het Sano. Alle ballen richting Ruben van Bommel. Lijkt het te vies. Van Bommel kan aannemen. Vanaf de linkerkant komt het binnen, maar temporiseert even. Krijgt hulp van Wanner. De Oostenrijker speelt een aardige wedstrijd. Daar gaat de bal dan weer naar Van Bommel. Krijgt een duw van Alisson Sant. Daarna. En komt er dan een kaart? Ik denk het niet. Een waarschuwing? Nee, zegt de scheidsrechter. Ik ga geen kaart geven. Dan is het tijd om te gaan wisselen. Maar Van Bommel wordt gevonden en gezocht. Ja, dit is dus ook een gele kaart. Want hij haalt door Alisson Santana op de Achillespezen van Ruben van Bommel. In herhaling ziet het er altijd erger uit. Het is nu Elias en Mendoza de doelpunt te maken. Zij gaan eruit. Traoré, die kennen we nog van Ajax en Noerton, buitenspeler. Zij zijn de vervangers. Dus de eerste dubbele wissel aan de kant van Shakhtar in de 67ste minuut. Het boek met standaard situaties is doorgenomen. De bal rolt weer en is in het bezit van PSV.
2: Het is La Sina Traoré, overigens voor de duidelijkheid. We kennen natuurlijk een paar Traoré's.
1: Ja,
2: dit is het neefje van Bertrand, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
2: En inderdaad, we kennen hem van Ajax, maar hij speelt alweer een tijdje bij Shakhtar. Dat nu de bal heeft en dat er vandoor is. En dat het heel gevaarlijk gaat maken hier met Kovar. Die deze inzet pakt. Het was de eerste keer dat in de tweede helft Shakhtar zo gevaarlijk is via Isaac. Maar die poging belandt dus vrij eenvoudig uiteindelijk in de handen van Kovar. Volgende moment had kunnen komen voor PSV. Maar de paas van Perisic wordt onderschept. Hoe saai was het in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Hoe leuk is het nu? Net nog een minuut of 25 op de klok. Het staat 1-1 in Eindhoven. Eerste wedstrijd in deze Champions League. Reeks voor PSV. Het concept is bekend. PSV moet zorgen dat het bij de eerste 24 ploeg komt. Om in ieder geval de tussenronde te halen. En daar heb je zo'n punt of 9 met een goed doelsaldo voor nodig. Alles meer brengt je meestal met zekerheid wel in die volgende ronde. Een wissel aan de kant van PSV. Waar Flamingo gaat komen. En het erop zit voor Kostić. Dat is de eerste ingreep aan de kant van PSV. Waar zo te zien Geertruida naar de rechtsbackpositie gaat. En Dest naar de linksbackpositie. En dus Flamingo en Obispo nu het centrale duo voor.
1: Ja, en je zou misschien in de aanvallende situatie dan met 3 centrale verdedigers kunnen gaan spelen. Het is inderdaad die nieuwkomer. Die centraal staat Ryan Flamingo. Legt terug op Kovar. Punt de bal maar eens buiten zijn strafschopgebied. Wandelt naar voren toe. Speelt hem op Obispo. Obispo naar Dest. Daar komt de druk van Shakhtar. Bal terug naar Kovar. Die toch niet heel veel te doen heeft gehad. Ja, een doelpunt uit het net vissen. Dat was het dan wel. Bal gaat naar Flamingo. Bal richting Perisic. Wordt er verdedigd door Pedro Henrique. Heeft dit PSV misschien wat meer inhoud dan Shakhtar Donetsk? Je zou het zo misschien wel kunnen zien, gezien de intensiteit van deze tweede helft en de duels ook. Opening gaat naar, daar is hij. Ruben van Bommel, al wat mag. Haalt hij dan mooi binnen, springend met de borst. Pakt hij de bal en nu gelijk naar voren toe, richting de achterlijn. Terugleggen dan naar Sergino Dest. Hij heeft al gezien wat hij gaat doen, maar hij legt de bal naar Obispo. En Obispo weer naar uitblinker. Ruben van Bommel, geef mee.
2: Van Bommel door op Dest. Dest wordt neergelegd in de hoek, krijgt een vrije trap. De volgende kans voor PSV gaat dus ontstaan uit een standaard situatie. We zien wat dat gaat opleveren. Nu Kostić is verdwenen en Flamingo erbij zit, heeft PSV dus wel wat extra kopkracht daar in het aanvallende gedeelte bij dit standaard moment. Flamingo meldt zich met Obispo dus richting de tweede paal. En we zien of Perisic met zijn mooie trap voor iets magisch kan zorgen in de 70ste minuut van de wedstrijd. Perisic heeft hem klaargelegd. Kijkt naar waar zijn medespelers staan. Er staat er eentje op de rand van het 5 meter gebied. Er staat er eentje bij de doelman. En er staan er 4 die komen inlopen. Dat is wat PSV heeft bedacht. Perisic, de hoek lijkt iets te lastig om het in één keer te proberen. Maar ik weet dat hij ook wel eens heel snel en scherp wil verrassen met zo'n trap in de korte hoek. En zien of de keeper van Shakhtar dat doorheeft. Er hangt iets in de lucht. Er hangt iets in de lucht in de 70ste minuut. Perisic trapt. Perisic. Ja, en dat wat er in de lucht hangt, dat wordt er heel makkelijk uitgeplukt door Riesnik. Dus ja, blijft het 1-1.
1: Het is jammer, hè? Die verwachtingen die dan niet worden ingewilligd. Het is Shakhtar Donetsk nu in balbezit. Maar PSV met veel mensen op de helft van de Oekraïnse ploeg. Het is Osheretko, die wordt vrijgespeeld. As van het veld, die zo belangrijk is in de opbouw. Wordt Traoré gevonden en gezocht. Maar Traoré verliest de bal. En dan kan PSV door, wilde ik zeggen. Maar dan toch het vrij late fluitsignaal. Traoré met de handen wijd. Meteen naar de scheidsrechter toe, staat nu op. Zag wel kansen voor zijn ploeg. Nou, daar heeft hij absoluut gelijk in gehad. Maar het staat nu 1-1 en hij schokt naar de spitspositie. Zijn directe tegenstander wordt, denk ik, Ryan Flamingo in de dekking. Nee, Obispo gaat erbij staan. Terwijl de bal nu genomen wordt en teruggespeeld wordt naar Matvienko. Matvienko terug naar Riznik op de rand van het strafgebied van Shakhtar. Lange bal, maar wel over de grond door de as van het veld. En dan zit PSV ertussen in eerste instantie. Tweede instantie pakt Shakhtar hem weer op. Met de directe tegenstander van Bommel, die teruglegt op Bondar. Bondar dan door het midden op doelman Riznik. Riznik maar weer eens met een verre uittrap. Maar dat is niet omdat het bedoeld is in de opbouw. Meer uit paniek een beetje. Maar de bal stuit het ver door op de helft van PSV. Daar staat Geertruiden. Wat is die toch sterk. Speelt in op Peppi. Peppi bereikt net Dest niet. Maar daar is Wanner dan. Wanner opent aan de andere kant van het veld. De versnelling daar van PSV. Is het dan de voorzet richting Peppi. Peppi kan aannemen op de punt van het 5 meter gebied. Maar laat de bal dan toch lopen. Helaas.
2: Peppi legt terug aan de buitenkant dus naar Dest. Maar dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Dat is eerder buitenspel voor Ricardo Peppi. En dus zit dit moment erop. En gaan we heel langzaam naar het laatste kwartier toe. 72e minuut nu. Zou het een teleurstelling zijn voor PSV 1-1? Gevoelsmatig denk ik van wel. Aan de andere kant, als je kijkt naar deze wedstrijd, weet PSV ook dat het gewoon een hartstikke taaie en goede tegenstander is. Maar PSV wil deze wedstrijd winnen om gewoon zichzelf te lanceren in deze Champions League. Dat de laatste jaren dus niet is gebeurd. En vorig jaar zo dodelijk was uiteindelijk in de race naar de tussenronde. Die niet werd gehaald. Ondanks die geweldige momenten tegen Napoli en tegen Liverpool. Maar wat ook bleef hangen waren de wedstrijden bij Newcastle en tegen Union. Union ging verloren de eerste wedstrijd van het vorige seizoen. Nu staat het 1-1. PSV heeft zich teruggeknokt van een achterstand. En PSV is ook wel de betere ploeg in de tweede helft. Ja. Maar ja, laat je niet in slaap zussen. Eén moment. Ze zijn er zo ongelooflijk goed in. Die van Shakhtar, om dat om te zetten in een effectief resultaat. Dus PSV moet nauwkeurig blijven met de bal in het bezit. De paas nu op Perisic. Is dat haalbaar voor Perisic? Nee, is niet haalbaar. Van zijn snelheid heeft hij nooit moeten hebben. Hij heeft wel heel veel loopvermogen, kracht en inzet. Maar deze bal van Obispo was te hard.
1: 158 internationale wedstrijden voor Kroatië. Scorend nog in de WK-finale in de Champions League. Winnaar met Bayern München. Het blijft een geweldenaar. Ivan Perisic. Terwijl de doeltrap wordt genomen. Tenminste, het is nog steeds niet gelukt. Het is nu Riznik die in zijn eigen doel staat. Aanloop neemt en nu de bal ver weg trapt. Op de helft van PSV richting Traoré. Verliest het kopduel van Flamingo. Bal naar de buiten. Daar staat Van Bommel. Van Bommel wordt opgejaagd door Isaac. En krijgt de bal wel bij een van zijn ploeggenoten. Het is een enorm gevecht om de bal. Flamingo die lijkt in eerste instantie te winnen. Maar daar is Shakhtar weg. As van het veld. Alisson Santana krijgt de bal niet voorbij. Dest gaat erachteraan. En Shakhtar probeert ze te bouwen in een nieuwe aanval.
2: Ja, aan de rechterkant is de bal beland. Mooi, die bewegingen. Ja, dat is Braziliaans, hè, zoals dat af en toe gaat via Vinicius. Tobias die hem opwipt en rustig naar een medespeler tikt. Je ziet echt af en toe de techniek van de voetballers die overal uit Brazilië vandaan komen. Op de stranden van Rio hebben geleerd te voetballen. Er zijn er een aantal die van andere plekken komen. Maar allemaal hebben ze of op straat of op het strand leren voetballen. En dat zie je aan de af en toe schitterende techniek. Deze lange bal moet voor Kovar zijn. Die is op tijd zijn doel uit. En kan ook heel snel het spel hervatten. Om het tempo erin te houden. We zitten in de 74ste minuut. Bijna in de 75ste. Laatste kwartier dus. Echt nu bijna ingegaan voor PSV. Dat zo graag wil winnen. Maar dat is toch ook nog wel ver weg hoor. 7 keer op doel geschoten. 2 keer tussen de palen. 1 keer raak. En ook Shakhtar heeft het toch geprobeerd in bijna dezelfde aantallen. Maar na rust maar 1 keer echt gevaarlijk via die Isaac. Balbezit is nu voor Geertruida. Het gaat naar de rechterkant. PSV probeert te bouwen aan wat een nieuwe aanval moet gaan worden.
1: Ja, Van Bommel en Perisic weer van flank gewisseld. Het is nu de diepe bal richting Peppi van Geertruida. Maar Shakhtar zit ertussen. Gaat de bal naar de buitenkant. Is Pedro Henrique die teruglegt op Matvienko. Matvienko dan op Newerton. Die nieuweling links buiten. Maar hij staat op de as van het veld opgesteld. Gaat de bal van Vinicius. Tobias de aanname gelijk geschaduwd. door Perisic, die heel geconcentreerd naar de bal staat te kijken. Het inspelen op Isaac op de as van het veld. Is het rondspelen nu van Shakhtar Donetsk. Even ligt de bal stil. Schijnbeweging met het lijf van Vinicius Tobias. Bondar, diepe bal. Kan niet aangenomen worden. Geertruiden tegen zijn directe tegenstander. Ja, dat kan niet. Isaac, geen enkel probleem voor Lucero. Geertruiden, die blijft echt op de been. Wat een aanwinst is dat voor PSV. Via Pepi gaat de bal naar Til. En Til opent op Van Bommel. Nu een keer vanaf de rechterkant van het veld. Tegenover zich Pedro Henrique. De andere back van Shakhtar Donetsk. PSV ademt weer even. PSV straalt weer de controle uit die je wil zien. En dan gaan we naar het laatste kwartier van deze wedstrijd. 1-1.
2: Flamengo heeft de bal. En tikt hem terug naar Obispo. Obispo geeft hem aan Geertruida. Geertruida terug naar Obispo. En Obispo weer naar Flamengo. Doorgeschoven is de man aan de linkerkant. Dest. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Hij gaat terug naar Geertruida. En Geertruida geeft hem naar de rechterkant naar Van Bommel. Die heeft daar nu al een tijdje staan wachten. En die voorzet is te zwak. En bij de eerste paal een prooi voor Riesnik. Die doelman, 27 jaar is hij, van Shakhtar Donetsk. Perisic stond al voor het doel, maar kon niet in de buurt van de bal komen. En dus is het weer het balbezit voor Shakhtar. Dat gaat proberen op te bouwen via de as. Dat is keer op keer goed gegaan. Ook nu, terwijl Flamengo nu de man is die probeerde door te dekken. Maar ze raken er gewoon echt al 77 minuten niet van in de bar. Want daar gaan we naartoe. Het gaat prima in de opbouw bij de ploeg uit Oekraïne. Nu ook via de linkerkant, via Pedro Henrique. Het gaat gewoon weer van voet naar voetjes. Ze rennen bij PSV, maar het is gewoon geen begin aan. Want de ruimte wordt heel makkelijk. Nou ja, heel makkelijk. Het ziet er makkelijk uit. Gevonden aan de rechterkant van het veld. Maar het gaat toch weer naar het midden.
1: Ja, en dan ook die tempowisselingen in die basis of de solo's. Die worden uitgevoerd terwijl Wanner nu op de grond ligt. Osheretko loopt daar weg. Oekraïnse middenvelder wordt weggezonden ook door de scheidsrechter. Wat is daar gebeurd bij Wanner? Terwijl iedereen de bal volgde, gaan we kijken naar de herhaling. Zie ik daar wel wat, een soort handgemeentje tussen de diepgaande Osheretko en Paul Wanner. Maar de eerste camerabeelden die lieten een beeld zien dat zich ver weg aan de horizon afspeelde. Was het een botsing? Ik zie wel Bos. Een gele kaart voor Peter Bos. Die zich niet bepaald à la Bosbal opstelt.
2: Ik denk dat het Bos is. Ik zie ook een hele opgewonden standaard situaties coach, assistentcoach van Shakhtar.
1: Ja.
2: Normaal gesproken heb je toch, als je denkt aan een opgewonden coach bij Shakhtar, de naam Arda Turan op de punt van je tong liggen. Maar in dit geval, ik denk ook dat die gele kaart is gegaan. Dat gaan we straks bevestigd krijgen naar de coach aan de zijkant van Shakhtar. Niet voor Peter Bos. Nou, het zijn allemaal details hier ook verder niet zo heel erg veel te doen. Wat er wel toe doet is de bal die het 16 meter gebied in gaat. En waar Kovar hem moet pakken. Dat doet hij door een medespeler om ver te lopen. Maar dat hindert verder ook niet. Zo zitten we in de 78ste minuut. Zien we Geertruida een beetje trekken benen. En ja, er is veel gelopen en het is een vermoeiende wedstrijd. En misschien gaat dat nu in deze laatste fase ook wel meespelen met wie er gaat winnen als er al een winnaar komt.
1: Obispo en Flamengo nu echt de twee middelste centrale verdedigers. En Geertruida wat naar voren toe gelopen. Het middenveld in naast Sano. Terwijl achterin de bal wordt rondgespeeld door PSV. Lange bal van Obispo richting Wanner. Hij kan weer lopen. Maar de bal wordt opgepakt door Shakhtar Donetsk-speler Bondar. Die inspeelt op Matvienko. Die verliest de bal aan Koray Sano. Bal gaat naar de linkerkant. Want daar is Ruben van Bommel weer. Van Bommel met zijn kenmerkende actie. Legt de bal terug naar Dest. Daar weer de bal naar Van Bommel. Voorzet. En die draait in richting de tweede paal op heuphoogte. Het was mooi bedacht. Maar hij had iets fantastisch in zijn hoofd. Alleen de medespelers waren twee stappen te laat. En dus bleef het bij een voorzet. En geen gevaarlijk moment. 79 minuut. Nog steeds 1-1. Komt er nog een winnaar.
2: Weet je wat hopig? Die armen van Van Bommel de lucht. En zo van, waarom loopt niemand er tegenaan? Want eigenlijk was het een prima voorzet. Mooi getrapt met de binnenkant van de voet. Maar niemand die daar in de buurt van de doelman komt om er nog een voet of iets anders tegenaan te krijgen. Waardoor de bal in het doel verdwijnt. En dus inderdaad nu de 80ste minuut gaan we in. 1-1 de stand. De stand die al heel lang op het scorebord staat. Namelijk sinds de goal van Dest. En die goal viel in de 48ste minuut. Nadat PSV via Mendoza op een achterstand was gekomen. Vlak voor rust. Interessante ontmoeting. Zeker geen spektakel als het gaat om wat er allemaal gebeurt voor de goals. Het is geen kansenfestival. Het is wel een goede voetbalwedstrijd. Omdat er van twee kanten gewoon best goed gevoetbald wordt. Maar het zorgt er ook voor dat er niet zo superveel gebeurt. Maar dat ene moment kan genoeg zijn aan beide kanten. Nu bijvoorbeeld is dit een overtreding, scheidsrechter. Het was wel kantje boord bij... Zag, daar zijn ze er zeker van dat dit een penalty is. En ik moet je zeggen, mijn gevoel zei ook van... dat is wel een hele late tackle waarbij de bal niet geraakt wordt. PSV neemt hem over via de doelman. En Arda Turan staat de vierde official te bespelen, te bepraten. En ik wil niet zeggen uit de voeteren, maar ze vragen zich wel af of de VAR hier nog naar gaat kijken. Nou, we gaan het nu zien. We zien op de monitor voor ons overigens niks van VAR-check. Dus dat zou zeggen, dat zou betekenen dat er verder niets aan de hand is. En de scheidsrechter zegt nu ook in gebaar, er is niets aan de hand. En daar heeft hij gelijk in. Sano gaat er stevig in, maar een penalty zou te veel zijn.
1: Ja.
2: En dus wijst hij nou door en zegt hij doorgaan, door voetballen. 81ste minuut, het is 1-1. En het gaat erom spannen of we nog een ploeg krijgen die er met 3 punten vandoor gaat. In deze eerste avond voor PSV in de Champions League.
1: Het zou toch mooi zijn voor het Nederlands voetbal, voor PSV. Dat nu met Van Bommel achter de bal aan moet lopen. De bal wordt kort teruggespeeld op Riznik, doelman van Shakhtar. Moet er door het midden worden uitverdedigd. Maar inderdaad, de ootjes van Jeroen Elsoff zeker terecht. Want zo eenvoudig, uit stand bijna wordt die bal door Matvienko aan de zijkant gespeeld. Terwijl nu een fluitconcert, want een overtreding en een gele kaart die gegeven gaat worden aan Serginho Dest. Wat is daar gebeurd? Serginho Dest.
2: Hij krijgt hem voor klagen.
1: Die komt iets te laat. Ja, tikt dan wel zijn directe tegenstander aan. Marlon Gomez.
2: Maar hij speelt de bal toch? Hier.
1: Oh ja, met inderdaad. Ja, er is niks aan de hand.
2: Dus dan is hij boos en dan zegt hij, tapt hij de bal.
1: Dan schiet die bal weg.
2: Foutje van de scheidsrechter hoor.
1: Ja, wel een domme gele kaart moet ik zeggen hoor, als hij die bal wegtrapt. Want daarvoor krijgt hij dan de gele kaart te doen.
2: Niet iedereen heeft dezelfde zelfbeheersing als jij, Chris. Dat gebeurt wel eens dat je zo laat gaan in een voetbalwedstrijd. En dat kost Dest inderdaad geel. Geel hebben we veel gezien in deze wedstrijd. 7 gele kaarten, 4 voor Shakhtar en 3 voor PSV. Obispo, Van Bommel en Dest. En nog altijd die 1-1 stand in een flinke, spannende slotfase die eraan komt. En hier komt Shakhtar. Ja, dit is wel een overtreding, denk ik. Scheidsrechter hem heel laat doorgaan. Twijfelde wel even hoor, of hij ervoor moest fluiten. Hij heeft zijn handen nu vol. Net als PSV met deze kans die uiteindelijk goed afloopt. Hier was die invaller die we goed kennen. Traoré en Arda Turan gaan met de handen naar het haar. Want dit was de kans voor Shakhtar om in de 82ste minuut van de wedstrijd toch tot iets te komen. Daarvoor net het moment op het randje van 16 meter gebied. Dat gaat door met Obispo. Was ook geen penalty, want het gebeurde erbuiten qua inzet. En daar dan aan de andere kant Dest, die toch een sleutelrol vervult bij allerlei momenten in deze wedstrijd. Hier gooit hij zich ervoor. En dus is het geen goal voor Shakhtar, maar wel een hoekschop.
1: Alisson Santana, de bal wordt getrapt vanaf de rechterkant. Dan komt hij dan laag, heuphoogte niet verlengd. En ook gauw weggetrapt over de zijlijn door Pepi. Inworp is wel voor Shakhtar Donetsk. In één keer is het weer alle hands aan dek. Kijk naar Sven Meinans, die gaat invallen. En dan gaat Pepi naar de kant. Sven Meinans voor Pepi, dat is een opvallende wissel. Betekent dan dat we met Til en Meinans voorop gaan spelen. 2 lopers, 2 pasers. Om misschien dat centrum van Shakhtar eindelijk een keer goed uit elkaar te krijgen. Dat bestaat uit Bondar en Matvienko. En Bondar nu in balbezit. Ter hoogte van de middenlijn. Bal opzij. Wie loopt erop? Het is Marlon Gomez. Naar Pedro Henrique. Dat is de back van Shakhtar Donetsk. En dan komt meteen PSV van de eigen helft af. Met Til als meest vooruitgeschoven speler.
2: Ja, het is een lange bal nu. Je ziet ook in deze laatste minuut eigenlijk dat Shakhtar veel meer grip op de wedstrijd krijgt. Vandaar ook deze ingreep met Meinans. Maar voorlopig krijgt PSV Shakhtar niet van de bal. En heel langzaam moet je ook een beetje vrezen dat PSV zometeen toch nog tegen iets aanloopt. Want Shakhtar creëert en is daar waar het moet zijn. En hier is Kovar. En dan is het gevaarlijk. Pedro Henrique met de bal over het doel heen. Jonge PSV, wat zit je ineens in de problemen? En je hoort het ook. Ja, of je hoort het eigenlijk juist niet. Hier in het stadion, omdat het publiek wat stilvalt. Want je ziet dat er bij PSV na de vele wisselingen ook twijfel toeslaat. Bal over het doel geprikt dus door Pedro Henrique. En PSV ontsnapt hier aan een achterstand in de slotfase van deze wedstrijd. Want daar zitten we in. We gaan de 85ste minuut in. Met de volgende overtreding van Meinans. PSV heeft geen grip op dit moment. Geen grip om er nog voor te gaan. Heeft misschien te veel met krachten gesmeten. Zou kunnen. Maar met alle wisselingen en alles wat er tot nu toe is gebeurd, loopt PSV voor nu even achter de feiten aan.
1: Ja, net Dest heel belangrijk. En zojuist Kovar dus. 2 grote kansen voor Shakhtar. Binnen een minuut tijd 85ste minuut. Plus extra tijd natuurlijk. Sommige mensen gaan weer lekker aan de wandel. Gaan weer die Polonaise lopen. Want ja, er wordt tenslotte nog gevoetbald. Terwijl het spel gewoon doorgaat. Met Van Bommel aan de linkerkant van het veld. Naar Dest. Die even controleert, even wacht. Puntert de bal terug naar Flamingo. Is het nu Geertruida die de flanken opzoekt? De bal niet krijgt. De bal gaat naar Til. En dan staat het helemaal vast. Moet Til weer terugdraaien. De bal naar Obispo. En dan heeft Flamingo hem weer. Een meter of 20 voor de middenlijn. Is het Flamingo en Obispo. Dat centrale duo dat toch veel goals om de oren heeft gekregen. Daarom Geertruida ook naar Eindhoven gehaald. Met de bal aan de buitenkant. Ruud Stil, maar die draait terug.
2: Ja, ik moet lachen, want ik zie krantencollega Maarten Wijfels van het AD ook uitermate geïrriteerd reageren. En dat begrijp ik. Wij hebben er ook last van al die mensen die nu denken, nou, het is 86 minuten, we hartstikke leuke avond gehad, maar ik ga nu naar huis voor de file uit. Ja. En dan voor ons langslopen, zodat je de helft van de wedstrijd ineens niet meer ziet. Blijf dan lekker thuis. Dan heb je vaak een hele grote televisie en dan kan je voetbal zien. En dan kan je gewoon je tv uitzetten als je er geen zin meer in hebt. Dan heeft niemand er verder last van. Balbezit is voor Van Bommel, die hem binnen de lijn houdt. Dest. Dest dribbelt. Dest kan terug naar Van Bommel. Dest zorgt dat hij terugkomt bij Van Bommel. Van Bommel schiet, maar schiet tegen een medespeler op. Bal komt toevallig terecht bij Dest. Dest wil nog een keer, maar die kan niet door twee tegenstanders heen. Dus is hij hem kwijt. Lange bal van Shakhtar. Wordt opgevangen door Flamingo. En blijft in balbezit van PSV door de mooie aanname van Sano. En de controle daarna van Dest.
1: Dest dan. Hij verliest de bal. Maar er wordt een overtreding op hem begaan. Geen gele kaart. En Arda Turan die stormt naar voren toe. Ja, die gaat op de bol geslingerd worden door zijn landgenoot. Want die reactie was natuurlijk volkomen overdreven. Hij staat zich al de hele tijd op te winnen. Vindt het natuurlijk geen overtreding. Het is er wel zeker één. En daarna ja, een halve wegwerpgebaar. Hoe gaat het met voetvolley en met Perisic, die twee samen? Ik ben heel erg benieuwd.
2: Ja, ze zitten al in één team, zeiden we. Ja.
1: Ja, ik snap niet waarom. Want je wil niet tegen elkaar, terwijl er niet gewisseld wordt. Arda Turan inderdaad op de bon. Maar die doet net alsof hij dat niet weet en wijst weer gebaard weer. De bal rolt weer, ja, in het bezit van PSV.
2: Nou, er zijn toch ook momenten die we als voetballer van hem hebben gezien. Het was echt een geweldige voetballer. Man, maar hij had ook wel eens van dit soort momenten. Gooien met de schoenen zo, we hebben het allemaal wel eens gezien. Van deze inmiddels niet rustig geworden 39-jarige Arda Turan. Die dicht bij een punt is, wat natuurlijk ook voor Shakhtar een prima resultaat zou zijn in deze wedstrijd. Maar er had ook misschien wel wat meer in gezeten gezien deze laatste fase van de wedstrijd.

0: 1,5 minuut weten we hoeveel. Ik denk een minuut of 5, 6 nog in totaal. Het staat 1-1. En ik heb het donkerbruine vermoeden dat het wel eens zo zou kunnen blijven. Gezien alles wat er nu gebeurt. Want er gebeurt heel veel, maar niet in de buurt van de doelen.
1: Flamingo pikt hem op. Assansveld ramt de bal maar in één keer naar voren toe. In dat deel waar niemand is. Zo niet van Shakhtar en ook niet van PSV. Overigens het gedrag van Arda Turan werkt aanstekelijk op het publiek. Want iedere beslissing tegen PSV wordt meteen met een hoop mistbaar begroet. Het zorgt wel voor een mooie sfeer in het stadion. In deze slotfase. Terwijl Alisson Santander gewisseld gaat worden. En Isaac aanvallende middenvelder ook. Twee aanvallende spelers mogen op de bank. De resterende minuten. Bekijken. Chris Kief en Lucas Ferreira, een Oekraïner en een Braziliaan, gaan er nog in komen. Twee verdedigend ingestelde spelers. Turan kiest eieren voor zijn geld. Koestert dat punt. Maar PSV hoopt natuurlijk dat het kan doen in de slotfase. Wat het 2 jaar geleden deed. Winnen van Shakhtar. Nu weer een fluitsignaal. Scheidsrechter heeft het gezien. We hebben allemaal kleine Arda Turanetjes hier op de tribune. Want weer een hoop gefluit. Maar de beslissing ligt toch echt bij de man in Turkije.
0: Ja, nu, toen, 2 jaar geleden, nu zou het ongeveer moeten gaan gebeuren dan. Toen stond PSV op 2-0 achterstand in de 88ste minuut. En won het met 3-2 in een wedstrijd die 95 minuten duurde. Dus nou, dat is het eerste moment. En dat wordt denk ik een kaart. En dat kon als een rode worden. Scheidsrechter, wat ga je hiermee doen? Scheidsrechter, geel. Omdat er dan nog een speler bij in de buurt staat. Mijnans zegt, was het geen ontnemen van een directe scoringskans. Ja, daar gaat de VAR nog naar kijken. Maar voorlopig geeft de scheidsrechter geel aan de man die er net in staat, Chris Kief. Is zien of het een directe scoringskans is. Nee, het is zeker geen directe scoringskans. Want de keeper is er heel snel uit. Die heeft de bal. Voordat Vanner er echt bij kan komen. Het is op het randje. Maar die keeper had de bal wel gehad. Maar het is natuurlijk wel een overtreding. Dus ik begrijp wat hij doet.
1: Ja.
0: Hoe vervelend het voor PSV ook is. Want natuurlijk had je graag met 10 tegen 11 gekomen. De VAR gaat hier ook vanaf blijven. En dan moet het gebeuren uit een vrije trap. En dan is de vraag, wie gaat dit voor zijn rekening nemen? Het is Perisic. Ik kijk ook naar de monitor om te kijken of er dan zo'n witte balk op komt met Varcek. Maar Varcek komt niet. Scheidsrechter zet de muur op afstand. Nou Chris, als jij nou eens PSV naar de overwinning gaat grillen op deze Champions League avond met een enorme uithaal. Perisic.
1: Nu al zin in.
0: Dan is iedereen blij. De extra tijd is ingegaan. Het woord is aan Chris Bobbe.
1: Of Van Bommel of Perisic. Muur op afstand. Bal 7 meter buiten 16 meter gebied. De camera zoomt in op de Kroatische aanvoerder van de avond van PSV. Nu moet nog goed worden gezet. Scheidsrechter ziet dat alles goed is. Tikje en dan gaat Van Bommel ingelopen. En dan het blok. Wat ongelooflijk suffe manier voor PSV om deze vrije trap te nemen. Maar te vroeg inlopen. Gele kaart. En dus opnieuw vrije trap voor PSV.
0: Ja, ik denk gewoon overtreding, Chris. Ik denk dat hij niet te vroeg inliep. Maar dat hij gewoon te hard inkomt. Vooral bij Van Bommel. Want dit is gewoon een overtreding. Hij gooit met twee benen naar voren. Het rechterbeen van Van Bommel ongeveer in het andere vak. En alles wat er tussen zijn benen zit ook bijna. Dus Marlon Gomez heeft geel gekregen. Gele kaarten zijn bijna niet meer bij te houden. Is ook verder niet zo belangrijk. Nou, dan ga ik het wel proberen.
1: Ja, jij moet ze naar de overwinning gillen, Jeroen.
0: Laatste minuut van de extra tijd is ingegaan. Er is een vergadering gaande rond de bal. Een vergadering met PSV'ers, Flamingo, Mijnans. Ze hebben allemaal gevraagd aan aanvoerder Perisic wie dit klusje moet gaan klaren. Dit is het moment voor PSV. Misschien wel het laatste moment in deze wedstrijd om te winnen. Om 3 punten te pakken in een hele zware wedstrijd. Perisic en Van Bommel achter de bal. Het is de 92ste minuut. Nog 25 seconden op de klok. 24 seconden op de klok. 23 seconden. Dan is de wedstrijd voorbij. Dit moet het schot worden van Perisic. Perisic. Maar het wordt geen schot dat raak gaat. En dan weten we dat het erop zit. Want de extra tijd is verstreken. 2 minuten. En ik denk dat die scheidsrechter denkt. Ik vind het allemaal prima en mooi zo. Laten we zometeen maar afsluiten. Want ik heb genoeg gediscussieerd in de tweede helft. Of laat hij nog even doorgaan. We gaan het zien. De trap komt er. Maar het lijkt te gaan eindigen in 1-1.
1: Riznik trapt de bal nog maar eens ver weg. Nog geen eindsignaal. Komt diep op de helft van PSV. Opgevangen door PSV. En daar is dan het eindsignaal. Het is een gelijkspel. En hoor die fluitconcerten. PSV verliest een keertje niet in de openingswedstrijd van de Champions League. Maar houdt het op. Slechts 1-1. Op zich een prima prestatie gezien de oppositie. Maar er had zeker meer in gezeten voor dit PSV.
2: Ja, nee.

0: Mulder in de terugwedstrijd. En ja, je zou kunnen zeggen, de lepe Luis Enrique heeft Bayern hier in eigen huis dan toch ten val gebracht. Op de drempel van de finale. Nieuwe kans begint vandaag hier in München met de finale. Aan de andere kant, aan het andere eind van het seizoen. Dat is in Madrid, zoals u weet. En in elk geval, Bayern München een serieuze kandidaat. Terwijl u er alleen ziet, daarmee weet u al dat hij vandaag niet speelt. Met Brown zit op de bank. Maar er zijn natuurlijk wel nog flink wat andere kandidaten. En Bayern München wil natuurlijk kampioen worden. Wil natuurlijk weer de beker winnen, zoals vorig jaar. Maar die verscholen, niet eens zou je kunnen zeggen, is de onblusbare ambitie toch om eindelijk nog een keer de beste van Europa te zijn. Dat is ondertussen toch ook alweer geleden van het coronajaar. De corona-editie 2020. En in München is dat misschien net iets te lang.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: We hebben het daar straks al gehad over Gert in de voorbeschouwing. Bayern München heeft het natuurlijk vorig jaar ook gewoon uitstekend gedaan gaandeweg. Alleen had je misschien de indruk in die terugwedstrijd tegen Paris Saint-Germain dat het misschien een klein beetje de wedstrijd te veel was of op een of andere manier de leepheid van Paris Saint-Germain en Luis Enrique, de ervaring daar, het verschil heeft gemaakt.
2: Ja, vroege achterstand, ja. Denk ik dan, waar dat ze een beetje van geschrokken zijn.
0: En PSG deed het niet meer zoals in de heenwedstrijd.
2: Nee.
0: Alles open, nee, dat niet.
2: Nee. Die waren...
3: Ja, ook zo kunnen ze... Ja, toen werd dat een beetje afgedaan als naïef. Ik vond het heerlijk om te zien.
0: Zo was,
3: dus ja. En de twee trainers hadden eigenlijk beloofd om niet te veranderen. Om hetzelfde te doen in de terugmatch. Want dat was hun stijl, zo gezegd. Maar Luis Enrique was dan toch zo slim geweest om dat toch niet helemaal
0: een klein beetje aan te doen.
3: Ja, voilà.
0: Een beetje aan te
3: en ze hadden heel veel discipline. Weet je nog, in balverlies waren er heel veel... man op man werd achteruit gelopen door aanvallers. Door Dembélé onder andere, die zijn taak 100% deed. Dat soort dingen allemaal. Dus die waren daar heel hard mee bezig geweest. En door de voorsprong natuurlijk, ja, dat helpt ook altijd in zo'n match.
0: Zo is het. Maar goed, ik zei het al, een nieuwe jaargang, een nieuwe kans voor Bayern München. De tegenstander aan de overkant is op een soort sprookjestocht, zou je kunnen zeggen. We weten het natuurlijk wat ze vorig jaar voor elkaar hebben gekregen. Beunu Glimt in de voorronde. Union uitgeschakeld, dat was kantje boord, zou je toch kunnen zeggen, net voor de strafschoppen. En met veel meer gemak, eigenlijk met sprekend gemak, de Nederlanders uit Nijmegen van NEC opzij gezet. En natuurlijk in de terugwedstrijd de doelman van NEC al na een paar minuten uitgesloten. Dat hield maar zelfs met 11 waren ze toch uiteindelijk kansloos, zo leek het toch, over twee wedstrijden. En natuurlijk, we weten dat Bayern München in eigen huis, zeker tegen kleinere tegenstanders, quasi ongenaakbaar is. Dat Bayern München ook van bij de start altijd wat grotere clubs. Niet altijd doen. Ik noem maar Paris Saint-Germain. Misschien Real Madrid. Maar dat is dat ze op de afspraak zijn. Dat ze in groepswedstrijden meestal gewoon ook winnen. En al helemaal thuis tegen ploegen van het niveau. Ik zal maar zeggen. Bordeaux-Glimt, Club Brugge, Union noem maar
3: op. Ja, dat is zeker zo. En dat doen ze eigenlijk in de competitie ook altijd tegen wat mindere tegenstanders. Dat is gewoon altijd taken uitvoeren. Principes blijven uitvoeren. En de resultaten binnenhalen. En oké, je kunt niet alles winnen. Maar er is altijd wel... die discipline is er altijd wel aanwezig om die taken te blijven doen. En voor Bode, ja, dat is natuurlijk, die verrassing gaat er ook wel af zijn voor al die ploegen. Ze hebben daar vorig jaar erin geslaagd natuurlijk om te winnen tegen grotere tegenstanders die zich allemaal op de een of andere manier toch lieten verrassen. Ja, dat is nu niet. Hè. Dat zou nog, denk ik, toch voorbij moeten zijn.
0: Zo is het, maar we hebben wel gezien dat het een solide ploeg is die heel erg goed kan voetballen ook als ze de bal hebben. In principe hebben ze ook heel erg graag de bal. Zeker wel, dat zal vandaag natuurlijk niet het geval zijn. De trainer, de oude getrouwe Gert-Jan Knutsen, zei ja, wij hopen in elk geval al dat we meer de bal hebben dan Bayern München dat graag zou willen. Niet dan Bayern München, maar dan Bayern dat graag zou willen. Dat is, zou wel een kleine overwinning zijn. En ze weten natuurlijk waar ze voor staan. En als ik een keer naar hun programma kijk, ja, dan is het toch niet min, moet ik zeggen. Want niet alleen Bayern krijgen ze, maar bijvoorbeeld ook naar Napoli. Ze moeten nog tegen Dortmund. Ze spelen tegen Atletico. Dus dat is allemaal een redelijke zware kost. Maar ze hebben vorig jaar laten zien dat ze van niemand bang hoeven te zijn. En dit is natuurlijk toch een geweldig avontuur, wat ik al zei, ook voor de Noren. De Noren die overigens voor de allereerste keer met twee clubs vertegenwoordigd zijn. Viking Stavanger, gisteren of eergisteren, ben het even kwijt, al verloren van Stuttgart, ook in Duitsland. Maar zij staan met de borst vooruit hier in de Allianz Arena. De erkenning is heel Europa rondgegaan. En is wat je zei, Gert, iedereen is ervoor op zijn hoede. En wij kijken natuurlijk ook uit naar Bayern München. Of die nog op een of andere manier nog iets meer kunnen perfectioneren. Ze hebben 2 transfers gedaan. Oké, ze zitten vandaag allebei op de bank, verklap ik al een beetje. Met Saibari en met Brown. Of is het dan toch maar proberen om hetzelfde niveau te halen. En wie weet dan op bepaalde momenten net iets meer het dubbeltje naar je kant te laten vallen. Hier Vincent Kompany. Ja, straks was hij nog in training. Nu heeft hij iets anders aangetrokken.
3: Dit is heel en veel beter. Ook dat trainingspak was nu niet. Dat is natuurlijk eentje van de club en van de ploeg zoals ze dit jaar uitzien. Maar daar doen ze altijd rare dingen mee.
0: Voilà, laten we maar kijken naar het elftal van Bayern.
3: Neuer in doel, achteraan Laimer, Upamecano, Tah, Davies. Middenveld met Kimmich, Pavlovic en Musiala. Voorin Olise, Luis Diaz en Kane.
0: 3 anderen in vergelijking met de weekendwedstrijd in Gelsenkirchen. Brown, die al de hele tijd spelmaker is bij Vincent Kompany centraal achter de spits. Het is vandaag gewoon Musiala, zijn eerste basisplaats van het seizoen. Karel is vervangen door Olise. En Saibari, die nog diepe spits was, is nu weer gewoon naar de bank verwezen. Want het is Harry Kane die alweer op zoek gaat naar Champions League doelpunten. Een van de kandidaten voor de Ballon d'Or. We zijn benieuwd. Scheidsrechter komt uit Slovenië, 36 jaar. Rade Obrenovic en Manuel Neuer staat er nog altijd. De 40 voorbij, dat kan je niet zeggen van Patrick Berg, maar die brengt toch ook een hele hoop ervaring mee. Echt een goede, slimme voetballer.
3: Goeie top.
0: Ja, echt geweldig vanuit zijn teruggetrokken positie. Maar of dat allemaal gaat volstaan, dat is wat anders natuurlijk. Ja, deze namen zijn nu toch stilaan niet langer onbekende namen.
4: Haikin, achteraan Bjarkan, Bjørtoft, Nielsen en Schöffelt. Dan een middenveld met Berg, Vet en Kitolano. Op de flanken Blomberg en Auckland. En diep in de spits Helmersen.
0: Ja, en daarbij zou je kunnen zeggen 1 verrassing. Dat is dat de ex-Gentenaar Jens-Petter Hauge niet aan de aftrap staat. Maar wel Kitolano. De anderen zijn echt de vertrouwde namen van altijd. En dat is toch een beetje een defensievere invulling, zal ik maar zeggen. Want Kitolano, wel degelijk een echt defensieve middenvelder. Die zal misschien naast Berg gaan opereren. Dus misschien toch wat dichter bij elkaar blijven. Dat lijkt mij geen slecht idee. Overigens hier in de Allianz Arena tegen de Pletwals, die Bayern München toch zeker is. U weet het al van de voorbije dagen. En het is vanavond dan ook hier in München niet anders. Een minuut stilte voor de slachtoffers van de tragedie van de voorbije week in Nepal.

0: Ja, zo kan dat dus. Ja. Met 70.000 mensen. Niet één idioot die toch een keer roept.
1: Ja, geweldig gedaan, moet ik zeggen.
0: Dus dat is in elk geval al geslaagd, wat dat betreft. En we rekenen er toch op. En natuurlijk is Bayern München in principe ongenaakbaar in eigen huis. En veel te sterk voor Bodø/Glimt. Maar we rekenen er toch op dat die stugge Nooren, met toch ook intussen wat Champions League ervaring, er een echte wedstrijd kunnen van maken. En ik zie inderdaad dat Blomberg weer van de linkerkant gaat te beginnen, waar Hauge die in principe de honneurs waarneemt. Maar een van de kwaliteiten van Bodø is natuurlijk ook het positiespel, het veel bewegen door elkaar. Je hebt het daar straks goed uitgelegd in de voorbeschouwing. Je hebt tussen de half spaces.
2: Nee, zeker. Ja, het is gewoon een heel dynamische ploeg. Ja, en het is met een zonder bal zo. Dus, maar goed, we gaan zien hoe ver dat ze komen tegen Bayern. Die hier op hun eigen veld toch heel veel teams gewoon nog vastzet en geen mogelijkheden geeft.
0: Quintolano heeft al een eerste beuk uitgedeeld aan Kane, maar het mag. Dus mag er nog een voorzet komen, maar die stuurt Björkan dan wel veel en veel te ver. We gaan eens kijken in de herhaling. Hier ligt hij, Harry Kane. Duel met Quintolano. We gaan eens kijken.
2: Nou, een zwaaiende arm in het gezicht gekregen.
0: Het zal wel een beetje aankomen, denk ik. Maar het was geen elleboogstoot. Het was meer iemand die zijn evenwicht zocht. En Kane vraagt aan Obrenović, heb je dat niet opgemerkt?
2: Ja.
0: Het antwoord was nee wellicht.
2: Wil zich verontschuldigen, Quintolano. Maar Kane moet er toch niet te veel van weten.
0: Hij is nog altijd koning, keizer en admiraal in München. Mensen aan compagnie. En Neuer op zijn gemakje met zijn linker. Nou, Kimmich tussen twee tegenstanders eigenlijk. Op en de box.
2: Hoge pressing, Peter. Ja, ja. Verdediging op de middenlijn.
0: Nou ja, moet maar doen. Daar is Brunstad. Vet. Echt ook een goeie. Filtreert ook heel goed. Van een paar doelpunten ook in de voorronde. Met het nummer 19. Hier is Luis Diaz.
2: Ik moet wel zeggen, Stuttgart kon dat hier ook doen met de Supercup. En dat viel dan toch tegen. Dat ging zo een kwartiertje goed.
0: Ja, ja.
2: Hop en al 20 minuten. Maar daarna dan toch serieus kopken onder.
0: Ja, het is niet dat Bayern daar dan onder de indruk van is. Dat zag je ook aan Manuel Neuer. Je zou kunnen zeggen, nee, niet spelen naar Kimmich. Want er staan twee mensen op 3 meter. Maar nee, geen nood. En ook eens met de linker zo netjes weggelegd. Geen probleem. Eerste aanval van Bayern die misschien op gang komt. Via Laimer. En Olise, hij is er dus nog altijd. Michael Olise stond een stuk in de Frankfurter Allgemeine vandaag. Of Olise stilaan niet te groot werd voor Bayern München. Ja. En Bayern liet weten, ja, er is eigenlijk geen enkel officieel bod op tafel gekomen. Liet ook overal duidelijk weten dat hij niet te koop was. Maar de vraag is, zal het na dit seizoen ook nog kunnen? Harry Kane met een voorzet, maar dat is een makkelijk in de handen van Nikita Haikin.
2: En de reden waarom dat Quintolano speelt, Peter, is ook meteen duidelijk geworden. Die zakt in de defensie in balverlies met zijn 5 achterin. Een middenveld van 4 man, dus 5-4-1 als ze laag op eigen helft komen. Dat is de reden waarom hij speelt.
0: Ja, Berg die ook goed druk gaat zetten op Davis. Dat is eigenlijk wel een duwtje in de rug, zou je kunnen zeggen. Maar ook dat mocht in Schoufeldt. Dat is de rechtsback die er ook goed tussen zit. Dit is hem dus. U kent hem ondertussen. Kjetil Knutsen. 8 jaar al bij Bodø. Keer 8e finale Champions League. Halve finale Europa League. Kwartfinale Conference League. De beker gewonnen. En 4 keer kampioen. Terwijl Ulis zich op gang trekt.
2: Knap gedaan.
0: Elmersen. In de wedstrijden tegen Union was dat nog Brynhildsen. Maar Helmersen heeft overgenomen en blijft doelpunten maken. Ook in de vaderlandse competitie. Dus heeft hij de voorkeur gekregen. 9 stuks intussen. Of 8, sorry. Kimmich met Musiala. En Olise. Met Björkan ervoor. De voorzet komt toch een halfjes opgeruimd door Bjørtoft. Eerste corner. Want na, laten we zeggen, 2 minuutjes op de helft van Bayern is het toch stilaan al de andere richting uitgegaan. Harry Kane, ja, 2 wedstrijden ver in de Bundesliga. Zat wel op de bank bij Schalke. En nog niet gescoord. scherp aangesneden. Helbersen, daar staat hij altijd bij standaard situaties. Zijn lengte gebruiken. Andreas, 1,90 meter. Wegkoppen was wat hij daar ook deed. Hoge bal, gevaarlijk Diaz. Oh, de parade nog van Haikin. Goh, een reflex. Ze waren er allebei, Musiala en Diaz. Geen buitenspel, denk ik, Geert.
2: Wel degelijk, Diaz.
1: Nee. Ja.
2: Hinderen elkaar natuurlijk. Een beetje schrik om te koppen waarschijnlijk. Met die uitgestoken voet daar vlak voor zijn neus.
0: En Haikin. Ja, met een reactie of in elk geval een uitgestoken arm. Eerste keer Bayern er heel erg dichtbij. En maar goed ook voor Beude dat er niet al meteen binnen de eerste 5 minuten 1-0 staat. Gevaar niet geweken. De corner met Kimmich. Ik weet niet of het zo echt bedoeld was. Maar het hoofd in de eerste zone van Blomberg. Een Viking met een baard. Ook een goeie, Blomberg. Maar nu moet hij mee verdedigen. Tweede corner. Van deze kant dan van Kimmich. Weer zo één. En nieuwe kort. Helbersen, denk ik. Al claimen ze bij Beude wel dat het nog Musiala was. Of misschien wel Upamecano die hem als laatste raakt. Maar je weet dat dat gecheckt wordt tegenwoordig. Dus als het echt duidelijk is. Maar het is al te laat. Daar zat Blomberg tussen. Hier Davis openen voor Olise. Met een goed tussen door Vet. Ja, naar voren zetten, maar daar staat niemand. Behalve dan Manuel Neuer. Op zijn vertrouwde positie, zou ik zeggen, in de middencirkel. En het wedstrijdbeeld toch al gauw zoals we dat hadden verwacht.
1: Ja. Het is ook logisch, Peter. Ja, als je met 5 achterin gaat staan, dan geeft het eigenlijk al weg.
0: Dus het was maar stroof.
1: Ja, even misschien op doel trappen dat ze dat zullen doen. Het spel gaat het toch op eigen helft te doen zijn en proberen counteren.
0: Kimmich met Diaz. Olise.
1: Het kan zijn dat ze dit gezien hebben van Schalke natuurlijk.
0: Die dat daar ja, uiteindelijk wel een succes aan over.
2: Ja, ja.
0: En ja, dat is wereldnieuws. Bayern München dat niet gescoord. Dat bal is over de lijn geweest overigens. Bayern München dat geen doelpunt maakte. Ja, dat was wereldnieuws. Want voor het eerst in 60 wedstrijden geen doelpunt gemaakt.
1: Ik moet me daarin al verbeteren trouwens. Want ik zei daar straks Supercup als ik het over Stuttgart had. Maar dat was gewoon de eerste
0: competitie. Ja, competitie. 5-1.
1: Supercup was tegen Dortmund.
0: De laatste keer dat ze geen doelpunt maakten in een officiële wedstrijd, wel te verstaan. Dat was tegen de Paris Saint-Germain in de Verenigde Staten. 2-0 nederlaag, WK voor clubs.
1: Net geen buitenspel, denk ik.
0: Ja, de vlag is toch beneden gebleven voorlopig met Davies. Pavlovic Kimmich, snel gespeeld. Is hard op de borst van Musiala. Iedereen blij dat hij vrolijk ertussen huppelt. Wat hem een keer of twee is overkomen. Dat waren toch angstaanjagende beelden, eerlijk gezegd. Voor die jonge Musiala toch nog altijd. Nou, het is, heeft hij dan zelf bekend gemaakt, een soort vorm van epilepsie eigenlijk. En de medicatie was veranderd, reageerde daar een beetje minder goed op. En iemand bij Bayern die zich daar echt zorgen over maakte. Want ze kennen de toestand. Daar is hij aan de bal. Heeft zijn deel al gehad natuurlijk, want vorig jaar ook veel blessures gehad. En dat is knap hoor, van Helbersen. Ja, dat is echt wel een goeie nog.
1: Oh, hij kreeg nog een flinke porre.
0: Ja, ja. Toch niet van de minste. Upamecano is toch een beetje een beest om tegen te spelen. Uit de jeugd van Rosenborg via Ranfos is hij nu zijn derde jaar begonnen. En heeft eigenlijk een jaar of twee echt gesukkeld met blessures. Dus wat tijd verloren. Hij is al 27 ondertussen. Sterke boy. Schovold openen voor Blomberg. Meteen inschuiven van Björkan. Die doet dat graag, de linksback. Vertoeft weer met Schovold. Moeilijke bal voor Berg. Hij dacht hem even te laten lopen. Dat is redelijk hard teruggespeeld, moet ik zeggen, door het op Neuer. Nee, dan kan je altijd wel alle mogelijke ballen kwijt, maar toch. Kane, een bal voor Olise. Moeilijk. Te moeilijk. Het was opvallend hoe de spelers van Bayern München meteen aan het fluitsignaal, bijna collectief allemaal rond de scheidsrechter gingen protesteren dat er nog... Ja, nog te weinig tijd was bijgeteld. Dat ze nog even moesten voorspelen. Alsof ze dachten, we gaan er toch nog één maken. Want niet scoren, dat kan niet. Overigens in de Bundesliga was dat geleden van februari. 25. Gelijkspel bij Leverkusen. Om maar aan te geven. Uitzonderlijk. Daar is Kane. Gaat uithalen. Harry Kane. In de handen van Heikin. Tweede poging. Minder gevaarlijk dan de eerste van Bayern München.
2: Goed ingespeeld van Pavlovic hier. Dat is vlak voor onze neus. En dan zie je ook hoe snel het gaat. Het draaien van Kane gemakkelijk. Schot niet hard genoeg geplaatst. Poging.
0: Heikin stuurt hem veel richting Helmersen. Opgepikt door Auckland. Die controle was nu net iets minder. Neuer weer tot bij Ta. 10 minuten verstreken. Twee keer al Bayern. Een mega grote kans. En een poging van Kane. Alfonso Davies. Helemaal terug. Aan een vermaledijd jaar dat hem ook problemen opleverde op het wereldkampioenschap. Waar hij eigenlijk nauwelijks echt in actie is kunnen komen. Bij de Canadezen. Musiala. Liet hem even glippen. Nou, dan het kenmerkende tikje nog voor de neus van Helmersen. Leiber gaat hem gooien. Nee, slechte bal. Vertoeft die opruimt. En goed afgeblokt, zal ik maar zeggen. Davies, die er wel was. Heikin, die er zijn tijd voor neemt. Geboren overigens in Israël, die Heikin. Bij de jeugd van Chelsea gezeten. Dus wel een goede opleiding genoten. Tussen 30-jarige Rus, voor alle duidelijkheid. Het zijn bijna allemaal Noren, maar een Rus tussen de palen. En met Nielsen, een 20-jarige Deen. Centraal achterin. Ja, je wil daar ook gaan voetballen, boven de poolster.
2: Ja, het is inderdaad zo.
0: Het is toch een probleem, recruteren. En het opvallende Gert, spelers blijven gemiddeld 40 maanden bij de club. Dat is onvoorstelbaar in het moderne voetbal. Dus die er zijn... Zijn er dan ook graag. Van Meccano ook weer een lastige bal voor Leimer. Leimer, een versnelling was nodig. Olise. Kaasen even met Pavlovic. Kane dan. Kijken en voorzetten. Daar zijn ze met twee, maar goed verdedigen. Kitolano was de kopper met dienst. En een overtreding gefloten of niet? Nee, maar wel even een blessure. Moet even behandeld worden. Luis Diaz. Ik denk dat het Kitolano was die daar in extremis nog die bal wegkopte. Dat was meer dan nodig.
2: Dat was nodig. Twee man in zijn rug. Maar goed, dat ga je wel meer krijgen natuurlijk, als je zo laag staat.
0: En Diaz even met het hoofd tegen Heikin, maar geen problemen, hij kan alweer.

0: Bayern München overigens ook voor het eerst in 2 jaar niet aan kop van de Bundesliga door dat puntenverlies. Sinds Vincent Kompany hier trainer is, was dat nog nooit gebeurd. Huh? Niet dat het een staatszaak is, voor alle duidelijkheid, maar toch. Het was nieuws dat Bayern niet bovenaan stond. En in Gelsenkirchen was het een geweldig feest voor de promovendus die 0-0 loopt. En Bayern had er natuurlijk ook gemakkelijk een stuk of 5 kunnen maken. Ja. Waren daar niet wat missers geweest van de man die net inspeelde? Luis Diaz, keer of 4 alleen voor de doelman. Karius, kent u hem nog? Bleek echt wel een goede doelman te kunnen zijn ook. Fantastische save nog op het einde op een poging van Kane. Enzovoort. Om maar te zeggen, niet dat de lichten ineens in de Zaberderstraße op rood sprongen bij dat 0-0. Over het hoofd van Musiala.
1: Ja, wel veel volk Bayern tussen die twee lijntjes van de Noren. Die verdediging en die in dat middenveld. Maar ja, moeilijk. Heel weinig ruimte. Dus dan maar eens proberen met een balletje erover. Dat en voorzetten. De korte combinatie.
0: Nielsen de cross richting Blomberg. Moeilijke controle, maar hij heeft hem ook met de hulp van Vet en met Björkan. Is even een moment van balbezit voor Beude. Aralgo weer helemaal achteruit bij Haikin.
1: Gedwongen. Met lef dit van Nielsen. En goed.
0: Ja, 20 maar wel aan zijn derde seizoen bezig bij... Dus daar toch ook nog een beetje opgeleid zou je kunnen zeggen. Dit was nu wat minder, dus de versnelling nu van Upamecano.
1: Kitolano, dat is nog een voorbeeld van net te veel tijd nodig hebben.
0: Jagende Pavlovic, Kane er ook bij, maar uiteindelijk zitten we toch bij Björkan. Via Leimer is de ingooi voor de Noren, dus even opschuiven. De coach heeft wat aanwijzingen voor Auckland. Echt ook een goede voetballer hier, de man met het nummer 8 onderaan in uw beeld. Maar voorlopig is hij nog weinig aan de bal geweest. Slimme voetballer ook, die vaak goed opduikt ook tussen de lijnen. Zo hebben we hem leren kennen de voorbije weken, zal ik maar zeggen.
1: No. Het probleem is dat hij daar juist al een duel moest aangaan op een hoge bal met Ta. Dat is natuurlijk geen werk voor hem. Dat gaat hij niet winnen, dat soort duels.
0: Daar is hij even, met Kitolano. Inderdaad, ook weer net iets te veel tijd, maar krijgt toch de vrije trap. Nee, Musiala heeft een duwtje gegeven, zegt Obrenović.
1: Waar ze hun tijd kunnen pakken, pakken ze hem toch
0: opvallend.
1: Ja.
0: Nielsen legt ze met gemak aan de overkant. Olise claimt de ingooi, die is toch voor Björkan.
1: Tjoh, dat is geen lekkere bal.
0: Nee. Haikin met een soort schijnbeweging. Björkan vastgezet. Elmersen. Ja, komt er daar met een klein beetje mee. Valt toch uit. Je ziet wat in als hij hem snel tikt. Blomberg geveld. Auckland kan trappen. Heeft een goed schot. Maar zoekt toch te veel naar een gaatje. En heeft dan veel te veel tijd nodig. En wordt dan gecounterd door Alfonso Davies. En nu is het wel opletten. Met Diaz. Ze zijn met z'n drieën meegestormd. Oeh, die is Diaz. Een meevaller. Voor de Noren. En... Knutsen zegt nee, hou die bal nu even bij. Het was niet nodig om hem weg te rammen.
1: De counter van Bode was snel, maar die van Bayern nog sneller.
0: Maar dat was wel een moment hier. Ja. Auckland deed het niet goed.
1: Ik weet niet of de bal op Patrick Berg kon gespeeld worden van Auckland. Ja. We straks nog eens terugzien. Die was wel mee in die tegenaanval.
0: En Jong weet dat ze ook efficiënt kunnen zijn. Dat ze niet al te veel nodig hebben om dodelijk toe te slaan. Zeker in de heenwedstrijd was het geval. Op standaard situaties bijvoorbeeld ook. Dan zal dat tegen Bayern ook niet evident zijn. Enfin, in principe ook niet tegen Union. Mooi gecombineerd. Luis Diaz, nee. Ging zelf al duikelen en beseft het zelf ook. Gauw overeind om geen gele kaarten aangesmeerd te krijgen.
1: Ja, begrijp het niet goed, omdat hij er al voor was. Hij was er eigenlijk voorbij, dus heeft hij
2: was
1: toch
2: uit balans.
1: Ja, daar al, ja. Inderdaad. Maar hij is toch in staat om ervoor te kruipen. Dus.
0: Maar dat was even snel gecombineerd.
1: Ja.
0: Zoveel te lanceert hier Auckland. Recht erbij. Het is het hoofd van Ta. En Biertoeft. Krijgen hier twee toeschouwers te horen dat ze hun auto moeten gaan verplaatsen in de parking. Dat betekent dat die terug zijn. Dan is er wel een uur gespeeld, denk ik eerlijk gezegd. Davies op zijn gemak, ondanks Helmersen. Vindt Pavlovic ook daar rustig. Davies kaalt nog naar Nooyo. Knap gedaan hoor. Met de rechter. En Laimer dan. Kon misschien wat vaart maken, maar had wat tijd nodig eer hij de bal onder controle kreeg. Dus iedereen weer in positie bij Beudo. Lange bal richting Kane. Nielsen. En zo Bayern weer. 21 minuten ver. 61% balbezit. Dat valt nog redelijk mee. Dat is nog niet overdreven veel, zou je kunnen zeggen. Maar twee doelpogingen. Wel één megakans natuurlijk. Met Luis Diaz. Olis. Mooie beweging. Blijft achtervolgd door Björkan. Auckland laat zich niet doen. En dan een overtreding van Diaz. Ja. Goed verdedigend werk. Ja, knap, vlug, snel ook. En sterk. Opgeleid bij de grote concurrent, die dus ook Champions League speelt. En daar ook 3 jaar gevoetbald als jonge jongen. Bij Viking Stavanger. En Haikin al de hele tijd, dus heel veel tijd. Een paar keer op de bank gezeten, ook de doelman bij de Russische nationale ploeg. Daar is Safonov van PSG, de man. Een corner, voilà. Upamecano met een bal die zelfs voor Neuer toch te moeilijk was. Momentje voor Beudeglimt, zou ik zeggen.
1: Begonnen met de keuze die ze hier maakten om de doelman die vrije trap te laten nemen op eigen helft en daar het duel te winnen. Ook een manier natuurlijk. Eerste duel, tweede bal proberen te winnen op de helft van Bayern dan.
0: Nielsen, Björtoft en Björkan zijn allemaal meegeschoven. Bij Bayern toch alle 11 nu in de eigen 16 op de corner die eraan komt van Berg. Net over halfweg, de eerste helft. Ja, Helmersen kopte als ik het goed heb, maar niet naar de goal. Auckland gaat die bal ophalen. Met Schovold, de rechtsback. Tikje naar de buitenkant voor Blomberg. Blomberg de voorzet in een nieuwe corner. Kunnen we kijken naar de herhaling. Daar wachten ze nog even mee. Ik dacht dat Helmersen wel bij de bal zat, maar niet echt kon koppen. Nieuwe mogelijkheid. Met een hele goede traptechniek natuurlijk van Patrick Berg. komt hij. Neuer komt ook. Zo doe je dat. Kitolano en Bjerkan. Op wandel, mooie beweging. De voorzet komt, Helmersen kan er niet bij, want toen kwam Meccano. Verdedigt uitstekend, laten hem even liggen, overtreden. Vet dacht, ik krijg een schietkans, maar nee. Vastgehouden, geeft Obrenović aan.
1: Kijk eens, allemaal terug in organisatie. Gaat heel erg snel. Is er flink ingepeperd door Knutsen in al die jaren al.
0: Nou ja,
1: dat is echt aan gewerkt.
0: Ze zijn ook genomineerd voor het gala van de Ballon d'Or, voor ploeg van het jaar.
1: Ah ja, ja, maar ja, dat is een goede titel voor hen, want dat is het helemaal natuurlijk, een ploeg. Geen samenraapsel van individuen.
0: Samen met PSG, Arsenal. En hier zit weer wat in, Blomberg. Helmersen sprint door. En daar is Stadon toch net iets sneller en sterker. En de CEO van... Beude, Freude Thomasson noemde het een prachtige dag. Een nominatie dus met PSG, Arsenal, Bayern en Flamengo uit Brazilië. En Beude glimt.
1: Ja. Mag zeker. Die titel moet je niet laten afhangen van individuele kwaliteit. Nee, als het over ploeg gaat, gaat het over ploeg.
0: Musiala. Voorbij Vet, opletten voor de overtreding. Terugleggen bij Olis. En dan goed uitstappen van Berg. Hier is Alfonso Davies die zijn controle mist. Zo voelt nu even weggetrapt.
1: En rechts in de weg.
0: De baltoetsen van Musiala, dat zagen we ook bij zijn invalbeurt, zijn nog altijd niet helemaal op snee.
1: Maar...
0: technische fouten maakte eigenlijk hoogst zelf. Integendeel, zich uit onmogelijke situaties dribbelen, dat is het handelsmerk van Jamal Musiala. Het is ook geen oorverdovend kabaal dat van de tribunes komt. In principe wordt er de hele tijd gezongen. Het is nu even wat stiller. Terwijl Luis Diaz

Oké, al wel een paar kansen weggegeven. Kan bijna niet anders. Maar dat valt altijd al heel goed mee. Pavlovic legt hem nog een keer tot bij Olise. De voorzet komt. Die is te ver voor Kane. Er zijn er drie genomineerd van Bayern. Voor de echte Ballon d'Or dan. Olise, Diaz en Harry Kane. En Bayern voert toch vooral campagne voor Kane. In de wetenschap dat er voor de anderen misschien nog kansen komen. Het zou zeker wel verdiend zijn. Zeer mooie controle van Vettel.

0: de mannen achter het doel gaan toch een beetje in gang trekken.
1: Ja, Auckland reageerde niet snel genoeg. In elk geval trager dan Alfonso Davies. Zo weer Luis Diaz. Ed Kimmich en Upamecano. Nee, Beude schuift het weer in elkaar.

0: Maar we weten dat Bayern ook ongelooflijk geduldig kan zijn. Wetende dat de kansen toch komen. Doelpunten dus normale wijze, wil ik eigenlijk zeggen. Ook normaal gezien.
1: Toch altijd aan het loeren voor dat doorsteekpaasje ook. Maar erg, erg moeilijk.
0: Versnelling Olise. Maar dat zijn geen ballen waarmee Nikita Haikin kan verrassen.
1: Nee, als ik krijg een beetje het gevoel dat er niet anders meer op zit dan dit. Een afstandsschot of een vroege voorzet. De combinatie wordt erg moeilijk wegens die beperkte ruimte. Onderlinge afstanden, heel klein. De linies kort op elkaar.
0: Auckland met Kitola. Wel degelijk ook een volbloed Noor, geboren en getogen in Noorwegen, die Kitolano. Wel 3-4 jaar gevoetbald in Nederland bij Sparta Rotterdam. Nu aan de bal. Show Volt de eerste keer, is nog weinig gekomen. Is normaal ook iemand die voortdurend aan de rechterkant meeschuift, net als Björkan. Aan de overkant, maar... Vandaag nu even niet. Daar is hij nu nog wel. Met diepgang. Kan hij hem voorbrengen? Moeilijke bom. Ah, fantastisch gedaan. Het Berg. Sjovol Berg. Rustig even in balbezit. En die Niels is altijd comfortabel aan de bal.
1: Stijlvolle centraal verdediger.
0: Geen oproeping voor de Deense nationale ploeg. Ja, dat is goed gedaan van Björkan door hem opzij te spelen. Berg dan. Met Sjovold. Kitolano met Auckland. Oh, dat gaat wel lekker van voet tot voet.
1: Meer naar het middenveld dan trekken ook Auckland.
0: Ja, normaal komt hij ook altijd veel aan de bal. Dat is moeilijk in het begin.
1: Lange tijd op rechts buiten gebleven, maar nu zelf op zoek naar de bal. Meer betrokken te worden. In dit land Bayern dan op een of andere manier toch ook wel wat toe. Om een keer op hun helft te komen voetballen. Dat is misschien niet zo onverstandig om wat ruimte te creëren voor jezelf. Om straks zelf te kunnen counteren.
0: Niels voor Björkan.

0: Kittola.
1: Ja, binnen doorsteken lukt niet helemaal. Counter komt er ook niet. Kijk, weer een klein slippertje van Musiala.
2: Onvolmaakt.
0: Eén invalbeurt tegen Schalke. Half uurtjes ongeveer. Het was waren zijn eerste minuten van het seizoen. Enfin, officiële dan.
1: Het kan toch ook niet anders dat dat met hem zelf toch ook wel iets doet. Hè? Ja. Als je zo twee keer in elkaar zakt. Ja. Mogen we dan nog zeggen dat dat niet levensbedreigend is? Maar,
0: Daar gaat. Ingeleverd bij Schovold. Zo zitten we toch al in het slotkwartier. Flink opgeschoten. Nog 11 minuten. Helmersen moest het nu toch even afleggen tegen Upamecano. Neuer met Kimmich. Ja, van hun laatste negen Europese duels hebben ze er 8 gewonnen. En 11 van hun laatste 12 Europese wedstrijden minstens 2 doelpunten gemaakt. Of meer dus, 2 of meer. En daar waren toch tegenstanders bij. Man City, Atletico, Inter 2 keer. Dus redelijk straf. Het zal vandaag moeilijker zijn, maar toch. Lycée met Kimmich. Gaat het met links proberen. Ja, de paal. Oh, verrassende uithaal. Haikin heeft geluk. Olysee. En nu Pavlovic. Knalt hem tegen Kane aan zich. Bijna groggy buitenspel dan. Ja, een beetje sta je buitenspel. Ineens Joshua Kimmich met een geweldige pegel. Kijk. Lage schuiver.
1: Schuiver is altijd laag natuurlijk. Maar hij zou er niet aangekomen zijn. Hè? Te laat, hè.
0: Nou ja, tussen de palen. Altijd binnen.
1: Ah, verrassend.
0: Zag hem misschien niet direct komen. En Kane krijgt die bol tegen de schouder, denk ik, niet tegen het hoofd. En dan wordt hij afgezakt voor het buitenspel. Dat zijn de regels. Over de zijlijn, zegt Obrenović. In intussen dus de laatste 10 minuten. Harry Kane, een keer heel laag. Met Ta en Kane weer.
1: En wat die verliesmatchen betreft, Peter, in competitie ook. Het is gewoon een ploeg die gewoon amper weet wat dat verliezen is. Er zitten gewoon bitter weinig verlieswedstrijden tussen.
0: Ja, ook in de competitie staan ze weer 3 punten voor Viking. Ergens na 18 speeldagen, want daar zijn we zo halverwege de competitie in Noorwegen. Alles opgeteld. 17 wedstrijden zonder nederlaag. 15 daarvan gewonnen. Ook in de Europese voorronde wedstrijden. Gelijk in Oostende tegen Union. De andere 3 gewonnen. Maar ja, dat was geen Bayern München bij natuurlijk. Dat was tegenstand. Maar ze leven nog altijd. Nee, Pavlovic buiten bereik van Laimer. Hier nog een keer het schot van Kimmich. En het daverende doel bij de strakke bal van de middenvelder van Bayern.

0: Elmersen weer duelleren met Upamecano. Het voordeel voor de Duitsers. Goed, alles bij elkaar. Wel bijzonder, bijzonder weinig opwinding in deze eerste helft.
1: Ja, op de een of andere manier. En gisteren hadden we ook in Napels toen natuurlijk de thuisploeg. Die, ja, die minder was dan de uitploeg. Dan krijg je dat helemaal. Maar toch ook wel 50.000 mensen in een stadion waar het behoorlijk stil was. Dat heeft misschien ook wel wat te maken met speeldag 1. Het moet allemaal nog beginnen.
0: En ik kan je zeggen, dat was in Madrid niet anders.
1: Is het waar?
0: Ja, heel stil.
1: Ja.
0: Want daar domineerde Inter dan weer. Oh. De tweede helft was een beetje anders, omdat daar een soort go-go-wedstrijd was met kansen over en weer. Olise probeert zich vrij te maken. Kane. Nee, Kitolano. Oh, dat was gevaarlijk. Valt mee. Pavlovic zat ertussen. Zonder erg uiteindelijk voor Beude. Snel gecombineerd. Musiala.
2: Knutsen hier voor onze neus. Wat anders opschrijven. Voor iets gezien. Dan zal hij toch wel tevreden zijn.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Zelf nooit geschoten, man. Niet nodig.
0: Nee. Lange bal nog een keer. Helmersen erachteraan. Maar de sweeperkeeper is er als eerste bij. Botsing met Helmersen. Die even aankomt, denk ik. En zo weer Bayern balbezit. Met Teta en Pavlovic. Gaat hij nog eens vaart maken, maar het duurt even. Kimmich. Ja, dat is toch een heel moeilijke bal richting Luis Diaz. Naar Blomberg. En Laimer moet zijn beentjes gebruiken. Maar doet dat uitstekend. Kimmich dan met Olise. Met een beetje meeval voorbij Kitolano. Blijft nog overeind, Olise. Strijden met Berg was dat. Luis Diaz. Allemaal zoeken naar een gaatje om te trappen, maar er zijn er geen. Of toch niet te veel. Kimmich, Alfonso Davies. Laatste 5 minuten van de eerste helft zijn in aantocht. Musiala. Dat zo kennen we wel. En de redding van Haikin. En overgenomen door Bjørkan. Een Musiala momentje. Zonder ruimte toch de ruimte vinden en trappen. Niet ver genoeg in de hoek, denk ik. Laimer dan met Upamecano. Allemaal in de laatste pakweg 25 meter. Musiala kaatsen met Luis Diaz. Harry Kane. De tackle van Niels. Het wordt nu even wat warmer. Pavlovic. Met Olise. Nu is het echt wel loopgraven voor Beude.
1: Ja, en Bayern is nu bezig daar waar eigenlijk geen plaats is. Maar ze doen het toch.
0: Ja, toch.

0: Davis, Musiala, Pavlovic, Solise, Kortkase. Nee, dat was geen goede beslissing van Joshua Kimmich.
1: Dat is dan nu een trap naar toe. Er waren mensen die diep gingen.
0: Maar dit was knap, hè? Want Musiala het wegdraaien. Dubbele tik voorbij.
1: Geen hoek kunnen uitkiezen, dat niet. Maar wel zijn goede voeten gevonden.
0: Snelle voet. Niet meer de rust in het besluiten. Nee. Om hem ver weg te duwen.
1: Terwijl dat misschien wel dat hij daar de tijd voor had.

Ja, show vol dicht tegen Luis Diaz aan. Een bal is toch buiten geweest, zegt assistent Haukeland. Komt te laat. Applaus van Berg voor dat goede werk. 3 minuten nog. Even stand houden nog voor Beude. En dan met een zeer verdienstelijke 0-0 naar binnen. Blomberg van de bal gezet door Lijm. Musiala weer even dribbelen.

0: is Diaz weer. Tikje Musiala. En Davies. En de goede tackle van Schoofold. Kimmich nu. En op de lijker het. Haikin heeft hem. Tweede keer Joshua Kimmich met wat meeval. Nikita Haikin op de lijn.
1: Eerst naar buiten. Davies meenemen. Goed. Eerste instantie niet. Tweede wel. Achteruit penaltypunt. Volley van Kimmich.
2: Blijft tussen de beentjes aangekijkt.
1: Die vol op de slof ook natuurlijk. Grappige redding. Tegenhouden is wat telt.
0: Ja, de benen voldoende gesloten, want anders zoeft hij erdoor. Toch nog even een zeer heet moment zo in het slot van de eerste helft. Vet even op wandel.

0: teleurstelling bij het publiek. En hij heeft zich bezeerd blijkbaar.
1: Ze moeten snel komen.
0: Ja, het is bij die redding blijkbaar. Het ziet er wel ernstig uit. Ja, daar voelt hij het al. Ja, kijk.
1: Echter Lies.
0: Ja.
1: Te harde billen toegeknepen.
0: Kunnen. Krijgen weer de proef op de som.
1: Ja, moet er nu iemand naar de kant?
0: Ja, er moet iemand naar de kant. Maar gisteren niet.
1: Volgens de regels, nee, maar gisteren werd dat niet gedaan.
0: In Napels niet. Dus ik ben benieuwd en zei dat anders is. Want dan heb ik toch iets gemist.
1: Ja, als nu weer niet is.
0: 2 minuten extra tijd.
1: Dan kan het geen vergissing meer zijn, zeker.
0: Dan moeten we het gaan vragen. Ja, hij is teleurgesteld, want hij voelt dat het moeilijk is. De vervanger zit toch al in de opwarmingszone. Zag hem daar even. Vaillant.
1: Er moet niemand aan de kant, Peter. We moeten iets gaan uitzoeken.
0: Daar is Olisewi. Ah nee, dat had niet gehoeven. Die bal zo wegtrappen in de voeten van Helmersen was een mogelijkheid voor Berg. 1 minuut toegevoegde tijd al volgemaakt, maar er zal nog wel iets extra's bij komen. Luis Diaz. Ja, hij kan er toch nog bij, maar dat gaat niet van harte hoor, voor Aikin.
1: Nee, maar de aanzet was dan wel fatsoenlijk. Ja.
0: Dat was ook een instinct natuurlijk, hij moest wel. Goeie kaats van Helmersen. Auckland. Ja, forceert de ingooi. Met de jagende taal.
1: Dat gaat niet meer gaan. Zo.
0: Nee, die zien we niet meer terug.
1: En als het echt moet, zoals daarnet, bij die dieptepaas. Hetzelfde als er een leeuw achter uw gat zit, dan loopt ook nog.
0: Ja, nog met dat been trappen ook, zeg. Ik weet het niet of het aan de hand gaat, maar ik veronderstel het. Snel gegooid door Neuer. Gooi is voor Bayern nog. En Olise. Nog niet te veel klaargekregen. De kandidaat Ballon d'Or. Eén van de beste van de wereld. Wordt toch gezegd vorig seizoen. Met Pavlovic. Hier is Davis. Ah, net nog Kitolano. Pavlovic. Nee. Geen penalty. Gaat er al over tuimelen.
1: Maar hij besefte dat al wel.
0: Ja.
1: Toen hij het aan het proberen was. Want hij dacht van, oh nee.
0: Niet goed genoeg. Het rustsignaal weer klinkt. En hij gaat gauw zijn spullen oprapen. En dan is maar de vraag of er nog een tweede helft komt voor hem. Maar in elk geval, Beude heeft het hier echt goed gedaan, Gert.
1: Ja, absoluut. Vooral vanuit die organisatie en vanuit dat ploeginstinct. Natuurlijk, Tolano ook aan het manken, Peter. Die heeft ook een probleem. Dus zijn er nog...
0: Het is nog maar half weg natuurlijk. En we weten dat Bayern straks misschien nog wel een paar versnellingen hoger kan schakelen. Maar in elk geval een verdienstelijke eerste helft van Beude. Ik kan niet zeggen dat het een goede eerste helft is om naar te kijken. Daarvoor is het te eenzijdig en doet Bayern dan ook wel niet genoeg. Al was er wel een moment of twee waarop Bayern had kunnen scoren. Maar goed, zo blijft het wel. Interessant natuurlijk nog de tweede helft die er over een kwartier aankomt bij 0-0. Tussen Bayern en Beude glimt graag tot over een klein kwartier voor de tweede helft.
2: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League. Running down the wing, here comes...

Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en Follow Scores, officiële partners van de UEFA Champions League.

Eerste keer Mason Greenwood op Hermoso af. Greenwood naar die linker. Die oh zo goed is. En Svilar. Muriki meegeven Aktür Koglu. Goede counter van Fenerbahçe. Brown komt. Aktür Koglu. Aktür Koglu zelf. Svilar. Die wegduwt. Tweede keer Fenerbahçe in 1 minuut voetballen. Gelijk heeft hij die Bala voor Wesley. Voorzet komt bijna malen.

Koné. Openen. Is goed. Dybala met rechts zal het moeten. De redding van Ederson. Eerste kans AS Roma. Soule. Geeft hem toch. Mancini geeft hem voor. Maar doet dat te laag. Ndika in de tweede zone. Malen. Is vlugger. Al vlugger dan Skriniar. Hier zet hij goed zijn lichaam. Daniel Malen. Openen. Cristante. Toch het schot. En de goal. De goal van Brian Cristante. Ederson geklopt. Prachtig schot. 0-1 Roma. Assist Malen. Die er toch een paar aan de praat hield. Eerst al voorbij. Skriniar glipte niet voor het eerst. Dan terugkeerde. En aan een omzwerving begon.

0: Mason Greenwood probeert het aan de praat te krijgen. Prachtige bal en de stift. Schitterende goal. Geen buitenspel. 1-1. Archie Brown na de actie van wie anders dan Greenwood. Maar hij maakt het prins heerlijk af. Want je ziet dat hij kwam aangelopen. Hij stond erop. Greenwood, Mancini die uitstapt. Alles openlegt. En dit is een heerlijk lepeltje. Prachtig afgewerkt. Schitterende goal. Fenerbahce 1, Roma 1. Kante met de versnelling. Muriqi rechts. Kante. Oh, hij had hem ook links kunnen geven. Maar het is fantastisch gespeeld. Muriqi op Svilar. Die dan toch nog even gaat zweven. Grote kans, Fenerbahce. Daar. Een duw van Greenwood. En zijn het. Nou, Wesley even weggezet. Nu komt Soule wel in de bal. Tikken is goed. Malen. Daar is hij. Eigenlijk voor het eerst. In stelling gebracht. Goeie aanval. Lang uitgesponnen. Muriqi naar de kant. En dan weten we wie hem vervangt. Ex-Roma-speler Romelu Lukaku. Actor Koglu. Zijn wedstrijd zit er ook op. In zijn plaats Cavecci. Greenwood. Cavecci is mee. Lukaku geeft hem breed. Oh, Rens met de fout. En geen goal. Divine Rens was gewoon niet naar de bal aan het kijken. Onwaarschijnlijk. Die gaat erin. Nee. Brown. Tweede zone. Bal valt op de lat. Niet voorbij. Skriniar. Nathan Ake. Brown stond ook buitenspel. Keek ook al niet meer naar de bal. En dan is het voorbij. Fenerbahce 1, Roma 1. En dan hebben ze elk een puntje.
1: Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken. En Follow Scores. Officiële partners van de UEFA Champions League.

Er zijn avonden waar je een heel jaar naar uitkijkt. Avonden waarop heel Europa de adem inhoudt. Ze is terug. Integraal. En op Pits Plus Sports moet je niet kiezen. Elke match, elke avond, één zender. Pits Plus Sports, home of the Champions League. Het peloton steekt de oceaan over voor 2-1 dagskoersen. Voor Montreal is het eerste beurt aan Quebec. Met zijn veeleisend stadsparcours langs de oevers van de Saint-Laurent-rivier. De grote prijs van Quebec, live te volgen op Pix Plus Sports. De Belgian Futsal League is terug. De tweede van vorig seizoen, Herentals, trekt naar Charleroi dat vierde eindigde. Een duel tussen twee outsiders die het ongenaakbare Anderlecht het vuur aan de schenen willen leggen. Live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Het peloton maakt zich op voor een rit over de Antwerpse wegen als eerbetoon aan de keizer van Herentals, de lokale held en tweevoudig wereldkampioen. De GP Rick van Looy, live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Het Jan Breidel Stadion maakt zich op voor een kraker. De tribunes daveren. En op het veld hebben ze maar één doel. Respect afdwingen en winnen. Club Brugge, Antwerp. Live te volgen op DAZN. Twee dagen na de grote prijs van Quebec is het tijd voor die van Montreal. Het parcours van 210 kilometer rond de Mont Royal staat bekend om zijn stevige hoogteverschillen die niet zouden misstaan in het hooggebergte. Ook dit jaar verschijnen er heel wat grote namen aan de start. Evenepoel, Pidcock, Seixas en vele anderen. Volg de grote prijs van Montreal, live op Pix Plus Sports.

0: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. Officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Zo, daar bent u weer, dames en heren. Welkom terug in de Allianz Arena. En u ziet ook de nieuwe doelman die zijn opwachting zal maken. Want dat hadden we al begrepen. Nikita Haikin kon niet meer voort. Goeie, vlekkeloze eerste helft gespeeld. Maar is hij dan blijkbaar bezeerd bij die laatste redding. Een beetje onorthodox op de volley van Kimmich. En dus Julian Feilund komt erin. En daar straks werd het in beeld gebracht. Hij debuteert in de Champions League, allereerste wedstrijd. Hij is al 27, opgeleid bij Rosenborg en een paar andere Noorse clubs gespeeld. En dan krijg je op het embleem van de Champions League, dat op de schouder bevestigd is, een klein stickertje extra met debut. Krijg je misschien straks nog wel in beeld. Dat geldt niet voor Manuel Neuer, die heeft zijn debuut al een tijdje geleden gemaakt. Hij is aan zijn afscheidstournee bezig. Manuel Neuer speelde dus in zijn Gelsenkirchen voor de laatste keer. Werd bij elke baltoets massaal uitgefloten. Na, wat is het, 12 jaar, nee 16 jaar, nog altijd niet vergeven dat hij van Gelsenkirchen van Schalke naar Bayern is gegaan. Maar hij vond het allemaal geen probleem. Het is wel een mooie plek om je debuut te maken. En hij weet wat hem te doen staat. Even goed doen als Nikita Haikin. En Beude hier een geweldig punt bezorgen.
2: Nou, je weet in ieder geval dat de kans groot is dat je nog iets gaat moeten pakken.
1: Oh, de kans is groot.
2: Ik geef het maar even mee, maar Bayern München heeft 22 keer op rij zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen.
1: Het is geleden van september 2002. En 2-3 nederlagen tegen Deportivo La Coruña, dat niet gebeurde. 18 keer op 22 incasseren ze ook geen doelpunt. Kito Lano die heeft het nog gehaald. Gert, die is er nog
2: altijd. Ah, ja.
1: Straf. Voilà, kijk, daar is het kleine stickertje. Debut.
2: Wat is de kans dat dat erop blijft plakken?
1: Patrick Berg legt het nog eens even uit hoe het allemaal moet gebeuren. In de tweede helft meer van hetzelfde. En Bayern zal proberen het tempo toch wat op te drijven. Vorig jaar 122 doelpunten gemaakt in de Bundesliga. 43 in de Champions League. 43. Ook nog 17 in de beker en 2 in de Supercup. Dus een mega totaal van 184 doelpunten gemaakt in 1 seizoen. In 55 wedstrijden. Dus, vandaar dat het opzienbarend was dat Bayern niet kon scoren in Gelsenkirchen tegen Schalke. En hebben ze eigenlijk al 3 helften geen doelpunt gemaakt. Ook dat is al waarschijnlijk wereldnieuws. Bjerkan komt er goed tussen. En Helmersen maakt een vervelend foutje bij Upamecano. Pavlovic probeert een eerste aanval van Bayern op gang te brengen na de pauze.
3: De manier waarop ze het gaan proberen, Bode, dan is het nog dezelfde.
1: Met Olise. Niet gescoord, maar 7 assists, als ik het goed heb, op het wereldkampioenschap voetbal.
3: Nochtans, redelijk wat kansen gehad, ja. Maar we horen hier.
1: Kimmich met Upamecano. Ze spelen naar hun goede kant natuurlijk, Bayern. De tik voor Kane. Laimer komt. Pavlovic, Kimmich, Kane. Plaatsen. Nee, Musiala. En daar is het prijs. Ai, ai, ai. Lund toch. De eerste bal die hij moet verwerken zit er al meteen in. Ah, mooie trap van Jamal Musiala. 1-0 Bayern. Het heeft precies 1 minuut en een handvol seconden geduurd. Ja, daar heb ik nu wel een beetje mee te doen. Het vloed, arme man.
3: Ja, ik kan er niet aan doen.
1: Nee, zeker niet.
3: Een goede overhoekse trap, dan was het zeker vol op de slof. En is er blij mee, Musiala. Viert het samen met Davis. Het leek alsof ze elkaar wat in de weg liepen in eerste instantie. Daar, Kane die wilde trappen. Limer liep voor de neus. Maar dan caprioleert de bal voor de voeten van Musiala. En die twijfelt geen seconde.
1: Een mooie, strakke, overhoekse trap. En die arme Julian Feyenoord is dan toch wel niet meteen geklopt, zeker. Heeft bij zijn debuut nog geen bal geraakt. Later zal hij vertellen aan zijn kleinkinderen. Ja, ik debuteerde in de Allianz Arena. En na een dikke minuut had ik al het doelpunt tegen. De eerste bal die ik aanraakte was er een die ik moest vissen.
3: Nu is het te hopen dat hij er ook nog krijgt die hij wel kan pakken.
1: Ja, en dat hij er niet nog 9 krijgt. Zoals de doelman van Dynamo Zagreb bij het debuut van Vincent Kompany 2 jaar geleden in de Champions League. 9-2. Nicola heeft het al straks al even gezegd in de... Ja, inderdaad. Dat is balen, ook voor de trainer. Maar toch het meest van al voor de keeper, denk ik. En opletten, want daar zijn ze al opnieuw. Eens de machine aan het rollen gaat, dan moet de telraam erbij gehaald worden. Buitenspel. Niet goed opgelet van Alfonso Davies. Ja, en Pavlovic trapte de bal nog even weg, maar dat is echt niet om tijd te winnen. Dus dat begrijpt Obrenović wel dat hij daar dan niet met een gele kaart moet zwaaien. Dus dat vind ik dan goed gedaan van de ref. Ja. De eerste goal van Bayern München in deze Champions League campagne is meteen de 900ste van Bayern München bij de landskampioenen, in de beker bij de landskampioenen. Daarmee is Bayern nog maar de tweede club in de geschiedenis van de beker met de grote oren die de kaap van 900 doelpunten rond. En de andere is niet zo moeilijk te raden natuurlijk, dat is Real Madrid. Met die van eergisteren zitten die aan 1113.
3: Dat is nog een flinke voorsprong, toch?
1: Oh, Loet. Kreeg hem ook wel niet lekker toegespeeld.
3: Nee, dat
1: druk
3: niet.
1: Van Musiala. Ja. Olise met een krul.
3: Ja, als die aan de binnenkant van de paal is hij ook gezien. Ja. Vrees ik.
1: Het was verrassend ook dat hij dat...
3: Nog eens dat moment dat Limer in de weg loopt. Het is niet tegen het been van Limer, maar tegen het been van Bergaan.
1: Het is een gelukje waarmee
3: ja,
1: je balbezit komt.
3: Zeker.
1: Wat volgt is klasse. Mooi overgenomen. Musiala. Met zijn 70ste goal, als u dat wil weten, voor Bayern.
3: Mensen van Bayern vinden dat deze doeltrop te lang duurt. En ze hebben gelijk, want die 5 seconden zijn hier ook van geen tel blijkbaar.

0: Daimer met Kimmich. Voorlopig blijven ze nog hetzelfde doen.
1: Ja, ik denk niet dat ze dat nog kunnen veranderen, Peter. Ondanks die achterstand nu.
0: Ook geen goed idee, denk ik.
1: Nee, iets anders te gaan doen.
0: Kimmich met een strakke bal in de handen van Loent.
1: Tenzij dat je straks met wissels komt op het uur of zo. Dat je denkt van oké, misschien afstappen van die vijf achterin. En zou kunnen.
0: Ja, in de wedstrijd heet dat dan met een cliché. En met 1-0 is dat het geval. Frederik Bjerkan, die niet zo best inspeelt. Enfin, de ploegmaats lieten het maar lopen. Kito Lano komt ertussen. Dit is misschien een moment om te counteren. Maar dan moet het wel snel gaan met Vet. En hij heeft tijd nodig. Haukeland. Met Blomberg. De angel is eruit, dus wel nog even balbezit met Bjerkan. Helmersen zoeken, want die kan geweldig koppen. Nou, ik zou toch maar een voorzet proberen. Haukeland op wandel. Blomberg. Maar bij Bayern was ook iedereen terug. Dus ook daar was geen ruimte om door het centrum te gaan combineren. Even het omgekeerde beeld nu. Het is maar een momentopname natuurlijk met Beudo even wat hoger. Toch maar achteruit met Nielsen. Met Schoveld. Ah, goede bal.
2: Interessant.
0: Ja. Rechts moet Kito Lano voor wat diepgang zorgen nu. Maar hij bleef mee hangen. Dus zit er wat vertraging op de aanval. Vet. Met Berg. Ja, zo snel was hij daar nog niet, Schoveld. Het was eigenlijk blind getrapt. En dit was zeer laks van Upamecano. Die dacht, dat los ik wel even op. Buiten Schoveld gerekend. Het is de langste periode van balbezit in deze wedstrijd voor Beudo. 7 minuten ver in de tweede helft. Daar komt hij weer. Schoveld. Nou ja, vetter naartoe. Hij krijgt geen corner. Goed verdedigen van Ta. Hij vindt dat het een hoekschop was. Zo niet beoordeeld door Obrenović. Uiteindelijk was hij er nog als laatste bij.
2: Company wijst de weg.
0: Davis opgejaagd door Auckland. Ja, en ook Berg er nog bij. Ja, overtreding in het voordeel van de Noren. Daar, zoals u kan zien.

0: vorig jaar in de League Face verloren. Bayern München enkel van Arsenal met 3-1. Toen een indrukwekkend Arsenal. Daarna ook doelpunten kermis tegen Atalanta natuurlijk. Kijken naar Berg. Het is het hoofd van Kane. Kan Helmersen erbij. Ja, zet zich sterk tegen Leimer. En Dolice die uiteindelijk komt uitverdedigen. Met gemak en flair. En Upamecano die hem meeneemt. Nee. In de rug van Davies. Die was al wel wat opgeschoten.
1: Er zitten toch ook momentjes bij.
0: Ja. Zeker nu bij 1-0.
1: Ja.
0: Maar dan denken ze van ja.
1: Kom er niet helemaal meer bij.
0: Het is voor elkaar. Auckland. Met Sjöwold. En Berg. Zo stijgt het percentage balbezit van Beuden.
1: Omdat het mag.
0: Ja. Björkan. En Auckland. Nu wel even Davies. Ja, Berg legt hem te kort terug. De bedoeling was goed. Kitolano wegsturen. Maar ze zijn toch wat vinniger in de recuperatie. En Bayern, wat je net zei, Gert, toch net iets lakser geworden. Ja. Daardoor kan... Of kunnen de Noorden de bal wat langer bijhouden. Maar doelgevaar, dat is nog altijd te moeilijk. Daar wachten we nog op. Lund met de lange bal dan maar richting Berg. Dat had ook eenvoudiger gekund, denk ik. Blomberg die rent. Neuer die rustig blijft. En dan Björtoft. Naar Björkan. Oesh. Hij was een van de drie Nooren die mee in de Noorse selectie zaten. Eén keer een helft gespeeld tegen de Fransen en toen de Nooren een tweede ploeg opstelden. Hauge is de andere vandaag op de bank. Die speelde 7 minuutjes maar tegen Frankrijk. En Patrick Berg, nou, hij heeft er eigenlijk Orsnes uitgespeeld. Gaandeweg vanaf wedstrijd 3. In de basis bij die... sensationele Noord. Berg steekt hem daar toch te ver voor vet.
1: Ja, is niet haalbaar voor hem.
0: Ik zou zeggen, voor de spanning in de wedstrijd was dat een vervelend doelpunt van Musiala. Luis Diaz, ik denk voor het eerst aan de bal in de tweede helft. We zijn toch al 12 minuten ver. Davies, wat opgejaagd door Kitolano. Balletje voor Diaz was niet makkelijk, maar de juiste tik nog. Leimer met Olise. Kimmich met Pavlovic. Leimer, goede voorzet, Kane. Het scheelt niet veel. En Lund met de schrik vrijgekomen. Geweldige voorzet.
1: Ja, geweldige banaan in de rug van de verdediging. Draait er heel mooi achterdoor. Kane met geen sterke voeter tegen. De rechter buitenkant probeerde niet. Dat was net niet haalbaar.
0: Geen tweede goal voor Bayern. We blijven bij 1-0. Maar Bayern weer met Olise. Door het centrum. Overtreding. En een gele kaart of niet? Voor Vet. Jawel. Sondre Broenstad Vet. Terecht geen.
1: In al zijn ijver om te proberen Olise af te stoppen.
0: Kimmich gaat voor een ingestudeerd nummer, denk ik dan maar.
1: Ja, het is... Maar ik kan niet zo extreem ver om het eventueel te proberen.
0: Upamecano of Taverol maakt zich klaar. Voilà, daar komt de bal richting Olise. Dan richting Pavlovic. Dan de voorzet. Wie kopt? Luis Diaz. Met de borst eigenlijk.
1: En uiteindelijk de Deen die hem hoog de lucht intrapt. Was een ingewikkeld ingestudeerd.
0: Ja, niet helemaal zeker dat dat paasje op Pavlovic er nog bij hoorde.
1: Ik weet het niet. Ja, dan is het heel moeilijk. Dan is er nog werk nodig.
0: Op training. Nieuwe aanval van Bayern. 14 minuten verder is Laimer. Met Olise. En Laimer. De voorzet kan komen. Geschept. Goed weg. En Pavlovic. Weggehaald. Kitolano was het. Pavlovic afgeblokt. Bayern ineens weer klaar wakker, zo lijkt het. Met wat meer tempo en druk. Olise. Glijdt er tussendoor. Overtreding. Jazeker.
2: Zo moeilijk van de bal te zetten, Peter. Dat is echt niet te doen. Het kan op het laatste moment ook nog van richting veranderen. Kleine tikjes.
0: Als de vrije trap voorbij is, vertel ik nog even iets zeer interessant uit de Frankfurter Allgemeine.
2: Okay, over Olise. Man.
0: En de terugwedstrijd tegen Paris Saint-Germain. De aanpak van Luis Enrique. Interessant. Maar even wachten, want Olise of Kimmich voor de vrije trap.

0: goede koppers met Kane. Ta, Upamecano. Hij kan ook zelf trappen. Gevaarlijk. Oh, binnengekopt. Later zwaar genoeg. Maar het is die ene die het toch het best van al kan. Die scoort. 2-0 Harry Kane. Voilà. Standaard situatie. Geweldig aangesneden. En dan moet je er zo gezegd maar je hoofd tegen zetten. En dat is wat hij deed. 2-0 Bayern.
1: Was uiteindelijk ook van heel dichtbij.
0: Ja.
1: Maar het brengen van de bal, het belangrijkste. En dat was perfect. Niet opgepikt, niet gehinderd. Een paar stapjes naar voren. En ja, knikken was voldoende. Geen verhaal voor Faillou. Kreeg hem nog een beetje tegen zijn hoofd.
0: Ja, het is recht op, hè? Ja, maar ja, zo snel kan je niet reageren.
1: Ik zou zeggen, begin maar aan uw verhaal over Olyssa. Ik ben benieuwd.
0: Harry Kane. De kop is er ook voor hem af. In de Champions League. Want hij had natuurlijk wel al zijn doelpunten gemaakt. In de beker tegen Osnabrück. Twee stuks. Maar hier nu vorig jaar Vissen topschutter. 14 doelpunten. Eentje minder dan Mbappé. En de drie punten al bijna op zak voor Bayern. 75.000 mensen wordt meegedeeld komen kijken naar deze wedstrijd. Nee, het was maar om het respect van Paris Saint-Germain voor Olyssee even te duiden. En wat iedereen was opgevallen en waar iedereen een beetje met verbazing naar keek, waren die doeltrappen van Safonov. 13 keer uitgetrapt, 12 keer naar de kant van Olyssee. En vele van die ballen ook gewoon buiten getrapt. Want dan krijgen we een ingooi. En dan staat er altijd veel volk. Daar in de zone waar Olyssee zijn dribbles ging maken.
1: Okay.
0: En wat was de conclusie? In de heenwedstrijd waar hij veel meer ruimte kreeg om zijn dribbles te maken. 8 op de 10 geslaagd. Terugwedstrijd 3 op 9. Geneutraliseerd.
1: Sterk.
0: Ja. Voilà.
1: Ja. Nee, maar het is zeer interessant. Hè?
0: Ja. Dus bewust de ballen daar gezet en liefst buiten.
1: Ja.
0: En dan Olyssee veel volk rond opgesloten. Ja. Hm. 18 minuten ver. En Jens-Petter Hoge gaat erin komen. Zometeen wel een korder. Met Berg, wie weet, een keer tegenprikken. Kitolano, dan komt hij. Nee. En Neuer die sprint naar de bal.
1: Om snel te hernemen.
0: Ja.
1: Dat is uiteindelijk niet nodig, of hij vindt niet onmiddellijk iemand. Maar inderdaad.
0: Misschien ook een principe om dat altijd te doen.
1: En dat die jongens die ballen moeten aangeven, daar snel mee zijn. En dan zelf te beslissen, doe ik het of doe ik het niet. Is er een mogelijkheid? Is er geen mogelijkheid?
0: Buitenspel aangegeven, dus het voordeel voor de Noren. Vet die naar de kant komt. En ook bij Bayern staan er twee klaar. Met Stanisic. En met onze landgenoot, mag ik toch zeggen. Saibari. Laimer naar de kant voor Stanisic. En Musiala ruimt plaats voor Saibari. De doelpuntenmaker, u hoort het stadionomroeper zeggen. De man van de 1-0.
1: Goed voor hem.
0: Ja, zeker. Veel deugd doen. Saibari, twee leuke assists in die 5-1 tegen Stuttgart. Blomberg nu meer, een beetje meer van de rechterkant. Dat is in principe altijd zijn startpositie. Hoge op zijn vertrouwde, ja, nog meer linkerkant zal ik zeggen.
1: Nog niet in het centrum.
0: Dat is ook vaker het geval. Daar is Saibari in de eerste keer. Kane laat hem natuurlijk lopen, maar Olysee er naartoe. Maar Björkan hield de beentjes goed gesloten. Bayern is ook bezig aan een reeks. Ik zal deze wedstrijd er al bij tellen. Van 39 wedstrijden zonder nederlaag. Waarvan met deze bij 37 overwinningen in de groepsfase van de Champions League. Sinds december 2013. Tja, toen is hier thuis verloren van Man City. Ze nemen het altijd ernstig vanaf de eerste wedstrijd.
1: Dat is zeker waar.
0: Ja, Helmersen snoept hem af.
1: En Lobben.
0: En Lobben inderdaad. En gaat hij erin? Nee, wat is dat jammer voor Helmersen. Hij had het meteen gezien. En Neuer was geklopt.
1: De steal, knap gedaan. En dan een zeer verdienstelijke poging wat mij betreft.
0: Ja, ja, zeker. Geen tegendoelpunt. Knap werk van Helmersen. En Kimmich met de schrik vrijgekomen. Bijna halfweg de tweede helft. Met Björkan en met Vilats Nielsen. Uit de jeugd van Noord-Chilen hebben ze die gehaald. Kitolano. Ja, daar was geen ruimte om hem te tikken eigenlijk, want Upamecano zat er zo dicht tegenaan. Dat is snel gecombineerd. Veel goede voetjes gaan, zegt Davis, maar Diaz kwam in de bol. Al snel op dit moment even bij Bayern. Stelle tikjes. Het blijft wel in de organisatie. Saibari erbij. Saibari! Dit is de kans. Nee, nog net de voet van Björkan. En Holder de Bolder. Wie zet er zijn voet tegen? Saibari. Uiteindelijk is er toch te veel volk in de weg. En een overtreding gefloten, denk ik. Bijna Saibari met zijn eerste daar voor Bayern.
1: Grappige fase, omdat hij al heel de tijd wilde trappen, maar dat lukte maar niet. Uiteindelijk toch de bal voor zijn voeten, waardoor hij wel kon uithalen. Want er toch te veel volk voor de neus stond.
0: En Kitolano is terug gaan zitten. Voilà, dat is een mooi beeld.

0: weet niet of hij naar de klok kijkt, Lund. Kijk naar boven, naar het grote scorebord. Of naar de herhaling, kan ook.
1: Maar hij kon er zeker niks tegen beginnen. Tegen geen van de twee doelpunten. Niet dat van Musiala en zeker niet dat van Kane van nog dichterbij. Einde wedstrijd voor Joshua Kitolano. En hier staat hij inderdaad, Solnes, die er gaat inkomen. Ulrik, ervaren man van 33. 15 jaar al bij Beude. Ze willen graag de wissel nu doorvoeren. En dat mag ook wel, maar ja, dan moet het nu gebeuren natuurlijk. Krijgt nog wat aanwijzingen, maar het duurt te lang. Ja, de Lund had het niet zo begrepen. En Obrenović zegt, ja, ik wil jouw ploegmaat er laten inkomen. In de 68e minuut. Zeldens dus voor Kitola. Joshua Kitola.
2: Gaat hij hetzelfde doen dan Kitolano?
1: Ja, maar hij zegt wel tegen Nielsen, jij wil... Hij komt er anders tussen.
2: Hij de middelste
1: tussen. Ja, hij komt er anders tussen. Want Kitolano kwam rechts van Nielsen. En ik zag hem zeggen tegen Nielsen, ja, jij wil naar buiten.
2: En slim dat hij dat onmiddellijk doet, door er even tussen te gaan staan en dat even te zeggen. Daarmee weet iedereen het in één keer.
1: Davis met Pavlovic. En Kane. Ah, Kitolano. Het gaat niet van harte tot aan de bank. Toch een begeleider mee naar de kleedkamer. Wij kijken naar Olise. Oh, prachtig gedaan. Stanisic even erbij.

0: Ze nemen wat meer hun tijd. Stanisic met Upamecano. Ta. Veel kaatsen nu, want rondtikken van de bal. Bij die 2-0 in de eerste drie punten die al quasi zeker, helemaal zeker eigenlijk op zak zijn. Nu wel balverlies, maar geen omschakeling. Want meteen Pavlovic vooruit. Björk kan er wel tussen. En Schoveld die er nog even tussen zat, maar uiteindelijk toch weer snel balverlies. Kimmich met een getragen bal richting Zaibari. Björk kan zocht de bal even, is hem kwijt. Olise ertussen. Kane kiest positie, Zaibari is voor de goal. Ook Luis Diaz. Stanisic maakt de voorzet trappen. Dat doet hij niet en dat is slordig gedaan. En nu misschien counter in. Met Auckland. Blomberg. Ah nee, nee, nee, nee, nee. Helemaal achteruit. Hij speelt niet zijn beste wedstrijd hier. De man met het nummer 8, Auckland. Oké, het is geen gemakkelijke wedstrijd, vooral wat duidelijkheid. Maar ja, dit zijn toch momentjes die je dan net iets beter moet uitvoeren. Blomberg dan met Berg. Ook zeer afwachtend hier tegen de zijlijn. De man van Gent natuurlijk. Daar is het niet echt gelukt, nee. Zacht uit te drukken.
1: Daarvoor ook nog niet bij Milaan.
0: Nee, nee.
1: Maar dan hier dingen laten zien waar je dan toch van schrikt. Ja, ja.
0: Heeft het uitstekend gedaan. Een paar doelpunten nog vorig jaar in die Champions League campagne. Hier is

0: schuivelt Liet hem even aan de buitenkant bij Blomberg. Daar is Nielsen. Die legt zich graag zo, een beetje over afstand. Auckland Björkan. Ze vinden het ook al oké. Okay. En ik begrijp het, als ze zelf de bal hebben. Het is toch lekker en veilig. Tenzij Bayern op deze manier even komt. Moeilijk voor Blomberg, denk ik. Ah, knap aangenomen. Fantastisch met Davison in de nek. En diepgang, nee, net niet. Voor Berg. Kan hem net niet meenemen. Ah, een mooi nummertje aan de buitenkant van Blomberg. Ja, Saibari. Dat zal Kompany graag zien. Hoe hij daar terug verdedigt en de bal recupereert. Hier Manuel Neuer. Diaz draait door. Daar kreeg hij ook rustig de tijd voor. Slotkwartier ingegaan. Mooie bal richting Saibari. Maar toch net iets te hard. Van Harry Kane. Volgende opdracht voor Beude. Eerst kijken, want balverlies van Björkan. Olise. Nee, niet voorbij Björtoft. Volgende opdracht wil ik zeggen. Een thuiswedstrijd tegen die andere grote Duitse club Dortmund. En dat is toch iets anders dan een uitwedstrijd in de Allianz Arena hier. Zo net boven de Poolcirkel. Het visserstadje van 54.000 mensen. Het is daar nu al redelijk koud. Daar komt de corner.
1: Kunstgras.
0: Slecht kunstgras.
1: Ja, ik denk dat vernieuwd is beter nu.
0: Ah, oh, Davies. Prachtige trap. Van Alfonso Davies. Fraaie goals hebben we gezien. En van Musiala en nu ook van Davies. Geweldig als je hem zo kan op de slot nemen. Dat vindt het bestuur daar ook van Bayern. 3-0. Hier een paar duelletjes.
1: Tja, er staan geen spelers in het gezichtsveld. Dus, die hinderen niet. Het zijn alleen maar gele mannetjes. Dus die gaat blijven staan. De mooie dropshot.
0: Ook weer geen houden aan.
1: Nee,
0: voor die Lund iets kunnen pakken heeft.
1: Nee, niet kunnen doen. Nee. Het is niet zijn schuld. Nog eens. Alle duidelijkheid.
0: En 3-0, dat is nog net menselijk zo. Daar kan je gewoon mee weer naar huis. Naar het hoge noorden. Boven de Poolcirkel. Maar dus verniet, gras.
1: Wel, ik had de indruk tegen Union dat dat er wel goed uitzag.
0: Ik denk het niet.
1: Nee?
0: Nee. Ja. Ze bouwen wel een nieuw stadion. Ja. Okay. 10.000 mensen, daar zal een nieuwe versie zitten. Maar misschien vergis ik mij.
1: Ja, nee. Ik ben ook niet 100%. Hè.
0: Bryn Hilsen is nu toch klaar om in te vallen. Hij krijgt nog wat aanwijzingen. Ola, zoals hij heet. Zoals het ijs. Daar is Alfonso Davies er weer tussendoor. Schovelt had te veel aandacht voor Davies en te weinig voor de bal. Dus komt die dan uiteindelijk nog de bal mee afsnoepen. Komen er ook nog drie bij Bayern. Met Ito, Bischoff en Karel. En ook nog Mata, denk ik, bij Beude. Eerste wissels bij Bayern met Luis Diaz voor Lennart Karel.
2: 28 minuten. Spelen is er al van zijn. En Luis Diaz onze nummer 14.
0: Davies naar de kant voor Ito. En Kimmich, de man van de pogingen in de eerste helft. Naar de kant voor Bischoff. Joshua Kimmich, Jos. Allemaal heel beleefd hier, de stadionomroeper. Iedereen wordt vriendelijk bedankt voor zijn bijdrage. Helmersen naar de kant is de ene diepe spits voor de andere, voor Bryn Hiltzen. 26. En Björkan naar de kant voor Mata. Dat is ook logisch. De ene linksback of links wingback voor de andere. Blijven wel allemaal Noren. Niet dat er buitenlanders aan toegevoegd worden. Ik was ergens 10 uur met de auto rijden naar de volgende stad. Ik weet niet of het helemaal klopt vanuit. Dus dat durf ik niet zeker niet vanzelfsprekend om daar te gaan wonen. Maar bon. Shovelt vindt Berg. Auckland. Ik kan hem net niet lekker meenemen. Dus kan Upamecano eruit komen. Met rechts dus Karel, maar het gaat naar het centrum. Molise, nee, net te ver. Geen zuivere inspeelpaas deze van Molise. De volgende opdrachten voor Bayern München. Toeval of niet, maar zij mogen ook naar het noorden. Ze kunnen samen reizen. Met Dortmund naar Viking Stavanger. Dat is wat minder noordelijk, denk ik. En daarna een grote clash tegen Arsenal. Daarna Atletico. Komen dan die nog uitwedstrijd in Noord-Frankrijk. Bij Slavia Praag. Man United, ook interessant toch? Bayern Man United, zegt uit de oude doos. Herinneringen aan de finale van 99. En de ommekeer. Bayern tegen Man United. Met Solskjaer, Ferguson enzovoort. Kunnen we dat allemaal nog eens oprakelen, denk ik. Ja. Maar dat is wel na nieuwjaar, denk ik. Voorlaatste speler. En Schering. Ik zal hem even aan zoeken, de andere doelpunten maken. Hier is Karl. Geen WK voor hem, dat weet u. Door een blessure. Olise! En weer er binnen. Hij kan bij geen enkele bal die afgevuurd wordt. Ook hij geeft zijn visitekaartje en handelsmerk af. En de slagermuziek galopt weer door de boksen. Nee, het is geen debuut om in te kaderen.
2: Toch wel straf. Dat is ook in de goal staan natuurlijk. Hè?
0: Ja. Dat is vooral in de goal staan.
2: Oh, eindelijk. Jammer ja. Helemaal geen verhaal hè.
0: Nee.
2: En dat is zo standaard, hè. Dit soort trappen. Hè. De mannen trappen er zo 20 op een week binnen. Hè. Met zoveel gemak.
0: Kijk eens hoe die draait.
2: Dezelfde boog, ja.
0: Stilaan toch tijd dat er wordt afgefloten, maar dat duurt nog even. Zijn er dan toch weer 4 voor Bayern München in de tweede helft. Allemaal hun rekening geopend en Kane en Olise. Ik zou zeggen, Luis Diaz blijft nog achter. Maar dat gaat niet meer gaan vandaag. Dus doelpunten 900, 901, 2 en 3. Van Bayern bij de landskampioen. De ploegen die vorig jaar veel doelpunten maakten, zijn daar nu ook al mee bezig. Daar gaat Saibari. Nog gestopt uiteindelijk door Bjerthoeft. Paris Saint-Germain heeft er 6 gemaakt. Barcelona 5. Bayern 4. Ja. Makkelijke bal. die Bischoff probeert. Karel met Pavlovic. Kane de tik, Karel de tik, bijna. Ja, de invallers hebben er ook nog wat zin in. Dat is nog vervelend voor Beude. Oakland, nog eens bal kwijt. Daar zat Mata even tussen. Waarom voldoende? 5 minuten nog. 5 lange minuten uiteindelijk nog, denk ik, voor Beude.

0: NEC gaat nog een keer versnellen. Kijk hem eens gaan. En nog een trap en hij heeft hem. Ja, gelukkig maar in het midden van de goal deze keer. Want ik zag hem al vertrekken.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat is zo'n geweldige krul, maar dat was niet het geval.
2: Op diezelfde manier, nu meer op volle snelheid zelf naar binnen gekomen. Safe was niet nodig.
0: Toch benieuwd of ze nu over, wat is het, 3-4 weken thuis echt meer kunnen tegen Dortmund. Kane nog een keer en is het een overtreding? Ja, komt er dan ook nog een rode kaart aan voor Björtoft?
1: Ik denk dat hij eigenlijk
0: zou moeten... Ja, kijk, hij grijpt naar de achterzak. Ja, dat is echt wel nog rood hoor. Ja, en de Deen Nielsen zegt ook, allee, doe dat nu niet, jongen. Ja, ja, het is tweede. Het is niks aan te doen. Hè.
3: Dat is een match schorsen.
1: En het was niet veel, man.
0: Nee.
1: Even die arm uitgestoken.
0: Red card check verschijnt ook op scherm.
2: Kunnen we misschien nog vrij pleiten?
0: Ja.
2: Want echt veel was het helemaal nieuw.
1: Oh nee, dat gaan ze niet doen.
0: Maar een vijfde doelpunt zit er wel nog in. Op 2,5 minuut van het einde. Kane en Olise hebben er allebei veel zin in.

0: Het fluitsignaal. Olise mag het doen. Tegen een hoofd in de muur aan. Opgepikt nog door Ito met Saibari. Iedereen wil graag nog een doelpuntje maken natuurlijk. Saibari zit er nog tussen, maar overtreding in het voordeel nu van de Noren.
1: Zijn coaches van tegenstanders die daarover klagen? Dat Bayern altijd wel de pak wil volladen. Ja, is... Maar goed, het is hun recht natuurlijk. En tegenover hun eigen supporters zijn ze ook wel een beetje verplicht om iets te laten zien en om dat te willen.
0: Dat is de spirit hier.
1: Ja, dat is ook zo.
0: We blijven voetballen tot het voorbij is.
1: En het is voor iedereen gelijk. Dat is dan wel weer eerlijk.
0: Maar dus niets nieuws onder de zon. Een nieuwe jaargang in de Champions League. Een nieuwe thuisoverwinning voor Bayern. Ik zei het al. Sinds september 2002 niet meer verloren. 39 nu zonder verlies. En vooral 23 opeenvolgende overwinningen. Met heel veel doelpunten vaak. Geen 9. Zoals tegen Zagreb. Maar toch. Olise legt er nog eens af. Kane neemt over. Ja, die had ook gepast. En ook nog eens een poging van afstand van Bischoff. Gelukkig genoeg benen in de weg om Loen te beschermen. Een corner die kort genomen wordt. Zanisic ook nog eens met een schicht die ernaast hoeft. Een keer kijken.
1: En na zijn schot moeten kijken, Peter. Als het nog is, hij sprint nog terug. 4-0. Laatste minuut.
0: 3 minuten er nog aan toegevoegd. Ja, dat vat het wel even samen. Komt dus 1,5 meter terug.
1: Ja.
0: Het is niet dat je zegt, ik kan er net niet bij. Nee, nee. En ook bij die bal van Davies, sorry. Nee, hij komt zelfs niet in de buurt van een redding. Saibari nog. Mooie aanname. Maar goed verdedigd door Schöfeldt. Brynhild zijn afleggen niet zuiver. Simpel Bischoff er weer tussen. Nee, dat had Mata wel goed gelezen. Je zou denken, Mata, dat zal toch een Fin zijn?
1: Ja.
0: Nee, het is een Noor, maar zijn vader was wel een Fin.
1: Door die puntjes op die aas.
0: Ja, ja. Maar hij zelf is wel degelijk een Noor. Kane nog een keer gezocht, maar niet gevonden. Blomberg die er kan uitkomen. Richting Brynhildsen, maar nee, op de hakken dan niet. Saltnes, die rustig bleef. Versnelling nog van Olise. En nog eens plaatsen. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nu raakt hij de bal toch op. 5-0 Olise. Wat een fenomeen. Yes. Stond op, wil ik zeggen, door het centrum en jacht hem dan in voren. Krachtig in de bovenhoek ongeveer. En hij denkt, was ik maar op de bank blijven zitten. Een debuut in mineur, zou je kunnen zeggen, maar hij kan er niks aan doen. Gert?
2: Nee, helemaal niet. Ook deze weer en ook die versnelling is altijd fenomenaal. Hè, dat hij hier aanzet en dan nog in staat is om zeer goed te plaatsen in alle rust.
0: Ik zou zeggen, de volgende kan hij dan misschien echt redden. Deze heeft hij al geraakt. Dat is voor het eerst in 5 pogingen. Maar de tijd is volgemaakt.
2: Dat is toch niet plezant.
0: Nee.
2: Als je met 0-0 inkomt, dat je 5 krijgt.
0: Maar de kans is zeer klein dat Nikita Haikin er paar van het gestopt.
2: Ja, ja, dat ook dus zeker. En dan is dat ook zo erg niet als je aan die match waar het begonnen. Maar als je inkomt bij 0-0 en je krijgt een 5, dat is vervelend voor hem. Maar nog eens, je kan er niks aan doen, de man.
0: En hij is in zeer goed en zeer uitgebreid gezelschap. Een doelman met veel tegendoelpunten. Vincent Kompany gaat sportief de hand schudden van Kjetil Knutsen. En die zal er niet blij mee zijn, maar die weet dat dat kan gebeuren als je op zoek gaat bij Bayern München. Als ze dan toch even doorduwen en de individuele klasse, de manier waarop ze hebben afgewerkt, is toch al, nog altijd fenomenaal.
2: Ja, dat is ook zo. In elke baltoets, in elke schot. Dat is zo goed en er zit zoveel kwaliteit in inderdaad. Dat je op weinig plekken maar ziet. En tijdens de rust hadden we die ook niet echt zien aankomen, die vijf.
0: Nee. Maar ze staat wel degelijk op het bord. Bayern München is er toch weer met een redelijke knal aan begonnen. 5-0 tegen Beuzen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Een hele goede avond, voetballiefhebbers. We zitten in Italië en we staan voor een historische avond voor zeker de thuisploeg. En dat is Como 1907, zoals ze officieel heten wat de Champions League en de UEFA betreft. Como speelt straks een eerste wedstrijd in de Champions League. En laten we het nog wat straffer maken. Het is de allereerste Europese match ooit van Como. Dus een historische voetbalavond voor de Italianen die vorig seizoen vierde werden in de Serie A. En Como neemt het zo meteen op tegen Leipzig, de nummer 3 van vorig seizoen in Duitsland. En een ploeg met veel meer Champions League ervaring. Maar er is wel een gelijkenis. Want Leipzig debuteerde in 2017 in de Champions League en was ook toen een debutant in Europa. Dus wat dat betreft, goed 10 jaar geleden, of zo'n 10 jaar geleden, beleefde Leipzig eenzelfde avontuur. En kijk, een klein decennium later zijn ze er gewoon weer bij. En kunnen ze dat decennium volmaken in de Champions League. Voor de 8e keer in 10 jaar in de Champions League, Leipzig. Dus het is een blijver. En ik kan me voorstellen dat ze bij Como ook willen zijn. De komende jaren er gewoon bij zijn in Europa. En als het kan in de Champions League. Goed, zometeen gaan we er echt aan beginnen.
1: De wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Dit is het Stadio Giuseppe Sinigaglia en we zien vooral het Como meer, want de ligging van dit stadion van Como is gewoon fantastisch. Het is alleen jammer dat het donker is. Als het klaar is en we de plaatjes zien van het stadion met het meer op de achtergrond en dan ook nog de bergen die de grens zeg maar uitmaken tussen Italië en Zwitserland, ja, dan is het helemaal fantastisch. Hier in Lombardije, in het noorden van Italië. Een stadion dat de voorbije weken, zeg maar de voorbije 2 maanden, de hele zomer intensief is verbouwd om helemaal klaar te zijn voor de Champions League. Want laten we wel wezen, voor Como is dit allemaal nieuw. Voor het eerst dus op het kampioenenbal en voor het eerst Europees voetbal. En niet vergeten dat Como 7 jaar geleden nog in de Italiaanse vierde klasse speelde. In 2019 promoveerde Como naar de Serie C, de derde klasse, om daar 2 jaar te blijven. Dan 3 jaar in de Serie B, de tweede klasse. En nu voor het derde seizoen in de Serie A op het hoogste niveau. Het stadion van Como zag je nog eens. 12.000 plaatsen. Dat is naar Champions League normen zeer bescheiden. En ook naar Italiaanse normen. Maar de plaatsen zijn druk bezet. En de eerste 3 matchen van het nieuwe seizoen in de Serie A speelde Como niet in dit stadion. 3 keer uitgespeeld. En ze hebben er 2 van de 3 gewonnen. 1 gelijk gespeeld. Dus 7-9. Ondanks het feit dat het dus 3 uitwedstrijden betrof. Gelijk gespeeld bij Udinese. 1-1. Dan gaan winnen bij Napoli. Dat is heel knap. 1-2. En vorige vrijdag met 1-4 gewonnen bij Genoa. Dat was even bevestigen dat deze ploeg, de ploeg van Cesc Fabregas, een Spaanse coach in Italiaanse loondienst, dat hij er helemaal klaar voor is. Dat hij klaar is om te schitteren in de Champions League. Stel je voor. Ja, niemand die zegt dat ze straks niet gewoon winnen van Leipzig, want Como heeft in Italië al heel veel naam en faam gemaakt op korte tijd. Er zit natuurlijk heel veel buitenlands geld in de club. Daar hoeven we niet flauw over te doen. Indonesische eigenaar die geld heeft zo diep als de zee. Een van de rijkste mensen op deze planeet. De familie Hartono van de Jarum Group uit Indonesië. Maar het geld, ja, dat wordt wel slim belegd en slim besteed. Want het is niet zomaar kopen om te kopen. Nee, dit is geen sterrenensemble. Er zijn wel een aantal bekende namen. Maar ja, vooral ook veel jong talent. Dat gaan we zo meteen ontdekken. Eerst de hymne van de Champions League.

0: Groot is het niet, het stadion, maar sfeervol, dat wel. En nog maar eens herhalen. Vlak bij het Kommermeer in vogelvlucht. Ja, wat is het? Niet eens 100 meter. En dan zit je in het water. Gewoon de straat oversteken die hier naast het stadion loopt. En dan wandel je op de kade. En kan je zo het Kommermeer inspringen. Nog een paar gebouwen aan de rechterkant. Maar dan wel degelijk het meer. Dit is de opstelling van Como met achterin een paar Spanjaarden. De bekendste naam is nieuw. Trevor Chalobah, ex-Chelsea. En Nico Pas, ja, dat is de vedette van de ploeg. Hij heeft niet voor niks het nummer 10. En dit is de spits Tassos Douvikas. Een Griek die doorgroeit bij Como. Nadat hij eerst bij Utrecht en later bij Celta de Vigo speelde. En nu dus in Italië al twee seizoenen bij dit Como. Leipzig is op dit moment achtste in de Bundesliga. Twee matchen gespeeld, één gewonnen. Van Gladbach met 3-0, maar dan vorige zaterdag met 3-1 verloren bij Werder Bremen. We gaan zo meteen ontdekken hoe Leipzig zich hier presenteert. De scheidsrechter komt uit Nederland, Serdar Gözöbüyük. Turkse roots, Nederlands paspoort, zeer ervaren man. Een Belg bij Leipzig, dat is heel fijn tussen de palen. Maarten van de Voort. Achterin onder meer Castello, oftewel Lukeba. En Nkunku, dat is ja, de meest opvallende naam. Hij terug bij Leipzig, speelt mee op het middenveld. In steun van Marc Guiu, de Spaanse spits. Links voorin Nusa, ex-Club Brugge. En rechts, verrassend, Andrija Maksimović. Jonge Serviër, nog maar 18. Of 19, pardon. En dit seizoen nog maar een handvol minuten meegespeeld in die eerste twee wedstrijden in de Bundesliga. Ook hier voor de wedstrijd eerste minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de ramp in Nepal.
1: Will we now be observed in memory of the victims of the recent tragedy in Nepal.

Een echte tragedie. U zag ongetwijfeld de beelden passeren de voorbije weken. Waar we misschien met z'n allen te weinig hebben bij stilgestaan. Het is letterlijk ver van ons bed. Maar dat het een drama was, dat is zeker duidelijk. En dat is het nog steeds. En er dreigt nog steeds gevaar in Nepal. Als het in de bergen ineens fout dreigt te gaan. Goed. De realiteit van dit moment is dat we gaan kijken naar een Champions League wedstrijd tussen twee ploegen die daar een paar decennia geleden niet eens aan dachten. Europees voetbal, het kampioenenbal, nee, dat was niet aan de orde. Zelfs een paar jaar geleden in het geval van Como. Maar kijk, voetbal is een gek en tegelijkertijd natuurlijk en vooral fantastisch spelletje. En dat soort verhalen, dat soort sprookjes kunnen gewoon realiteit zijn. Como heeft zich tot in de Champions League gewerkt. En mag met ambitie starten. Want het heeft zich op korte tijd in Italië gepresenteerd als een grote club. Een club die kan wedijveren met de top in Italië. Misschien nog niet een heel seizoen lang. Meedoen voor het kampioenschap, dat klinkt heel gek. Maar misschien hoeft dat niet eens zo lang meer te duren. Als je kan beginnen met 7 op 9. 3 uitmatchen met onder meer dus Napoli daarbij. En verder Udinese en Genoa. Ja, dan ben je klaar voor het nieuwe seizoen. Buté, die kennen we uiteraard ook nog van zijn periode bij Antwerpen in België. Kampioen geworden met de Great Old. Maar het einde was toch minder fraai. Verdween uit beeld, Buté. Senna Lammers kwam tussen de palen. En intussen al aan zijn derde seizoen toe in Italië bij Como. De eerste overtreding van die orde. En meteen een gele kaart als streng van Serdar Gozobuyuk. Overtreding op Alex Valle. Ja, je kan je voet zetten. Maar als je dat te stevig doet, dan ga je in het boekje. Ook al is het vroeg en zijn we niet eens 2 minuten bezig. Het is de meest ervaren man bij Leipzig die geboekt is. Willy Orban. Ja, hij maakt het verhaal mee bij Leipzig en de opmars vanuit de tweede Bundesliga. Niet vanuit de vierde klasse zoals ze bij Como. Nee, het sprookje was mooi. Maar voor Orban niet zo mooi om dat ook allemaal mee te maken. Buitenspel van Duvikas. Of van Ramon, pardon. Duvikas was in de buurt, maar het was wel degelijk de Spaanse centrale verdediger Jacobo Ramon die buitenspel liep. En Cesc Fabregas, uiteraard ook een Spanjaard in Italië. Een niet zo evidente combinatie, want ja, het is niet dat het in Italië vol loopt van de Spanjaarden. Ook in het verleden niet, maar ja, misschien is dat wel de sterkte net van Fabregas bij Como. In dat gekke Italiaanse voetbal, omdat er al wat drama is, brengt hij Spaanse rust. Niet dat alle Spanjaarden kalm zijn, maar Fabregas wel degelijk wel. Dat weet u. Een gentleman, een heer als voetballer. En hij probeert dat ook te zijn als coach. Voorlopig met groot succes, want Como dus naar de Serie A geleid. En zelfs dus al naar de Champions League. Diaw. Een van die vele jonge toptalenten bij Como. Como een ploeg die zeer geduldig voetbalt. Niet meteen hoeft kansen bij elkaar te spelen. Het moment om toe te slaan komt heus wel. Ja, en Fabregas is een grote naam. Maar dit uiteraard ook. Martin De Michelis. En De Michelis met al zijn ervaring als speler ooit nog in de Champions League gespeeld tegen het Fabregas van toen Barcelona.
De Michelis zat bij Manchester City. Dus ja, heren naast het veld, op het veld, zijn het minder bekende namen. Maar ze hebben het geweldig gedaan bij Como en uiteraard ook bij Leipzig de voorbije jaren. Zeg maar het voorbije decennium. Heerlijke affiche. Dat zeker hier in het noorden van Italië, in Lombardije. Maar de studieronde is aan de gang. Voor Como een nieuwe wereld die open gaat. En ze willen hem heel graag ontdekken. Met onder meer Diao. En vooral met Nico Pas, de vedette van de ploeg. Como betaalde ruim 60 miljoen euro voor Pas. Dan heb je kapitaal achter de hand. We hebben het over Spanjaarden bij Como. Of Spaanse Argentijnen in het geval van Pas. Bij Leipzig staat er een Spanjaard in de spits. En die is ook nieuw, dus ook hem leren we vandaag kennen bij zijn nieuwe club. We kennen hem natuurlijk wel, Margullo. Ex-Barcelona, ex-Chelsea, nu bij Leipzig voorin. Dat zorgt ervoor dat de verloren zoon, het teruggekeerde Nkunku, een rij achteruit is geschoven. Nusa, die kennen we natuurlijk van bij Club Brugge. Eerste actie van de Noor, maar in de handen van Buté. Nog een oude bekende uit de Jupiler Pro League. Op die manier linken genoeg. En hier zitten we bij een 100% Belg met Maarten van der Voort. Dat is een goede bal. Dovikas. De Griek moet wachten op steun. En die lijkt niet meteen te komen. Nu wel Hassan Diao. Mila. Een overtreding van een Nkunku. Zijn tweede periode bij Leipzig. Christopher Nkunku. En die eerste periode van 2019 tot 2023 was een groot succes. 172 matches, 70 goals en 57 assists. En op die manier een transfer versierd richting Chelsea. Maar dat werd geen succes. Vorig seizoen bij Milan. En nu dus door Milan uitgeleend aan Leipzig. Vrij trap voor Como. Da Cunha en weer voor de goal gekopt. Orban ontzet. Da Cunha in de handen van Maarten van der Voort. Aan doelmannen geen gebrek in ons land. En dat is natuurlijk al een tijdje zo, aan goede doelmannen. Laten we dat vooral onderstrepen. Van der Voort is er één van. En hij wil dat bewijzen hier in de Champions League. Goede tussenkomst. Attent gekiept. Van de man die net naast de boot viel wat betreft het WK de voorbije zomer. Lammers en Penders mochten mee. Van der Voort heel even om mee te trainen. Maar niet om echt deel uit te maken van, deel uit te maken van de WK-selectie. En dan te zeggen dat ook Mats Zels had gehoopt op zo'n selectie. Dan kom je aan 5 doelmannen die hun plek hadden verdiend in die selectie. Maar er kunnen er uiteindelijk maar 3 mee. Zijn tijd komt misschien nog wel. De tijd van Maarten van der Voort. Is er 24. En hoeft in ieder geval geen concurrentie meer te verwachten van Goulashy. De ervaren doelman die bij Leipzig concurrent was van der Voort. Want hij is naar Villarreal. Leipzig mag de bal hebben. Maar toch druk van de Italianen. Thank you.
Goed gedaan. Van Maximovic. Kuyu kan de bal niet bijhouden. Diaw, opgevangen door Seibald. De breker op het middenveld bij Leipzig. Oostenrijker van de Red Bull school bij Salzburg, maar nu al een paar jaar bij Leipzig. Baku. Rechtsachter die dit seizoen in de 3 officiële wedstrijden die Leipzig al speelde, een goal maakte. Toch opmerkelijk voor een rechterflankverdediger. Seibald. Tja, als je al snel een gele kaart geeft voor Orban, dan had je evengoed hier één kunnen geven aan Seibald. Gebeurt niet, gelukkig voor hem en voor Leipzig. Anders waren dat er al 2 geweest in de eerste 10 minuten. Is voor Marguyu nog een beetje zoeken naar zijn plek voorin. De Spaanse spits, 20 jaar is hij. En vorig seizoen amper gespeeld bij Chelsea. Een 8-tal matchen in de Premier League. Maximovic. En de poging van op afstand. Antonio Nusa in de handen van Jean Buté. Dat was even niet helemaal zeker. Buté. Want de poging van Nusa. Die hebben elkaar uiteraard dus ook toch wel eens gezien. In de Jupiler Pro League destijds. Chaloba dus een van de nieuwkomers bij Como. Hier aan de bal. 30 miljoen euro betaalde Como aan Chelsea. Onwaarschijnlijk dat een club als Como, zeker in Italië, waar niet de grote sommen worden betaald, toch niet meer zoals dat vroeger wel het geval was in de gouden jaren 90. Dat Como daar zo'n speler kan in huis halen. Dovi Kaas op Van der Voort, geweldige redding. En nog eens Van der Voort. Fantastisch gedaan, Maarten Van der Voort. En dan bekijken we het vanuit Belgisch oogpunt natuurlijk. De aanval van Como was snel en snedig. En Fabregas wil de steun van het publiek. Prima werk van Acuña. De kapitein en Dovikas. Ja, die dacht dat hij er al in zat. Dan was er nog een Abert voor pas. Prachtig keeperswerk. Van der Voort maakt zich breed. En houdt dat lichaam en die spreidstand van de benen ook laag bij de grond. Waardoor die bal er niet onderdoor kan. Knap gedaan. Beste kans in de match tot nu toe na 13 minuten voor de thuisploeg. En dat is Como natuurlijk. Como werd vorig seizoen

En Milan daardoor veroordeeld tot de Europa League. Volgende week speelt het zijn eerste match tegen Benfica. Dat zou zomaar Champions League kunnen zijn. Maar in de Europa League dus ook dat soort affiches. Gelukkig maar. Het betere draaiwerk van Batorina. En nu Dovikas. En bal in de verkeerde voeten. Maar dan is er nog veel werk. Maar wel de goal. De goal voorkomen van Martin Batorina. De Kroaat die het allereerste Europese doelpunt maakt voor Como. En ja, zeg maar het allereerste doelpunt meteen in de Champions League. Historische goal van de Kroaat Batorina. Eerst scoorde hij niet, maar er kwam nog een herkansing. En kijk, we zijn niet eens een kwartier ver. En Como, de debutant, maakt de 1-0. Feest aan het Como meer. En Dovikas met ook een hoofdrol natuurlijk. Nou, hier struikelde hij Batorina, maar dan is hij snel weer bij de les. En is hij snel weer op de been. Niet dat hij helemaal viel om te scoren. En buiten bereik van Van der Voort die bal in de goal te leggen. Van der Voort daar net tot twee maal toe de redder in nood voor Leipzig. Met een zeker die eerste geweldige save. Maar tegen deze poging van Batorina had hij geen verhaal. Eén van de gouden haantjes van Como. Maakte er ook al twee in de eerste drie matchen van het nieuwe seizoen in de Serie A. En nu dus ook een goal in de Champions League. Het antwoord van Leipzig. Nusa moet gaan scoren, maar doet dat niet. Ja, twijfelde even. En daardoor was het momentum, zo leek het, weg. En was het schot niet van die aard om Buté te verrassen en te passeren. Het had zomaar 1-1 kunnen staan. Binnen, wat is het, een minuut, twee minuten tijd. Twee doelpunten. Maar dan had Nusa hem wel moeten binnentrappen. Ja, lekker begin van deze match. Maar Buté kreeg een kans. Omdat Nusa hem niet in een hoekje kon deponeren. Nico Pas, Diao. Ja, dit Como bevestigt ook in Europa. Toch in het eerste kwartier. En kijk, de fanatieke fans daar achter de goal. Die amuseren zich geweldig. Fabregas als speler 104 matchen in de Champions League. Bij Arsenal, bij Barcelona, bij Chelsea. Op Martin De Michelis. Is ervaren op het kampioenenbal. 67 matchen bij Bayern, Manchester City en Malaga. In de Champions League. Voor de goede orde. Een overtreding van Jan Couto. De Braziliaan met ook Portugees. Of een Portugees paspoort gehuurd van Borussia Dortmund. Zijwald. Lukeba. En Orban. Ja, bij Leipzig waren de vraagtekens voor de wedstrijd aanwezig. Omdat de start in de competitie dus door die nederlaag vorig weekend bij Werder Bremen niet geweldig is. Of was. Het is niet dat ze hier met de rug tegen het eigen doel worden geplakt. Die 1-0. Niet onlogisch. Como het meest offensieve intenties in de openingsfase van de match. Maar Leipzig toch ook al een paar keer komen dreigen. Met dus onder meer Nusa. Daar is hij weer. Nusa.

Als we spreken over dat jonge talent van Como, dan moeten we dat ook zeggen van Leipzig. En dan is Antonio Nusa daar natuurlijk een exponent van. Nog altijd maar 21. Kijk eens. Het is een eentje man of 3-4 aan de praat. Corner. Nou, de slordigheden moeten er wel uit. Onder meer bij deze Raum. En Serdar Gözeboyuk werd daar attent gemaakt op iets dat niet helemaal kosher was. Maar we spelen weer. Forza Como rolt van de tribunes. Baturina. 23 jaar uit Kroatië. Voor altijd de eerste doelpuntenmaker voor Como, of voor Como in de Champions League. Doevikas, knap gedaan. En nu, pas. Ja, zeer moeilijk wat hij probeerde. Om die bal goed te raken. Opnieuw Nico Pas. Speelde al Champions League met Real Madrid. Intussen zijn derde seizoen bij Como. Diao. Diao, een geestel voor de Duitse verdediging. En het schot nu, maar afgeweken. En buitenspel van Diao. Poging van Luis Mia. De uitzondering bij Como die de regel bevestigt, want hij, nieuw bij de Noord-Italianen, is al 31 overgekomen van Getafe. Hier Nico Pas, nou, die is nog maar 22. Van der Voort en Lukeba kan net de hoekschop voorkomen. Een duwtje van Orban. Ja, hij speelt toch anders door die vroege gele kaart. Kan niet anders. Niet dat dit een kaart is uiteraard, maar je moet wel de rest van de wedstrijd je zeer goed bewust zijn van het feit dat je al geel hebt staan. De eerste stap richting een overwinning in de Champions League is gezet. Door de ploeg van Cesc Fabregas. Ja, en je voelt aan alles dat dit gewoon een zeer degelijk elftal is. Goeie ploeg. Iets te diep op Doevikas. Er was sprake van een mooie skin. Die zit op de bank. Nu bij Como. Overgekomen van Fiorentina. Ja, Como heeft Italianen nodig om mee te doen in de Champions League. En dus zijn er toch nog een paar aan boord gehaald.
voorbije zomer. Met onder meer Ritchie, met ook Moise Kean en Liberali. Maar die zitten alle drie op de bank. Zaywald kwam er daarnet nog mee weg, maar een Nkunku niet. En terecht. Hij is schuldbewust. Nusa, voorlopig de meest dreigende bij Leipzig. Nu eindelijk ook eens een Nkunku, opnieuw Nusa. El Ainawi tot bij Baku. El Ainawi gehuurd van AS Roma. Dus weet wat het is om in Italië te voetballen. Veel te makkelijk het balverlies van Raum. En dat is dan een Duits international. Geweldig gedaan van Diao, de Senegalees. Nog altijd Diao. Corner. Er zat meer in, maar toch een duim. Van hem voor zijn ploegmaat, maar ook van de rest voor hem. Want dit was knap hoor, de manier waarop hij Zaywald in de wind zette. En terecht applaus van zijn coach. Cesc Fabregas, die zijn carrière afsloot aan het Como Meer in de Serie B. En toen al snel interim coach werd. Speciale constructie, want had aanvankelijk nog niet het juiste diploma om op de bank te zitten als trainer van Como. Maar intussen is ook dat verholpen. En is hij al snel ook als coach carrière aan het maken. Baturina. Het leek er even op alsof ze bij Leipzig een les niet hadden geleerd. Kopbal nu. En Van der Voort nog met het handje. Chaloba kiest voor de corner. Maar waren er niet een zekere Maarten van der Voort geweest, nou, dan had het misschien al helemaal anders kunnen zijn. Ja, ze stonden hier wel met veel volk buitenspel. Dat maakt de redding niet minder mooi. Nusa. Onderschept door Lucas Da Cunha. In het seizoen 2003-2004 was Como een laatste keer in de Serie A. Toen ze er twee jaar geleden terugkeerden was het 21 jaar geleden. Het was een Belg die hen mee naar de Serie A bracht toen. In 2002, 2003. Luis Oliveira speelde toen een jaar bij Como in de Serie B. En maakte toen 23 goals in de herfst van zijn carrière. Maar hij ging niet mee naar de Serie A. Wist dat hij daar geen potten meer zou breken. En bleef in de Serie B bij Catania. Maar Como dus naar het hoogste niveau. Al heeft dat avontuur toen maar één seizoen geduurd. 2003-2004. Twee keer failliet gegaan. De voorbije twee decennia. Maar kijk. Intussen financieel sterker dan ooit. Door de centen uit Indonesië.
Zo kan het ook gaan in het voetbal. En het is een Engelsman die mee het beleid bepaalde. Dennis Wise was hier aan de slag. En nu Mark-Jan Flederus, een Nederlander, die samen met Fabregas mee verantwoordelijk is voor het sportieve beleid. Fabregas heeft aandelen van de club. Ook Thierry Henry kocht zich in bij de club. Nico Pas voor de goal is Dovikas. Maar is vooral ook Baku. Nou, hij stond buitenspel. De Argentijn. Baku. Nusa wilde het heel mooi doen, maar slaagde daar niet in. Nou, stond toch hij buitenspel? Blijkbaar wel. Ja, nochtans leek te wachten en te wachten. Maar wachten blijkbaar niet lang genoeg. Ja, Leipzig in Europa. Dat is dus het voorbije decennium vooral een heel mooi verhaal geweest. Met zelfs een halve finale in de Champions League. In het coronajaar 2020. Ging er toen uit tegen PSG. Vorig seizoen speelde Leipzig geen Europees voetbal. Dat was uitzonderlijk. 2 jaar geleden in dat eerste seizoen met een league face waren ze er wel bij. Maar eindigden ze pas 32e na die league face. Na 7 nederlagen en 1 overwinning. Dus dat was geen succes. De ambitie is om dit seizoen veel beter te doen. Maar de start is moeizaam. Hier aan het Comomeer. Baturina was er ook bij met Kroatië op het WK. Scoorde onder meer in de match tegen Engeland. Die Kroatië met 4-2 verloor. Chaloba. Een van de vele spelers die Chelsea verkocht de voorbije zomer. Om een balans op orde te krijgen. Pas. Diao. Diao. Koutou. Nia. Nico Pas. Een absolute vedette. Niet alleen bij komen, maar bij uitbreiding in Italië. En de volgende stap is om echt ook een vedette te worden bij de nationale ploeg. Speelde al voor Argentinië, maar voorlopig nog geen hoofdrol voor hem. Bij de Albi Celeste. Dovikas. En op de rechterkant Koutou. Een tussenfase in deze eerste helft. Laten we het zo omschrijven. Na de aanvalsgolven van Como en in mindere mate Leipzig. Maar er is een nieuwe opkomst, zo lijkt het. Van Italiaanse zijde. Baturina, de doelpuntenmaker. Dolle met Baku. Dat probeert hij. Alex Valle. En weggewerkt Zaywald. Hier Chaloba. De Engelsman.
Ja, handen op elkaar. Het Italiaanse publiek is best tevreden met wat Como laat zien in dat eerste half uur. En Serdar Gozoboyuk, die eist toch net iets te vaak de aandacht op. Lukeba tot bij Alex, of wat zeg ik, David Raum. Het balbezit in het voordeel van Como. Ook iets meer kansen, maar nou, ze zijn wel efficiënt gebleken. Twee keer een poging binnen het kader en één ervan binnen. Een attent werk van Jean Buté. Hij moet presteren, want Robert Sanchez, die aan het seizoen begon bij Chelsea, hijgt uiteraard in de nek. Maar Buté blijft het vertrouwen krijgen van Fabregas. Nou goed, als Buté op niveau presteert, dan is hij de nummer 1 van Como. Sanchez heeft niet alleen vorig seizoen, maar ook bij die eerste match van het seizoen bij Chelsea getoond dat hij niet betrouwbaar is. Hier is Buté. En kijk maar eens. Dat doet hij prima. Goede kans voor Leipzig. En een aanbeurt, die gaat ernaast. Wat een kans voor Marguyu. De nieuwe Spaanse spits van Leipzig. Is gehaald om dat soort momenten gewoon binnen te knikken. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. En de poging die eraan vooraf ging van Andrea Maksimovic, de Serviër, nou, die werd goed gepareerd door Buté. Nou, die moet altijd tussen de palen. Marguyu scoorde 3 jaar geleden al in de Champions League, toen hij nog piepjong was voor Barcelona. Op het veld van Antwerp. Match die Antwerp uiteindelijk won, maar Guyu scoorde toen voor Barça. Nusa. En de poging dan van Baku, moeilijk. Al gaat dat ook al eens, maar niet hier. Knap van Nusa. Maar de voorzet iets te ver misschien. Dan de handen op elkaar. Demekeris, ja, je bent als coach afhankelijk ook van de spelers die het doen. En waar Baturina uiteindelijk efficiënt bleek, was Marc Guyou dat daarnet niet. Chaloba, de druk van Guyou. Knap gedaan, Baturina. Is dat geen buitenspel van Dovikas? Het mag doorgaan. Dovikas, 2-0. Como. En de vlag blijft naar beneden, dus dubbele voorsprong voor de Italianen. Maar dat willen we toch nog eens bekijken. Juichen doen ze en kan je hen ongelijk geven. Maar ik durf vermoeden dat ze misschien straks moeten terugkeren. En die vreugde laten vallen. Er is discussie, ook Raum. Maar straks moet duidelijkheid komen. Nee, het is geen buitenspel, nee. We zijn verrast en Dovikas doet het geweldig hoor. Lukeba hield hem wel even vast, maar hij ging door, was sterk en uiteindelijk ook snel genoeg. En Lukeba bang om de fout te maken, bang voor een rode kaart. En die denkt, ja, er is ook nog Maarten van der Voort, maar die kan niet alles tegenhouden. Hier gepasseerd en Dovikas, ook hij met zijn doelpunt. En Como, ja, doet het ook in de Champions League. 2-0 nog voor de rust. Een eerste zege op het kampioenenbal lijkt nu al na dik 38 minuten in de maak. Tasos Dovikas. Het is knap dat ze bij Como de spelers vinden in Europa. Bij, ja, niet de clubs waar je misschien meteen verwacht de absolute top te halen. Maar Dovikas is toch weer een voorbeeld. Bij Celta de Vigo weggehaald. Daarvoor bij Utrecht.
Hij maakte er al 2 en 3 matchen in de Serie A dit seizoen. En nu zijn eerste ook in de Champions League. Nusa. Nieuwe uitbraak van Como. Maar niet voor lang. Pas. Heerlijk gedaan. Het schot is minder heerlijk. Er schuilt gewoon zoveel kwaliteit in deze ploeg. Como, de 12e Italiaanse club in de Champions League. En op basis van deze eerste helft zou het wel eens kunnen dat dat ook de komende jaren gewoon een blijver wordt. En zeker op basis van de hele constructie achter de club. Het is niet gestoeld op een ingeving van een moment. Nee, het is sinds 2019 dat er op korte tijd door de Indonesische eigenaars, althans dankzij de centen van die mensen, uitstekend wordt gewerkt. Nog eens herhalen. Het is investeren in jong talent. Maar wel supertalent. Zoals Nico Pas. Zoals Assan Diao. Martin Baturina. Hier is hij weer, de Kroaat. Afvallende bal voor Pas, niet voor lang. Het werk van El Ainaoui. Die rust predikt bij Van der Voort. De bal is alweer voor Buté. Leipzig moet nog steeds bekomen van deze tweede opdoffer.

voorbije 18 Europese matchen geen clean sheet voor Leipzig. Dat zijn er dus 19 op een rij. Het is moeilijk om seizoenen te vergelijken, maar het is wel een indicatie. En scoren tegen deze ploeg, tegen dit Como, zal lastig zijn voor Leipzig. Want Como vorig seizoen een ploeg met de minste tegengoals in de Serie A, 29. 19 clean sheets. En nu voorlopig 3 tegengoals in 3 matchen. Nog geen clean sheet dit seizoen, maar ja, alles staat of valt natuurlijk met de punten die je pakt. En nog eens herhalen, 7 op 9 bij de start van het nieuwe seizoen in de Serie A. Roma, Inter en Lazio zijn begonnen met 9 op 9. En voor de interlandbreek speelt Como nog thuis tegen Parma en uit bij Frosinone. Verrassend goed begonnen aan het seizoen. Maar in principe toch, ik ga niet zeggen een hapje voor dit Como, maar een haalbare tegenstander. Dus het ziet er prima uit voor Ilariani, de bijnaam van dit Como. Club uit Lombardije. In dit stadion lag overigens 14 jaar lang de finish van de ronde van Lombardije in de jaren 60 en begin jaren 70. Toen er nog een piste, een wielerpiste rond het veld lag. Van 1961 tot 1974. En in 1974 de laatste keer dat toch een klassieker, zoals de ronde van Lombardije, hier arriveerde, won een Belg. En niet de eerste, de beste. Roger de Vlaming. Nu dacht wellicht aan Eddy Merckx, maar Roger de Vlaming won ook wel eens een wedstrijd. En meer dan zomaar eens. Kijk maar eens naar dat palmares. Het is ook een voetballiefhebber. Wie weet zit hij wel te kijken. De Duitse fans hebben nog wat Bengaalse vuurwerk binnengesmokkeld. Al de hele eerste helft. Nu en dan wat pyro-materiaal. En ze moeten zich ergens mee bezighouden, want ja, het ziet er steeds minder fraai uit voor hun spelers, voor hun ploeg. 2-0. 1 extra minuut hier in het Stadio Giuseppe Sinigaglia. Diao. Diao, pas niet. Ternauwernood de 3-0 vermeden. Rammen. Luis Mia. Vader van de gelijknamige Luis Mia. Die lange tijd bij Real Madrid speelde in de jaren 90. En kijk, zijn zoon. Op zijn 31ste toe aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Nou, dat is nog een gele kaart op het einde van de eerste helft. Nee, dus. Gozobiuk laat het passeren. Nochtans stevig. Baku. En hier, met wat vertraging, uiteindelijk het bewijs dat Dovikas onside liep. Het leek er op het moment zelf niet zo uit te zien. Het leek buitenspel. Maar ja, hij liep wel degelijk onside en maakte het prima af. Zorgen voor Martin de Michelis. Maar ja, de realiteit is gewoon dat dit Como op dit moment gewoon de betere ploeg is en verdient 2-0 voorstaat. Goals van Baturina en Dovikas. En dus een verdiende voorsprong voor de Italianen tegen de Duitsers. Tot over een klein kwartier.
Welkom terug in het noorden van Italië, in Como. Deel 2 van Como, Red Bull of Rasenballsport Leipzig komt eraan. Maar het is duidelijk, dat ziet u op de beelden, dat is nog niet voor meteen. In dit kleine, maar best gezellige stadion van Como. Waar ze zich hebben geamuseerd, dat eerste deel van de match. Een duidelijke situatie met die twee goals van Como, Baturina en Dovikas. En dit is nog eens die goal. De goal van Baturina. En Dovikas, ja, dat is sterk hoor. Als spits dit doen. En Fabregas, dat kon u zien, is hier zeer geliefd. Hij heeft natuurlijk fantastisch werk geleverd bij Como. Het gekke is dat hij vorig jaar, in 2025, in de zomer van 25, in beeld was bij Leipzig om daar de nieuwe coach te worden. Dat is toen niet doorgegaan, wou bij Como blijven en ja, daar zal wel wat tegenover gestaan hebben. En wist ook dat het sportieve verhaal bij Como nog moest geschreven worden. Want hij had zich net gehandhaafd met Como op het hoogste niveau. Wist nog niet dat hij het seizoen erop vierde zou worden en zich zou plaatsen voor de Champions League. Maar dus voor hetzelfde geld zat Fabregas nu in de dugout bij Leipzig. Uiteindelijk koos Leipzig voor Ole Werner. Die derde werd met Leipzig vorig seizoen, maar niet mocht blijven, want het was niet goed genoeg. En kijk, Martin de Michel is nu aan de slag bij de Duitsers. Is Leipzig in staat om iets terug te doen? Het zal heel moeilijk worden tegen dit uitstekend elftal van Fabregas, Como. Het heeft wat voeten in de aarde, maar we zijn nu wel degelijk vertrokken voor deel 2 van een hopelijk even boeiende tweede helft. De eerste was echt wel fijn om volgen. En Como verdient op voorsprong. Maar het is niet dat Leipzig zich niet heeft laten zien. Zeker niet.

Het zijn dezelfde spelers als voor de rust. Bij Como heel logisch. Bij Leipzig op zich ook. En het is de vraag, ja, wie zit op de bank om hier meteen het verschil te maken, iets te veranderen. Orban. Tot bij Lukeba. Zijwald. Leipzig in de beker wel gewonnen. Maar het was in augustus bij Eintracht Trier. Dan op speeldag 1 met 3-0 gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Baku, Nusa en Reitz scoorden. Reitz is geblesseerd. Rocco Reitz, ex-Gladbach. En ex-Sint-Truiden, weet je nog? Passeerde een paar jaar geleden in Haspengouw om te voetballen. Nusa afgestopt. En we vallen in herhaling. Hij wel degelijk de meest dreigende bij Leipzig. En Pasja, die is bestraft met een gele kaart. Het is het moment voor Leipzig om iets terug te doen. Kapitein David Raum achter de bal. Die zijn basisplaats kwijtgeraakt bij de mannschaft aan Nathaniel Brown. En dat is een goeie. Buté die twijfelde en mag blij zijn dat die bal alles en iedereen passeerde. En vooral Willy Orban. Want hij kwam dicht bij de 2-1. Dat zou natuurlijk perfect geweest zijn bij het begin van de tweede helft. Chaloba. Zijwald. David Raum. En Lukeba. Een Nkunku, nog niet te veel gezien. Dat zou gerust een pak meer mogen zijn. Raum. Niet voorbij Jan Koutou. Leipzig met de beste bedoelingen uit de kleedkamer gekomen. Voorlopig nog zonder resultaat, maar dat had wel het geval kunnen zijn. Corner met David Raum, 28. De linksachter van Leipzig. Nico Pas, Chaloba. Voorlopig blijft het bij goede bedoelingen wat Leipzig betreft. Dus de 12e Italiaanse ploeg in de Champions League. In de geschiedenis van het kampioenenbal. Want ja, dan wordt er maar gerekend vanaf 1992. Sampdoria Genua speelde daarvoor in Europa Cup 1. Speelde zelfs een finale tegen Barcelona in 1991. Maar dat wordt niet meegerekend. En het is een van de vier debutanten dit seizoen in de Champions League. Samen met Saba uit Azerbeidzjan, Lask uit Oostenrijk en Viking Stavanger uit Noorwegen. Ik
kan me niet voorstellen dat een van die drie andere ploegen meer punten pakt dan Como in deze Champions League. Como op de volgende speeldag uit bij Feyenoord. Dan tegen Manchester United. Lens. AEK Athene. Real Betis. En dan om te eindigen Paris Saint-Germain en Barcelona. Het zal wellicht niet in die laatste twee matchen gebeuren. Of de kans is in ieder geval kleiner. Maar daarvoor zijn best nog wel wat punten mogelijk. Nusa moet buitenom. Opgevangen door Diao, die ook zijn deel van het verdedigende werk doet. Nieuwe poging van Leipzig met Lukeba. Nusa. Strijden. Dat moeten ze doen bij Leipzig. En nu is er een kans. Het schot komt er niet van El Ainaoui. Ex-Lens, ex-Roma. En Marokkaans international. Zijwald. Como laat het gebeuren. Eerste 7 minuten van de tweede helft zijn voor Leipzig. Zonder dat dat al iets veranderd heeft aan de situatie. Weer David Raum. Nusa. Nou, debuteerde al op zijn 17e in de Champions League bij Club Brugge. Club Brugge dat in 2021 al eens tegen Leipzig speelde. In de Champions League en won in Duitsland. 1-2. Uitbraak van Como. Dat is natuurlijk ook een deel van het spel. Leipzig wil komen en Como kan counteren en maakt 3-0. Ho, ho, ho. 8 minuten ver in de tweede helft. En Hassan Diao maakt ook zijn goal. De drie spitsen van Como scoren. En hoe frustrerend kan het zijn voor Leipzig? Met de beste bedoelingen uit de kleedkamer gekomen. Gestart met de ambitie om iets te doen aan die 2-0 achterstand. Maar die 8 minuten dominantie hebben tot niks geleid. Toch niet tot een doelpunt. En bij de eerste de beste counter van Como is het prijs. En het ziet er zo simpel uit. Deze bal van Pas is op maat voor Diao. En vanuit een wel heel scherpe hoek schiet hij hem binnen. Ja, dat ziet er niet de beste uit. Van der Voort lijkt hier toch beter te kunnen doen. Nadat hij in de eerste helft wel eens goed tussen beiden kwam. Maar hier gepasseerd. Op een manier dat dat eigenlijk niet zou mogen. 3-0, doelpunt van Hassan Diao. De jonge Senegalees. En dus Baturina, Dovikas en Diao. De drie spitsen van Como op het scorebord. Como mag de punten zo ongeveer bijschrijven. De eerste wedstrijd in de Champions League in de geschiedenis van de club. De eerste Europese match tout court. En meteen een klinkende overwinning tegen toch de nummer 3 van vorig seizoen in Duitsland. Ja, niemand hier nu nog aan twijfelt toch? En zeer frustrerend natuurlijk voor Leipzig. Het begin van de tweede helft was hoopgevend. Deed het beste vermoeden. Maar meteen afgestraft.
Ze zijn ook vast van plan om de nul te houden. Een clean sheet. Een andere optie is er niet. Dat stralen ze uit en voorlopig hebben ze nog altijd beet. Want 3-0. Corner voor Leipzig met Raum. Dicht bij het doel van Buté. En nu de uitbraak met Diaw. Ja, zoekt de actie en dan pas spelen. Baturina van de Voort komt. En is er niemand land? Van de Voort en die gaat ernaast. Ja, hier komt hij goed weg. Maarten van de Voort. Wat een counter weer van Como. En bijna 4-0. De poging van de kapitein Lucas da Cunha. Het is geen spits. Maar ook een middenvelder mag deze gewoon afmaken. Net naast het doel. En geen 4-0. Da Cunha. Het is een Fransman. Hij speelt al zijn vijfde seizoen in Italië bij Como. En de supporters die vermaken zich. En het is toch ook een duidelijk statement naar de rest van Europa. Como gaat meedoen in de Champions League. Ja, als je Leipzig zo over de knie legt, dan is het wel duidelijk. Oh, schitterend doelpunt. Dan toch een goal voor Leipzig. Maximovic, de jonge Serviër van 19. En Gozo Bojuk, die heeft wat gezien. Vooral een doelpunt lijkt me. En zo zie je maar, ook bij Como kunnen ze al eens een foutje maken. Die bal komt daar snel terug bij Nkunku. En die legt hem dan klaar voor Maximovic. En die trapt verrassend, maar vooral heel goed. En buiten bereik van Buté. En moeten we die conclusie van daarnet dan toch misschien on hold houden en zetten. En zien wat de rest van de tweede helft te bieden heeft. Maar Leipzig, het doelpunt dat ze daarnet al zochten, nog voor het 3-0 werd voor Como, krijgen ze nu met enige vertraging. En het is een doelpunt van een jong talent. Hoe kan het ook anders in deze match met vele jonge talenten? Andrea Maximovic. Verandert dat iets aan het spelbeeld? Nou, je zou haast denken van niet, want Leipzig was offensief begonnen aan de tweede helft in de hoop iets te veranderen. En kijk, een doelpunt en ze komen weer helemaal terug in de match. Maar daarvoor hebben ze misschien wel vers bloed nodig. Een driedubbele wissel bij Leipzig. Zaywalt eruit, Guyu, onzichtbaar, ook een Nkunku. De twee spitsen dus, die hebben gefaald. Ouedraogo, Gomis en Banzuzi. Banzuzi, ex Oud-Heveley-Leuven. Benieuwd wat dat teweeg brengt. Knap. Diaw. Bezig aan zijn derde seizoen bij Como. Ex Real Betis. Maar toen was hij echt nog piepjong. Hij kwam bij Como halverwege het eerste seizoen in de Serie A. Chaloba. Opzij voor Ramon. Komt uit de jeugd van Real Madrid. Hier is Kotu. De huurling van Borussia Dortmund.
Jaloba. Diao voor 4. Duwt het naast Van der Voort, maar naast de goal. Ja, Van der Voort dwong hem om te gaan improviseren. En de ruimte leek weg. Maar zover naast de goal, dat hoefde nu ook weer niet. Hier is Raum. Uitbraak van Ouedraogo. Staat pas op het veld. En ja, straalt wel gretigheid uit. Het is nodig. Een overtreding van Luis Milla. Vrije trap met David Raum. Het momentum is voor Leipzig. Want het leek een verloren zaak. Maar je weet maar nooit dat je nu op een of andere manier nog een tweede goal maakt. Dan gaan ze bij komen toch weer aan het twijfelen. En ook dat is voetbal. Dat is sport. Nou, die voorzet moet wel goed zijn. Je kan heel veel afspreken, maar als de bal niet goed komt, dan schiet hij niks op. Tegen de arm, zegt Tim Michelis. En misschien had hij wel een punt, maar er werd niet voor gefloten. Uit voetballen achterin, de druk van Leipzig. Kijk eens. En ze vinden een oplossing, althans Chaloba kiest dan en terecht voor de lange bal. Soms moet dat al eens. Batorina had het goed doorzien. Trekt zich op gang, zonder te overhaasten. Dat hoeft niet. Komen nog altijd 3-1 voor, ondanks de beste bedoelingen van Leipzig. Op dit moment Batorina aangetikt door Banzuzi. En ja, tikt de voet van Batorina aan. En deze counter van Komen, waar de snelheid al uit was, op die manier afgestopt. Net tussen de lijnen Ezekiel Banzuzi, ex-Oud-Heveli Leuven. Had evengoed aan de wedstrijd kunnen beginnen, maar het is dus een invalbeurt bij een 3-1 achterstand. En bij Komen is er absoluut geen haast. Het grote deel van het werk is gebeurd. Het is zaak om vooral de spanning niet te laten terugkeren. Wissel bij Komo. Dovikas, een van de doelpuntenmakers, naar de kant. Ook Batorina, die het eerste doelpunt maakte, mag gaan rusten. En kapitein Da Cunha gaat er ook uit. Dus net als bij Leipzig daarnet, ook bij Komo een driedubbele wissel. Maar de match is nog lang niet gedaan. Nog 25 minuten. En het zal van Komo afhangen of die 3 punten die we al bijna hadden bijgeschreven ook effectief binnen zijn. Onder meer Kempf tussen de lijnen bij Komo. De vrije trap met Pas. Nou, bijna. Nog een poging daar. Ondertussen ook een mooie skin dus. Als een van de 3 invallers. Ex-Fiorentina wordt gehuurd van Fiorentina voor 5 miljoen euro. Debuteerde vorige vrijdag al op het veld van Genoa. En krijgt nu ook 25 minuten in de Champions League. Mooie skin.
Luis Mia is nu de kapitein bij Como. Nadat Da Cunha het veld heeft verlaten.

Nico Pas. En Kotu. De eerste keer Kempf. Een Duitser bij Komo. En een Duitser met veel ervaring op het hoogste niveau bij Freiburg, bij Stuttgart. En de voorbije seizoenen voor hij naar Komo kwam, bij Hertha, dat was toen al in de tweede Bundesliga. Dus ja, Komo voelt zich niet te goed om dat soort spelers dan toch aan boord te nemen. Want Kempf bijvoorbeeld is er 31, dus was al eind de 20 toen hij naar Komo kwam. Vanuit de tweede Bundesliga. Mandzusi. Is er nog een terugkeer mogelijk voor Leipzig? Je hebt de indruk van niets, maar dat doelpunt daarnet van Maximovic kwam ook verrassend. Op het moment dat het net 3-0 was geworden. Nusa tot bij een van die andere invallers, met name Gomis. Een jonge Franse spits al even bij Leipzig. En staat misschien wel voor het seizoen van de doorbraak. Raum. Er is nog tijd genoeg om twee keer te scoren. Maar ja, dan moet je ook Komo in bedwang kunnen houden. En dat is in het eerste uur van de match bijzonder lastig gebleken. De corner met Raum.

0: gecreëerd om dit spel te spelen. En voor een stuk is Leipzig een voorbeeld voor Como. Dat werd toch een aantal keren aangehaald in de aanloop naar deze match. Want Leipzig was ook nieuw in de Champions League, in Europa zelfs. Toen het in 2017 voor het eerst meedeed op het kampioenenbal. Het was nog maar pas overgekomen van de tweede Bundesliga. Wel, Como in zijn tweede seizoen op het hoogste niveau. Terug op het hoogste niveau. Meteen dus vierde plek en Champions League. Gruda komt in de ploeg. In plaats van Maximovic.
1: Hij
0: was geblesseerd aan zijn enkel, Gruda. Maar fit genoeg om op de bank te zitten. Nadat hij die blessure had opgelopen. En misschien kan hij in die laatste 20 minuten nog wat forceren. Brian Gruda. Nusa. Altijd weer naar die rechtervoet. Gomis. Nog Gomis. Dat doet hij fraai. En nu Nusa. Nou, Gomis. Is al meer dreigend geweest in die paar minuten op het veld dan Guyou in de hele wedstrijd die hij heeft gespeeld. Kans voor Leipzig. Poging vanuit de tweede lijn. Uedraogo beseft dat hij hier beter had kunnen doen. Nou, het is nog niet voorbij. Bij Leipzig vanaf de bank nog wat kwaliteit en dreiging. 20 jaar nog maar. Uedraogo, Hassan Uedraogo, Duits international. En hij scoorde al in zijn allereerste interland. Vorig jaar, november 2025. Tegen Slowakije. Debuteren en scoren. In een 6-0 overwinning. Ja, Guzobiuk. Die gaf duidelijk aan dat het te lang duurde. Het spelletje van Kotu had hij wel door. Het aftellen was bezig en ja, het is een geweldige regel. Want daardoor wordt er veel tijd gewonnen. Waar vroeger de wedstrijd nodeloos werd gerokken. Of stil lag, laten we het zo zeggen. Hier is Nusa. Dat is goed. Uedraogo. En via Jacobo Ramon. Nieuwe corner voor Leipzig. Belangrijke fase toch in de match. Je voelt dat Leipzig op zoek gaat naar die tweede goal. En dat zou de situatie in dit duel toch weer veranderen. Maar komt die tweede goal er ook? Kopbal die net naast de goal valt. Naast het doel van Buté. Kopbal van Banzuzi. Tja, Buté sprong, besefte wel dat hij naast zou gaan, maar helemaal zeker was hij niet. Jan Kotu naar de kant. En Ivan Smolcic komt in de ploeg. Nog een Kroaat. En een Kroaat die ook vorig seizoen en het jaar daarvoor bij Como speelde. Bij Como trouwens geen Ineas van der Brent meer. Die is uitgeleend aan Sassuolo. Dus hij is er dit seizoen niet bij met Como in de Champions League.

speelde nogthans regelmatig vorig seizoen. En Smolcic, die dus nu in de ploeg is gekomen, was een concurrent voor hem. El Ainaoui, Raum. Nusa. Weer El Ainaoui. Orban. Gruda, de huurling van Brighton. Ervaring in de Premier League. De botsing, hoofd tegen hoofd, maar gelukkig zonder gevolgen. En Nico Pas, ook al is het een Argentijn met ook Spaanse roots, voelt zich al helemaal thuis in Italië. De bekende beweging met het handje en de vingers. Zijn vader speelde mee met Argentinië op het WK van 98. Want toen aan de slag bij Tenerife, waar Nico Pas ook is geboren. Uit een Argentijnse vader dus en een Spaanse moeder. Maar hij heeft gekozen voor het Argentijnse nationale elftal. Goeie diepe bal. Aanname is moeilijk, maar toch het proberen waard. Banzuzi, zeer actief. Infiltratie als middenvelder. Nou, daarvoor komt hij natuurlijk ook. Je moet iets proberen, wat power op het middenveld. Maar een afwerker is Banzuzi niet. Nico Pas. Smolcic. Pas, goed gedaan. Doorgezet. Sierlijke voetballer. Die de strijd ook kan aangaan. Je bent niet voor niks een Argentijn uiteraard.

0: Lukeba. Nog een kwartiertje. En Leipzig toch de meest actieve ploeg in de tweede helft. Alleen hebben ze zichzelf in de problemen gebracht door er twee binnen te laten in die eerste periode. Gruda, ja, het schot komt niet. En dan toch de poging van Gomis. Kan hem niet laag houden. Spits die Leipzig 2 jaar geleden wegplukte uit de Franse tweede klasse bij Caen. Nou, meer dreigend is geweest dan een Nkunku die we net zagen in dat eerste uur van de match. Nou, toch een tegenvaller. De prestatie van een Nkunku en ook van Marc Guyou. Guyou die met veel bombardie werd binnengehaald eind augustus, begin september. Past ook in het verhaal van Leipzig. Jonge spelers met veel potentieel aan boord halen om dan sportief ervan te profiteren en dan te verkopen voor veel centen. Dat kan uiteraard, maar dan zal hij wel beter moeten presteren dan vandaag, Marc Guyou. Voor 16 miljoen euro weggeplukt bij Chelsea. Inspanning van Gruda, de duw. En ja, er is sprake van een fout en eventueel een strafschop. Gozobojuk vindt van niet. Wat zegt ons dit beeld? Ja, hij heeft gelijk. Gruda gaat er te veel naar op zoek. Er is wel even contact met Alex Valle. Maar een strafschop? Nee, zeker niet. Dus weer een moment voor Leipzig weg. Op dik 10 minuten van het einde. Het stadion hier, Champions League proof. Dus weer een moment voor Leipzig weg. Op dik 10 minuten van het einde. Het stadion hier, Champions League proof gemaakt. Daardoor dus de eerste 3 matchen van het seizoen niet thuis gespeeld in de Serie A. Maar ze zullen het, zij die erbij waren vanavond, zich nog lang herinneren wellicht. Tenzij Leipzig nog terugkeert. En dan herinneren ze het zich om een andere reden. Aanvalsgolf van Leipzig, maar ja, wie gaat het nog forceren? Gomis misschien, die al een paar keer kwam dreigen. Gruda, die daarnet een penalty claimde, ten onrechte. Gomis, en nu de poging en bijna de goal. Bal gaat voorlangs Baku. Nou, wil nog een corner. Baku die in de eerste 3 officiële matchen van het seizoen van Leipzig telkens scoorde als rechtsachter. Hij had dat hier ook kunnen doen in de Champions League. Maar hij schiet hem voorlangs en heeft Buté die nog raakt. Ja, misschien heel even. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben, maar we kunnen het niet met zekerheid zeggen. Hoe dan ook, Leipzig dicht bij de 3-2. En wij nog dichtbij 10 spannende minuten. Maar voorlopig blijft het 3-1. Ja, Como is de controle kwijtgeraakt in de tweede helft. Het heeft gelukkig nog 1 keer vlijmscherp kunnen counteren. En kunnen scoren. Anders was het nu al spannend geweest met die goal van Maximovic voor Leipzig. Mandzusi. Van de sokken gelopen, geen vrije trap voor Leipzig. Moiskin. Controle moeizaam. Kan de bal wel in de ploeg houden. Moismia en dan een uitschuivertje van Maximo Perone. Ja, Como moet zichzelf toch weer herpakken om in het slot van deze match niet te flirten met eventueel alsnog puntenverlies. Ze leken helemaal zeker te zijn van de overwinning. Balverlies en Moiskin is er met de bal vandoor. Nico Pas is mee. Keen naar Pas. En nu 4 tegen 2. Nee, Nico Pas. De vedette van deze ploeg hoort dit af te maken. Uitstekend werk van Moiskin. Het is El Ainaoui die ook stilaan door zijn beste krachten heen zit. Van der Voort loopt terug, kiest positie. En maakt het dan Pas zo moeilijk mogelijk. Keen vond Pas, maar scoren lukte de Argentijn niet. Geen 4-1. Samuele Ricci staat klaar. Buté. Moiskin. Het goede werk van Orban. De ervaren Hongaar die ondanks die gele kaart in de tweede minuut van de match een zeer degelijke wedstrijd heeft gespeeld. Alleen ja, als je 3 goals incasseert als verdediger, dan voelt het nooit lekker. Raum. Lukeba. Als Leipzig de stunt nog wil vervolmaken, dan heeft het snel een goal nodig. Terugkeren van 3-0 naar 3-3. Het zou inderdaad de stunt zijn, maar ja, ze hebben gewoon nog te veel werk. En ze lijken er niet mee door te komen. Integendeel, Como misschien dichter bij de 4-1 dan Leipzig bij de 3-2. Smolcic richting Moiskin. Ja, Lukeba, net als Keen, sterk. En daar is Ricci. Komt in de plaats van Diaw. Hassan Diaw. Luid applaus voor hem. De maker van de 3-0. En in zijn plaats komt een huurling van Milan. Samuele Ricci. Is al 25. Speelde vorig seizoen best veel mee bij Milan. Daarvoor bij Torino. En is ook gehaald om het aantal Italianen op te krikken in de Champions League. Ja, ze flirten ook met de regels van de fair play, de financial fair play, bij Como. Want de voorbije 3 jaar zo'n 350 miljoen euro aan transfers betaald. En de inkomsten zijn natuurlijk niet van die orde. Maar de eigenaars uit Indonesië die trekken zich daar niks van aan. En denk je, als we boetes moeten betalen, dan doen we dat met een glimlach. Hun portefeuille is zo breed als de zee diep is. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar goed, het sportieve verhaal is wel op iets gebaseerd. En de architect heet Cesc Fabregas. 3-1 op 3 minuten van het einde. En ja, het mini-stormpje van Leipzig in de tweede helft, dat verspreid was over 30, 40 minuten, dat is toch niet zo indrukwekkend gebleken. Want meer dan één doelpunt zit er blijkbaar niet meer in. Komen op weg naar de overwinning. Nog een inspanning van Baku. Die wil nog een corner, maar krijgt hem niet. Het ziet er steeds beter uit. Komo op weg naar de zege. En Diaw, die het hele veld moest rondstappen, want hij ging buiten de lijnen aan de overkant. Die heeft dat moment toch vooral gekoesterd. Baku eruit en Hendricks er nog in. Hij zal geen goal maken, Baku, vandaag. Dat mini-reeksje van drie matchen, drie goals, eindigt hier in Como. Manzuzi. Nog 2 minuten plus de extra tijd. Gruda. Raum. Nico Pas, ja, vindt nog een oplossing. En oogst terecht applaus van de tifosi. En of hij de kapitein van deze ploeg is en of hij de grote vedette is. Laat het hier even zien. Even dollen met Antonio Nusa. Ook met David Raum. Staat ook nog sterk op zijn benen, Nico Pas. Ja, hij begon als centrale verdediger. Toch gek. Meestal begin je voorin en ga je in de loop van je carrière naar achter. Maar Pas begon achterin en schoof dan naar voor. Met groot succes. In 2023 dus al zijn debuut in de Champions League. Bij Real Madrid. Mooi skien. Komt er nog een toetje voor Como. Je hebt het gevoel dat dat er zit aan te komen. Kijk, daar is het. Daar is het. Daar is het toetje. Daar is die vierde goal. Op aangeven van Pas. Invaller Perone maakt er ook een. En nu is het helemaal beslist. De energie ging stelselmatig uit de ploeg van Leipzig. Ondanks de vele vervangingen en de nieuwkomers. En bij Como voelden ze dat er misschien nog wat extra in de tank zat. En dat er nog een hoogtepunt zat aan te komen. Een spreekwoordelijke kers op de taart. En Nico Pas toch de grote vedette. Met de actie, het samenspel met invaller Moiskin. En dan een simpel paasje. Geen buitenspel op het juiste moment. Pas richting Perone. En 4-1. Wat een entree op het kampioenenbal. Heel Europa zal het gezien hebben. Como wint hier met zeer duidelijke cijfers van Leipzig. Toch de nummer 3 uit Duitsland vorig seizoen. En de rest van de ploegen zijn gewaarschuwd om te beginnen op speeldag 2 Feyenoord. Maar ook Manchester United, PSG, Barcelona zijn ploegen die nog tegen Como spelen. We zijn zeer benieuwd wat Como dan in petto heeft. 3 minuten. Ja, ze wonnen vrijdag met 1-4 bij Genoa. En ze winnen hier nu thuis met 4-1. Dezelfde score dus van Leipzig. Nusa, aan hem lag het niet. Hij heeft zijn best gedaan, maar er was geen doorkomen aan, ook niet voor de Noor. Nou, te veel blauw en wit in zijn buurt. Ja, niet de meest vrolijke start voor Martin de Michelis. Won in de beker, maar dat was tegen het bescheiden Eintracht Trier. Won dan duidelijk van Gladbach. Maar kijk, op een paar dagen tijd ziet het er allemaal anders uit. Tegen Werder Bremen met 3-1 verloren, ondanks 71% balbezit. We hebben het zichzelf aangedaan. Vandaag valt er weinig af te dingen op de zege van Como. Vooral op basis van de eerste helft. Hij is nog maar 39, Cesc Fabregas. Gomis. Nee, alweer Araujo. In de rug gelopen en geduwd door Perone. Die ook nog geel pakt. De maker van de 4-1 daarnet. Als invaller. En dat is lekker natuurlijk. Een van de Argentijnen bij Como. Speelde één match voor Manchester City. In het seizoen 22-23. En dan via Las Palmas uiteindelijk bij Como beland. Maximo Perone, 23. De 3 minuten extra tijd zijn voorbij, dus dit gaat louter en alleen om een persoonlijk feit voor David Raum. Want dit is de laatste trap van de match wellicht. Kan hij nog een doelpunt maken in de Champions League? 4-1 of 4-2. Veel maakt het niet uit. Maar hij neemt het wel serieus. En met hem, ja, de rest van de spelers op het veld. En ook Guzo Bouyouk. Daar gaat hij, Raum in de muur. En dat moet het dan zo ongeveer geweest zijn, vinden ook de spelers van Como. En dan is daar het laatste fluitsignaal. 4-1 voor Como tegen een razend balsport Leipzig. Como heeft zich gepresenteerd aan Europa. En heeft dat gedaan op hele fraaie wijze. Baturina opende al snel de score. Dovica scoorde kort voor de rust. En dan Diao op de counter en Perone helemaal op het einde. Tussendoor Maximovic. Maar het is figuurlijk dan toch afdruipen voor Martin de Michelis hier met Leipzig in Como.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Vieren doen ze, die van Como, met natuurlijk Jean Buté. Kreeg er één binnen, maar kon daar niet zoveel tegen beginnen, tegen die trap van Maximovic. Hij is vooral heel blij met wat er aan de overkant gebeurde. Met Baturina, Dovicas, Diao en Perone. Feest aan het Como-meer in Lombardije, in het noorden van Italië. Want Como heeft zijn eerste Europese match met brio afgewerkt tegen Leipzig. Leipzig gaat beter moeten doen op speeldag 2 thuis tegen PSV. En dit weekend al, zondag tegen HSV. Goed, dat was het. Dankjewel voor het kijken. Graag tot de volgende keer.

0: Een hele goede avond. Welkom in de Tsjechische hoofdstad Praag. In de Eden Arena. Waar het licht helemaal uit is gegaan. Waar het wachten is op de komst van de 22 spelers. Het is de plek waar Slavia Praag zijn Europees seizoen aftrapt. Tegen de Franse vice-kampioen en bekerwinnaar Racing Club de Lens. Slavia plaatste zich voor een tweede opeenvolgende keer voor het grootste Europese toneel. Door de titel te pakken in Tsjechië voor stadsgenoot Sparta. Vorig jaar waren ze in de Champions League wel pas 33ste op 36 teams in totaal in de league phase. De ambitie is er alvast om beter te doen. Lens speelde vorig seizoen fantastisch voetbal, koppelde dat onder Pierre Sage aan de juiste resultaten. Zo werden ze achter PSG tweede. Een terugkeer naar de Champions League als compensatie, maar Sage vertrok naar Crystal Palace. En nu is het dan Dino Tuppmöller, die vorig seizoen nog bij Frankfurt geen geweldig figuur is, nog op dit podium. De Duitse coach kan rekenen op een paar spelers met Pro League stempel. Thorgan Hazard keerde terug naar de club waar hij een deel van zijn vorming kreeg. Ex-Union spits Ivanovic is er nu op uitleenbasis terechtgekomen. Skoras kwam over van Gent. En normaal rekenen ze ook op Ditrawi.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: De laatst genoemde oude bekende is er niet bij, Ditrawi. Die is geblesseerd, de voormalig Carolo. Bombastische gezangen om de wedstrijd mee te openen. Trotse fanbase Slavia Praha. Ze zullen ook wel in het klassement zien dat de stadsgenoot, de eeuwige rivaal, verschrikkelijk gestart is. En dat doet extra veel deugd, want Slavia is dan weer gewoon op zijn elan doorgegaan. Het verloor in eigen competitie nog geen enkel duel, boekte 17 op 21. Twee keer gelijk gespeeld naast 5 overwinningen. Het kreeg nog maar 5 goals tegen in de Tsjechische eerste klasse. En 2 speeldagen terug ging het op bezoek bij die stadsgenoot, bij Sparta. Makkelijk winnen. Vorige zaterdag klopte het dan Brno met 4-0. Slavia heeft trouwens een link met België. Meer bepaald met Anderlecht. Stanislav Vulček is al 13 jaar sportief directeur bij Slavia. We moeten het daarmee doen, want in hun lange bestaan speelde er wel geteld geen enkele Belg bij de Rood-Witte. Die Stanislav Vulček zorgde met 2 doelpunten ooit voor dat Slavia voor het eerst in zijn bestaan naar de Champions League mocht. In augustus 2007. Daarna trok hij naar het Brusselse, naar Parswit. En zijn naamgenoot staat achterin. In het elftal van Terpišovski, maar is geen familie. De scheidsrechter voor dit duel is een Griek, Vasilis Fotias. Lens. We hebben vorig seizoen dus net naast het kampioenschap gegrepen, maar wel voor het eerst in hun geschiedenis de Coupe de France gewonnen. En doordat ze vice-kampioen waren, zijn ze er nu opnieuw bij voor een 4e keer. In de moderne Champions League. En ze waren het seizoen ook gestart met een nieuwe trofee, prestigeslag gewonnen tegen Paris Saint-Germain in de Trofee des Champions. De eerste competitiewedstrijd gaf dan een enorme extra boost. 5-2 winst tegen het Auxerre van Aix-Lens, T1 Will Still. Maar in de vorige 2 wedstrijden werden 0 punten verzameld. Na een 2-1 verliespartij tegen Strasbourg verloor Lens 5 dagen geleden 0-1 tegen Lorient. En dan is zo'n Europese opdracht misschien wel gekomen om de teneur die wat negatief geworden was te veranderen. het is geen makkelijke verplaatsing. Terpišovský kiest voor de volgende 11 jongens. Voor doelman Markovic het vijftal. Isife, Vlček, Zima, Šalupek, Kubiak. In het middenveld Sadilek en Novak. En voorin het trio Ayaossi, Šitil en Sturm. Slavia mist met Lucas Provot misschien wel zijn belangrijkste speler. 55 assists in een 200-tal wedstrijden. Die viel in het weekend uit met een lichte blessure. Op de bank zien we wel een bekende naam. Een oud-spits van SCV van Zultenwaardighem. De reus van 1,99 meter, Thomas Tjori. Die houdt Terpišovský dus nog achter de hand. Hij is al trainer sinds 2017. De man met de pet. Heeft hij elke wedstrijd gewoon op het hoofd staan. 5 landstitels sinds hij in de dugout zit. De haartjes nog goed liggen, denkt Florian Thauvin. Meylans houdt Tupmuller, Thorgan Hazard op de bank. Achterin had hij ook wel wat kopzorgen, maar Oedel is toch fit geraakt. Na zijn pijnlijke valpartij tegen Lorient. Sadilek, een eerste keer aanvoerder. Was zeer trots dat hij de band mocht dragen. Ook bij Les Saint-Ors verwachten we een vijfmansachterhoede. Al kan het best dat het toch nog een 4-4-2 wordt bij momenten. Skoraš zal zich offensief meer mogen uitleven dan zijn collega op links. Oedel. Alle blikken en alle ballen gaan richting Thauvin. Die voorin het gezelschap geniet van Sima. En Ivanovic. Laatste naam op de bank. Suárez Mesloep. Die is er 16. Net zijn debuut gekregen. Net zijn eerste wedstrijd als prof. Vierde jongste in het bestaan van Lens. Maar als hij weet te scoren als invaller, zou hij wel een record doen sneuvelen. Namelijk dat van jongste doelpuntenmaker in deze competitie. Er komt een minuut stilte voor de slachtoffers in Nepal en Tibet door de zware overstromingen. Het dodenaantal tikt al bijna 1000 aan en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. Bij Lens zullen ze ook wel aan Louis Plet denken. Voormalig clubbestuurder en secretaris, die stond mee aan de wieg van de structurele uitbouw van de club. En ook het opzetten van de jeugdwerking had hij een grote rol in. En die kwam dus afgelopen week te overlijden. Waarschuwingsvoice over. Misschien stond er nog ergens een nooddeur open. Dat verpest een klein beetje het eerbetoon. Lens in het zwart vandaag met groene accenten. Het zijn niet echt de kleuren die je met de mijnwerkersclub uit het noorden van Frankrijk associeert. Klein stadje natuurlijk. 30.000 inwoners. Er kunnen meer mensen in het stadion van Lens dan dat er dus mensen in Lens wonen. In deze etenarena trouwens een kleine 20.000 aanwezigen. Het is het grootste stadion van Tsjechië. Een bewuste aftrap op Slavia. In hun eerste derde van het veld vast te pinnen. Maar dat levert meteen niks op. Dat zien we toch te vaak. Soms lukt dat helemaal niet. Dit was een geweldige bal van Isife. Een eerste kans misschien voor de Tsjechen. Een eerste doelpunt, je weet maar nooit. Maar hij legt hem nog naast. Dat had beter gekund. Mee naar voren gelopen bij die eerste tegenstoot. Het is geen buitenspel. Šitil loopt ook nog mee. Maar het is Sturm. Nou, die zijn poging compleet rateert. En dat mag je toch een fikse misser noemen. Van de Sloveen. Gaat echt ver naast hoor. Nou, het was bijna van meet af aan beginnen stormen in deze Eden Arena. Oh, een geweldige bal van Isife. Een vertreding van Skoras op Kubiak. Kreeg een fikse bodycheck in de rug. Was goed gestart bij de Buffalo's. Michal Skoras. Had dan wel een klein beetje weggedeemsterd. Kon het ook niet echt waarmaken bij Club Brugge. Is Lens dan een makkelijkere opdracht? Ik heb de indruk van niet. Lage voorzet, weggekopt. Door Sans. Hier is Slavia Praag opnieuw. De mannen van Terpišovský zijn het meest wakker. Zijn het scherpst aan dit duel gestart. Sima liet hem door de beentjes. Sagnon. Ganiou die inlevert bij Haidar. Wel een jongen met redelijk veel Champions League ervaring. Jarenlang bij Leipzig gezeten. Tovin het hieltje. Druk zetten van Haidara slim en nuttig. Florian Tovin. Die bal was niet buiten. Dus mogen ze verder. Ivanovic er naartoe. Een ingooi is voor de aanvoerder van Lens. Aanvoerder op leeftijd, maar blijft wel briljante dingen uit zijn benen schudden. 32 is Tovin. Tweede seizoen bij Lens. Passages in de Serie A bij Udinese en in Mexico ook gezeten. Anderhalf jaar bij Tigres. Robin Risser, derde keeper op het voorbije WK. Geen minuten gekregen uiteraard van Didier Deschamps. Een Tsjechische speler, meer bepaald kapitein, die ging druk zetten. Heeft hij daar nog een zwaaiende arm in het gelaat gekregen. Geen goede inspeelbal van Risser. En dan wordt hij gehinderd bij het wegtrappen, de Montenegrijn. Bulatovic, maar het leek me geen overtreding. Verre ingooi, weggehaald door Bulatovic. Goed voorgebracht en daar zijn ze, ja, die verdediger compleet uit het oog verloren. Chaloupek en gaat de vlag niet de lucht in. Als dat geen buitenspel was, was dat een tweede torenhoge kans voor de Tsjechen. Nou, ik heb wel de indruk dat er offside mee gemoeid was. Deze voorzet richting Chaloupek. Weer het hoge druk zetten. Overtreding gefloten op doelman Risser. Ayaossi gebaard van Kromenaas. En hoe is het gesteld met Robin Risser? Zo mag daar wel druk aan zetten, vind ik. Dan doet hij er zelf ook nog wel een schep of twee bovenop. 21-jarige keeper. Bij Straatsburg zat, daar niet gebruikt werd. Werd uitgeleend aan Red Star. In de tweede klasse het zo goed deed dat hij opgepikt werd door Lens. En ondertussen dus deel uitmakend van Le Bleu. Oeh, mooi van Ayaossi. De voorzet van op rechts is dan net dat tikkeltje minder van Novak. Victor Novak. Eigenlijk is het Victor Novak. De Pool die ze zijn gaan halen bij Górnik Zabrze in de zomer. Heeft zijn start bij zijn nieuwe club wel niet gemist. Want 4 keer gescoord in 7 match. Sagnon onder druk. Die had het in het weekend tegen Lorient ook lastig. Liep tegen een rode kaart aan. 3 van de 4 matchen die Lens dit seizoen heeft gespeeld. Viel een rode kaart op te merken. Akkoord niet enkel aan Lens-zijde. Ook Antonio kreeg rood in de Trofee de Champion. Was dit buitenspel? Chitil werd gezocht. Heumir Schietil. Zat in de Tsjechische WK-selectie. 6 minuten ingevallen tegen Zuid-Korea. Tsjechië dat een mal figuur sloeg in de USA, Canada en Mexico. Sima wil hem graag terug en dat lukt. Bulatovic, goed van de Montenegrijn. Skoras, voorzet in niemandsland. Nu dollar achteraan. Dat was weinig restdefensie. Ganyu stond er helemaal alleen voor. En als je daar een inschattingsfout maakt, is Schietil of weg of moet je aan de rem. En dan kom je echt in de problemen. Topmuller houdt blijkbaar wel van de nodige risico's. Of gaat hij meteen bijsturen, de Duitse trainer. Toch opvallend. 1-1 aangaan. Dat is ook een beetje het geliefkoosde spel van Slavia. Die spelen puur man op man. Maar je moet wel proberen daar niet in mee te gaan. Zeker als je dan achterin maar één iemand als suppost houdt natuurlijk. Tof aan. Als ze niet naar de bal kijken. Eigenlijk een overtreding, vind ik. Maar we voetballen toch verder.

Udo Dalla Sima. Opening naar de rechterkant. Antonio. Overname Tovin. Tovinho. Omdat hij geweldig goed kan dribbelen als een Braziliaan. Dit is een lage voorzet, bedoeld voor Scoras, weggehaald. Oh, Sagnon, de hapering. Ifise en dan Chitil, die niet voorbij Ganyu raakt. Ifise, ja, die probeert het van heel erg ver. Die had een geweldig doelpunt in gedachten. Als die binnengaat is het een topkandidaat voor de Puskas Award. Zal dan wel voor volgend jaar zijn, want volgens mij is het te laat om nog je kandidatuur in te dienen. De Ballon d'Or. Het zal toch ook niet te lang meer duren voor die wordt uitgereikt. Het gaat er nu al constant over. De 30 kanshebbers zijn net bekendgemaakt. Maar Sife, die droog staat dit seizoen, die nog geen Champions League ervaring had tot vanavond, wou zich legendarische status aanmeten. Dat is nog net binnengehouden door Markovic. Krijgt applaus van de eigen aanhang. Jakob Markovic. Nou ja, Rossi wint het luchtduel. Ze slaan veel linies over met plezier. Slavia Praag speelt toch een soort Tsjechische kick-and-rush. Ivanovic. Sima Vlatovic. Nou nee, die opening was alweer gesloten. Ganyu. Moeilijke pas, wel binnengehouden door Michal Scoras. Maar de Polen nog altijd lyrisch over zijn. Als je Poolse collega commentatoren aanspreekt over Scoras, begrijpen ze er helemaal niks van dat wij hem niet raten. Dat hij in onze ogen toch een klein beetje tegenviel, zeker bij club. Het Lech Poznan doorgebroken. John van den Brom was toen zijn trainer. Er is Tovin nu in de buurt van Scoras. Tovin. Mooie combinatie. Tof, hè? Afgeblokt. Schot was beloftevol. Zet de combinatie op met Bulatovic. Sturm moet hem laten gaan, maar dan is er een goede tackle van Vlček. Zo hoefde zijn doelman niet in te grijpen. Sagnon. Brissaire dit seizoen nog niet de nul kunnen houden. Niet de manier om Tovin aan te spelen. Nog Ivanovic. Het gaat richting Bulatovic, maar te diep. Voor de 19-jarige centrale middenvelder box-to-box. Markovic geen Donnarumma te doen. Pots verkeerd ingeschat door Kylian Antonio. Deze tackle doet hij wel beter. Is er 18. Veel jonkies wel bij Lens. Goede controle, Isife. Voorzet wijkt af. Risser laat zich niet verrassen. Hij heeft een no-nonsense aanpak. Een je m'en foutisme in zijn voetbal. Dat we wel
kunnen smaken, waar we pap van lusten, Samuel Issife. Januari overgestapt van Dukla Praha. In zijn eerste halve seizoen gescoord tegen Jablonec. Maar biedt duidelijk meer dan doelpunten alleen. Het is iemand die de kunst verstaat om het publiek te verwennen, dat is al duidelijk. Sagnon, Suleiman Sagnon, Ganyu. Sima stond gedekt. Chitil krijgt hem toch nog in de loop van Sturm. Ayahossi is mee, dat was ook de bedoeling. Hoekschop voor Slavia Praag. Ganyu, ja, gefrustreerd dat zijn spits dat duel verloor. Maar ja, je moet hem ook wel alleen maar aanspelen als hij effectief vrij staat. Dus gedeelde verantwoordelijkheid, vind ik. Topmuller ziet dat Lens moeizaam voor de dag komt in het openingskwartier. Sadilek wilde hem met zijn linker al versturen, maar dat mocht niet van de Griekse ref. Michal Sadilek met de eerste hoekschop uit het duel. Het is een goeie, die schiet door. En dan een mislukt schot van Kubiak. Ook die is nieuw. Oscar Kubiak, ook uit Polen. Overgestapt deze zomer van Arka Gdynia voor 1 miljoen. Heeft nooit in een grote opleiding gezeten. Had maar 14 duels ervaring in de Poolse extra klasse. En nu dus de Champions League in. En hij is linksvoetig, vandaar dat het schot maar matig was. Maar alles wat we hebben moeten opschrijven in het rood-wit. Lens voorlopig redelijk schuchter. Aanname Tovin gaat de mist in. Ningo is nu weer voor Les Artésiens. Ze haalde weg, maar niet tot bij Sima, die voorlopig maar moeizaam aan ballen raakt. Dat geldt ook voor Franjo Ivanovic. Het is nog geen geweldige partij vanwege de Fransen. Slavia toont zich sterk in eigen huis. Ze hebben nog maar één keer kunnen winnen in hun Champions League campagnes zijn er niet te veel natuurlijk. Ook voor Slavia, net als Lens, een vierde keer. Weer is Sife. Die kan Chitil goed vrijzetten. Die gaat ook trappen en scoren. Bijna, de bal ging rakelings naast. Mooi meer Chitil. Die werd uitstekend bediend. Maar er is ook buitenspel mee gemoeid. Dat is trouwens Sturm. Die het dichtste bij een goal kwam. Maar dat gaan we niet catalogeren als een kans. Want dus offside. Dus het is de enige ploeg die erin slaagt echt zijn neus tegen dat venster te planten. Maar de meegereisde supporters uit het departement de Nord, die laten dat niet aan hun hart komen. Ze zijn in dat kleine uitvak, kan u zien, zich wel aan het amuseren. Skoras, nee, te ver voor zich uit. Ja, dan mag je van geluk spreken dat de Griekse scheidsrechter fluit.

zijn eerste campagne Slavia Praag. Eén zegen geboekt, de enige tot dusver in de Champions League. Dat was tegen Steaua Bucharest. 20 jaar terug. Ivanovic tot bij Risser. De campagne klopte Slavia

Lassima. Die zit daar in de tang. Zal nogthans gemotiveerd zijn om zich te tonen. Heeft ook een verleden bij de Tsjechen. Brak hierdoor. Passage bij Brighton waar hij weinig kansen kreeg. Rangers zat hij in Glasgow. Bij Angers, bij Stoke City. Door Brighton 2 jaar terug ook verhuurd aan Stade Brestois. Toen maakte hij een eerste keer kennis met de Champions League, deze Sima. Hij scoorde toen ook 1 keer. De Sima die een fout ondergaat van Sima. Altijd leuk. Dat is veel te diep voor Ivanovic. Zijn rol voorlopig geen echt geschenk. Novak terug tot bij Markovic. Chaloupek vergat even de bal. Thomas Vlček. Novak, heerlijke bal hoor. En dan twijfel bij Risser. Maar die doet het net iets beter dan Sommer eergisteren. Slavia is echt veruit de betere ploeg. Maar het staat nog altijd 0-0. Een paar kansjes met een heel sterke Isife. Die ook van op 1,50 meter al probeerde te scoren. Daarnet was het Novak die met een geweldige lange bal uitpakte. Waar Risser zich bijna op misrekende. Maar de Fransen, op papier toch de sterkere ploeg, die zien af. Hier die bal van Novak. Linieoverschrijdend, geweldige bal. En dan is het Sturm die aandringt. Maar Risser dus net iets zekerder van op zijn doellijn vertrokken richting de bal dan Jan Sommer van Club Brugge tegen Aston Villa dinsdag. Een blessure bij Sima. Die dus constant duels uitvecht tegen zijn bijna naamgenoot Sima. En het is Sima die het standbeen wegtrok. Waardoor de verdediger van de Tsjech even opgelapt moet worden. David Sima. Die zat in de selectie voor het WK bij Tsjechië. 1 keer in mogen vallen. De andere stafleden houden van een pet bij Terpišovský. Het is een man met rare kronkels. Ik herinner me dat hij bij zijn Champions League debuut onder meer tegen Barcelona uitkwam. En dan op een persconferentie zeer verrassend antwoordde op één wel bepaalde vraag. En wie van de tegenstrever wil je het liefst in je team zien? En daarop zei Clément Lenglet. Hij noemde de Franse verdediger nagenoeg perfect. Linksvoetig, snel, fysiek. Heel sterk, goed in de opbouw. Dat was in 2019, 2020. Ondertussen is Lenglet vertrokken uit Catalonië. Sturm met een te hoog been bij Antonio. Gevaarlijk spelen, dus een vrije trap. Maar we zijn ondertussen alweer aan het voetbal. Danjou tot bij Sanyan. Bulatovic. Tovin. Bulatovic. De tiener uit Montenegro. Dacht even aan een hard schot van op afstand. Aydara. Scoras tot bij zijn kapitein. Maar die raakt niet rond zijn belager. Goed verdedigen daar achterin. Van Daniel Sturm die helemaal tot aan de achterlijn zijn duit in het zakje kwam doen. Geen leeg zitje nodig.

de sfeertribune alvast. Hier zien we wel een paar lege kuipzetels. Hossi legt hem over de zijlijn.

Sanjan, Suleiman Sanjan. Nee, dat is een paniekzaaier. De eerste keer dat hij Sanjan ook op dit niveau moet acteren. En daar hoort uiteraard wel wat druk bij, wat zenuwen. Is er 21. Het jeugdproduct van Lens. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Stade Malherbe-Caen. Ploeg van Mbappé, maar een ploeg die profstatuut uiteindelijk verloor. En hij debuteerde nog maar dit seizoen bij de eerste ploeg van Lens. Ik zei het er net al. Soms met bibberende benen, want pakte in het slot van de competitiematch tegen Lorient rood. Twee keer geel. Hij speelt nu zijn eerste Champions League match. En is, ja, bij momenten toch een jongen die twijfel bezorgt aan de andere verdedigers. Ivanovic, Franjo Ivanovic. Steekbal bedoeld voor zijn linksachter was te moeilijk. Slavia op de counter. En daar ging Sturm weer. Nou, deze keer was het Chitil. Geen goede inspeelbal van Risser voor Ganiou. En dan de overtreding, lichte overtreding op Antonio. Smith, hè? Die is aanwezig. Hij is de VIP der VIP's vandaag. Opgeleid bij Slavia Praag, maar bij het grote publiek doorgebroken in Lens. Vladimir Smith. Daarna naar Liverpool. Onderdeel van het sterkste Tsjechië aller tijden.

Novak. Ayahossi. Ayahossi. De hoek wordt scherp, dus moet hij wel een ploeggenoot zoeken. Hier is de kapitein. Die plaatst hem te zacht in de handschoenen van Risser Sadilek. Daar had meer peper achter mogen zitten.

Ramirez mist er 80 caps. EK-finale in 1996 verloren. Die waren net vet. Poborski zat. Er waren veel spelers bij Slavia Praag die dat niet hebben meegemaakt of zich dat niet zullen herinneren. Dat is toch 30 jaar geleden. Sife. En dan Novak die er niet bij kan, maar wel een hoekschop claimde. Maar daar ging de scheidsrechter en vooral de lijnrechter niet in mee. Nepal Porsche. Maar ik denk dat Sagnon hem uiteindelijk niet raakte.

De honger is groot bij de Tsjech. Verliezen amper een duel. Pijnlijk neerkomen van Antonio. Spel mag stilgelegd worden hoor, meneer de Griekse scheidsrechter. Hallo, Fotias laat gewoon verder spelen. En de Tsjechen waren ook niet van plan om de bal buiten te spelen. Skoras woest richting ref en ik snap hem. Want Antonio die ging daar vol met de schouder richting de grond. Maakte een lelijke smak op het canvas. Oké, ja, het hoofd werd misschien niet geraakt, maar dan nog. Mag die spelers wel in bescherming nemen. Ivanovic. Volček. Op spierkracht dat duel gewonnen. Geen goede uittrap van Markovic. Bulatovic te veel moeite met de controle. De aanname niet perfect. Tovin op rechts. Skoras biedt zich aan. Tovin zal altijd zijn linkerschoen favoriseren. Dat weten ze ook wel bij de Tsjechen. Maar het haalt niks uit. Dit is de goal misschien. Nee, Sima. Sima laat die bal aan de binnenkant van zijn linkerschoen wegschieten. Het doel was leeg. Dat was bijna de 0 tegen 1. Niet dat Lens dat zou verdienen, maar als je keeper zover in niemands land vertoeft, ja, dan is het eigenlijk een gemaakte goal. Maar Sima rateerde compleet die aanname. En Tovin lag toch weer aan de basis. Ook al dek je die linker af, hij ziet het altijd net iets scherper dan de rest. Dan is het weer Bulatovic die echt overal te vinden is in deze eerste helft. Die de laatste pas verstuurde. Hier is Tovin opnieuw. Antonio, Daniu, Sagnon, de derde centrumverdediger. Niet de man van de voorzetten, maar het levert wel een eerste Franse corner op. Ja, Sima beseft het hoor. Tovin steekt die bal geweldig in de loop van Bulatovic inderdaad. Door de beentjes van Sima. En dan Sima met een S. Die sukkelde met zijn controle en dat is ook met een S. Topmuller. Zag hem er al in. De eerste corner voor de bezoekers. Met Tovin. Die hem goed verstuurt. En de redding van Markovic. Nog niet afgelopen. Het was de kopbalpoging van de linksachter. Udol. Die ervoor zorgt dat Lens ook een grote kans heeft gecreëerd. Een bal tussen de palen heeft afgeleverd. Na iets meer dan 30 minuten voetbal. Goede hoekschop. Idem die tot de kopbal. Nou, ik kan dat ook zeggen van de reflex van Markovic. Nieuwe hoekschop levert niks op. Van op de rechterkant. Wel nog binnengehouden met enige moeite. Ivanovic zocht Tovin aan de tweede paal. En dus hoekschop na hoekschop. Via Issife over de achterlijn. Derde keer na elkaar dat de Fransen iets proberen in elkaar te steken, bekokstoven bij een corner. Er is daar een treintje van drie wagonnen sterk. Tovin met hoekschop, weggehaald. Nou, daar kopt hem weer het pak in. Uiteindelijk opnieuw Tovin. Deze bal is beter, weggehaald door Sima. En dan Bulatovic. Moest snel gebeuren, moeilijk om die dan laag te houden. Trapt hem hard in de spionkop van de Eden Arena. Nou, Topmuller ziet dat zijn ploeg na een moeizame start toch groeiende is. En nu ook in staat is om wat speldeprikken uit te delen. Nog eens die eerste goede corner waar Udol bijna op kon scoren. De rebound was moeilijker. Daar zijn de Tsjechen weer. Het gaat wel goed op en af, moet ik zeggen. Sturm. Dus
Sifé had hem graag gekregen. Het gaat naar Novak. Oef. Die dribbelt zichzelf. Sima en dan Ivanovic. De bal ontfutselt. En Sadilek is een rustbrenger. Is iemand met veel ervaring. Draait al lang mee. Goeie bal over die defensie heen. Bedoeld voor Kubiak. Die worstelt nog even met Antonio richting baseline. Die deed zijn verdedigende taak nu wel uitstekend. Chaloupek die Kubiak lanceerde. Veel blote pasjes. Het is wel maar 17 graden, dus dan moet je wel springen. En hard zingen, luid zingen om het warm genoeg te krijgen. Bulatovic in één tijd, geen geweldige uittrap van Risser. Is dit een overtreding van Haidara? Misschien wel. Maar de Tsjechen blijven in balbezit. Tot twee maal toe krijgen ze het voordeel. Sturm. En daar Ayasu. Ja, de goal. Hij heeft er twee tijden voor nodig. Maar Emmanuel Ayaossi heeft gescoord. De scheidsrechter kent het doelpunt toe. Ook al was er misschien wel een arm mee gemoeid. En hij is degene die dan de finishing touch gaf. Nou, is het doelpunt nu al afgekeurd? Jawel. Handspel, zegt de Griekse scheidsrechter. Die stond er echt met zijn neus op. En al is dat misschien onbewust, is dat per ongeluk, zou het enkel uitmaken als hij rechtstreeks uitscoort uit dat hensbalcontact. Dat is eigenlijk wel het geval. Neemt hem mee met de elleboog. En dan vloert hij Risser. Emmanuel Ayaos. Maar de VAR gaat dit geen clear and obvious error vinden van de Griekse scheidsrechter Fotias. Thomas Kwiatkowski is de Poolse videoassistent. Maar ik denk dat hij zal oordelen dat de regels gewoon goed zijn gevolgd. En dat vonden wij ook. Maar wel weer de dreiging vanwege de Tsjechen. Isife. En dan de tussenkomst van Ganiou. Die niet echt richting eigen doel ging. Maar je wil het toch koste wat kost vermijden. Tweede corner voor Slavia Praag. We hadden er net een paar goede momenten, betere momenten voor de Franse bezoekers. Met die kopbalkans van Oedel. Op de hoekschop van Tovin. Maar in totaal is Slavia dreigender geweest. Daniel Sturm. Achter de bal. Minder dan 10 minuten nog te gaan in deze eerste helft. Is de derde keer goede keer voor de Tsjechen. Over de grond. Kubiak meteen trappen. Ja, de scheidsrechter is geen dood voorwerp meer. Maar kan nu ook gewoon oordelen dat de benadeelde ploeg in balbezit bleef. Zo weer eentje gekadreerd. Qua kwantiteit kunnen we niet klagen op het vlak van kansen. Maar misschien mag de kwaliteit van de afwerking een klein beetje hoger. Gaat ze van Ivanovic. Bulatovic. Tovin, de regisseur. Dat is onmogelijk. Doedel. Ik dacht even dat Tovin nog 8 jaar jonger was. Hij heeft zowel hetzelfde kapsel als Kevin De Bruyne, maar is ook dat type voetballer die het altijd sneller heeft gezien dan de tegenpartij. En houdt wel van een goede steekbal hier en daar. Chitil is snel genoeg, gebruikt goed zijn lichaam. Dan glijdt hij zelf onderuit. En wint Ganiou het duel. Geen overtreding, druk zetten van de Tsjechen. Is bij momenten heel erg fel. Oedel achteruit gedwongen. Kan Slavia dat een hele wedstrijd volhouden? Dat is de vraag die ik me ondertussen toch wel stel. Sima, voorlopig bleek, voorlopig tegenvallen. Deze bal komt ook niet aan. Skoras lag wel op de loer. Goed verdedigen. Van Kubiak. Die eigenlijk het niet gewend is als vleugelback te acteren. Hij is echt een ouderwetse linksmidden.
trekt voorlopig wel zijn streek in die 1 tegen 1 situaties met Skoras of Tova. Dat is een verloren bal voor Vilcek.

geraakt door Sagnon. En dus opnieuw balbezit voor de thuisploeg. Die Enguesson missen. Maar ook Provot. Toch weer een uithangbord. Dat is een overtreding, aanvallende overtreding van Ayahossi. En daar staat snel weer recht. Had ook wel lelijker kunnen aflopen voor de Malinees. Stomweg verloren getrapt in de voeten van Skoras. Mooie rechts-links croquetta beweging van de Pol. Meegeven met Ivanovic. Ivanovic brengt hem nog voor. Had misschien wel mogen trappen. Combinatie tussen twee spelers die in ons land in vijandige kampen tegenover elkaar stonden. Tovin. En dan een slow motion redding van Markovic. Die was vroeger vertrokken. En zag dan die bal met enige vertraging toch in zijn buurt eindigen. Voorzet van Oedel. Maar niemand in die zone in het zwart en groen. UEFA Mafia wordt nu gescandeerd. Rolt van de tribunes. Zijn natuurlijk doorheen de jaren wel eens gestraft geweest. Voor racismezaken onder andere. En we kunnen geen Pools, maar dat spandoek verstaan we wel. Tegen het criminaliseren van de voetbalfan. Champions League hymne werd nu ook niet zo hard uitgefloten. Dat was bijvoorbeeld in Dortmund hier gisteren een pakje luider. Ivanovic en Sima, die bevolken toch samen de spits. En Antonio die dan ervoor zorgt dat Skoras niet per se een rechtsachter moet zijn. Dus het is wel fluctuerend. Hybride. Zelfs Fred van der Biest gebruikt die term tegenwoordig. Tovin. En daar tot bij Skoras. Net een goede passeerbeweging. Een man uitgespeeld. 3 minuten nog tot de rust. Nog altijd 0-0. Lens wat later wakker geschoten, maar toch ook enkele kansen kunnen afdwingen. Maar om echt het verschil te maken, kijken we echt wel in de richting van Le Capitaine. Florian Tovin.

En Sima was niet van plan om een spurt te trekken. Ze heeft een beetje een luie indruk ook in deze eerste helft. Maar Dara nog iemand omvergemaaid. Kubiak aan de zijlijn voor het oog van de lijnrechter. Standbeen weggeeft de Griekse ref aan. Hij glijdt zelf onderuit, kan er niks aan doen. Hij greep dan in zijn onbewuste sliding been van Kubiak mee. Tegen 0. Dat is een score die we liever niet zien. De doelpoging van Tovin zien we hier in de herhaling. Werd nog gedevieerd, waardoor deze Markovic wat hangtime gebruikt. De vroege wedstrijden leverden ook een gelijkspel op. We hebben toch liever winnaars en verliezers. Maar wat wel goed is, er is een precedent. Geen enkele van Lens 18 voorgaande Champions League matchen in hun bestaan. Dus eindigde in een brilscore in een 0-0 als resultaat. Dus daar komt nog verandering in. De Youth League delegatie van Slavia Praag. Slavia Praag heeft nu een vierde corner. Slotminuut van de eerste helft. De Tsjechen verdienen toch net iets meer de voorsprong dan de Frans.